Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Nicoline Roskam. En ik doe dat op basis van een boek wat zij vertaald heeft en ook ingeleid heeft. En het boekje heet Alleenspraak, Soliloquium van Bonaventura. Bonaventura, kijk, ik heb geleerd ooit van iemand die heel veel sprak, die zei, je moet ervan uitgaan dat mensen het gewoon niet weten wie jij is. Dus dan zeg je niet van, u weet waarschijnlijk niet wie jij is, maar dan zeg je iets in de trant van, om je geheugen wat op te frissen, wie was hij ook alweer?
1: Bonaventura was een 13e eeuwse theoloog, een Franciscaan van de tweede generatie, zullen we maar zeggen. Het was een intellectueel. Hij was lange tijd docent aan de Universiteit van Parijs, aan de Sorbonne. En hij werd halverwege de 13e eeuw de generaal-overste van de Franciscaner orde. Op een moment dat die orde nogal wat problemen kende. Hij is door zijn consoliderende optreden heel belangrijk geworden voor die orde. En hij is dan ook ruim een eeuw later heilig verklaard na zijn dood. En ook als tot kerkleraar verheven. En dat is met name omdat hij niet alleen organisatorisch een belangrijke rol gespeeld heeft voor de Franciscaner orde in de 13e eeuw. Maar ook zeer invloedrijk geworden is door de meer spirituele en mystieke geschriften die hij voor die orde heeft geschreven.
0: Franciscanen, als ik aan Franciscus van Assisi denk en hoe die beweging gestart is, mag je het in mijn eigen woorden zeggen. Ik vond het een soort evangelische beweging avant la lettre. Ze gingen Europa in, ze wilden Jezus volgen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. De Franciscaanse beweging was echt een terugkeer naar begin, naar het evangelie. Franciscus van Assisi begon zijn missie met een handvol metgezellen. En hun grootste, hogere doel was Christus navolgen. En dan zo letterlijk mogelijk. Dus de Franciscanen van het eerste uur trokken erop uit, in tweetallen of in kleine groepen, om het evangelie te verkondigen. En dat deden ze in navolging van Christus in absolute armoede. Dus ze hadden geen bezit, ze hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze zwierven rond, al predikend. En ze leefden van aalmoezen die ze onderweg ontvingen van hun toehoorders. Die beweging is begonnen in het eerste decennium van de 13e eeuw. En die beweging is ongelooflijk snel gegroeid. Franciscus begon dus echt letterlijk met een handvol mensen. In de loop van de eerste helft van de 13e eeuw verspreidde die beweging zich al over de Alpen naar Duitsland, naar Spanje, naar Frankrijk. Aan het einde van de 13e eeuw waren er in heel Europa zo'n 30.000 Franciscanen, tot aan de Britse eilanden en Scandinavië toe. Met die uitbreiding en die groei veranderde overigens ook wel het karakter van de beweging. Dus waar men aanvankelijk erg hechtte aan flexibiliteit, het rondtrekken, het leven van aalmoezen en eventueel het leven van handarbeid op het land, waarvoor men zich dan in natura liet betalen. Naarmate die beweging groeide, ja, veranderden ze van karakter in de zin dat ze steeds meer op vaste plekken kwamen te wonen. Dus zich in conventen organiseerden. Dat ze vaak ook accommodatie aangeboden kregen in de plaatsen waar ze werkten. Het handarbeid op het land en het bedelen, dat werd in steeds mindere mate nodig, omdat ze min of meer een vaste plek in de samenleving kregen. En dat heeft ook wel tot spanningen geleid. Met name rond het midden van de 13e eeuw. Na de dood van Franciscus waren er nog steeds mensen die heel erg hechten aan zijn oorspronkelijke intenties, van zwervend, rondtrekkend, predikend. Maar er waren ook steeds meer mensen die juist wel het nut zagen van een meer vaste kloosterlijke leefstijl. En dat kwam onder andere ook doordat er zich bij die beweging een ander type ordeling aandiende. Er traden steeds meer mensen toe die een opleiding hadden gevolgd, meer intellectuelen. Er kwamen steeds meer priesters. En waar oorspronkelijk volgens Franciscus' ideaal zoiets als opleiding niet nodig was om te preken, daar hadden deze mensen juist het idee dat opleiding en scholing en ook boeken, hè, heel belangrijk waren. En priesters hebben nou eenmaal een altaar nodig om de mis te kunnen opdragen. Intellectuelen hebben studiemateriaal nodig. En daarmee ontstonden er spanningen tussen die meer spirituele en die meer conventuele groepen.
0: Ik moet een beetje bij denken aan de kameling uit Moorenland, dacht ik dat het was. Die begreep iets, die zegt, hier is water, kan ik maar, ja, wat is het tegen mij te dopen, om gedoopt te worden? Hij heeft toen geen maanden dooponderricht gehad en dat soort dingen meer. Daar moet ik altijd een beetje aan denken. En ook de manier waarop Jezus zijn discipelen uitzond. Het is een beetje, ja, moet ik het zeggen. Ik merk het vaak meer, hoor, met bepaalde bewegingen. De eerste generatie prima, tweede generatie dat gaat. De derde generatie wil consolideren, wil er iets, ja, een soort structuur van maken. En dat kan dood in de pot zijn, om het zo te zeggen.
1: Ja, consolideren kan de geest uit de beweging halen. Tegelijkertijd is het ook een risico wanneer je zonder enige structuur mensen op pad stuurt om te gaan preken. Want je hebt geen idee wat ze gaan preken. En je moet je voorstellen, in de 13e eeuw, sowieso gedurende de hele middeleeuwen, waren er tal van bewegingen die op bepaalde momenten tamelijk radicale ideeën verspreidden. Door de kerk werden die dan vaak als ketterij beschouwd. Maar had je eenmaal de verdenking van ketterij tegen je, dan betekende dat het einde van je beweging. En niet zelden op gewelddadige wijze. Denk aan de Katharen, die door de kerk uiteindelijk heftig bestreden zijn. Er is dus wel degelijk een goede reden om te proberen een dergelijke beweging binnen bepaalde kaders te vatten. Ik denk dat dat ook wel een van de zaken geweest is die de meer conventuelen hebben begrepen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ook aan die vastigheid risico's zitten. De Franciscaanse beweging begon als een radicale ascetische armoedebeweging, waarbij echt totaal geen bezit geoorloofd was. Mensen leefden van aalmoezen en aalmoezen waren dan in natura, geld was uit den boze. Maar kijk naar kort na de dood van Franciscus is er al bijvoorbeeld een reusachtige kerk gebouwd in Assisi, die ongelooflijk veel geld gekost heeft. En het is fantastisch dat hij er is. Hij heeft fantastische fresco's. Maar het geeft wel iets weer van de strijd die men in de ontwikkeling van zo'n beweging voert om zijn idealen zuiver te houden.
0: In wezen ben je daarmee bij eigenlijk de portée van dit boek alleenspraak. Want in wezen gaat het daarover. Hoe kan ik in die zuivere relatie met God komen? Maar goed, het alleenspraak, laat ik eerst een andere vraag stellen erover. Hoe is dat opgebouwd, het boek?
1: Bonaventura's Alleenspraak is een boek dat als centrale thema heeft de relatie van de ziel tot zichzelf, tot de wereld, tot het lagere, de hel en het kwaad, de dood en tot God. En die vier thema's, die worden ook in die volgorde in verschillende hoofdstukken besproken. Het is geen betoog, maar een dialoog tussen de mens en de ziel. En de ziel vraagt steeds aan de mens hoe hij het eeuwige leven, het hemelse, de hemelse heerlijkheid kan bereiken. En de mens geeft hem daar steeds aanwijzingen voor en legt hem uit hoe hij door contemplatie en bezinning hemelse zaligheid kan bereiken.
0: Wat is contemplatie?
1: Contemplatie in de zin zoals Bonaventura dat bedoelt, is het beschouwelijk nadenken. En dat kan op verschillende manieren. Dus hij begint heel eenvoudig met het nadenken over jezelf. Proberen na te denken over wie je bent, waar je vandaan komt. Maar uiteindelijk moet dat hele bezinningsproces leiden tot het wat in dit soort literatuur dan wel genoemd wordt, het schouwen van God. Dat je zo vrij bent van al het aardse en zo gericht bent op God, dat je als het ware hem ervaart in jouw innerlijk. Dus dat hij als het ware intrek kan nemen in jouw geest.
0: Hij begint met de mens als een edel wezen. En dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht, als je begint met wie ben ik, hoe ben ik geschapen, hoe zitten we in elkaar. Meestal als mensen een beetje in zichzelf gaan vroeten, dan komen ze wel iets tegen. Ze denken, nou ja, het zit allemaal niet zo goed. Maar dat doet hij niet. Hij gebruikt een manier van schouwen, een manier van overdenken die net even een andere kant op lijkt te gaan.
1: Ja, dat is best verrassend. Je denkt, zeker als je meer van dit soort middeleeuwse teksten leest,

0: teksten leest, dat hij ogenblikkelijk begint bij hoe slecht een mens is. Maar dat is niet zo. De mens begint met de ziel aan te sporen om over zichzelf na te denken. En het eerste dat die ziel dan moet ontdekken is hoe waardevol hij is. Hoe mooi hij geschapen is. Hoe bijzonder hij is. En dat hij, of zij, en de ziel is eigenlijk vrouwelijk, dat zij zo uitzonderlijk mooi is dat God in haar kan wonen. Dus dat zij, als het ware, als zij haar huis op orde brengt, dat is dan dus ruimte schept voor God, dat God dan intrek kan nemen in haar ziel en dat die ziel daarmee God kan ervaren. En Bonaventura spreekt dan ook wel over de zoetheid van God kan proeven. Dus het geluk dat God ons wil geven, kan de ziel ervaren dankzij het feit dat zij eigenlijk naar Gods beeld geschapen is. En net als hij ook onsterfelijk is en een woonplaats is voor het goddelijke.
1: Daar staan we heel weinig bij stil, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we in de huidige tijd toch sowieso steeds minder op het goddelijke gericht zijn. En steeds meer op het materiële en het aardse. Ik denk dat ook wel een armoede is van onze tijd. Dat mensen erg gefixeerd zijn op materieel geluk. Het geluk erg zoeken in het verwerven van een positie. Het verwerven van bezit. En ik stap best, het is heel lastig in onze huidige wereld om zonder dat alles te leven. Maar ja, als je terugdenkt aan die Franciscaanse spiritualiteit, waarin je alles loslaat om je volledig te kunnen richten op God en in navolging van Christus te leven, dan is er een groot verschil met wat je momenteel, denk ik, vooral ziet.
1: Zullen we een stukje lezen uit het eerste hoofdstuk?
0: Evalueer dus je levensziel door dagelijks onderzoek. Let zorgvuldig op hoeveel je vordert en hoeveel je tekortschiet. Hoe sta je ervoor in zedelijk opzicht, hoe in mentaal opzicht? Hoezeer lijk je op God, hoezeer verschil je van hem? Hoe dicht bij God sta je, hoe ver sta je van hem af? Houd daarbij altijd dit inzicht vast. Je bent veel prijzenswaardiger en beter wanneer je jezelf kent dan wanneer je inzicht zou verwerven in de loop van de sterren, de werkzame kracht van kruiden, de fysieke gesteldheid van de mens of de aard van het dier. Wanneer je kennis zou bezitten over alle hemelse en aardse zaken, maar geen aandacht zou besteden aan jezelf. Dus geef jezelf aan jezelf terug, zo niet altijd, dan tenminste af en toe. Beteugel je gevoel, geef richting aan je handelen en stuur je koers bij. Houd dus vast aan de adviezen van de heilige ziel en keer de lichtstraal van je contemplatie om te beginnen naar het oosten, dat wil zeggen naar het overdenken van jouw eigen toestand. Overdenk dan zorgvuldig hoe edel de hoogste handwerksman jou van nature gemaakt heeft, hoe lelijk jouw wil jou door zonde misvormd heeft en hoe vriendelijk de goddelijke goedheid jou uit genade hervormd heeft.
1: Ja, er staat een heel toch een karakteristisch stukje in, hè? Dat hoe lelijk jouw wil jou door zonde misvormd heeft. Daar gaat hij naar even die kernwaarde, onze wil.
0: Bonaventura maakt duidelijk onderscheid tussen ziel en geest en wil. En de wil, dat wil zeggen, ja, dat waar ons handelen door gestuurd wordt, heeft de neiging om zich van God af te keren en zich juist te hechten aan het aardse, aan dat wat dichtbij is, aan dat wat macht, rijkdom, genot geeft. En die wil, die maakt dat wij het risico lopen van God te vervreemden. En dat heet bij Bonaventura zonde. En die zonde onderscheidt hij in twee vormen. Er is zoiets als de erfzonde, die het gevolg is van de zondeval in het Genesis-verhaal bij Adam en Eva, die zich van God afkeren. En die erfzonde, dat is iets waar wij als mensen per definitie allemaal deel aan hebben, omdat wij als mens ons collectief van God vervreemd hebben. Om ons vrij te maken van die erfzonde is volgens Bonaventura Christus gestorven. Naar de aarde gekomen, mens geworden en gestorven. Die erfzonde is daarmee van ons afgenomen en wij

0: zijn daardoor met God verzoend. Maar er is nog een ander soort zonde en dat noemt hij de persoonlijke zonde. Persoonlijke zonden zijn de dingen die wij in ons leven doen. De keuzes die we maken, het goede dat we doen, het kwade dat we doen. Dat zijn onze persoonlijke handelingen, die worden gestuurd door de wil. En daarin zondigen wij tegen elkaar en tegen God. En daarover kunnen wij boete doen. En doen wij boete en belijden wij tegenover God dat wij in dit leven fouten maken, dan is God barmhartig. En accepteert hij onze boete en neemt hij onze verontschuldigingen aan en verzoenen wij op die manier, of kunnen wij onszelf op die manier met God verzoenen en neemt God ons in barmhartigheid aan. Dat zijn eigenlijk twee verschillende gedachten.
1: Ik ga nog terug naar de tekst toe weer. Waar je ook heen gaat op een gegeven moment is de en dat vind ik een lastig als ik dit lees, is gewoon de relatie tussen datgene wat je van God krijgt en wie God zelf is. En het punt dat hij zegt van ja, God wil om zichzelf geliefd worden, om wie hij is en niet om wat hij geeft.
0: Ja, zeker. Een heel duidelijk punt waarop dit aan de orde komt. En dat hangt ook wel een beetje samen met de grote lijn van het boek. Is dat de mens de neiging heeft om zich erg te hechten aan wat geschapen is. Wat vergankelijk is. En die schepping is aan de ene kant iets moois. Want de wereld is door God geschapen en mooi gemaakt. En de mens heeft als het ware die schepping gekregen om hem te dienen. Ja, dus de mens als rationeel wezen heeft de schepping om daarvan te genieten, om daarvan gebruik te maken, ook om die te onderhouden en om daar respect voor te hebben. Maar het risico is dat de mens zich zozeer hecht aan de schepping dat hij de schepper vergeet. Dus dat de mens wel alle geneugten van het geschapene benut, maar vergeet om God te danken voor alles wat die schepping hem biedt.
1: Hoe beschrijft hij dat?
0: In Bonaventura's Alleenspraak laat de mens de ziel nadenken over zijn relatie tot zichzelf, zijn eigen positie en zijn relatie tot de wereld. En wanneer de ziel heeft ingezien dat ze zelf van zeer prijzenswaardige edelheid is, dan wordt ook duidelijk dat de wereld er is om haar te dienen, om de mens te dienen. En de mens zegt dan: kijk ziel, in het kort ben je de afzonderlijke thema's langs gegaan, van het lagere naar het hogere, en heb je ontdekt dat heel de schepping naar goddelijke beschikking haar koers richt naar dit ene doel. Namelijk dat zij jouw gemak dient en onophoudelijk jou van jouw geneugten voorziet. Maar pas op, mijn ziel, je zult echtpreekster genoemd worden in plaats van bruid, wanneer je meer waarde hecht aan de geschenken die God geeft dan aan de genegenheid waarmee hij jou lief heeft. Wee jij, zo zegt Augustinus in zijn Belijdenissen, als je je in zijn spoor verliest, als je met het oog op tijdelijk gewin meer geeft om zijn wenken dan om hemzelf. En als je er niet op let welk signaal gegeven wordt door dat zeer gelukzalige licht, dat inzicht van een gezuiverde geest, waarvan spoor en wenken alle schepselen sieren. In deze passage is de gedachte dat de schepping als het werk van God ons ook op het spoor van God zet. Als wij de schepping bekijken en waarderen, dan raken wij daardoor overtuigd van Gods goedheid.
1: En verderop gaat hij dan, zegt hij van, en dat vind ik een van die prachtige dingen, want hij wil voortdurend maar dat richten op Gods goedheid, Gods genade, Gods licht, als ik het zo mag zeggen. En hij zegt juist, als we bewust worden van die waarheid in Gods aanwezigheid, dus door zijn licht wat in ons leven beschenen wordt, beschenen worden door zijn licht. Hij zegt het zo, want wanneer ze heel dicht bij het licht geraken, ontdekken ze wat ze van zichzelf niet wisten. En dat is eigenlijk wel heel eerlijk geschapen zijn, maar ook heel onwaardig zijn.
0: De mens, en dan met name de ziel van de mens, het geestelijke, op God gelijkende, onsterfelijke deel van de mens, is iets moois, is edel, lijkt op God. maar heeft zich ook van God afgekeerd. En doet dat in veel gevallen nog dagelijks. En dat afkeren van God, dat maakt dat de ziel en wij mensen ook een zondige, een donkere kant hebben.
1: Ik ga heel snel nu door het boek heen, want we kunnen niet het hele boek voorlezen. Het zou een heel mooi gebeuren kunnen zijn. Maar hij zegt onder andere, in wat je net onder andere gelezen hebt, als je je in zijn spoor verliest, als je met het oog op tijdelijk gewin meer geeft om zijn werken dan om hemzelf. Dan gaat het om het innerlijk, gaat het daar. Hoe vervolgt hij dit in het boek? Want kijk, er staan in het hoofdstuk 1 tig stukjes voor, waarvan ik denk, als je dat leest, dan word je helemaal fantastisch mooi. Alleen, dan blijf je bij één steken, denk ik, en je wil verder.
0: Ja, zoals ik zojuist aan het begin al zei, het boek is verdeeld in 4 hoofdstukken, die elk een terrein van bezinning verwoorden. Het eerste was de zelfreflectie, het nadenken over wie wij zijn als mensen. Het tweede gaat over onze relatie tot de wereld. En in dat tweede gedeelte benadrukt Bonaventura dat al het geschapene, hoe mooi het ook is, ons uiteindelijk niet tot het ware geluk brengt. En dat wij daarom ons moeten vrijmaken van gehechtheid aan alles wat geschapen en dus ook vergankelijk is. En dat is nodig omdat wij op geen andere manier ons volledig kunnen richten op het eeuwige, het hemelse en natuurlijk op God. En willen we dat goed kunnen doen, willen we ons echt kunnen losmaken van liefde voor het geschapene, dan hoort daar een bepaalde leefwijze bij. Eigenlijk voor Bonaventura is dat dan de Franciscaanse leefwijze. Als Franciscaan onthecht van al het materiële, volledig gericht op de relatie met God.
1: Het is goed dat je dat erbij zegt, want je kunt natuurlijk ook onthecht raken aan alles en nog wat en totaal onverantwoord gaan leven.
0: Jazeker. Maar dat is natuurlijk niet. Het is niet dat je ineens geen waarde meer hecht aan wat God ons geeft. Integendeel, dat hebben we net al gelezen. De schepping is ons gegeven door God om die te gebruiken. Maar die schepping mag ons niet van God afhouden. Die schepping moet ons naar God toe brengen. Want God wil graag dat wij ons naar hem richten. Hij is naar ons op zoek en hij wil dat wij in onze geest met hem bezig zijn. En daarin kan het aardse een belemmering vormen. Streven naar rijkdom, naar macht, naar invloed, naar genot belemmert ons in ons zicht op God.
1: Je wou er een stukje over lezen?
0: Ja, het is een stukje waar de mens tot de ziel spreekt en dan zegt: ach, liefste ziel, wat is al het wereldse anders dan een ijdele droom? Wat heeft trots of pronken met rijkdom degene die daarom geven gebracht? Alles gaat immers voorbij als een schaduw, als een schip dat over het woelige water vaart zonder dat daarvan een spoor te vinden is. Want zij zijn verteerd door hun eigen kwaadwilligheid. En ach, dat waarin ze sterk waren, het meeste daarvan heeft toch geen enkel spoor nagelaten. Waar zijn de leiders van de volkeren? Waar zijn zij die macht uitoefenden over de dieren die op aarde leven? Waar zijn degenen die zilverschatten verzamelden en goud vergaarden? Die steden vestigden en vestingen bouwden? Koningen en koninkrijken onderwierpen door oorlog te voeren? Waar is de wijze, de schriftgeleerde, de onderzoeker van deze wereld? Waar is de uitzonderlijk wijze Salomo? Waar de uiterst machtige Alexander? Waar de zeer sterke Simson, die bijzonder mooie Absalom, de buitengewoon vermaarde Ahasveros? Waar zijn de uiterst machtige keizers? Waar de gevierde koningen en vorsten? Welk voordeel heeft hun ijdele roem hun gebracht? Welk voordeel hun korte vreugde, hun wereldse macht, hun grote familie? Welk hun lichamelijk genot, hun bedriegelijke rijkdom, hun zoete begeerte? Waar hebben lachen en blijdschap hen gebracht? Waar hun gepronk en hun arrogantie? Waar hun adellijke bloed, hun mooie lichaam, hun elegante gestalte, hun jeugdige bevalligheid? Waar hun enorme landgoederen, hun onmetelijke paleizen, hun kennis van de wereld? Al die zaken behoren tot de wereld en de wereld houdt van het hare. Maar toch houden al die zaken, net als de wereld, niet lang stand. Want de wereld zal voorbij gaan met al wat daarin begerenswaardig is. Dus als je werkelijk verstandig bent, als je helder ziet, streef dan niet langer naar wat ellendig is om na te jagen, belastend om te bezitten, een bezoedeling om lief te hebben, een kwelling om te verliezen. Nee, laat dat alles dan achter je, omwille van hem die alles te boven gaat. Ja, vlucht en neem ziel je toevlucht tot de vluchtstad, tot het religieuze leven. Daarin kun je boete doen voor het verleden, genade krijgen in het heden en op gelukkige wijze de toekomstige heerlijkheid afwachten. Laat zondebesef je niet hinderen. Waar onrecht was in overvloed, daar is gewoonlijk ook een overvloed aan genade. Laat je ook niet afschrikken door de strenge penitentie. Het lijden in de huidige tijd is niet zwaarder dan de vroegere schuld die jou wordt kwijtgescholden. Weegt op tegen de tegenwoordige genade die jou wordt verleend en is de toekomstige heerlijkheid die jou in het vooruitzicht gesteld wordt meer dan waard.
1: Ja, dan ga ik toch een stukje verder vragen aan jou, want die ziel vraagt dan: de bedriegelijkheid en de onbestendigheid van de wereld zijn me nu duidelijk, maar toch, ik weet niet wat mij boeit, kan ik mijn geest nog niet van haar afkeren. Dus dat aspect van je ziet dat het zo is en toch word je niet helemaal vrij van.
0: Ja, Bonaventura geeft daar, althans de mens in dit boek van Bonaventura, geeft daar een antwoord op. Ik weet niet of dat helemaal voor ons navolgbaar is, maar zijn redenering is de volgende. De mens is, en de ziel is, zo door God geschapen dat hij moet lief hebben. Dus de ziel is erop aangelegd om lief te hebben. En het idee daarachter is dat de ziel dankzij dat vermogen God kan lief hebben en zich aan God hecht en naar God zal streven. Maar wanneer mensen niet God lief hebben, dan keert die liefde zich automatisch naar iets anders. En voor mensen die dus niet voor God kiezen, richt die liefde zich op het vergankelijke en op het aardse.
1: Goed, dan denk ik, ik heb een gezin en kinderen en dan?
0: Die liefde voor God impliceert ook de liefde voor de naaste. Dat is eigenlijk in al dit soort spiritualiteit een twee-eenheid. Dus liefde voor God en liefde voor de naaste, dat is wat ons waarlijk gelukkig maakt. Dat is wat wij in dit leven moeten nastreven. Overigens, het stukje hier dat ik zojuist las, daarin roept Bonaventura op tot een religieus leven. In deze context gaat het specifiek om een leven als Franciscaans broeder. In zijn tijd bestond er overigens ook al de orde van de Franciscaanse zusters, de navolgelingen van Clara van Assisi. Maar er is ook al in zijn tijd een zogenaamde derde orde. De derde orde van de Franciscanen was een orde speciaal voor die mensen die niet, om wat voor reden dan ook, maar die niet in de gelegenheid waren om toe te treden tot de Franciscaanse broederschap. En dat kon zijn omdat zij gehuwd waren. Het kon zijn omdat hun familie het niet goed vond. Het heeft nogal wat implicaties als je je bezit opgeeft en daarmee wellicht je ouderlijk erfdeel te grabbel gooit. Er kunnen tal van redenen zijn waarom je niet in de gelegenheid bent om toe te treden tot een kloosterorde, maar dat is geen belemmering voor een religieus leven. En ik denk dat dat ook voor ons geldt. Natuurlijk zijn er belemmeringen. Mensen hebben een baan, mensen hebben een gezin. We hebben een sociale context. We wonen in een land waar je nou eenmaal, als het goed is, een adres hebt en belasting moet betalen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt streven naar een leven waarin je je naaste lief hebt en God lief hebt. En waarin dat het hoogste doel van je bestaan is.
1: Hoe gaat het boek verder? Want ik heb nog even een klein stukje waar ik lees het hoofdstuk 2 hoor. Ja. Hij zegt daar: als wij in deze wereld iets willen bezitten, laat het dan God zijn die alles bezit. Laten we hem bezitten met een onbezorgd gemoed. Want in hem zullen wij alles hebben, waarna wij tot ons geluk een heilig verlangen koesteren. Vind ik ook een merkwaardige uitdrukking. Laten wij God bezitten. Kan dat?
0: De gedachte bij Bonaventura is dat wanneer je in staat bent om je geestelijk los te maken van het wereldse, van alles wat vergankelijk is, dat je daarmee ruimte krijgt in je geest, in je ziel, om God te ontvangen. Bezitten is misschien een wat bevreemdend woord vanuit ons perspectief gezien, maar het idee is dat wanneer je je echt helemaal vrij maakt en op God richt, dat God dan in jou woont. Dat God als het ware bezit neemt van jouw ziel en bezit neemt van jouw geest. En dat je daardoor een heel innige band met God hebt.
1: Dan ging het hoofdstuk 2 is toch vrij confronterend. In 3 gaat hij nog verder, dacht ik. Dan gaat hij het hebben over de dood en het oordeel. Ja. Wat wij liever... Ja, kijk, iedereen, uiteindelijk sterft iedereen. En als christen zeg ik dan... het is een vreugdevol verdriet, maar ook een verdrietige vreugde kan het zijn. Het is zo dubbel als maar kan allemaal. Dus, maar toch.
0: Ja, inderdaad. In hoofdstuk 3, daarin beschrijft Bonaventura het derde onderwerp waarover je zou moeten reflecteren. En dat is je sterfelijkheid. En uiteraard, voor een christen kan de dood een perspectief zijn. Een perspectief op een leven bij God. Maar daar zit bij Bonaventura wel een voorwaarde aan. En dat is dat je je tijdens dit leven ook aan God hecht. Dat je tijdens dit leven je geest op God richt. Dan heb je absoluut het perspectief op een gelukzalig leven bij God in de hemel. Doe je dat niet, dan kan het oordeel dat God over jouw leven velt ook negatief uitpakken. En wanneer je dus bewust bent van je sterfelijkheid, dan helpt je dat om in dit leven steeds radicale keuzes te maken voor een godvruchtig leven. Doe je dat niet, dan is er altijd de kans dat je na je dood niet in de hemel, maar in de hel belandt. En dat is in de middeleeuwen een tamelijk sterk besef dat die hel er bestaat. Dat dat een vreeswekkend perspectief is voor degene die zich van God afkeren en niet opnieuw naar hem toekeren.
1: Je had weer een stukje wat je wilde lezen.
0: De mens zegt tegen de ziel: overdenk dus regelmatig, wik en weeg zorgvuldig, dat de dood niet af te wenden, het stervensuur niet te achterhalen en de door God vooraf bepaalde tijd niet te veranderen is. Wat in het menselijk leven is zekerder dan de dood? Wat onzekerder dan het moment van sterven? De dood heeft geen erbarmen met armoede, geen ontzag voor macht, geen respect voor uitmuntendheid van karakter of afkomst. De dood spaart jeugd nog ouderdom. Bij oude mensen staat hij voor de deur, voor jonge mensen ligt hij in een hinderlaag. Als je inziet dat dit zo is, ziel, luister dan naar mijn raad. Bereid je in dit leven, zolang het duurt, voor op het eeuwige leven. Sterf zolang je een lichamelijk leven leidt voor de wereld, opdat je na de dood van je lichaam kunt gaan leven voor God. Zie in dat alleen diegene zijn naderende dood blij en vrolijk ondergaat, die zich tijdens zijn leven door het doen van goede werken op haar heeft voorbereid. Want let wel, volgens Seneca is het zo dat op het moment van sterven voor een dwaas de dood begint, maar door een wijs en deugdzaam mens de dood wordt overwonnen. Wel, ziel, volgens Bernardus is de dood van een rechtvaardig mens goed, omdat ze hem rust brengt. Beter omdat ze hem herschept en het best omdat ze hem bevrijdt van zorgen. De dood van zondaars daarentegen is zeer, ja heel erg pijnlijk. Pijnlijk doordat hij het aardse moet verliezen, pijnlijker doordat hij van het lichamelijke wordt gescheiden en het pijnlijkst doordat aan hem geknaagd wordt door wormen en door vuur. Maar wat het allerpijnlijkst is, de dood berooft hem van het schouwen van God. En hier zit impliciet de gedachte dat wie gelovig zijn leven naar Gods beeld vormgeeft, uiteindelijk oog in oog met hem zal staan na de dood. En daar in vreugde samen met hem zal zijn.
1: Kun je dus zeggen dat dat proces zich in wezen, dat het zich nu al kan voltrekken, dit proces?
0: Jazeker, voor Bonaventura, dat komt in het laatste hoofdstuk met name aan de orde. Voor Bonaventura is het zo dat je in dit leven als het ware een voorproef kan ervaren van leven met God. Wanneer je namelijk je volledig op hem concentreert, contempleren in Bonaventura's jargon. Wanneer je contempleert op God en op het hogere, op het hemelse, dan kan het je gebeuren dat je iets van God ervaart. Iets van zijn zoetheid ervaart, iets van zijn goedheid ervaart. En dat, zegt hij, is eigenlijk een hemelse ervaring op aarde.
1: Ik vind het vaak een van de moeilijkste aspecten die ik tegenkom. Er kan een verlangen zijn naar, je kan graag iets willen. Maar de andere kant van, hoe stel je ontvankelijk open voor dit gebeuren van die ontmoeting met God? Daar heeft hij het in het vierde hoofdstuk over.
0: Ja, zeker. Het is niet iets dat je kunt afdwingen. En voor wie het niet gelezen heeft, de verhouding tussen de mens en zijn ziel is toch wel steeds zo dat die ziel heel erg graag wil, maar nog niet weet hoe. En dat de mens hem dat moet vertellen. En een van de dingen die de ziel in het boek duidelijk maakt, is dat zij heel hard haar best gedaan heeft om een goddelijke ervaring te krijgen. En dat dat op treurige wijze mislukt is. Die ziel die geeft een beschrijving van hoe ze geprobeerd heeft om in contemplatie naar het hemelse op te stijgen. En daar heeft ze iets gezien van het hemelse feestmaal. Maar vervolgens hebben de gasten aan dat feestmaal haar weggejaagd. En het antwoord dat Bonaventura op haar vraag geeft, haar vraag is waarom dan, waarom kon dat niet? Bonaventura geeft als antwoord dat je niet kunt delen in het hemelse feest, in de hemelse heerlijkheid van Gods heiligen, als je niet eerst ook, net als zij, het aardse lijden hebt doorstaan. En daarin ligt denk ik wel een bepaalde wijsheid. Het geforceerd willen, God willen ervaren, dat is niet wat Bonaventura bedoelt. Het is niet zo dat als je nou maar losmaakt van het aardse, dat je ogenblikkelijk toegang hebt tot het hemelse. Het vergt een heel andere levenswijze. Er wordt ook van je gevraagd dat je in dit leven je geest oefent. In die zin dat je jezelf oefent in het goede doen en in het kwade verdragen. En dat is ook deel van dit aardse leven. En wanneer je dat tot het einde toe volbrengt en je in onder alle kwade dingen die jou overkomen aan God gehecht blijft, dan zal het deel hebben aan Gods heerlijkheid jouw beloning zijn, jouw deel zijn. En dat kun je soms als je je volledig op God richt voelen wanneer je geest daarvoor openstaat.
1: Dat kan zelfs in het lijden zijn dan?
0: Dat kan zelfs in het lijden zijn, zolang je je geest op God gericht houdt.
1: Ja. Hoe, want het gaat over de vreugde van de Heer. En het zijn natuurlijk vragen die enorm leven op dit moment, ook bij mensen, sommige mensen die zeggen, ja, ik wil, wat je al zegt, ik wil die heerlijkheid van God ervaren. En elke keer met Pinkster is er weer het verlangen, denk ik, in de kerk. En er gebeurt er niks. Dat. En dan? Wat zegt hij daarover?
0: Ik denk dat voor Bonaventura het ervaren van Gods aanwezigheid en ook überhaupt het deel krijgen van de mensen aan Gods heerlijkheid toch ook vooral iets is dat van God uitgaat. Hij blijft ons roepen ook als wij ons van hem vervreemd hebben. En hij blijft ons stimuleren en blijft ons helpen om ons vrij te maken voor zijn aanwezigheid. En ook daarin is het zo dat je dat niet kunt afdwingen. Je kunt je alleen maar openstellen. En meer wordt er ook niet van ons gevraagd. Van ons wordt gevraagd dat wij ons op hem richten en voor hem openstellen.
1: Maar ik kan me voorstellen dat verlangen een beweging kan zijn die eigenlijk dwars tegen het openstellen ingaat.
0: Ja, misschien dat een hevig verlangen ons kan belemmeren om te vertrouwen op Gods kracht.
1: Ik probeer het maar een beetje te verwoorden nu. Zou het kunnen zijn dat wij zo'n voorstelling hebben van dit zou er moeten gebeuren, terwijl God wel eens heel anders zou kunnen zijn? Ik bedoel een beetje die richting op. Dat we dus, we conditioneren onszelf al op iets wat.
0: Ja, ik denk dat dat zo is. En ik denk persoonlijk, maar dat ligt denk ik voor iedereen anders. Ik denk persoonlijk dat er wellicht in sommige kringen wat te veel waarde gehecht wordt aan ervaring. Mm-hmm. Ik begrijp dat dat voor mensen heel overweldigend en ook iets heel moois kan zijn wanneer ze een religieuze ervaring hebben. Maar ik ga ervan uit dat er heel veel mensen zijn die een dergelijke ervaring nooit zullen hebben. En dat maakt hen in mijn overtuiging niet een minder goede christen. Ik denk dat ook mensen die wat rationeler in het leven staan, of misschien wat praktischer, of die wat minder bevattelijk zijn voor spirituele ervaringen, dat die wel degelijk een godvruchtig leven kunnen leiden en ook wel degelijk hun geest op God gericht kunnen houden. Maar zij doen dat op een andere manier. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is ook, hè, relatie tot de tekst van Bonaventura. Voor hem is het zo dat God onze geest kan bewonen, dat wij ons open kunnen stellen voor God, dat God in onze geest binnenkomt. Maar dat is niet iets wat je altijd zomaar gebeurt. Dat is iets dat je op een gegeven moment wellicht overkomt.
1: Het gebeurt misschien wel, maar je hebt het niet in de gaten. Misschien mag ik het zo zeggen.
0: Ja, het gebeurt misschien wel en dan heb je het niet in de gaten. Maar het is ook niet zo dat je het kunt afdwingen.
1: Misschien kunnen we naar die tekst gaan in onderaan 84. Haast je dus ziel hier. Want daar komt ook iets naar voren toe van het enorme verlangen van God naar ons.
0: Ja. Haast je de ziel, niet met je voeten, maar met je hart, met je verlangen. Want niet alleen de engelen en gelukzaligen zien naar jou uit. Nee, ook hun Heer en Meester. God de Vader ziet naar jou uit. Jij bent zijn allerliefste dochter. God de Zoon ziet naar jou uit. Jij bent zijn bekoorlijkste bruid. God de Heilige Geest ziet naar jou uit. Jij bent zijn dierbaarste vriendin. God de Vader ziet naar jou uit om jouw erfgenaam te maken van al wat goed is. God de Zoon om jou als de vrucht van zijn menswording, als de opbrengst van zijn uiterst kostbaar bloed, aan God de Vader aan te bieden. God de Heilige Geest ziet naar jou uit om jouw deelgenoot te maken van zijn eeuwige, verrukkelijke goedheid. De gelukzalige familie van hemelingen die horen bij de eeuwige koning, die familie ziet naar jou uit om jou in haar gezelschap op te nemen. Mm-hmm. Welnu, zo vaak als het loze streven van deze wereld jou trekt, zo vaak als iets in deze wereld jou luisterrijk voorkomt, moet je je mentaal onmiddellijk naar de hemel verplaatsen en alvast zo zijn als je in de toekomst zult zijn. Ik denk echt, ziel, als jij deze hemelse vreugden voortdurend in gedachten hield, dan zou je dit ballingsoord kunnen ombouwen tot een voorstad van het hemelse rijk, waarin je dagelijks een geestelijk voorproefje zou krijgen van die eeuwige zoetheid. Dat, mijn liefste ziel, wordt bedoeld met het koninkrijk van God dat in ons is, maar dat wij helaas jammerlijk verwaarlozen door ons buiten onszelf te storten op wat loos en ijdel is. We storten ons op de buitenwereld zonder ons te bekommeren om het rijk Gods dat binnenin ons is. Zoeken buiten onszelf naar troost in een ijdele en onzinnige schijnwereld. Daardoor zijn we onze vroegere godsdienstige toewijding kwijtgeraakt, zozeer dat we zelfs de uiterlijke vorm ervan hebben losgelaten. Luister daarom met toewijding, ziel, dochter van de eeuwige koning, en neig je oor naar zuiver heilzame raad. Zie door contemplatie de troost van het hemelse rijk en vergeet door verachting en afkeer de wereld, de duivel en jezelf.
1: Het is hoofdstuk 4 en daar zit dat, die fantastisch mooie zinnen staan erin van God de Vader ziet naar je uit, jij bent zijn allerliefste dochter. Geloof de ziel dan. Mm-hmm. Denk ik, ja, het is of hij, dat lees ik in het boekje tenminste, dat proef ik eruit, voortdurend op een God wijst die nog veel meer naar ons op zoek is dan wij naar hem.
0: Ja, zeker. Dat is ook zo. Voor Bonaventura is, denk ik, inderdaad God meer nog op zoek naar ons dan wij naar hem. God wil heel graag dat wij ons naar hem toekeren, ons aan hem hechten, hem liefhebben en elkaar liefhebben. En God wil niet onze verdoemenis of onze ondergang. God wil heel graag dat wij samen met hem in heerlijkheid zullen leven in zijn hemelse koninkrijk. En dat is ook wat Bonaventura steeds, het komt op bepaalde momenten terug, waarop hij zegt, ziel, bekeer je tot God. Keer je af van alles wat jou belemmert om eeuwig bij God te leven. En die belemmering zit hem dan met name in gehechtheid aan de wereld en in de zondige hang naar macht en naar geld, naar genot. Maar het is God die ons bovenal graag daarvan bevrijd wil zien en wil dat wij met hem samen zullen zijn. Misschien kan ik een passage lezen daarover, waar de mens zegt, laat daarom je liefde voor het huidige leven los, ziel, en laat de liefde voor het toekomstige leven toe. Want in dat leven zal geen tegenspoed je verwarren, geen nood je benauwen, geen kwelling je verontrusten. Nee, daarin zal altijd durende blijdschap heersen. Daarin zal ons zijn geen verandering ondergaan, ons weten geen dwaling kennen, ons liefhebben geen ongemak geven. Daar zal alle misvorming, alle ziekte, alle zwaarte en alle bederf ontbreken. Daar is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zullen wij zijn als engelen van God, zo niet in leeftijd dan toch in gelukzaligheid. Daar is leven zonder dood, jeugd zonder ouderdom, vreugde zonder verdriet, vrede zonder tweedracht, welwillendheid zonder onrecht, licht zonder duisternis. Daar is een eeuwige, onveranderlijke heerschappij. Daar zal zijn wat je wilt en niet zijn wat je niet wilt.
1: Misschien kan ik naar het eind van het boek gaan. Daar citeert hij Anselmus. Het is een prachtig stuk is dat.
0: Hoor wat de devote Anselmus over alle voornoemde hemelse vreugden zegt aan het einde van zijn betoog over het bestaan van God. Ja, merk op hoe verrukkelijk het goede is, dat het aangename van alle goede dingen in zich verenigt. Als het geschapen leven al zo aangenaam is, hoe aangenaam is dan wel niet het wezen dat haar geschapen heeft? Als het tot stand gebrachte heil al zo aangenaam is, hoe aangenaam is dan wel niet het heil dat alles tot stand gebracht heeft? Als kennis over het geschapene al zoveel plezier geeft, hoe verrukkelijk is dan wel niet de kennis over wat niet geschapen is? Dus waarom zwerf jij zoveel rond op zoek naar het goede in de schepping? Heb het ene goede lief, want daarin is alles. Beleef je plezier aan schoonheid? De rechtvaardigen zullen stralen als de zon. Beleef je genoegen aan vrijheid of kracht? Zij zullen zijn gelijk Gods engelen in de hemel. Schep je behagen in een lang en gezond leven? Daar is eeuwigdurende gezondheid. In verzadiging en dronkenschap, zij zullen zich verzadigen met de heerlijkheid van de Heer en zich bedrinken aan de overvloed van Gods huis. Houd je van muziek? Daar zingen engelen. Van gezelschap en vriendschap? Daar is het gezelschap van de gelukzaligen. Daar zijn allen eensgezind. Geef je om eer en rijkdom? Rijkdom en heerlijkheid vullen zijn huis. Om veiligheid en zekerheid, daar is eeuwigheid. Ach, mensenhart vol gebreken, op de proef gesteld, ja zelfs overweldigd door ontberingen. Hoe blij zou jij zijn als je dat alles in overvloed bezat? Vraag je gemoed of het zijn immense vreugde over het onmetelijke geluk dat hem ten deel zal vallen wel kan bevatten. En als je je eigen vreugde over die geweldige gelukzaligheid al nauwelijks kunt bevatten, hoe zul je dan ruimte hebben voor zoveel, zo grote vreugde van al die uitverkorenen? Een ieder houdt daar immers net zoveel van zijn naaste als van zichzelf en is net zo blij voor zichzelf als voor degene van wie hij houdt. Daar komt nog bij dat iedere mens onschatbaar veel meer vreugde voelt over Gods geluk dan over zijn eigen geluk of over dat van alle uitverkorenen. Die totale hoeveelheid geluk kun je zelfs met heel je hart, ziel en verstand, zoals in het liefdesgebod, dan ook niet bevatten. Daarom zullen de gelukzaligen zich steeds in die mate verheugen waarin ze zullen liefhebben. En zullen ze slechts in die mate liefhebben waarin ze God zullen kennen. Maar de mate waarin de heiligen Gods, u God, zullen liefhebben en kennen, is stellig door geen oog ooit gezien, door geen oor ooit gehoord, in geen mensenhart ooit opgekomen.
1: Het is ongelooflijk hoe, en dat zeg ik eerder in het stuk ook al, dat hoofdstuk 4, hoe we eigenlijk maar een heel klein partikeltje, hoe noemen ze, een heel klein stukje zien van die grootheid en die liefde van God. Ook met alle mensen samen, dat het allemaal zo minutieus is eigenlijk en toch al zoveel.
0: Ja, dat is zo. Ik denk dat de tekst wel heel duidelijk maakt dat volgens Bonaventura de mensen hier op aarde iets kunnen ervaren van Gods hemelse heerlijkheid, maar dat dat niet in vergelijking staat tot hoe geweldig en overweldigend die hemelse heerlijkheid in werkelijkheid is. Het is denk ik ook niet voor niks dat in dit boek, met name in het vierde deel, waar het gaat om de contemplatie op het hogere, die hemelse heerlijkheid zeer uitvoerig geschilderd wordt. Je zou bijna kunnen zeggen tot vervelends toe. Hij beschrijft hoe fantastisch mooi, hoe fantastisch rijkelijk het feest is bij God. Hij beschrijft hoe prachtig de ziel daar in de hemel zal zijn, getooid met alle sieraden die haar deugdzaamheid haar heeft gegeven. En ook vooral de onderlinge vreugde van hoe de engelen en de heiligen en alle hemelse machten en krachten daar zich verheugen over het geluk van de ziel die zich tot God gekeerd heeft en in de hemel haar plek krijgt. En die hemelse vreugde is niet een individuele vreugde. Het is niet een individueel genot. Het is een collectieve vreugde die ook in zijn collectiviteit, in zijn alomvattendheid, uitzonderlijk groot is.
1: Was een genot om dit te vertalen?
0: Ja, ik vind dit heel mooi. Ik vind dit soort teksten bijzonder inspirerend. Hoewel ze cultureel en qua tijd wat verder van ons afstaan. Het is heel duidelijk een middeleeuwse tekst. En niet alles is voor ons moderne lezers even gemakkelijk te begrijpen. Het is ook niet allemaal even gemakkelijk in te passen in ons moderne wereldbeeld. Maar ik denk dat dit soort teksten ons wel degelijk een boodschap te bieden hebben waar wij ons geestelijk door kunnen laten inspireren en kunnen laten vormen.
1: Misschien kunnen we nu naar het eind van het boek gaan. Daarin heeft hij een gebed van Anselmus opgenomen. Misschien kunnen we dat als afsluiting lezen.
0: Bonaventura besluit zijn boek als volgt. Ik bid u, mijn Heer, laat mij u kennen. Laat mij u lief hebben, zodat ik mij voor eeuwig in u mag verheugen. En als ik daar in dit leven niet ten volle toe in staat ben, laat dan nu tenminste mijn kennis van u groeien en mijn liefde, zodat ik na dit leven volkomen vreugde zal ervaren. Nu in hoop, dan in werkelijkheid. Heer, Vader, via uw Zoon adviseert, ja beveelt u ons, te vragen en belooft u ons te zullen geven dat onze vreugde volkomen is. Daarom vraag ik u, Heer, dat wat u mij door uw wonderlijke raad adviseert te vragen en beloofd te zullen geven, laat mijn vreugde volkomen zijn. Laat intussen mijn geest daarover denken, mijn tong daarvan spreken, mijn hart dat liefhebben. Laat mijn mond daarover discussiëren, mijn ziel daarnaar hongeren, mijn lichaam daarvan verzadigd zijn. Laat heel mijn wezen daarnaar verlangen, totdat ik zal binnengaan in de vreugde van mijn God, de drie ene, die gezegend is in eeuwigheid. Amen.
1: Heer, dan wil ik je bedanken voor dit gesprek.
0: Het was een genoegen. En dank voor deze gelegenheid.
1: En dit zei Nicoline Roskam en met haar was ik in gesprek op basis van de alleenspraak van Bonaventura, door haar vertaald en ingeleid. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. En nogmaals, dit gesprek met Nicoline had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Het is 3:00 en we bidden de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid, zoals Jezus die aan zuster Faustina heeft geopenbaard. En ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood

0: de bemachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de zesde zondag van Paas in het jaar A is het evangelie ontleend aan de evangelist Johannes, het 14e hoofdstuk, de verzen 15 tot en met 21. Ik lees ze u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten, ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult ge weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Tot zover. We zitten in het evangelie van Johannes en toch voor alle zekerheid nog eventjes. Johannes is een oud man en die heeft zo'n 70 jaar de tijd gehad om terug te zien op wat er nu allemaal is gebeurd toen hij als jongeman met Jezus samen optrok en welke invloed Jezus heeft gekregen op zijn leven en wat hij teweeg heeft gebracht in zijn leven en in het leven van de andere volgelingen van Jezus. En Jezus was in zijn tijd destijds zo anders dan de religieuze leiders van zijn dagen. Want die religieuze leiders die waren er eigenlijk alleen maar op uit om bij anderen te zien of ze wel goed genoeg waren, of ze wel rein genoeg waren om tot God te naderen. En of ze niet onrein waren. En dat waren ze bijvoorbeeld als ze een ziekte hadden of als ze in narigheid in hun leven hadden opgelopen. Dat werd beschouwd als een straf van God. En God strafte alleen maar als je daartoe redenen voor had. Dus er was in jouw leven ooit iets fout gegaan en daar moest je dus nu de straf voor ondergaan. Konden wij verder ook niks aan helpen. Dat moest God zelf maar doen, dat konden wij verder niet. En dat had ertoe geleid dat de religieuze leiders in de tijd van Jezus eigenlijk tot harteloze, onbarmhartige beoordelers en veroordelers waren uitgegroeid. Eigenlijk het tegendeel van wat de bedoeling was. En dat allemaal nog wel op Bijbelse gronden en met misschien ook wel de beste bedoelingen. En toen was daar in die tijd dat de mensen daar onder gebukt gingen, toen was daar ineens Jezus doorheen komen wandelen. En die zei iets heel anders en die deed ook iets heel anders. Die was begaan met het lot van mensen met wie het niet goed ging. En die had het niet over straf. Die had het over vergeven. Die had het over een nieuw begin maken. Die had het over genezen. Die zei: ik ben helemaal niet gekomen om te oordelen. Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. God is een God van redding, van nieuw begin, van leven, van genade, van liefde. Dat is, ja, hij noemde God steeds zijn Vader. Zo, en zo had dus Jezus een heel andere wind te doen waaien in die godsdienst van zijn dagen. Ze hebben hem niet gewild. En uiteindelijk is die door de religieuze leiders van zijn tijd ook weer uit de weg geruimd, juist op basis van het feit dat hij van de godsdienst iets heel anders maakte dan wat volgens hen de bedoeling was. Maar bij de leerlingen had hij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Wat Jezus in zich had, zo mijmerde Johannes alsmaar in zijn lange leven, ja, dat die liefde, die genade, die goedheid, die consequente barmhartigheid, niet lettend op wat er fout ging onder de mensen, maar hoe ze weer opnieuw op hun voeten konden worden gezet. Ja, dat was van een andere planeet. Dat kwam van een andere wereld. Dat was niet van de mensen. Dat vind je bij ons eigenlijk helemaal niet. En hij kwam dus tot de slotsom dat wat Jezus in zich had, ja, dat kwam van bij God vandaan. Want bij hem alleen vond je die genade en die liefde in zulke consequente mate. Het kon niet anders. En zo kwam Johannes tot een voor zijn dagen ongehoord concept. Dat die Jezus die hij als man had meegemaakt. Dat die Jezus eigenlijk van bij God afkomstig was geweest. Dat hij van God in de hemel de kunst van het liefhebben en genade doorgeven had afgekeken. En dat hij dat als mens in de wereld was komen brengen. En dat dus de ware herkomst van Jezus bij God lag. En dus dat wordt dan ook steeds de vraag die in het evangelie van Johannes gaat klinken. Van waar is hij? En in Johannes' overtuiging, hij was van bij God. Zo begint hij trouwens in de evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en dit was in het begin bij God. En dat woord, dat was Jezus in eigen persoon. Hij zegt, is vlees geworden. Het woord van God, dat mensen op hun voeten zet, dat uit niets iets kan maken, dat scheppingskracht heeft, dat genezingskracht heeft, dat genadekracht heeft. Dat woord van God, dat hebben wij Jezus in eigen persoon mogen ondervinden. En dan vertelt Johannes dus een aantal korte anekdotes, want er lagen al drie evangelies, Matthäus, Marcus en Lucas, die veronderstelde hij bekend, maar hij pikte daar telkens korte verhaaltjes uit, of hij voegde zelfs nog nieuwe toe, waarin je die inhoud van Jezus, van waar hij was en dat hij consequent iets van God was en dat onder de mensen kwam aantonen en laten zien, waaraan je dat kon aflezen uit zo'n gebeurtenis en daar voegde hij dan een lange beschouwing aan toe, zodat er geen twijfel over was hoe Johannes dacht. En vanuit dat gezichtspunt, als ons lezers dat ook duidelijk is geworden, ja, dit is iemand van een andere planeet, het is iemand die van God afkomstig, dan gaat Johannes het lijdensverhaal vertellen, maar dan vanuit dit perspectief. Alsof Jezus de grote regisseur is op de achtergrond van het lijdensverhaal. Dat er niets gebeurt buiten zijn voorkennis om. Niet dat hij de dingen had kunnen of willen veranderen. Maar dat hij soeverein overeind bleef te midden van dat lijden. En vlak voor dat lijden gaat Johannes dan Jezus aan ons tonen zittend aan het avondmaal. En die Jezus aan het avondmaal vlak voor zijn lijden. Die gaat ons uitleggen hoe de betrekking is tussen hem en zijn vader. En tussen hem en ons zijn leerlingen. En daar horen wij dus vandaag een klein stukje van. We zitten dus aan het laatste avondmaal en Jezus houdt zijn zogeheten avondmaalsrede. Dat is een lang verhaal bij Johannes. Dat is het van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. En terwijl Jezus dat avondmaal houdt en al die dingen zegt die wij onder andere vandaag en vorige week horen. Is er tegelijkertijd iets heel dramatisch aan de hand. Want aan het begin van dit verhaal staat dat Judas de nacht ingaat en gaat doen wat hij moet doen. En dat blijkt dus te zijn dat Judas van plan was om Jezus over te leveren. Nou, en doe dat dan ook maar. En dus terwijl Judas onderweg is om Jezus over te leveren, en terwijl er dus buiten in het duister van de nacht de voorbereidingen worden getroffen voor zijn ondergang, horen we Jezus de dingen zeggen die hij vandaag tegen zijn leerlingen zegt. En dat geeft aan die woorden een extra dramatisch effect. Eigenlijk zou je op de achtergrond een heel licht geluid moeten aanbrengen van naderende vliegtuigen, naderende kanonnen of naderend onweer. Terwijl Jezus de prachtigste dingen zegt, is er een onweer dat op komst is dat niet alleen onheilspellend is, maar het onheil ook werkelijk in zich draagt. Buiten worden de voorbereidingen getroffen. En binnen horen we Jezus zeggen, wie mij lief heeft en wie in mijn geboden blijft, hij is het die mij lief heeft en wie mij lief heeft zal door de Vader bemind worden en ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Het gaat over beminnen, terwijl het aan de buitenkant gaat over haat en dood en vernietiging en ondergang. Spreekt Jezus tegen diezelfde achtergrond over bemind worden door de Vader en dat dat het ware leven is. God kennen is, God kennen als genade. En die ligt voor elk van jullie klaar. En op de achtergrond het onheilspellende geluid van de naderende ondergang van Jezus. Hopelijk zijn we nu voldoende toegerust om de tekst tot ons te laten doordringen. Ik lees hem u voor en u weet, ik doe dat altijd met een eigen vertaling die zo dicht mogelijk bij de Griekse woorden blijft. Soms lijkt het Nederlands dan nergens op, maar ik verbeeld mij dat als ik de Griekse woorden in de gaten houd, dat ik dan nog meer van het geheim van de tekst kan achterhalen dan met een vertaling die eigenlijk meer op de Nederlandse verstaanbaarheid let. Vers 15. Indien jullie mij lief hebben, zullen jullie mijn inzettingen nakomen. Met deze woorden pakt Johannes de draad weer op van wat hij in het 13e hoofdstuk had gezegd. Daar sprak Jezus over het nieuwe gebod dat hij zijn leerlingen gaf, dat ze elkaar moesten lief hebben. Nu vervolgt en verdiept Jezus op een andere wijze die gedachtegang. Hij gaat uitleggen hoezeer de Vader, hij de Zoon en zij de leerlingen met elkaar verbonden zullen zijn. En het bindmiddel is de liefde. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Vader lief. Als de leerlingen de Zoon lief hebben, zullen zij opgenomen zijn in de kring van liefde. Hun liefde voor Jezus komt niet uit henzelf, maar is een geschenk van de Vader. De Vader heeft hen lief zoals hij Jezus lief heeft. Daardoor zullen zij in staat zijn die liefde ook te uiten. Zoals Jezus in staat was die liefde te uiten, omdat hij bemind werd. Zo zullen zij opgenomen zijn in de grote kring van Gods liefde. En die liefde zal Jezus straks de trooster noemen, de Heilige Geest, de advocaat. Dat is de Latijnse vertaling van het Griekse woord, maar is wel een mooie vertaling. Parakleet staat er in het Grieks, van erbij roepen, advocaat ook, erbij roepen. Dat is degene die je erbij roept om je te helpen. Met een populair beeld zouden wij misschien kunnen zeggen van een beetje volks, mijn grote broer, als je niet oppast ga ik mijn grote broer erbij halen. Dat is de advocaat, die zal voor je ten beste spreken en die zal je helpen. En hoe kunnen de leerlingen laten zien dat ze Jezus lief hebben? Door te doen wat hij fijn vindt. Ja, soms horen wij in ons geloof, dus mag dat of mag dat niet? En dan lijkt het wel alsof ons geloof een aaneenschakeling is van geboden waar ik verder helemaal niks mee heb. Maar ja, ze schijnen te zeggen dat het niet mag. Nou, vooruit dan maar niet. Of God, dit vinden ze goed. Nou, oké, dan doe ik het. Alsof je hart er niets mee te maken zou hebben. Dus terwijl ons geloof is niet een kwestie van de geboden nakomen, alsof dat iets van, nou zeg maar welk gebod ik moet nakomen, dan doe ik dat wel. Nee, ons geloof is iets van bemind worden en beminnen. En als ik van iemand houd, dan weet ik waar ik diegene het meeste plezier mee doe. Dat is waar het over gaat. Het gaat er nog niet zozeer over de geboden van Jezus. Hij gebruikt eigenlijk hetzelfde woord als in het Oude Testament. Daar gebruiken we ook al 10 geboden, maar de Joden zijn veel consequenter. Die hebben het over levensaanwijzingen, adviezen voor het ware leven. Als je mijn adviezen opvolgt, ja, dan zul je de goede weg blijken te vinden. Niet zozeer geboden nakomen, hè, alsof er iemand staat met zijn vinger te wijzen, dit moet je doen en dat moet je laten. Maar je weet, als je mij lief hebt, dan weet je wat ik het fijnste vind, wat je voor mij zou doen. En in liefde doe je dat dan ook. En je weet dat je de anderen plezier mee doet en dat doet ook jezelf weer goed. Dus hoe kunnen de leerlingen laten zien dat ze Jezus lief hebben? Door de dingen te laten zien, de dingen in praktijk te brengen waarvan ze weten dat ze daar Jezus een plezier mee doen. Juist zoals de 10 geboden eigenlijk de gevoelswaarde hebben van aanwijzingen om gelukkig te leven. Het is dus niet van buitenaf of opgelegd, maar het is van binnenuit. Bedoeld wordt dat de leerlingen van buitenuit van harte met Jezus instemmen. Dat de leerlingen van harte met Jezus instemmen. En daarom ook van harte zullen doen waarvan ze weten, daar doen we hem een plezier mee.

0: En om in die houding geholpen en gesteund te worden, dat we weten waar we Jezus een plezier mee moeten doen, hoe we dat moeten doen, en dat we ook de moed hebben en het doorzettingsvermogen om dat te doen, met name als het lastig is. Daarom vervolg Jezus, en ik zal de Vader vragen dat hij ook een andere helper zal geven aan jullie, omdat hij met jullie zij voor eeuwig. Voor eeuwig, ja. Want Jezus die zal straks, als de persoon die ze nu voor zich zien, die zal verdwenen zijn, gedood zijn. Maar dat betekent niet dat hij weg is of afwezig. Nee, hij is er, maar op een andere manier. En dat andere manier, dat noemt Jezus nu, ik zal een andere helper geven. Ik niet meer, maar iemand, een gegeven, die voor eeuwig met jullie kan zijn. En dat is het verschil met de persoon van Jezus. Jezus gaat zichzelf omzetten in, ja, ik probeer ook maar woorden te vinden. Jezus gaat zichzelf omzetten in een middel, in een manier waardoor hij niet als mens naast, maar als gegeven in de leerlingen blijvend aanwezig zal kunnen zijn. En ik zal de Vader vragen dat hij ook een andere helper zal geven aan jullie, omdat hij met jullie zij voor eeuwig. En die helper, dat is dus, die hij zojuist noemde, de erbijgeroepene, de advocaat, de grote broer, zal ik maar zeggen. Wij zouden, maar hij bedoelt dus daarmee de Heilige Geest. De mentaliteit zoals die bij God in de hemel heerst. De mentaliteit die de hemel precies tot hemel maakt. En die de wereld nog niet tot hemel maakt, dat komt omdat het niet de hele wereld al vervuld is van die Heilige Geest, die alleen maar uit is op de naaste liefde, op het welzijn van de anderen en daar het geluk in vindt. De liefde die in de hemel tussen vader en zoon heen en weer golft, die liefde in eigen persoon, die zal aan elk van ons gegeven worden. En die liefde moet dus, om zo te zeggen, een vorm hebben die daarvoor geschikt is, die elke mens, u en mij en wie dan ook, van binnenuit kan bezielen en doortrekken. En in vers 17 legt Jezus dus uit waarover hij het heeft. Hè? Aan jullie, opdat hij met jullie zij voor eeuwig, hoorden we in vers 16. Vers 17, de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan aannemen omdat ze hem niet ziet en niet kent. Jullie kennen hem, omdat hij bij jullie verblijft en in jullie is. En nu zegt Jezus in één zin eigenlijk alle woorden die Johannes zo dierbaar zijn geworden. Waarheid, liefhebben, geboden onderhouden, maar liever dus levensaanwijzingen opvolgen, zien, kennen, blijven. Al die woorden staan nu in één zin bij elkaar. De geest van de waarheid, laten we daar beginnen. En we weten, waarheid is dus iets anders in de Bijbel dan wat het bij ons doorgaans is. Als wij worden uitgenodigd de waarheid te spreken, dan moeten onze woorden in overeenstemming zijn met de feiten waarnaar ze verwijzen. En als dat niet klopt, dan is het dus, zijn onze woorden niet waar, want niet in overeenstemming met de realiteit, met de dingen die er gebeurd zijn. Maar in de Bijbel is waarheid iets anders. Daar is waarheid het fundament onder je leven, datgene wat je draagt, datgene waarop je je baseren kunt, waarop je veilig kunt voortbouwen, omdat het de vaste grond onder je voeten vormt, waaraan je kunt toevertrouwen. Dat is waarheid. En dus de geest van de waarheid, dat is dus de geest aan wie je kunt toevertrouwen, omdat die je zal dragen, omdat die je zal steunen, omdat die de vaste grond onder je voeten zal zijn. Dat is de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan aannemen omdat ze hem niet ziet en niet kent. Laten we nu even heel eenvoudig zijn. De geest van de waarheid, de Heilige Geest, laten we hem even de naaste liefde noemen in eigen persoon. Wel nu, zegt Jezus, of de barmhartigheid in eigen persoon. Wel nu, zegt Jezus, kijk naar de wereld, die kent de barmhartigheid en de naaste liefde niet. De wereld redeneert heel anders. De wereld redeneert volgens eigen belang. We maken er trouwens zelf ook deel van uit. De wereld redeneert heel vaak via het zogenaamde gezond verstand. Maar dat is altijd op zelfhandhaving gericht. Bijna nooit op het welzijn van een ander. Ja, tenzij die ander tot mijn voordeel blijkt te werken, dan wel. De wereld kent de geest van de waarheid niet, want de geest van de waarheid is consequent niet op zichzelf, maar op anderen gericht, op het welzijn van een andere. En kan het zelfs aan dat dat ten koste gaat van hemzelf. Dat gaat straks Jezus laten zien aan zijn kruisdood. Nou, laten we eerlijk zijn, zo redeneert de wereld niet, degene die dus niet op Gods geest zijn afgestemd. En daarom accepteert ze hem ook niet. En bovendien, niet alleen dat ze hem niet ziet, Ze heeft er geen oog voor, maar ze kent hem ook niet. En daar komt dat woord kennen weer. Dat kennen is met hart en ziel van doortrokken zijn. Jullie kennen hem. Hij stroomt als het ware door jullie bloedsomloop. Hij maakt deel uit van jullie genen. Hij maakt deel uit van jullie DNA. Dat is dat je hem kent. De geest is in jullie gaan wonen en hij verblijft in jullie. Dat heb je dat woord weer. Dat voor Johannes zo dierbaar is en alsmaar op een goddelijke kwaliteit attendeert. God blijft, God verblijft. En nu verblijft, zoals God verblijft, zo verblijft nu die geest in jullie. Die is consequent in jullie aanwezig. Die zal nooit meer van jullie loskomen. En er is geen kracht ter wereld die een scheiding kan aanbrengen tussen de geest van de waarheid waar jullie aan toevertrouwen, waar je aan bindt, en de liefde die hij je ingeeft, die alsmaar door jullie bloed zal stromen en die jullie persoon zal bepalen en karakteriseren, zoals dat bij mij het geval is. Jullie kennen hem. Hij zit in jullie, omdat hij bij jullie verblijft en in jullie is. En intussen ik mij maar afvragen, is dat zo? Ja, misschien voor die leerlingen, maar ben ik al een leerling van wie gezegd zou kunnen worden dat ik die liefde ken, dat die in mij verblijft en dat die in mij is en dat ik in de liefde verblijf? Dat zijn toch dingen om over na te denken. En dan niet om mij te beoordelen of het wel goed genoeg is, maar elke keer weer stil te staan bij het verbijsterende karakter van, en dat is God voor jou, een geschenk. Hij geeft het je gewoon. Je hoeft alleen maar ja te zeggen en er ja op te zeggen. Dan kan het best wel zijn dat je fout gaat, maar daar word je niet op beoordeeld als je koers maar blijft afgestemd op die liefde. En al deze prachtige, troostende woorden van diep theologisch of gelovig inzicht tegen die achtergrond van het feit dat ze nu bezig zijn om voor Jezus de voorbereidingen voor zijn ondergang te treffen. Zou hij daarom zeggen in vers 18, ik zal jullie niet achterlaten als wezen, ik kom naar jullie, nog kort, en de wereld ziet mij niet meer, jullie zien mij, omdat ik leef en jullie zullen leven. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom naar jullie. Dat is eigenlijk een grappige zin, want daarnet had hij het over een andere helper, maar dat zal hij zelf blijken te zijn in een andere gedaante, in een andere verschijningsvorm, in een andere persoon. Nu is hij nog een mens van vlees en bloed. Daar zal een einde aan komen. Maar aan datgene wat deze mens van vlees en bloed belichaamt, daar komt geen einde aan. Dat zal zijn geest zijn, De grote broer, zullen we maar zeggen, die een vorm zal aannemen, waardoor die geschikt is om iedere mens, u en mij, te bezielen en te doortrekken. Ik kom naar jullie toe. Het kan natuurlijk slaan straks op de verschijningen die hij doet na zijn opstanding uit de doden. Maar ik denk toch meer dat hij, zeg maar, zich zal vermengen met ons DNA. En dat de liefde, de geest van God, De barmhartigheid in eigen persoon, die zal in ons DNA gaan zitten. In die vorm zal ik naar jullie terugkomen. Ik kom naar jullie toe. En intussen op de achtergrond. Nog kort, en de wereld ziet mij niet meer. Jullie zien mij, omdat ik leef en jullie zullen leven. Ik leef en jullie zullen leven. Je moet het maar durven zeggen, terwijl ze op de achtergrond bezig zijn met de voorbereidingen voor de ondergang. Ik leef en jullie zullen leven. Ik blijf bij de Vader en jullie zullen dat als het ware ondervinden. Overal waar je genade en liefde zult ondervinden, daar zul je mij ontmoeten. Want ik ben de genade in eigen persoon. En omdat jullie mensen zijn die weet hebben van de genade kennen, omdat de genade in jullie verblijft, in jullie DNA zit, zullen jullie telkens Jezus weer zien en herkennen. Net zoals je hem nu ziet. Nu als mens, maar straks overal waar genade, liefde aanwezig is. Als liefdegeest. Waar genade aanwezig is, zo komt Jezus tenslotte aan het licht. Misschien kennen we wel die regels uit dat lied, Gij zijt voorbij gegaan. Uw licht is in mijn bloed. Mijn lichaam is uw dag. Daar staat op een poëtische manier wat Jezus hier aan zijn leerlingen probeert duidelijk te maken. Mijn licht zal in jullie bloed zijn. En mijn lichaam zal aan de dag treden, mijn persoon zal aan de dag treden in de vorm van jullie gedragswijze. Vers 20. Op die dag zullen jullie kennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Jullie zullen dat kennen. Er is dat woord weer. Het zal in jullie bloedsomloop, in het merg, in je DNA, in de genen zijn opgenomen. Dat ik in de Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Dat is het grote visioen dat Johannes bij het schrijven van zijn evangelie al maar voor ogen heeft. De Vader, de Zoon en Jezus' leerlingen gedrenkt in één en dezelfde geest. De paradijselijke orde hersteld. Hemel en aarde onverbrekelijk met elkaar verbonden en als het ware omweven door de stratosfeer, door de sfeer van de liefde. Vervuld en omgeven door één en dezelfde geest. Het mysterie van de drie-eenheid. Zingen wij niet op Witte Donderdag, ubi caritas et amor, ibi deus est, waar vriendschap is en liefde, daar is God. In vers 21, wie houdend is mijn inzettingen en zijn nakomend, die is mij liefhebbend. Wie mij liefhebbend is, zal liefgehad worden door mijn Vader, en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem verschijnen. Het gaat over een liefdesrelatie. Waar je schat is, daar is ook je hart. En God zal plaatsnemen in ons hart om ons ervan te overtuigen dat wij mensen van de liefde zijn. Wij worden bemind en op die manier worden we uitgenodigd om daarvan door te geven aan wie we maar tegenkomen. En zo zullen jullie mij, mijn geheim, het geheim dat in mij is, ook steeds beter leren kennen. Van binnenuit leren kennen. Wat je nu in mij bewondert, als de mens van vlees en bloed, daar zul je straks als het ware zelf in gedrenkt zijn, ervan doortrokken zijn. Zoals, als u mij tenminste een beetje een gek beeld toestaat, zoals de rook de worst doortrekt en er rookworst van maakt. En die twee zijn nooit meer van elkaar te onderscheiden, de rook en de worst juist smaak en smeuïgheid geeft. Of, als u meer van paling houdt, zoals de rook de gerookte paling doortrekt en de paling op smaak brengt. En die twee, rook en paling, zijn nooit meer uit elkaar te halen, maar die geven juist aan de paling daar de smaak aan. Zo zal de Heilige Geest ons doortrekken en zal ons tot Heilige Geest mensen maken. En die twee zullen nooit meer uit elkaar gehaald kunnen worden. Doordrenkt als ze zijn, als wij zijn, van Gods liefde. Wat een visioen, wat een visioen. Geen wonder dat we straks, als we eerst het feest vieren, dat die Geest aan ons wordt toevertrouwd en over ons is gekomen en ons als het ware, zoals de rook doortrekt. Een week later zullen we dan ook nog vieren het geheim waar we dan oog voor hebben, namelijk van de drie-eenheid. Dat Vader en Zoon elkaar over en weer lief hebben in een liefdesrelatie, met de liefde in eigen persoon, en dat wij daarin zullen zijn opgenomen. Het is toch niet te geloven? En op de achtergrond alsmaar het gerommel van de voorbereidingen van wat er straks gaat gebeuren. Wat ik erg mooi vind, dat zult u ook wel begrijpen uit mijn woorden, dat visioen van Johannes. Die constructie die hij moet maken, ja, hij moet woorden geven aan wat hij voor zich ziet als het geheim, hoe God zich naar de mensen heeft toegebogen in de vorm van de persoon van Jezus. Dat die Jezus die hij heeft meegemaakt, was een hele concrete gebeurtenis. Dat heeft een jaar of drie, mogen we veronderstellen, met die Jezus opgetrokken. En moet je kijken wat dat heeft teweeggebracht en gaande heeft gemaakt. Niet alleen in zijn leven, maar in het leven van al degenen die in Jezus het grootste geschenk uit de hemel ondervinden. Jezus als geschenk uit de hemel. En hoezo? Omdat Jezus de liefde, de genade, de goedheid was in eigen persoon. Zo kenden we de godsdienstige mensen niet van zijn tijd. En het was zo anders. Hij was degene aan wie je echt zou willen toevertrouwen. En het visioen dat Johannes dus krijgt is, deze Jezus is van God afkomstig. En er is geen filosofie die al aanleiding gaf tot wat hij dan ziet. Deze Jezus, hij noemt dat het woord van God in eigen persoon, vlees geworden. De liefde van God in eigen persoon. De barmhartigheid van God in eigen persoon. Het kan gewoon niet anders. Die Jezus die wij hebben meegemaakt, met eigen ogen gezien, met eigen oren gehoord, met eigen handen hebben aangeraakt, met eigen ervaringen hebben gedeeld, dat was iets van God in ons leven. En ieder die dat daarin herkent, die heeft de ware toegang tot God gevonden. God is niet dreiging, God is niet straf, God is niet beoordeling, God is niet, ik zal je nog wel krijgen omdat je fouten hebt gemaakt. God is liefde, genade, nieuw begin, herschepping. Hij is de goedheid zelf. En je hoeft je alleen maar aan die goedheid toe te vertrouwen. Er ligt genade voor je klaar. Je hoeft alleen maar je handen open te houden en ze in de ontvangst te nemen. En ieder die dat beseft, die heeft de ware wijsheid in de handen. Of zoals Johannes dat noemt, het eeuwig leven. En de waarheid. Die heeft hij dan als het ware in handen gekregen. Dat is toch, daar raak je toch niet op uitgekeken op dat visioen dat Johannes voor ogen heeft en dat hij aan zijn medegelovigen, dus ook aan u en mij, voorhoudt om te beschouwen, tot je door te laten dringen, ervan te genieten en ervan te leven. Straks, volgende week, zullen we Jezus zien bij het gebed dat hij aan het eind van die maaltijd tot zijn vader richt, volgens Johannes. En dan zal Jezus bidden, in het bijzijn van zijn leerlingen tot God, dat hij ervoor heeft gezorgd dat zij, mijn leerlingen, dat zij u, vader, dat zij u kennen. Het eeuwig leven is u kennen. En u kennen betekent weet hebben van de liefde. En die liefde is in hen gaan wonen. En die net zoals de zon mijn huid bruint zonder dat ik er iets voor hoef te doen, zo bruint de liefde mij en bronst mij en geeft mij smeuïgheid en smaak en maakt mij tot een liefdemens. Althans, dat is het visioen, dat is het verlangen. En als ik naar dat verlangen leef, dan zal ik daarin steeds bevestigd worden. Dat is wat mij vandaag wordt voorgehouden. We horen aan deze lezing, de geest Pinksteren werpt zijn schaduw vooruit. Het gaat al over de Heilige Geest en wat we ons daarbij mogen voorstellen. Volgende week, de zevende week van Pasen, de laatste week voordat het feest van Pinksteren wordt gevierd, zullen we Jezus aantreffen aan zijn maaltijd met zijn, zoals dat heet, het gebed tot de Vader, het hoge priesterlijk gebed. Volgende week kiezen we daaruit hoofdstuk 17 van Johannes, vers 1 tot en met 11a. En 11a betekent de eerste helft van vers 11. Johannes 17, 1 tot en met 11a volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: U gaat luisteren, beste luisteraars, naar een lezing door monsieur Hans van den Hende, bisschop van het bisdom Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei 2026.
3: Beste luisteraars van Radio Maria, mij is gevraagd om maandelijks stil te staan bij de gebedsintenties van de paus. Bij de maandelijkse gebedsintentie van paus Leo in dit jaar 2026. Gebedsintenties hebben te maken met ons bidden. Het is duidelijk dat Jezus al zegt dat we moeten leren bidden en niet ophouden moeten met bidden. Want bidden voedt ons geloof en sterkt onze band met de Heer. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen staat dat we zelfs moeten bidden zonder op te houden. Betekent dat dan dat je de hele dag je ogen moet sluiten en je handen gevouwen? Nee, het gaat er veel meer om een levenshouding, waarbij ons leven wordt begeleid door ons gebed. Dat we ons leven met vele moeilijkheden en met vele uitdagingen met gebed begeleiden en de Heer vragen om zijn aanwezigheid en zijn steun. Bidden is dus ook een teken van ons geloof in het bestaan van God en is ook een uiting van onze afhankelijkheid. Want zonder de Heer kunnen wij niets. Jezus zegt ook dat je niet moet bidden om op te vallen. Niet ergens op een centrale plaats in een tempel gaan staan en dan laten zien hoe goed je bent in het gebed. Nee, Jezus spreekt over bidden in je binnenkamer. In je binnenkamer van je hart. Maar als je in de binnenkamer van je hart bidt, wil dat niet zeggen dat het alleen maar vragen en noden van jezelf moeten zijn. Dat het alleen maar dingen zijn die in je eigen leven gebeuren. Of dat je gebedsleven zich helemaal focust op je eigen noden en vragen. Er is een lange traditie in onze kerk om maandelijks te bidden met de paus. Eigenlijk bestaat die traditie al sinds 1844. Toen waren er Franse jezuïeten die de mensheid opriepen om steeds voor specifieke noden te bidden in verbondenheid met de paus. Het was paus Leo XIII die in 1879 deze gebedsintenties van de paus officieel als een vast gegeven elke maand aan de wereld presenteerde. Ik kan me nog herinneren, als kind op de lagere school, dat was trouwens niet 1879, maar de jaren 70 van de vorige eeuw, dat we elke maand een klein gebedsbriefje kregen uitgereikt, waarboven stond apostolaat des gebeds. Een klein prentje waarop de intentie van de paus werd aangegeven en een gebed geformuleerd stond. En als kind op de lagere school was dat een bijzonder moment om met de paus te bidden voor bijzondere noden in de wereld en in de kerk. Want daarover gaan de gebedsintenties van de paus. Die gaan zowel over de noden van de wereld als de noden die er zijn in onze kerk. Dus niet alleen bidden voor jezelf, maar ook voor anderen. En door niet alleen in stilte bidden op jezelf, maar ook met anderen. Daartoe zijn we ook in de kerk geroepen. Elke dag opnieuw ons leven in de kerk te begeleiden met gebed. En als kerk ook ons te richten in gebed tot God die onze Vader is. Tot Jezus Christus die is mens geworden. Tot de Heilige Geest die onze helper en trooster wordt genoemd. Nee, bidden in je binnenkamer, dat doe je in verbondenheid met God, voor jezelf, maar ook voor anderen. We zagen hoe vaak Jezus in stilte bad voor de mensen in nood. En hoe hij ook zijn grote keuzes in zijn leven begeleidde met intens gebed. Zo bad hij op de berg in stilte voordat hij zijn leerlingen riep om zijn volgelingen te zijn. Bidden voor jezelf en voor anderen. En bidden met anderen, voor de kerk en voor de wereld. Dat is wat met de gebedsintenties van de paus, die maandelijks worden gegeven, een uitdaging is, een uitnodiging. Deze maand mei, staat als gebedsintentie dat iedereen voedsel mag hebben. Het is zo dat de gebedsintenties van de paus soms gaan over nood in de wereld, dan weer over nood in de kerk. Soms zijn het geestelijke noden, soms ook materiële noden. Zo werd in maart gebeden voor ontwapening en vrede. En de afgelopen maand april was het gebed van de paus vooral gericht op priesters die in crisis verkeren. Maar voor deze maand mei is de intentie dat iedereen voedsel mag hebben. Het gebed luidt als volgt: laten we bidden dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. In dit gebed vragen we de Heer dat iedereen aandacht heeft voor het voedsel, zowel producenten als consumenten, en dat we ons voedsel niet verspillen, omdat er op vele plaatsen de wereld nauwelijks voedsel te krijgen is, en dat voedsel ook kwaliteit moet hebben om echt te kunnen leven. Als we bidden om voedsel, wordt duidelijk dat we afhankelijk zijn van God. Het is belangrijk om te bidden voor het voedsel. Dat zijn we ook gewend als we een maaltijd beginnen of afsluiten. De Heer danken voor het voedsel dat we mochten ontvangen. Dankbaar zijn voor de vruchten van de aarde. Dankbaar zijn voor ons dagelijks brood. Aan de ene kant, wanneer het om voedsel gaat, is dat de inzet van land- en tuinbouw. En dat is echt een arbeid van de mens. En dat geldt ook waar het gaat om de verspreiding van voedsel, de logistiek en de verdeling. Maar waar land- en tuinbouw, het laten groeien van producten die we kunnen eten, een arbeid is van de mens, blijft duidelijk dat de groeikracht van God komt. We kunnen omstandigheden misschien op een goede manier regelen, met water en licht, met goede grond, maar de groeikracht komt van de Heer. Als wij bidden om voedsel samen met paus Leo, als we bidden om voedsel voor iedereen, dan gaat het ook om God te danken dat Hij groeikracht geeft opdat wij voedsel ontvangen. Voedsel, de thematiek van voeding kunnen hebben, is ook een belangrijk thema uit de katholieke sociale leer van de kerk. U weet wel, de leer van de kerk die vanuit het geloof spreekt over heel veel maatschappelijke vragen. Die vanuit het geloof spreekt over allerlei belangrijke aspecten van ons menselijk leven, van onze samenleving ook. Het was paus Leo XIII die met zijn encycliek Rerum Novarum grote aandacht schonk aan het welzijn van arbeiders in de grote steden, waar voor het eerst enorme fabrieken stonden en mensen eerder als een productiemiddel werden gezien dan als menselijke personen. Het begin van de sociale leer van de kerk om na te denken het licht van het geloof over de dingen die we in onze samenleving zien en nodig hebben. Waar het gaat om voedsel, hebben we een belangrijk onderwerp te pakken van de katholieke sociale leer. De kerk beschouwt voedsel, ja goed voedsel, als een fundamenteel mensenrecht. De menselijke waardigheid van de mens betekent dat een mens recht heeft op voedsel om te kunnen leven. Dat een mens voedsel tot zijn beschikking moet hebben om te kunnen uitgroeien en te kunnen leven. Ook wanneer het gaat om het algemeen welzijn, het welzijn van alle mensen, dan is ook dat erop gericht op het ook mensen werkelijk een goed menswaardig leven kunnen leiden. En wanneer het gaat om het fundamentele recht van voedsel, kun je daar ook andere dingen bij noemen die in de sociale leer op een rijtje worden gezet. Naast voedsel is er het goed kunnen wonen, een gezondheid hebben en de zorg daarvoor, een opvoeding en scholing. Maar voedsel is heel belangrijk om juist als mens te kunnen groeien en te leven. Niet voor niets dat de paus in zijn gebedsintentie voor deze maand mei juist bidt om voedsel voor iedereen. Kleine producenten en grote producenten. En dat voedselverspilling voorkomen wordt. En ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. Je hoort vaak dat mensen die in armoede moeten leven, of mensen die nauwelijks kunnen rondkomen, vaker eerst hun voeding halen uit de goedkope sector, die misschien veel te veel vet en veel te veel suiker bevat. En dan kan het zijn dat bij gebrek aan goed voedsel mensen toch ongezond worden en niet gezond kunnen leven. Vanuit de katholieke sociale leer dus is het algemeen welzijn belangrijk om alle mensen van goed voedsel te voorzien. En de menselijke waardigheid betekent dat de mens daar ook recht op heeft. Het is geen kwestie van liefdadigheid als je goed voedsel krijgt, maar het is werkelijk een mensenrecht. Naast algemeen welzijn en menselijke waardigheid kent de sociale leer ook het principe van de solidariteit. En daarin is het heel duidelijk dat je voedsel deelt met anderen. Een van de dingen waar de paus voor bidt is dat we voedselverspilling voorkomen. Dat is in het licht van de sociale leer inderdaad immoreel. Als er elders in de wereld zoveel honger is, of in je eigen omgeving mensen de armoede weinig voedsel hebben, dat je dan toch je voedsel weggooit of laat verkommeren. Verspilling is aan de orde van de dag. En het is goed om te bidden om dat te kunnen voorkomen. Waar het gaat om solidariteit, is het ook van belang dat er eerlijke handel is en voedselhulp. Ook dat is een uiting van concrete solidariteit. Voedsel bieden in gebieden waar een ramp is geweest, maar ook eerlijke handel, dat je niet ten koste van anderen rijk wordt met allerlei grote en hoge prijzen. Naast algemeen welzijn, menselijke waardigheid en solidariteit is er ook subsidiariteit. En dat betekent dat je ook de dingen daar moet ontwikkelen waar ze het beste kunnen. Er is wat voor te zeggen om een voedselketen zo kort mogelijk te maken. Dat je niet alle voedsel moet betrekken van de andere kant van de wereld. Dat ook lokale voedselproductie wordt gestimuleerd. Opdat regio's dan minder kwetsbaar worden in tijden van moeilijkheden. Nogmaals, voedsel is geen kwestie van liefdadigheid, maar van rechtvaardigheid. Voedsel is een recht, een mensenrecht. En een mens die om voedsel vraagt, dan mag die vraag niet onbeantwoord blijven. De paus bidt dat er voor iedereen voedsel mag zijn, dat verspilling voorkomen wordt en dat er toegang is tot goed voedsel. Dat is niet alleen een vraag die wij samen met de paus aan God stellen. Regel het maar dat wij goed voedsel krijgen. Regel het maar dat wij niets verspillen en kwaliteit leveren. Bidden heeft immers ook met onze gezindheid te maken. Je leven begeleiden met gebed betekent ook een levenshouding die vanuit dat gebed tot stand komt. En als wij bidden om goed voedsel, om voedsel voor iedereen, dan is dat ook een vraag aan onszelf. Kunnen wij met Gods hulp dat bewerken? Kunnen wij ons met Gods hulp sterk maken voor juist deze opdracht? Bidden voor voedsel betekent ook dat voedsel niet zomaar vanzelfsprekend is. Want voedsel is een geschenk. Als wij vandaag bidden samen met de paus en deze hele maand mei op het iedereen voedsel mag ontvangen en dat er op een goede manier voedsel wordt verdeeld, dan raakt aan de kern van een menswaardige samenleving. Een samenleving die paus Paulus VI een beschaving van liefde noemde. Het is duidelijk dat de mens niet van brood alleen leeft. Want in de schrift is het de Heer die zegt dat we niet leven om te eten, maar eten om te leven. Dat we niet op ons voedsel geconcentreerd zijn, hoe lekkerder en hoe meer, hoe beter. Maar dat we ook maat houden en verder kijken. Solidariteit, het delen met anderen, het behoort tot het gebed dat wij deze maand tot God richten. Als we kijken in onze kerk, dan zijn er verschillende heiligen die zich heel erg bekommerd hebben om aan hun naasten in nood het dagelijks brood te kunnen geven. Het was al in de tijd van de apostelen dat de eerste christengemeente er zorg voor had dat armen en weduwen voldoende te eten kregen. En de apostelen kon het zo druk hebben met hun bezigheden van de verkondiging van het geloof en het gebed, dat soms die naaste liefde, die zorg voor de weenende wezen erbij inschoot. We kunnen het lezen in Handelingen 6. En dan besluiten de apostelen om een aantal medewerkers aan te stellen. 7 diakens zouden wij zeggen, die in staat zijn om vanuit het geloof de naaste liefde te betonen aan weduwen en wezen. Brood delen in solidariteit hoort bij de gemeenschap van gelovigen. Je kunt ook denken aan vele kloosters in de middeleeuwen en tot nu toe, waar regelmatig werd aangeklopt om brood en voedsel. En het was een goede gewoonte dat iemand die aanklopte bij de kloosterpoort ook voedsel mocht ontvangen. Het is duidelijk dat mensen niet altijd van nature geneigd zijn met elkaar te delen. Zo is het de heilige Antonius van Padua, die ziet dat sommige mensen helemaal niet van plan zijn om hun brood en bezit te delen. Die leven van winst en nog meer winst. En als arme mensen schulden maken, dan is er geen plaats voor martigheid. Zo arm dat ze zelfs geen brood meer kunnen kopen. Het is Antonius van Padua die voor die armen opkomt. En die zegt, hoe kun je nu zo'n rijke, die zich van God nog op bod iets aantrekt, die mensen met al hun winstbejag het brood uit de mond stoot, hoe kun je die nou een kerkelijke uitvaart geven? En de Antonius heeft dat ook met zijn grote volkspredikingen duidelijk gemaakt. Een christen deelt van wat hij heeft. En brood op de eerste plaats. Naast heiligen uit de middeleeuwen kun je ook denken aan onze tijd, waarin iemand als moeder Teresa in de sloppenwijken van Calcutta bezig was om de armen te ontmoeten, hen op te nemen in haar huis, ze te verplegen en voedsel te schenken. In de stad Rotterdam, waar ik bisschop mag zijn, is de kathedraal verbonden met 2 bijzondere heiligen die ze altijd hebben ingezet om het brood aan de armen te kunnen geven. Op de eerste plaats de heilige diaken Laurentius, die al in de 3e eeuw in Rome werkte, in de tijd dat de kerk werd vervolgd, in de tijd dat de kerk te maken had met ernstige vervolging en bedreiging. Je mocht alleen maar in het geheim je geloof belijden. En we kunnen zien dat ondanks die dreiging, ondanks die vervolging, de solidariteit in de kerk levend was. Het delen van je brood hoorde bij het christelijk bestaan. Laurentius heeft ze daar sterk voor gemaakt. En toen de keizer vroeg om alle bezittingen van de kerk in te leveren, heeft Laurentius het tegendeel gedaan. Hij heeft alles uitgedeeld, bezittingen en brood, en de armen gewezen en de keizer duidelijk gemaakt dat de armen en de kleinen de rijkdom zijn van de kerk. Naast de heilige Laurentius kent de Rotterdamse kathedraal ook de patroonheilige Elisabeth. Zij was van adel. Zij was een vrouw die getrouwd was en in een kasteel woonde. Maar ze had een groot hart voor de armen en de kleinen. Regelmatig verliet zij het kasteel om met de armen toe te gaan. En vaak was haar schort gevuld met brood. De familie van Elisabeth was niet opgesteld dat zij als rijke vrouw zich onder de armen begaf en dat zij deelde van het brood dat zij had. Op een dag toen zij het kasteel verliet en iemand haar vroeg: maak je schort open om haar op hete daad te kunnen betrappen, omdat ze op weg was naar de armen, maakte zij haar schort open en in plaats van brood waren er rozen te zien. Het rozenwonder van Elisabeth. En ook na de dood van haar man is zij zich blijven inzetten voor de armen en de kleinen. Brood geven is een christelijke plicht. Je brood delen hoort bij een christelijke gezindheid. En als we dus bidden met de paus op het iedereen voedsel mag hebben, dan is dat ook een opdracht aan onszelf. Heer, van u ontvangen wij de groeikracht. Van u ontvangen wij de gave van voedsel uit uw hand. En we zijn dankbaar voor het eten en drinken. Maar help ons ook om te delen met de mensen in nood. Om te geven naar wie honger hebben en dorst. Zo is het gebed van deze maand de vraag om zoveel mogelijk mensen te bereiken met goed voedsel en niets te verspillen. Het is bovendien een werk van barmhartigheid als je de Heer volgt in de Matthäus-evangelie. Als iemand honger heeft en hij krijgt te eten, dan dienen we Christus zelf. Als we iemand te drinken geven die dorst heeft, dan dienen wij Christus zelf. Bidden opdat iedereen voedsel mag hebben, spoort dus ook onze eigen christelijke houding aan. Om met de hulp van de Heer ervoor te zorgen dat er geen verspilling is en goede kwaliteit voor iedereen. Het betekent ook dat we dus niet op eigen kracht deze daden van solidariteit en barmhartigheid doen, maar juist ook met de kracht van de Heer, met de inspiratie van de Heer. Maar is het goed dat we zo met de paus zijn gebedsintentie voor deze maand dag na dag mogen herhalen. Het maakt ons ervan bewust dat we een kerk zijn die samen bidt voor de noden van de wereld. Maar die ook samen bidt om uiteindelijk samen deze opdracht om voedsel goed te verdelen, niets te verspillen, ook als gemeenschap te volbrengen. Vele werken van barmhartigheid kun je het best doen in de samenwerking met anderen. Vele werken van barmhartigheid, zoals ook het geven en delen van voedsel, zijn een teken van ons geloof. Je zou kunnen zeggen, met de woorden van paus Benedictus, dat het geven van voedsel, het geven van barmhartigheid, ook een bijzondere manier is van geloofsverkondiging. Wanneer dat geven van brood, in dat schenken van wat je hebt, wordt ook de liefde van Christus zichtbaar. En dat bouwt mensen op. Dat verspreidt ook het goede nieuws van het evangelie en maakt de kerk tot een instrument in de hand van de Heer. Bidden zonder ophouden. Met de gebedsintenties van de paus iedere maand krijgen wij een nieuwe inspiratie om de woorden van de Heer gestand te doen. En deze maand te danken voor de vruchten van de aarde, omdat we weten dat de groeikracht komt van God. Maar ook om te weten dat je voedsel delen en geven niet alleen een kwestie is van liefdadigheid, maar ook van rechtvaardigheid. Paus Benedictus zegt dat vaak het geven van iets aan een mens in nood niet een kwestie is van geven, maar van teruggeven. Omdat je in zekere zin door je gave aan de armen ook de balans herstelt die tot dan toe ontbreekt. Laten we bidden, zo zegt paus Leo, dat iedereen, van grote producent tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. In onze huidige tijd is het ook steeds meer en meer duidelijk geworden dat we zuinig moeten zijn op ons milieu. Natuurlijk, als mens zijn we door de Heer als bekroning van zijn schepping, als beheerders aangesteld. Maar het maakt veel verschil of je met zorg en aandacht de schepping beheert, of dat je er misbruik van maakt, of alleen voor eigen gewin naar kijkt. En daarom is het in deze maand, waarin we bidden om voedsel en ook voor grote en kleine producenten bidden, ook van belang om op een duurzame wijze ons voedsel te verkrijgen. Naast verspilling van voedsel is er ook het risico dat we het milieu verspillen als we onzorgvuldig te werk gaan in land- en tuinbouw. Duurzame landbouw in onze wereld, omdat onze wereld ons gemeenschappelijk huis is. De wereld is ons gemeenschappelijk huis. Het zijn woorden van paus Benedictus en vooral ook van paus Franciscus. Te lezen in zijn encycliek over de zorg voor de schepping Laudato Si. U begrijpt wel, als we zo met de paus en intentie voor deze maand bidden, komen er heel veel verschillende aspecten naar boven. Allereerst onze christelijke plicht om te bidden. En ook de gezindheid die eruit mag groeien, opdat we bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. En wat God voor ogen staat in deze wereld, in deze schepping. En daarnaast is het belangrijk om dan steeds een belangrijk thema, een nood in onze wereld of in onze kerk, voor het aanschijn van de Heer ter sprake te brengen. En daarom de paus rekent op ons gebed. Het is daarom dat paus Leo XIII deze bijzondere maandelijkse gebeden tot een vast moment heeft gemaakt in ons kerkelijk gebedsleven. Ook wij mogen daaraan meedoen. En het is daarom dat Radio Maria iedere maand aandacht vraagt voor de intentie van de paus. Laten we bidden dat iedereen, van grote producenten tot klein consumenten, zich inzet om voedselverspilling te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief voedsel. Laat ons bidden. Heer, wij danken u voor de gave van het geloof. Dat we ons afhankelijk weten van u, die onze schepper bent. Dat we ons toevertrouwen u, die onze verlosser bent. En dat we rekenen op uw inzicht in kracht van de geest. Wij danken u dat u ons helpt om woorden te vinden voor ons gebed. Ja, de heilige Paulus heeft ons dat beloofd. Bidden doen we in kracht van de geest. Dat we daadwerkelijk ook tot gebed komen, is uw gave. Heer, wij danken u dat we samen mogen bidden als kerk. Dat we niet alleen bidden voor onszelf, maar voor de noden van de wereld. Heer, wij bidden voor het voedsel in deze wereld. Dat iedereen deel mag hebben aan het voedsel om te groeien en te kunnen leven. Help ons, Heer, om bewust gebruik te maken van dit geschenk. En dat we steeds opnieuw ook bedacht zijn op het leven en welzijn van anderen. Zegen allen die werkzaam zijn voor de voedselbank. Zegen allen die vaak in stilte het brood met elkaar delen. Heer, u kunt het aanschijn van onze aarde vernieuwen. Help ons om steeds opnieuw trouw te blijven aan uw woord. En ook trouw te blijven aan de intenties die de paus van ons vraagt. Wees met ons, Heer, en leid ons op de weg. Mogen ons gebed door uw hulp een vast fundament in ons leven. Mogen onze gezindheid op koers houden en ons hart verheffen naar uw toekomst. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Volgende maand hoop ik opnieuw met u stil te staan bij de gebedsintentie van de paus voor de maand juni.
2: U hebt geluisterd, beste luisteraars, naar een lezing door monsieur Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, over de intentie van de paus voor de maand mei 2026.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: We hebben in de afgelopen tijd al mooie en warmte lentedagen gehad. Voor heel veel mensen is het dan ook de bekoring om in hun tuin wat te gaan doen. Toch zegt de volkswijsheid om het niet te doen en te wachten tot 15 mei, tot wanneer de ijsheiligen voorbij zijn. Zo zegt de spreuk, het kan vriezen tot in mei, dan zijn de ijsheiligen voorbij. In de periode van 11 tot 14 mei, in sommige landen is het 15 mei, vieren we de ijsheiligen. Volgens de volksweerkunde zijn dat de laatste dagen waarop er nog nachtvorst kan optreden. De ijsheiligen, de heiligen die dus in de periode van 11 tot 14 mei worden gevierd, zijn de heiligen Mamertus, Pancratius, Servatius en Bonifacius. Die heiligen hebben helemaal niets met vriezen en met vorst te maken, want we vieren ze gewoon op 11, 12, 13 en 14 mei. Het waren wel mannen met het grote vuur van Jezus Christus in hun hart. Ik overloop ze even. Aanstaande maandag, 11 mei, vieren we de heilige Mamertus. Hij leefde in de 5e eeuw. In 461 werd hij bisschop van zijn geboortestad Vienne aan de Rhône in Zuid-Frankrijk. Hij was een vrome en zorgzame bisschop die Jezus Christus trouw verkondigde. In die tijd gebeurden nogal wat rampen in zijn stad. Er waren aardbevingen en mislukte oogsten. En als antwoord op die rampen voerde hij de kruisdagen en de kruisprocessie in. In 470, 3 dagen voor hemelvaart, trok er een bidprocessie door de straten van de stad om goddelijke hulp te verkrijgen en rampen af te wenden. Het houden van die kruisdagen, 3 boetedagen voor hemelvaart, met processies en gebeden, zal zich later over heel Europa verspreiden. Ook in onze streken hebben we dat lang gekend. Mamertus is overleden op 11 mei 475. Aanstaande dinsdag 12 mei vieren we de jonge heilige Pancratius, de tweede ijsheilige. Hij werd geboren in 289 in Klein-Azië, het huidige Turkije. Als wees kwam hij op jonge leeftijd naar Rome en daar ontdekte hij het geloof in Jezus Christus. Hij liet zich dopen en ging als christen leven. Het was een tijd van de christenvervolgingen en christen zijn betekende eigenlijk een doodvonnis. Pancratius leefde aan het begin van de 4e eeuw een tijd met zware christenvervolgingen. Geloven in Jezus Christus betekende eigenlijk een doodvonnis. Hij werd door iemand uit zijn eigen straat verraden en aangegeven bij de keizer. Men beloofde hem grote dingen, een glanzende carrière in het Romeinse Rijk en een vorstelijk salaris. Als hij maar zijn geloof in Jezus Christus zou afzweren en zou offeren aan de Romeinse goden. Pancratius wist dat niemand hem kon bieden dan wat Jezus Christus hem te bieden had. En daarom wees hij alle mooie beloften af. Pancratius stierf in Rome op 12 mei 304. Na vele en zware folteringen werd hij op bevel van keizer Diocletianus in het openbaar onthoofd. Pancratius is voor elk van ons een voorbeeld van moed en trouw aan je geloof in Jezus Christus. Aanstaande woensdag, 13 mei, vieren we de derde ijsheilige, de heilige Servatius. Er is eigenlijk een mooie spreuk die zegt, Servaas brengt vaak nog kou en vorst. Servatius, afkomstig uit Armenië, kwam in onze streken het geloof verkondigen. Het verhaal vertelt dat hij een bloedverwant van Jezus was. Hij was de tiende en de laatste bisschop van Tongeren. Op een bepaald moment heeft hij zijn bisschopszetel naar Maastricht verplaatst. Hij schijnt eigenlijk gevlucht te zijn uit Tongeren, omdat men hem te streng in de leer vond. Zo werd Servasius de eerste bisschop van Maastricht. Men noemt hem ook de eerste bisschop van Nederland. Hij was een van de felste tegenstanders van het Arianisme. Hij stierf op 13 mei 384 te Maastricht en hij ligt daar in de Sint-Servaas-basiliek begraven. Er is een verhaal dat hij op een pelgrimstocht naar Rome van de apostel Petrus een sleutel had gekregen om de harten van de mensen voor Jezus Christus te openen. Als we Sint-Servaas vieren, dan vieren we een bisschop die hier in onze streken aan onze verre voorouders Jezus Christus is komen verkondigen. Godzoon, waarachtig God en waarachtig mens. Leven wij ook uit datzelfde geloof? En aanstaande donderdag, het is dan wel hemelvaart, maar vieren we de vierde ijsheilige, de heilige Bonifacius. Bonifacius leefde in de derde en de vroege vierde eeuw. Hij was aanvankelijk geen voorbeeldig christen. Hij woonde in Rome samen met een rijke vrouw. Nadat die vrouw zich bekeerd had tot het christendom, stuurde ze Bonifacius naar Tarsus om relieken van christelijke martelaren naar Rome te brengen. Daar aangekomen kwam hij onder de indruk van de moed en het getuigenis van de christenen. De christenvervolgingen maakten een diepe indruk op hem en hij werd ook christen. In plaats van in stilte zijn geloof te beleven, koos hij ervoor om openlijk zijn christen zijn te belijden. En dat leidde ertoe dat hij werd gevangen genomen, gruwelijk gemarteld en uiteindelijk gedood op 14 mei 307. Dat zijn die ijsheiligen die wij in onze streken vieren. Volledigheidshalve wil ik nog vermelden dat men in enkele landen ook op vrijdag 15 mei nog een ijsheilige viert. Dat is dan de gedachtenis van de heilige Sophia van Rome, maar wij doen dat niet hier in deze streken. Laten wij die ijsheiligen in gedachten houden in deze dagen.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat gij, die hij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd uw macht, Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, heb gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. De kreet van Jezus aan het kruis. Therese begreep dat de kreet van Jezus aan het kruis zoveel meer was dan die van een gewone stervende. Ook al kan het ons doen denken aan mensen die in hun laatste strijd geheel uitgedroogd zijn. Ze schreef: "Ik heb de genade ontvangen om beter dan ooit te begrijpen hoezeer Jezus bemind wil worden. En ook, hij heeft onze daden niet nodig, maar alleen onze liefde." Door zijn kreet heeft Jezus de geschriften vervuld en identificeert zich hij zich met de dorst naar de liefde van de lijdende dienaar, het lijden van de mensheid. "Doodmoe ben ik van het roepen. Zij deden vergif in mijn voedsel. Zij lesten mijn dorst met azijn." Jezus omarmde de kreet: "Ik heb dorst." En verenigde zichzelf met Jezus in zijn ontbering op het kruis. Zij brengt de rest van haar leven door met het beantwoorden van deze liefdeskreet van Jezus door anderen in het geloof op te voeden. Zij wil haar Jezus troosten die ellendig stierf nadat hij dorstig gemaakt was. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: "Het is volbracht." Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. En het is Pansini die de dorst van Jezus gaat lessen, min of meer zoals de goede moordenaar die naast Jezus aan het kruis stierf. Met Pansini begint Therese haar apostolaat als patrones van de missie.
1: Jezus sterft terwijl hij tot het uiterste bemint, overeenkomstig zijn verlangen. Jezus, die de zijnen in de wereld bemind had, beminde hen tot het uiterste toe. Zijn kinderlijke gehoorzaamheid aan de Vader werd zijn ware dorst, zoals het ook voor Therese gold. "Zal ik de beker die mijn Vader mij gegeven heeft niet drinken?" Op 26 december 1896 schrijft Therese aan Pater Bellière: "Het is een hele troost te bedenken dat Jezus, de sterke God, al onze zwakheden gekend heeft. Dat hij gesidderd heeft bij het zien van de bittere kelk. Die kelk die hij vroeger zo vurig verlangd had te drinken. De zending van Jezus om het evangelie te verkondigen van het Rijk en het opwekken van de liefde van de Vader werd zijn grote honger. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen." Hij sterft en geeft zijn leven aan de Vader terug. Hij keert terug naar hem. Jezus heeft zo totaal de wil van de Vader vervuld, dat deze zijn zending bekrachtigt door hem uit de doden te doen verrijzen. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. Verheven aan Gods rechterhand heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en deze uitgestort. De kerk, geboren uit het geopende hart van Jezus en de Heilige Geest, is niet langer alleen. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
0: De kleine weg. Therese was een vrouw die het verlangen had Jezus dorst te lessen. Haar ontmoeting met paus Leo XIII toonde haar ongewone vastberadenheid. Op 15-jarige leeftijd treedt ze in de Karmel van Lisieux in, voor Jezus en niet vanwege haar zussen. Ze ontmoet het religieuze leven zoals ze had verwacht, zonder illusies. Haar beklimmen van de Karmelberg ging behendig en ze ging gestaag vooruit, dankzij haar kleine weg van heiligheid, die zij ontdekte in de teksten van de Bijbel. Het is de weg par excellence die beantwoordt aan het ik heb dorst van Jezus, waar de armen van geest zijn dorst lessen en zich voor hem laten beminnen. Op deze kleine weg zijn onze beperkingen geen obstakel, maar juist het middel om de lift van de liefde te nemen, zoals Therese de armen van Jezus ervaarde, die ons optillen naar zijn hart. Ze vergeleek onze zwakheden en tekortkomingen met kinderen die zelf nog niet goed kunnen lopen en na een val opgetild moeten worden. Ze begreep de angst van zovelen en zij beveel het tegenovergestelde aan, het vertrouwen. Haar God, die niets anders dan barmhartig is en die zich verre houdt van wraak. Mijn weg is er helemaal een van vertrouwen en van liefde. Ik begrijp de zielen niet die bang zijn van één zo'n tedere vriend.
1: Ook al viel ze vaak in slaap bij de gebedstijden, het vertrouwen had het laatste woord. Ik zou er bedroefd over moeten zijn dat ik, al 7 jaar lang, in slaap

0: dat ik, al 7 jaar lang, in slaap val tijdens mijn inwendig gebed en tijdens mijn dankzegging. Maar ja, dat ben ik niet. Ik denk dat ouders net zoveel ingenomen zijn met hun kleine kinderen wanneer die slapen als wanneer zij wakker zijn. Waar het om gaat, is de gesteldheid van het hart. Voor Therese was het belangrijk om Jezus te verwelkomen, deze bedelaar van liefde, die, zoals hij de Samaritaanse vroeg, ook ons vraagt: geef mij te drinken. Therese gaat steeds verder naar het centrale doel van haar kleine weg. Jezus heeft dorst naar onze liefde en de armen van geest kunnen deze lessen. Zij zijn de bevoorrechten van het koninkrijk. Zij die aan de zaligsprekingen beantwoorden, die zijn zoals kinderen. En zij die niet uit zichzelf kunnen zien, maar door de genade van de bekering in staat gesteld zijn te zien zoals Zacharias, de Samaritaanse, Maria Magdalena, de goede moordenaar. Zij offerde zichzelf ook aan de barmhartige liefde om de stromen van tedere liefde te ontvangen die in Gods hart zijn opgeslagen, omdat er te weinig zielen zijn die zich door God laten beminnen, zoals hij verlangt te beminnen.
1: Therese doet haar akte van overgave aan de barmhartige liefde op 11 juni 1895, samen met Céline, geknield voor het beeld van Maria met van de glimlach. De akte is als appendix 1 in dit boek bijgevoegd. Deze tekst getuigt van haar onmetelijk verlangen, dat een brandend verlangen van elke gelovige zou moeten zijn, open te staan voor Gods barmhartigheid en zijn dorst naar onze liefde te lessen. Enkele maanden daarvoor schreef ze over de miskende liefde in een toneelstukje getiteld Les Anges à la Crèche. Engelen bij de kribbe. O Jezus, hoe is het mogelijk dat een gevoel van miskende liefde dat leidde tot haar gebed van overgave tot de barmhartige liefde? In hetzelfde toneelstukje zegt ze tot Jezus: ik heb hen, de zielen, gemaakt voor mijzelf. Ik heb onbegrensde verlangens gemaakt. De allerkleinste ziel die van mij houdt, wordt voor mij het paradijs. God dringt zich niet op. Hij biedt zich vrij aan. Wij bezitten hem niet. Hij geeft zichzelf om niet. Degene die bij u bedelt, is het eeuwig woord. Therese plaatst zich voor God met lege handen en een open hart. Deze acte van overgave markeert een keerpunt in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Therese droeg de tekst van haar overgave en van het evangelie op haar hart.
0: De kleine weg van Therese, die de weg van het geestelijk kindschap wordt genoemd en die ook moeder Teresa erg inspireerde, zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk, is niet voorbehouden aan een elite of wie volmaakt is. Het is een pad dat we al aan het begin van onze geestelijke weg kunnen gaan, met de enige zekerheid dat de barmhartigheid zich zal uitstrekken naar alle zielen die zich aan de barmhartigheid wegschenken. Deze kleine, rechte weg leidt gestaag naar het hoogste punt van overgave en liefde en bereidt

0: bereikt de uiterste top in het verlangen van Jezus om te beminnen en bemind te worden. De weg loopt omhoog in de maat van ons vertrouwen. Hoe meer we deze weg volgen, hoe meer we ons de overgave eigen maken. Hoe meer we tot overgave komen aan deze liefdeswetenschap. Hoe meer we gaan openstaan voor de goddelijke barmhartigheid die alles doordringt.
1: Even kijken, je hebt het hier ook al.
0: Ja, ik pak hem hier nou en jij pakt deze nou, hè?
2: Ja. Deze kleine weg ontdekken betekent Christus ontmoeten. De weg is al voor ons uitgestippeld. Het is de weg van de overgave van een klein kind dat zonder angst in de armen van zijn vader insluimert. Het gebed vloeit voort uit de geest van een kind en het vertrouwen, Therese, geeft er een mooie definitie van. Voor mij is het gebed een opwelling van het hart, een eenvoudige blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde midden in een beproeving of bij vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks, dat mijn ziel verruimt en me verenigt met Jezus. Therese is een weg die naar Jezus voert. Een waarheid die leidt naar het evangelie van Jezus. Een leven dat getuigt van de verrijzenis van Christus. Zij verijdelt het sceptisme door vrijheid te ontketenen op de weg van het vertrouwen. Haar pad is een lichte weg, want ze aanvaardt met vreugde haar eindigheid, haar beperkingen in deze wereld waar ze ten prooi valt aan onze angsten en verdenkingen. Houdt zij niet op ons ertoe te bewegen ons gehele vertrouwen te stellen op haar, op anderen en op God. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vox Nostra zingt Jubilate Deo, woorden uit Psalm 66. Heer, ik verlang naar uw nabijheid. Geef mij stilte. Geef mij vertrouwen. Geef mij aandacht. Laat mij binnenkomen in uw aanwezigheid.

0: De lezing is genomen uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 8, vanaf vers 5.
1: Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de Heilige Geest.

Het merendeel van de lezingen deze week werd genomen uit wat genoemd wordt de afscheidsredes in het Johannesevangelie, waar Jezus vrij uitvoerig tot zijn leerlingen spreekt tijdens het laatste avondmaal. Ze zitten vol betekenis en overdracht. Jezus spreekt over in ons komen wonen en over een blijven van ons in hem. Hij spreekt erover ons een soort van vrede te geven die de wereld niet geeft. Hij noemt ons vrienden en uitverkorenen en geeft ons de opdracht elkaar lief te hebben.

Welke van deze woorden, welke van deze boodschappen raakte bij jou een gevoelige snaar? Raakte jou? Leek betekenisvol voor jou?

Wat heb je opgemerkt in verband met jouw reactie ten opzichte van de lezingen deze week? Vertelt dat iets over jezelf of over wat God misschien probeert te zeggen aan jou

Een van de interessante zaken in verband met deze korte passage is dat ze een twee-stappen-proces beschrijft waar de mensen van Samaria doorheen gaan. Het gebeurt niet allemaal ineens. Vooreerst, met Filippus, is er een soort voorbereidende stap, een effenen van het terrein. En dan, als de mensen er klaar voor lijken, komen Petrus en Johannes om voor hen te bidden, opdat ze de volheid van de Heilige Geest mogen ontvangen. Weerspiegelt dat op de een of andere manier je eigen leven en je eigen ervaring met God? Een manier waarop bekering niet ineens gebeurt? Dat God ons niet overspoelt met alles in één keer, maar ons leidt doorheen verschillende stappen, terwijl Hij geleidelijk het terrein in ons effent? Voor degenen die zich aangetrokken voelen tot de sacramenten, er is hier ook een heel expliciete verbinding met het doopsel en het vormsel. Het doopsel, een initiële stap in het aanvaarden van Gods aanbod tot nieuw leven, en het vormsel, het ontvangen van de volheid van Gods geest. Als je ervaring hebt met deze sacramenten, met je eigen doopsel of vormsel, of één waarvan je je herinnert dat je het bijwoonde, legde je toen het verband met het effenen van het terrein en het ontvangen van de Heilige Geest in heel zijn volheid? Ben je in staat dat verband te leggen als je er nu over nadenkt?

0: Terwijl je de lezing opnieuw beluistert, ga na of je het verband kunt leggen tussen wat hier beschreven wordt en de sacramenten, of de bekeringen, of de christelijke initiaties waarvan je ooit getuige was.
1: Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de Heilige Geest.

Het valt op hoe eenvoudig en effectief het gebed van Petrus en Johannes hier is. Ze bidden voor het volk van Samaria, opdat ze de Heilige Geest zouden ontvangen, en het gebeurt. Dit geldt ook voor ons. Als we ernaar verlangen vervuld te worden met de volheid van Gods Geest, dan volstaat het dit te vragen. Is dat ons verlangen? Wat je verlangen ook is, wat je ook wil zeggen aan God, wiens geest hier nu aanwezig is, zeg het gewoon.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In Milete spreekt Paulus tot de oudsten van de kerk van Efeze. Van Milete uit zond Paulus een bode naar Efeze om de oudsten van die kerk te ontbieden. Toen ze bij hem aangekomen waren, sprak hij hen aldus toe. Gij weet hoe ik vanaf de eerste dag dat ik in Azië kwam, al die tijd onder u heb geleefd. Hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend, onder tranen en in beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden. Hoe ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten, u te verkondigen en te leren in het openbaar en bij u thuis, terwijl ik Joden en Grieken bezwoer zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus. En nu bevind ik mij, gebonden door de geest als ik ben, op weg naar Jeruzalem, zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen. Alleen verzekert mij de Heilige Geest van stad tot stad dat boeien en kwellingen mij wachten. Maar aan mijn leven hecht ik voor mezelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar ten einde breng en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade. En nu weet ik dat ge mijn gelaat niet meer zult zien. Gij allen bij wie ik rondgegaan ben om het koninkrijk te prediken. Daarom verzeker ik u op de dag van heden dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook. Want ik heb niets nagelaten om u Gods raadsbesluit in zijn volle omvang te verkondigen. Geef acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld om Gods kerk te behoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen sparen, en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die verkeerde dingen zullen verkondigen om de leerlingen mee te krijgen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet dat ik onophoudelijk 3 jaar lang, dag en nacht, ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. En thans vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en in die van mijn gezellen. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen en dat ge de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. Allen begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Daarna deden ze hem uitgeleiden naar het schip. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, over de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Vreest hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten. Laat ons dit heerlijk feest, dit grootste van alle feesten, vieren, de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren, zowel met vreugde als met eerbied. Want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hij zelf heeft de banden van de dood verbroken en is verrezen. Adam zondigde en hij is gestorven. Maar Christus zondigde niet en toch is hij gestorven. Dit is nieuw en verbazingwekkend. De een zondigde en is gestorven. De ander zondigde niet en toch is ook hij gestorven. Waarom was dit? Om hem die zondigde in staat te stellen te ontkomen aan de greep van de dood door hem die zondeloos stierf. Zo gebeurt het ook in geldzaken. Iemand heeft een schuld en komt in de gevangenis terecht omdat hij niet tot betalen in staat is. Daar komt een ander die geen schulden heeft, maar in staat is tot betalen en hij koopt de schuldenaar vrij. Zo gebeurde het ook met Adam. Adam stond in de schuld en werd gevangen gehouden door de duivel, maar was niet in staat zijn schuld te vereffenen. Christus had geen schulden en werd niet door de duivel gebonden, maar was tot betalen in staat. Hij kwam en betaalde met de dood voor de mens die door de duivel gevangen gehouden werd, om hem zodoende vrij te kopen. Ziet ge niet wat Christus verrijzenis heeft uitgewerkt? Wij waren dubbel dood en zo kunnen wij een dubbele verrijzenis verwachten. Christus stierf slechts één dood en zo had hij ook een enkelvoudige verrijzenis. Wat bedoel ik hiermee? Adam stierf naar lichaam en ziel. Hij stierf de dood van de zonde en die van de natuur. Op de dag dat ge van de boom eet, moet ge sterven. Welnu, op dezelfde dag stierf hij niet de natuurlijke dood, maar hij stierf de dood van de zonde. Dat is de zielendood, terwijl de andere de lichamelijke dood is. Maar wanneer ge hoort van een ziel die sterft, moet ge niet opdenken dat ze ophoudt te bestaan, want de ziel is onsterfelijk. Nee, de dood van de ziel is zonde en eeuwige straf. Daarom zegt Christus ook: wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veeleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Zoals ik al zei, er is voor ons een dubbele dood. En er is voor ons dus een dubbele verrijzenis nodig. Voor Christus was er slechts één dood, want hij zondigde niet. En zelfs die ene dood onderging hij voor ons, want hij stond niet in de schuld tegenover de dood. Omdat hij niet in de schuld stond tegenover de zonde, stond hij dat ook niet tegenover de dood. Daarom verrees hij één keer van een enkele dood. Maar voor ons die een dubbele dood sterven, is er ook een dubbele verrijzenis. Eén verrijzenis is er uit de zonde en die is al ons deel geworden. Want in het doopsel zijn we met hem begraven en zijn we met hem verrezen. De eerste verrijzenis heeft ons bevrijd van onze zonde. De tweede is de verrijzenis van het lichaam. Toen we de ernstige dood van de zonde afwierpen en de kleding van onze oude manier van leven aflegden, kregen we deel aan de voornaamste verrijzenis. Laten we dan geen twijfel hebben dat we ook zullen delen in de tweede verrijzenis.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En een hele goede morgen. Het is zondag en dan mogen we ook deze dag de dag beginnen met de laude, het kerkelijk morgengebed. Dan ga ik u graag de bladzijde geven voor het klein en het groot getijdenboek. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 37... Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm, maar daar staat ook de hymne. Dus dan kunt u wel eventjes vooruit. En dan hebben we nog één bladzijde voor het klein getijdenboek en dat is 157. We zitten dus weer zondag in de tweede week, zitten we alweer. 157. Vanaf de korte schriftlezing dan staat het alleen in het groot getijdenboek vanwege de speciale tijden. En we zitten nog steeds in de paastijd. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 662 en daarvan nemen we de vijfde. 662. Daarna volgt de hymne op bladzijde 752. Even ook een lintje bij leggen. 752. Dan volgt de antifoon en de psalmen op bladzijde 887. En de antifoon bidden we dus waar een PT voor staat van de paastijd. 887. En daar kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. En dan gaan we naar voren toe, naar bladzijde 487. En dat begint dan met de korte schriftlezing en dan loopt het gewoon helemaal door. Nou, ik ga tussendoor ook nog wel een keertje de bladzijde zeggen, dus dat u ook van alles kunt meebidden. En mogen we elkaar dan ook weer een mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen bladzijde 37 en in het groot getijdenboek bladzijde 662, nummer 5. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
1: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe. De rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Komt, werpen ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 752. De dag rijst rood in het verschiet. De hemel zingt het hoogste lied. De aarde juicht uit alle macht. De hel barst los in jammerklacht.
1: Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood. Bevrijdend uit de lange nacht het volk dat in het duister wacht.
0: Die lag besloten met een steen, een wacht soldaten eromheen. Stijgt uit het graf en triomfeert in al zijn pracht. De Heer regeert.
1: Nu zijn de tranen en de pijn voorbij. De dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan. De Heer is waarlijk opgestaan.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn. Voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood. Aan uw nieuw leven deelgenoot.
1: U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. Met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
0: Klein getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 157. En in het groot getijdenboek op bladzijde 887. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloze zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God. Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken. Tot bij de hoorns van het altaar.
1: Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Alleluia. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. Heer onze God, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer onze God, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen uw heilige roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij die de diepte doorschouwt. Tronend op kerubs in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij die de diepte doorschouwt. In de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Loof de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. Heer onze God, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia.
0: Aanbid God die op de troon is gezeten en zegt amen. Alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Loof hem in zijn hoge hemel.
1: Loof hem om zijn grote daden. Loof hem om zijn majesteit.
0: Loof hem met bazuingeschal. Loof de Heer met harp en citer.
1: Loof hem met timpaan en rijdans. Loof hem met gitaar.

0: Meedans. Looft hem met gitaar en fluit.
1: Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaal gerinkel. Al wat ademt, looft de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aanbid God die op de troon is gezeten en zegt Amen, Alleluia. In het groot getijdenboek gaan we nu voor de korte schriftlezing naar bladzijde 487.
0: God heeft Jezus op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen. Aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is, over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt.

0: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia.
0: Die vergezenheid van de doden.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia.
0: Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik keer tot u terug. Alleluia. Geprezen zijt gij, zei de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Een verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik keer tot u terug. Alleluia. Bidden wij tot God de Vader, die onze Heer en Verlosser uit de dood heeft opgewekt.

0: en vragen we hem:
1: verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
0: Heilige Vader, gij hebt Jezus, uw beminde Zoon, uit de duisternis van de dood overgebracht naar het licht van uw heerlijkheid. Laat ons allen komen tot uw wonderbaar licht.
1: Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
0: Gij hebt ons gered door het geloof. Help ons vandaag te leven uit het geloof van ons doopsel.
1: Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
0: Gij zegt ons te zoeken wat hierboven is, waar Christus zetelt aan uw rechterhand. Bewaar ons voor de verleiding van de zonde.
1: Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
0: Maak ons leven met Christus verborgen is in u tot een licht voor de wereld. Laat een voorbode zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
1: Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren en in alles wat wij doen getuigen van wat wij nu gedenken door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de zesde zondag van Pasen, luidt de tekst van de introïtus, verkondigt hem met blijdschap en maakt het bekend. Verkondigt het tot aan het uiteinde van de aarde. De Heer heeft zijn volk verlost. Alleluia. Tot aan het uiteinde der aarde. Dan kom je onderweg overal grenzen tegen. De ene grens naar de andere. En wanneer wij hier samenkomen, in de heilige Eucharistie, verluisteren naar het woord van God, iedere dag opnieuw, Radio Maria, dan zijn wij toch één grote familie. Ondanks alle grenzen en afscheidingen die er tussen ons leven. Wij vormen de familia Dei, de familie van God. De familie waarvan God de Vader is en waarvan alle mensen, hoe gescheiden en verdeeld ze ook zijn, broeders en zusters zijn van elkaar. Niet door de natuur, maar door de genade. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef. En ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben. En gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Dit is het woord van God. Aan het begin eerst aandacht voor mijn gesteltenis. Ben ik in de gesteltenis van het gebed? Dat is, in plaats van zelf zorgen en doen, me laten verzorgen. In dit evangelie spreekt Jezus een beetje moederlijk. Ik zal u niet verweest achterlaten. Blijkbaar ziet hij ons als kinderen die meer laten doen dan zelf doen. Om te kunnen bidden, om zijn liefde, zijn geest te kunnen ontvangen, moet ik eerst overschakelen op de golflengte van de passiviteit, de ontvankelijkheid. Moet ik mij instellen op ontvangen. En daarom eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet in de geest, die voor altijd bij me blijft. De eerbied voor die goddelijke aanwezigheid in mij laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik innerlijk bewogen word door bewegingen van liefde en genegenheid voor Jezus en zijn Vader. De uiterlijke houding dient ter versterking van die innerlijke houding van totale toewijding van heel mijn leven in dienst van God. En die toewijding kan ik vernieuwen door dit aan God als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. Jezus staat op het punt te vertrekken. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. De leerlingen krijgen de zin van dit vertrek uitgelegd. Het is voor Jezus een heengaan naar de Vader. Voor de leerlingen is het geen echt vertrek. Gij echter zult mij zien, want ik leef. Jezus gaat weg op de golflengte van de wereld,
maar hij blijft op de golflengte van de Heilige Geest. Precies zoals hij zegt, om voor altijd bij u te blijven, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Wat voor de wereld een nederlaag lijkt, is voor Jezus een overwinning. Dat is een mogelijkheid die er voor christenen altijd in zit, wanneer ze in een afscheidssituatie komen te verkeren, zoals Jezus hier beleeft. En daarom is het goed mij een afscheidssituatie te binnen te brengen in mijn eigen leven, zodat Jezus in het gebed deze situatie kan doordringen van zijn geest. En dan de plaats zien, de zaal van de voetwassing, de zaal van het laatste avondmaal, getekend dus door handelingen die eveneens de bedoeling hadden de ware betekenis van dit ogenschijnlijk zinloze gebeuren met goddelijk gezag te verklaren. Het is goed om ook de bijzondere genade te vragen die ik nu verlang, dat ik Jezus beter mag leren kennen naar de geest, zodat ik hem daadwerkelijk navolg door zijn geboden te onderhouden en hem meer van harte lief te hebben. Moeilijke taal spreekt Jezus hier. Levensvreemd, wereldsvreemd. Iemand gaat dood en voor zijn sterven zegt hij tot zijn vrienden: gij zou er blij om moeten zijn. Nu mag het allemaal wel een beetje wereldsvreemd lijken of te verheven voor gewone mensen met gewone menselijke gedachten en gevoelens. En toch is het iets wat we allemaal wel eens bij een sterven hebben meegemaakt. Een afscheid in geloof gevierd. Een dag dat het ons vervulde van een hogere vreugde. Niet omdat er iemand van zijn lijden zou verlost worden. Niet omdat we iemand van zijn aardse lasten bevrijd zien worden. Maar omdat we door hem of haar heen een inkijk krijgen in de hemel. Bij iemand die in overgave sterft, zien we de deur van de hemel als het ware op een kier openstaan. Je kijkt binnen in een geheim waarin je in het alledaagse leven gemakkelijk overheen leeft. Die woorden, gij zou er blij om moeten zijn, vormen dan ook het commentaar bij elke Eucharistieviering. Eucharistieviering is de viering van de dood, of beter gezegd van het sterfbed van Jezus, als een heugelijk feit. Als een feit waarover we ons verheugen, waarover we intens blij mogen zijn, omdat in dat gebeuren de hemel wagenwijd is opengegaan. Hoe groot is God? Groter dan ons hart dat ons aanklaagt. Groter dan onze zonden. Groter dan alle zonden ter wereld die op de schouders van het Lam Gods worden opgestapeld. De grootheid van God, het doet ons zo weinig. Eigenlijk zou je ervan moeten leven. Zoals mensen op de dag van de bevrijding, op 5 mei 1945 was dat voor ons in Nederland. Ze leefden van die herwonnen vrijheid, waardoor opeens alles anders werd. Alles bleef zoals het altijd was geweest. De mensen die in een bezet land leefden, waren niet van de ene dag op de andere dag in een andere situatie terechtgekomen, maar ze beleefden alles anders. Jezus gaat heen. Jezus gaat naar de Vader. En daardoor wordt alles nieuw. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Die grootheid van God, de Vader, gaat ons op bij de dood van Jezus. Dan zien we waaruit hij eigenlijk heeft geleefd. De wereld moet weten, zegt Jezus, dat ik de Vader lief heb. Daaruit leeft hij. En hij geeft ook ons te leven vanuit dat leven. Uit het leven van hem en zijn Vader. Hij is er niet alleen een voorbeeld van, zodat wij weten dat als wij zouden sterven, hij ons is voorgegaan en gezegd heeft hoe we moeten sterven. Hij is ons voorbeeld, maar hij is ook ons leven zelf. Hij is onze vrede.
Jezus zegt, mijn vrede. Zijn vrede is ook onze vrede. Ieder van u kan zeggen, hij is mijn vrede. Wat is dat voor een soort vrede? Ik geef u een voorbeeld om dit te verduidelijken. Dat is uit het leven van paus Johannes de 23ste. Op 15 oktober 1962 had hij aan de methodistische bisschop Fred Curson, de president van de Methodistische Wereldbond, een privé-audiëntie verleend. En deze dokter Curson berichtte daarover aan zijn eigen klerus op de volgende manier. In die privé-audiëntie zei ik hem, paus Johannes de 23ste, dat ik verrast was over zijn buitengewone vitaliteit en kracht en over zijn vermogen om bij iedere gelegenheid het gevoel uit te stralen van een diepe innerlijke vrede en vertrouwen. En wat hij nou antwoordde, wat de paus mij antwoordde, hij zei dat hij de bron van zijn voortdurende innerlijke vernieuwing had gevonden in de navolging van Christus van Thomas à Kempis. En wel heel speciaal in het 23ste hoofdstuk van het derde boek, 3:23. En hij citeerde daaruit over vier dingen die grote vrede brengen. En dan komt het. Liever de wil van een ander dan van uzelf te doen. Kies altijd liever minder te hebben dan meer. Zoek steeds de laagste plaats en aan allen onderdanig te zijn. Wens en bid steeds dat Gods wil volkomen in u zal geschieden. Zie, zulk een mens treedt in het gebied binnen van vrede en rust. U zult wel denken, dat is toch wel heel bijzonder. Maar laat ik nu kort, nadat ik deze woorden van paus Johannes de 23ste onder ogen kreeg, op een passage stoten in het gepubliceerde geestelijk dagboek van kardinaal Bea, de voorzitter van het secretariaat van de eenheid door paus Johannes de 23ste in het leven geroepen. En daaruit blijkt dat kardinaal Bea zich door diezelfde gedachten heeft laten helpen, zoals te lezen is in die persoonlijke aantekeningen die hij als kardinaal maakte en die door zijn secretaris zijn uitgegeven in 1971. Hij betrapte zich, schrijft de kardinaal over zichzelf, op ongeduld, gevoeligheid, geldingsdrang, gebrek aan ingetogenheid in het gebed en in de geestelijke oefeningen, gebrek aan orde bij het werk. En kardinaal Bea voegt daaraan toe. Daaruit blijkt dat ik innerlijk niet vrij ben, zoals ik het zou moeten zijn. Ik moet dus ook nu nog op mijn hoge leeftijd, hij was toen 80 jaar, op deze neigingen letten en ze systematisch bestrijden. Eigenlijk is het, nou zegt hij letterlijk, het streven naar de vier dingen die grote vrede brengen aan de ziel. U zult misschien denken, hoe is dat dan mogelijk? Dat is toch geen leven dat je eigen wilt willen doen? Een voorkeur hebben om minder te hebben boven meer. En niet alleen minder hebben, maar ook nog minder zijn, de laagste plaats willen hebben en onderdanig zijn aan anderen. Wat een dode boel. Je bent dan levend dood. Voor jezelf leef je gewoon niet meer. Je leeft inderdaad een leven dat niet van deze wereld is. Een vrede en een vertrouwen die als kracht van een andere wereld, van de wereld van God, onze wereld binnentreden als een bron van vreugde voor jezelf, maar ook voor anderen. Zoals paus Johannes dat inderdaad voor anderen was. Het is dé manier om God tegenwoordig te stellen. De Vader en de Zoon. En dat wordt ons verkondigd door een paus en een kardinaal. En zij op hun hoge plaats leren ons dus dat wij allen op een kleine plaats ontzetten, de laagste plaats innemen. Aan het eind van het gebed gesprekjes voeren met de grote drie,
met Jezus, want daarvoor is hij gekomen, opdat het gesprek weer op gang zou komen met hem en met de Vader. En dan met de Vader in de Heilige Geest, de Geest zelf, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, Romeinen 8. En hij bevestigt het getuigenis van onze geest dat we kinderen zijn van God. En dat dan ook tot uitdrukking brengen in het langzaam en erbiedig spreken van het Onze Vader.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Toen het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan wij in deze catechese de documenten bespreken, de kerk wilde beschrijven, was het in de eerste plaats bezorgd om haar oorsprong te verduidelijken. Daarom heeft het in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, goedgekeurd op 21 november 1964, het woord mysterie ontleend aan de brieven van de heilige Paulus. Met deze keuze wilde het niet zeggen dat de kerk iets duisters of onbegrijpelijks is, zoals men vaak denkt wanneer men het woord mysterie hoort. Het tegendeel is waar. Wanneer Paulus dit woord gebruikt, vooral in de brief aan de Efeziërs, duidt hij een werkelijkheid aan die vroeger verborgen was en nu is geopenbaard. Het gaat om Gods heilsplan, dat een duidelijk doel heeft. Alle schepselen verenigen door de verzoenende daad van Jezus Christus, volbracht in zijn dood aan het kruis. Dat wordt in de eerste plaats ervaren in de samenkomst rond de liturgische viering. Daar worden verschillen in hun juiste verhouding geplaatst en staat het samenzijn centraal, omdat wij worden aangetrokken door de liefde van Christus, die de scheidingsmuur tussen mensen en sociale groepen heeft neergehaald. Voor Paulus is het mysterie de openbaring van wat God voor heel de mensheid heeft willen volbrengen. Het wordt zichtbaar in concrete, plaatselijke ervaringen die zich geleidelijk uitbreiden tot alle mensen en zelfs tot heel de kosmos. De mensheid verkeert in een toestand van verdeeldheid die zij uit eigen kracht niet kan herstellen, ook al leeft het verlangen naar eenheid in het hart van ieder mens. De werking van Jezus Christus treedt deze werkelijkheid binnen door de kracht van de Heilige Geest. Zij overwint de krachten van verdeeldheid en de verdeler zelf. Het samenkomen om te vieren, als antwoord van geloof op de verkondiging van het evangelie, wordt ervaren als een aantrekkingskracht die uitgaat van het kruis van Christus, de hoogste openbaring van Gods liefde. Het is het besef door God zelf te zijn samengeroepen. Daarom gebruikt men het woord ecclesia, dat betekent een vergadering van mensen die erkennen dat ze zijn bijeengeroepen. Zo valt dit mysterie samen met de kerk. De kerk is het mysterie dat zichtbaar en tastbaar wordt. Deze samenroeping, juist omdat zij door God tot stand wordt gebracht, kan zich niet beperken tot een bepaalde groep. Zij is bestemd om een ervaring te worden voor alle mensen. Daarom verklaart het Tweede Vaticaans Concilie aan het begin van Lumen Gentium: de kerk is in Christus als het ware het sacrament of het teken en instrument van een innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. Met het woord sacrament en de daaropvolgende toelichting wil het concilie aangeven dat de kerk uitdrukking is van wat God in de geschiedenis van de mensheid wil volbrengen. Door naar de kerk te kijken, kunnen wij in zekere zin Gods heilsplan ontwaren. In die betekenis is de kerk een teken. Daar wordt het woord instrument aan toegevoegd om te onderstrepen dat de kerk een werkzaam teken is. Wanneer God in de geschiedenis handelt, betrekt hij mensen bij zijn werk. Door de kerk brengt God mensen tot zich en verenigt hij hen met elkaar. De vereniging met God weerspiegelt zich in de eenheid onder de mensen. Dat is de ervaring van het heil. In hoofdstuk 7 van Lumen Gentium, over het eschatologische karakter van de pelgrimerende kerk, wordt opnieuw gesproken over de kerk als sacrament, met de nadere aanduiding van het heil. Christus heeft, eenmaal van de aarde verheven, alle tot zich getrokken. Opgestaan uit de doden, heeft hij zijn levensschenkende geest over zijn leerlingen uitgestort, en door hem zijn lichaam, dat de kerk is, als het universele sacrament van het heil ingesteld. Zittend aan de rechterhand van de Vader, is hij voortdurend werkzaam in de wereld om de mensen naar de kerk te leiden en door haar met zich te verenigen en hen deel te laten hebben aan zijn verheerlijk leven, door hen te voeden met zijn eigen lichaam en bloed. Deze passage helpt ons het verband te zien tussen de eenmakende werking van het paasmysterie van Jezus, zijn lijden, dood en verrijzenis, en de identiteit van de kerk. Zij wekt tegelijk dankbaarheid dat wij tot de kerk mogen behoren, het lichaam van de verrezen Christus en het ene pelgrimerende volk van God op weg door de geschiedenis. De kerk leeft als een heiligende aanwezigheid te midden van een nog verdeelde mensheid, als een werkzaam teken van eenheid en verzoening onder de volkeren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalde ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

Dit weekend, zusters en broeders, staat helemaal in het teken van herdenken en gedenken en ook vieren. 4 en 5 mei zijn toch altijd bijzondere dagen. En zeker nu in deze tijd dat wij leven in een wereld die zo verscheurd lijkt door oorlog en strijd. De zeer gewelddadige strijd van Rusland tegen Oekraïne en de strijd tussen Israël en Hamas. Maar ook zoveel andere plaatsen in de wereld zoals Soedan waar oorlog heerst. En we staan stil deze dagen bij al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die gaan we in het bijzonder gedenken. Ik begin deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria met het Kol Nidre. Hans Bloemendaal, de grote voorzanger, die zingt het. Kol Nidre wordt gezongen op Grote Verzoendag. Het is ook het einde van de liturgie in de synagoge op die dag. Maar je kan het ook bidden, zingen, ter herdenking van de Shoah. En daarom vandaag het Kol Nidre van Max Bruch.

nidre. En eigenlijk gaat het daarover dat alle geloften, dat is de titel kol nidre, laten zien dat een herstel en een nieuw begin mogelijk is. En dat je je oude dingen en je geschiedenis ook achter je mag laten, moet laten en iets nieuws moet beginnen. Opdat de vrede mag komen. Vrede en gerechtigheid voor de hele wereld waarin wij leven. En daarom gaan we nu luisteren naar een werk van Carl Jenkins uit de Peacemakers. Let there be justice for all. Dat er voor iedereen, waar ook in de wereld, vrede en gerechtigheid mag zijn. Rechtvaardigheid, gerechtigheid. Het London Symphony Orchest speelt het. En het CBSO Youth Choir zingt het.

En als je zo geluisterd hebt naar Let There Be Justice for All uit de Peacemakers, dan kunnen we natuurlijk ook niet stoppen met dit. Dus uit de Peacemakers van Carl Jenkins gaan we nu luisteren naar het Dona Nobis Pacem. En de uitvoerende zijn natuurlijk dezelfde.

Dona nobis pacem. Een grote roep en gebed om vrede. En eigenlijk gooi je dat ook terug bij elk Agnus Dei. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als we het lam Gods zingen, het Agnus Dei, dan bidden we ook op het eind om vrede. En het is een andere vrede dan de afwezigheid van oorlog en strijd. Maar het is ook de vrede die begint in ons eigen hart, in ons leven. Als we ons verzoend weten met God, met de naaste en misschien ook met onszelf. Want hoeveel onvrede hebben wij wel vaak niet in ons hart. Pijn en boosheid over dingen die fout zijn gelopen in je leven. Verdriet wat een wond geeft in je hart. Maar een beetje om zijn vrede. Dat zijn vrede in je mag wonen. En een van de meest indrukwekkende Agnus Dei's is die van Samuel Barber. Het is hier een werk wat gezongen wordt door mijn favoriete koor, Voces VIII.

Ja, Agnus Dei, het lam Gods. Hij geeft ons werkelijk echte vrede. En die vrede is vaak zo moeilijk. Want het is niet altijd rechtvaardig in de wereld. En daar gaat het over in het volgende werk wat ik u laat horen. Ecce commodo moritur justus. Dat is een werk van een Cisterciënser monnik die gestorven is in 1591 en zijn naam is Gallus Carniolus. En hij was ook componist. Hij schreef voornamelijk religieuze muziek. En heeft hij ook gedaan met dit Ecce commodo moritur. En vertaald zingen we dan: zie hoe de rechtvaardige sterft en niemand het ter harte neemt. De rechtvaardigen worden weggenomen en niemand slaat er acht op. In het gezicht van de ongerechtigheid wordt de rechtvaardige weggenomen. En in vrede zal zijn gedachtenis zijn. In vrede is zijn rustplaats bereid en in Sion is zijn woning. We gaan luisteren naar dit prachtige gezang door het Saksisch Vocaal Ensemble.

Ecce quomodo moritur justus. Het gaat om vrede en gerechtigheid. En dan na dit bijna mystieke werk wat we horen, stappen we de rauwe werkelijkheid in van oorlog en strijd. Zoals die oogst nog steeds gaande is in Oekraïne. Waar een grote oorlog voedt al meer dan 2 jaar. En de hele wereld kijkt toe. Men levert wapens. Men levert geld. Amerika heeft net weer $61 miljard ter beschikking gesteld. Maar is dat genoeg? Is dat genoeg om de strijd tot een goed einde te brengen? Ik denk deze dagen dan wel eens, stel nou dat in de Tweede Wereldoorlog de Amerikanen, de Canadezen, de Nieuw-Zeelanders, de Australiërs, de Schotten, de Marokkanen hadden staan toekijken en geld gestuurd hadden, maar geen manschappen. Hoe zou ons leven er dan hebben uitgezien? En daarover zingt Damascus in het lied Kiev.

Ja, dit was een heel ander lied, hè, zusters en broeders, dat Kiev. Ik hoop dat u heeft kunnen luisteren naar de tekst. Het gaat over het bloed en de aarde. En hoe de wereld in brand staat. Damascus die verkondigt een boodschap. En dat doen ze zingend en rappend. En ik vind deze muziek, deze liederen van nu, zeer aangrijpend. Wat ik ook aangrijpend vind is het gebed om vrede en ontferming. U weet, ik ben een liefhebber van de Kyries. Omdat een Kyrie mij tot stilte maand en bezinning. Als ik de missen celebreer en het koor zingt het Kyrie, dan sta ik. En dan sta ik met een zekere inkeer. En dan realiseer ik me waar ik Gods barmhartigheid en vergeving voor nodig heb. Dan sta ik stil bij de fouten die ik gemaakt heb. En dan kan ik alleen maar bidden, Heer, ontferm u over mij. Iets wat we nou te binnen schiet. Misschien zouden we de schuldbeleiders in het Kyrie moeten omdraaien. Hè? Eerst bidden om Heer, ontferm u en dan pas je schuld beleiden. Nou, zou een liturgievernieuwing zijn als we dat zouden doen. Maar schiet me zomaar te binnen. Er zal wel een reden voor zijn dat dat niet zo is. We gaan nou hier luisteren naar het Heer zij ons Kneri met het Kyrie van Otto Nicolai en het Kamerkoor Stuttgart onder leiding van Frieder Bernius zingen het.

Heer, wees ons genadig. Mag de Heer zich steeds weer over ons ontfermen, onze fouten en zonden vergeven. En mag Hij ons steeds met ons op weg zijn en ons eens geleiden naar het eeuwig leven. En ons aardse leven maakt eigenlijk deel uit van het eeuwig leven. Het is niet los van elkaar te zien. Het aardse leven en het eeuwig leven horen bij elkaar. Eigenlijk komt dat ook terug in het Apatium Domine. Arvo Pärt heeft het Apatium Domine geschreven. En dan moet ik eventjes de tekst opzoeken. Ik zal hem u in mijn eigen vertaling geven. Geef vrede in onze tijd, o God. Want er is niemand anders die voor ons strijdt zoals u. U bent de enige, Heer, die er altijd voor ons is en voor ons vecht. Da pacem Domine, in diebus nostris, quia non est alius, qui pungit pro nobis nisi tu Deus noster. Het Estonian Philharmonisch Kamerkoor onder leiding van Paul Hillier zingen dit prachtige Da Pacem Domine van Arvo Pärt.

Dit is muziek om stil van te worden. Het gebed en de wetenschap dat alleen God ons werkelijk vrede kan geven. We komen alweer, zusters en broeders, aan het einde van deze uitzending op 3 en 5 mei. Die natuurlijk helemaal in het tegenkus staat ook van die 4e en die 5e mei. En eigenlijk sluit het ook aan bij het evangelie van, en trouwens alle lezingen van de zondag. Boven het evangelie staat: hebt elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. En eigenlijk gaat het daarover. En Jezus geeft ons ook in het evangelie van zondag een opdracht. Hij zegt ook tegen zijn apostelen: gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. En eigenlijk sluit dat heel erg aan bij de film Schindler's List. Die man die zoveel Joden gered heeft. En het zijn de mensen die dat ook vaak in stilte en ook een zekere anonimiteit gedaan hebben. En daarom kan je deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria op 3 en 5 mei toch niet anders besluiten dan uit Schindler's List, het slotlied. Jerusalem shel shahaf.

0: En met dit Jerusalem is er een einde gekomen aan deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ik wens u allemaal goede dagen toe op de 4e en de 5e mei in het bijzonder. Want op de 4e mei herdenken wij al die mensen die voor onze vrijheid zijn gestorven. En dat is belangrijk, dat we hen blijven gedenken en danken. Op 4 mei, als ik op een erebegraafplaats ben, zoals toen in Bergen hier, dan liep ik langs al die graven van al die jonge mensen die daar zijn begraven, nadat ze zijn gevallen in de oorlog. Militairen van over heel de wereld. En dan kijk ik naar hun leeftijd en denk eens, kijk, allemaal begin 20, een enkeling ouder. Jonge mensen die naar hier kwamen, die voor u en mijn vrijheid gevochten hebben. En dan loop ik daar en dan kan ik alleen maar zeggen, dank jullie wel dat jullie dit voor mij, voor ons hebben willen doen. Laten we deze uitzending besluiten met gebed. Goede God, u schept ons mensen naar uw beeld. Maar de mens zelf verandert en laat het beeld van u los. Waardoor men in staat is om te komen tot strijd. Om het gevecht en de oorlog aan te gaan. Wij bidden u dat al die strijdlustige moordenaars en dictators die om eigen gewin niets ontziende oorlogen voeren, door uw kracht bekeerd mogen worden. We danken u voor al die jonge mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid. Mogen zij alle thuis zijn in uw rijk van liefde en vrede. En mag uw zegen ook weer vandaag over ons neerdalen, terwijl wij al die slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gedenken en op 5 mei mogen feestvieren dat wij hier in vrede leven met uw hulp en uw kracht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Luisteraars, een hele goede morgen. U bent verbonden met parochie Franciscus en Clara uit Druten. Ik wens u veel devotie toe.

Verkondigt het met blijdschap en maakt het bekend. Verkondigt het tot aan het uiteinde van de aarde. De Heer heeft zijn volk verlost. Halleluja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom op deze zesde zondag van Pasen. De paastijd die begint stilletjes aan op zijn einde te lopen. Aanstaande donderdag het hoogfeest van Hemelvaart en over twee weken al Pinksteren. En Pasen en Pinksteren, ik heb het al vaker gezegd, die zijn nauw met elkaar verbonden. Christus is uit de dood opgestaan. Hij is naar zijn Vader in de hemel teruggekeerd en vanuit de hemel zal hij straks de Heilige Geest zenden. En die Heilige Geest is de geest van de verrijzenis, de geest die levend maakt. En het enige wat ons kan afhouden van die Heilige Geest is onze eigen zondigheid. En daarom zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God aan elkaar om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, om mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren, om in alles wat we doen te getuigen van hetgeen wij nu gedenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

De eerste lezing is uit het boek De Handelingen van de Apostelen. In die dagen daalde Filippus af naar de stad Samaria en predikte hun Christus. De menigte sloegen eensgezins acht op Filippus' woorden, toen ze luisterden en de tekenen zagen die hij verrichtte. Want uit velen die onreine geesten hadden,

hij verrichtte. Want uit velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geschreeuw weg. En vele lammen en kreupelen werden genezen. Er stonden dan ook grote vreugde in de stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze afgedaald waren, spraken ze een gebed voor hen uit, opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen gekomen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Woord van de Heer. Heel de aarde juicht voor God. Heel de aarde juicht voor God. Zing een lied op zijn heerlijke naam. Een loflied dat zijn glorie erkent. Zeg tot God, hoe ontzagwekkend zijn uw daden. Heel de aarde moet diep voor u buigen. Zingen voor u, een lied zingen op uw naam. Komt en ziet de werken van God. Door zijn daden wekt hij ontzag bij de mensen. Hij maakte de zee tot droog land en te voet trokken zij door de bedding. Laten wij ons om hen verheugen. In zijn almacht heerst hij over de wereld. Komt, luistert en laat mij vertellen. Ieder die ontzag kent voor God, luistert naar wat hij gedaan heeft voor mij. God is gezegend. Mijn gebed heeft hij niet afgewezen en zijn liefde heeft hij mij niet ontzegd. De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, heiligt in uw hart Christus de Heer en wees altijd bereid tot verantwoording aan wie al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar doet het met zachtmoedigheid en ontzag en met een goed geweten. Dan zullen zij die uw goede levenswandelen in Christus beschimpen, met hen laster beschaamd staan. Want het is beter als God wil dat verlangt om te lijden vanwege goede daden dan vanwege slechte. Immers ook Christus heeft ons voor al geleden voor de zonde. De rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Gedoopt naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest. Woord van de Heer.

Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden, zegt de Heer. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen.

En ik zal de Vader vragen, en hij zal u een andere helper geven, om voor altijd met u te zijn. De geest van de waarheid, die de wereld niet kan aanvaarden, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet achterlaten als wezen, ik kom naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer aanschouwen. Maar gij zult mij aanschouwen, want ik leef en gij zult leven. Op die dag zult gij erkennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en deze onderhoudt, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Woord van de Heer.

Broeders en zusters in Christus, we gaan een belangrijke week tegemoet voor onze kerk. Aanstaande donderdag is natuurlijk het hoogfeest van Hemelvaart. Maar voordat we dat feest gaan vieren is aanstaande woensdag ook nog een bijzondere dag. Aanstaande woensdag is het 13 mei. En als u een beetje thuis bent in de verschijningen van Fatima, Maria en Fatima, dan weet u dat 13 mei de eerste dag was waarop Maria verscheen. Inmiddels meer dan 100 jaar geleden, 1917, maar het is nog altijd heel relevant voor onze kerk, voor onze tijd. Maria verscheen op 13 mei en dat zou ze 6 keer op rij doen, steeds op de 13e van de maand. Dat begon dus op 13 mei en het eindigde op 13 oktober. En de laatste keer dat Maria zou verschijnen, gebeurde het grootste wonder dat er ooit in de geschiedenis van de kerk misschien wel is gebeurd sinds de komst van Jezus naar de aarde. Dat gebeurde er namelijk, dat grote zonnewonder. Meer dan 70.000 mensen waren bij elkaar in Fatima, in dat kleine dorpje in Portugal. En ze keken naar de zon en ze zagen een heel raar, bijzonder fenomeen dat zich voltrok. Namelijk dat de zon heel hard om zijn as begon te draaien en als het ware dat het leek dat de zon naar de aarde kwam vallen. Daar is natuurlijk ontzettend veel over gezegd in de jaren daarna. En er werd zelfs gesproken van massahypnose, dat een hele menigte zich had laten misleiden. Maar er zijn nog tal van ooggetuigenverslagen bekend, en die zijn ook opgeschreven, van mensen die daadwerkelijk bij dat grote wonder aanwezig waren. Het wonder van Fatima. En de mensen die daarbij waren, die hebben zich allemaal bekeerd tot de Heer. Er waren zelfs ongelovige mensen bij, en toen ze dit zagen gebeuren, wisten ze, dit is God zelf aan het werk. Maar goed, God doet natuurlijk nooit een wonder alleen maar om het spektakel. Wat heeft de Heer of wat heeft Maria willen vertellen toen, meer dan een eeuw geleden? Nou, ze kwam op 13 mei voor het eerst naar de aarde om te zeggen tegen de drie kindjes, de herderskindjes, bid dagelijks de rozenkrans. En zei ze erbij, als jullie dat gaan doen, dan zal uiteindelijk de wereldoorlog gaan stoppen. Hè? Het was natuurlijk precies midden in de Eerste Wereldoorlog en later zou dat ook gebeuren. Dus de belofte werd ook waar. En ze zei ook, en dat is ook heel relevant voor onze tijd, als de wereld zich niet bekeert, zullen er nog ergere rampen over deze wereld komen. En er zal zelfs nog een grotere oorlog uitbreken dan deze. Dus die Eerste Wereldoorlog, er zou nog een grotere oorlog komen. En inderdaad, dat hebben we natuurlijk ook gezien, 40-45, we hebben het afgelopen week nog herdacht, de Tweede Wereldoorlog, die nog omvangrijker was. En Maria had dit al aangekondigd, begin van de vorige eeuw, ze zei, er zal een ergere oorlog komen en die zal voorafgegaan worden door een vreemd lichtverschijnsel. Nou, dan denkt u misschien, ja mooi, mooi bedacht door Maria. Maar er zijn heel veel bevestigingen van dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Namelijk, vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was er inderdaad, en dat gebeurt maar heel af en toe, was er inderdaad noorderlicht te zien in een groot deel van Europa. En er is zelfs een getuigenverslag van Albert Speer, de toenmalige minister van Defensie van Duitsland, vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Goede vriend van Hitler, van Adolf Hitler, de dictator. En ze stonden samen op het buitenverblijf, op het terras van het buitenverblijf van Hitler. En Albert Speer die hoorde Hitler de woorden zeggen, toen hij dat vreemde lichtschijnsel zag, nu zal er veel bloed gaan vloeien. We zullen het nu niet meer zonder geweld kunnen gaan doen. Nou, als bevestiging is de paus destijds naar de oudste van de drie kindjes van Fatima gegaan, die uiteindelijk heel oud is geworden natuurlijk, zuster Lucia, om te vragen, was dit inderdaad dat verschijnsel wat u jaren geleden al had aangekondigd? En inderdaad, Lucia bevestigde dat dat inderdaad dat verschijnsel was en dat er nu dus nog een ergere oorlog zou uitbreken. Nou, datgene wat Maria lang geleden heeft gezegd is nog steeds relevant. Bekering. De mensheid oproepen om zich te keren tot God. En dat is niet alleen maar een zorg voor onszelf, voor onze eigen ziel, voor onze eigen redding. Nee, het is een zorg voor heel de wereld. Als we vrede in de wereld willen, moeten we uiteindelijk gaan leven volgens dat plan van God. God heeft als een soort architect een bepaalde bedoeling met zijn schepping. En op het moment dat als wij als mensen daartegen ingaan, dat wij een hele andere bedoeling met die schepping gaan nastreven, dan zien we altijd dat er onvrede en wanorde komt. We zien dat in onze tijd natuurlijk volop gebeuren, waarin mensen de wetten van de kerk en van het geloof, de 10 geboden, steeds meer links laten liggen. En waarin we zien dat uiteindelijk dat steeds meer onrust en onvrede in de wereld brengt. En dat ik dat niet zelf verzin, dat blijkt wel uit het evangelie van vandaag. Jezus brengt vandaag namelijk heel duidelijk de liefde in verband met het doen van de heilige wet van God. In onze tijd proberen we die twee vaak een beetje uit elkaar te halen. Dan zeggen we, ja, het geloof dat is iets van het hart, dat moet je voelen.
En al die regeltjes van de kerk en al die regeltjes van het geloof, ja, daar heb ik wat minder mee. Ik heb dat de afgelopen 10 jaar als priester heel vaak gehoord. Ik hou op zich wel van God, ik geloof wel in God, maar die regeltjes en dat instituut kerk, daar heb ik niet zoveel mee. Maar Jezus toont vandaag het tegenovergestelde. Hij zegt namelijk letterlijk, als je mij lief hebt, zult je mijn geboden onderhouden. Met andere woorden, als je daadwerkelijk van mij houdt, zul je ook doen wat ik jou vraag. Nou, dat vinden we vaak moeilijk in onze tijd, zeker in een land als Nederland. Ik zat zelf op de middelbare school toen dat hele bekende liedje van Fluisma en Van Tijn een grote hit was. Hè? 15 miljoen mensen, u weet dat waarschijnlijk ook nog wel. En in 15 miljoen mensen werd ook gezongen destijds dat dat een beetje bij onze identiteit hoort als Nederlanders. Hè? We zijn rebels, we gaan niet zomaar met het gezag mee. Nou, ergens heeft dat natuurlijk iets moois, hè, dat we niet zomaar alles aannemen. Maar dat gaat natuurlijk anders met het gezag van God zelf. Hè? Als we zelfs daartegen gaan rebelleren, ja, dan zullen we zien dat er inderdaad scheefgroei komt in deze wereld. Dus nogmaals, als je mij lief hebt, zult je mijn geboden onderhouden. Nou, wat zijn die geboden? Het begint al bij het begin van de schepping, Adam en Eva. Ze krijgen 1 gebod mee, gehoorzaam zijn aan de Heer, doen wat hij vraagt. En niet omdat hij het afdwingt of oplegt, nee, vanuit de liefde. He, zoals een kind ook doet wat zijn ouders vraagt op het moment dat dit in liefde gebeurt. He, als je iets gaat afdwingen, dan werkt dat meestal niet. Maar op het moment dat je zegt, wij houden van elkaar en we doen dit omdat we van elkaar houden. Nou, dat eerste gebod was niet eten van die boom van kennis van goed en kwaad. En dat gebod werd geschonden en de dood kwam in de wereld. En we zien daarna dat dat zich blijft herhalen. He, we zien dat ook wanneer Mozes de berg opgaat om de 10 geboden van God te ontvangen, de stenen tafelen, dat ook daar het volk weer afdwaalt en denkt dat ze zelf een god kunnen scheppen, een gouden kalf. Dat die afgodsbeelden en, ja, je zou kunnen zeggen onze eigen denkbeelden van hoe God zou moeten zijn, die zijn allemaal eindig, die zijn allemaal tijdelijk, maar God is eeuwig. En die geboden die geeft God niet aan de kerk of aan het geloof of aan de wereld om ons een juk op te leggen dat we niet kunnen dragen. Nee, hij geeft het als richtingwijzers. Hij geeft het als een soort pilaren die ons de weg wijzen in dit leven. Dat geldt natuurlijk allereerst voor die 10 geboden, die nog steeds in het hart van heel de schepping staan gegrift. Maar dat geldt ook voor de geboden die de kerk vervolgens aan ons heeft gegeven. En daar begint de schoen vaak een beetje te wringen, ook in onze tijd. Want de wereld, de wereldse geest, de geest van deze tijd, die gaat daar vaak lijnrecht tegen in. En ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik ga het nog een keer herhalen. Ik vind het namelijk een prachtige uitspraak. Als de kerk is de bruid van God. Als de kerk trouwt met de tijdsgeest, dan is de kerk heel snel weduwe. Want die tijdsgeest die verandert. Die is volgend jaar weer anders en over 10 jaar totaal anders. En als we als kerk steeds zouden trouwen met die geest van de tijd, ja, dan zouden we heel snel alleen komen te staan. Dan zouden we weduwe zijn. Maar de kerk is niet de bruid van de tijdsgeest. De kerk is de bruid van de almachtige eeuwige Heer. En als we met hem trouwen, dan zijn we als het ware die echte rots in de branding, zoals Jezus ook de kerk bedoeld heeft. Op het moment dat Jezus de sleutels geeft aan Petrus, aan de eerste paus van onze kerk, dan geeft hij ook de sleutels aan de rots. Hij laat daarmee zien dat in alle wederwaardigheden van dit leven, alle wisselvalligheden wilde ik zeggen van dit leven, dat uiteindelijk die kerk een baken blijft, een baken van licht. Broeders en zusters, laten we proberen ook in onze tijd niet regels tegenover de liefde te stellen. Maar laten we zien dat die regels in het verlengde liggen van Gods liefde. En zeker die moeilijke regels van onze kerk waar het een beetje begint te schuren, zoals abortus, euthanasie, noem het maar op. Ook daar is de regel niet een regeltje om zichzelf, maar is de regel gegeven uiteindelijk als bescherming, als uiting van Gods liefde. Als we houden van het kwetsbare leven, dat betekent het ongeboren leven en ook het leven aan het einde, dan zeggen we dat we die liefde daar ook laten doorklinken. Dus dat is niet zozeer een regeltje, het is een vorm waarin God toont dat hij van ons houdt. Goed, als hij van ons houdt, dan vraagt hij liefde terug. En die liefde die impliceert dus dat we ook gaan doen wat hij vraagt. Nou, helemaal tot slot. De heilige Maagd Maria staat hier nog vooraan in de kerk. Het is de meimaand. En als iemand die 2 heeft gecombineerd, dus houden van God en tegelijkertijd ook zijn wil doen, de regels, de geboden volgen, dan is dat Maria wel geweest. En zij vatte dat eigenlijk in 1 zinnetje samen. Mij geschiede naar uw woord. Amen.

0: En laten we nu dan ons geloof in God belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Broeders en zusters, richten we ons vol vertrouwen met onze gebeden tot God, de Almachtige Vader.
1: We willen bidden voor allen die gedoopt zijn en met leven vanuit het genade van het doopsel, dat de Heilige Geest opnieuw over hen mag komen en hen mag bewegen tot echte navolging van Christus Jezus. Laat ons bidden. Wij willen bidden voor de wereld, dat zij ontvankelijk mag worden voor de geest van de waarheid, gerechtigheid en vrede. Laat ons bidden. Voor allen die belasterd af uitgelachen worden om een christelijk geloof, dat zij hun zachtmoedigheid niet verliezen, maar de kracht ontvangen verantwoording af te leggen voor hun geloof. Laat ons bidden. We willen bidden voor de zieken en de gehandicapten in ons midden, dat zij kracht en sterkte uit den Hoge ontvangen. Laat ons bidden. We willen bidden voor alle moeders op deze moederdag, die hun zonen en dochters in ziekte, geloof en sterfte hebben verloren. Laat ons bidden. We willen bidden voor de intenties van onze gemeenschap en uit dankbaarheid voor de 80-jarige verjaardag van een kerkgenootschap. Laat ons bidden. We willen ook graag bidden voor 3 bijzondere intenties. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze overleden familieleden, Jan Verwaaien en Henrike Verwaaien en zonen Gerard en Henk Bert, Adriaan Litjens, Geert de Klein, familie De Waal de Vaan en Frida Heestemans, die afgelopen zaterdagnacht is overleden en die een bijzonder koorlid van ons kantorij was. Dat al onze dierbare overledenen bij God mogen zijn in eeuwige vrede en vreugde, en dat God mag blijven omzien naar hen die verder moeten met die lege plaats in hun midden. Laat ons bidden.

Almachtige eeuwige God, gij bemint hen die uw Zoon liefhebben en zijn geboden onderhouden. Wij bidden u, zend over ons de Helper, de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, en laat deze Geest ons leven bezielen. Door Christus onze Heer. Broeders en zusters, we gaan over tot de liturgie van de Eucharistie. De gaven van brood en wijn worden naar het altaar gebracht en u kunt zich aansluiten bij die gaven door uw gaven in de collecte. Er zal vandaag een tweede collecte worden gehouden in verband met Roepingen Zondag. Dat was 2 weken geleden. Maar dan zullen we nu nog een collecte verhouden en die collecte die gaat naar het seminarie voor de priesteropleiding.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. U laat onze gebeden en offergaven tot u komen. Maak ons in uw goedheid vrij van zonde, om beter te beantwoorden aan dit sacrament van uw grote liefde. Door Christus onze Heer.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig uw volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Door deze gave dan ook hier gebracht om zijn u toe te wijden. En alle ootmoed vragen u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak erover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. We vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in erkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen wij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop. Zijn hulpbisschop Robertus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid, en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap, die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Amen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Dit zegt de Heer: als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. Halleluja.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laten we ons bidden. Almachtige eeuwige God, door de verrijzenis van Christus, hebt gij ons het eeuwig leven teruggeschonken. Laat het paasmysterie overvloedig vrucht in ons dragen en vervul ons van de kracht van dit heilzaam voedsel, door Christus onze Heer. Broeders en zusters, we zijn bijna gekomen aan het einde van deze eucharistieviering. Tot slot de mededeling dat dinsdag aanstaande weer de rozenkrans wordt gebeden. En dat zal zijn in Deest, aanstaande dinsdag in het kapelletje op het kerkhof, om 7:15. Dus aanstaande dinsdag om 7:15 in Deest. Dan de mededeling dat aanstaande donderdag, zoals gezegd, het hoogfeest is van Hemelvaart. En dan bent u alle van harte uitgenodigd uiteraard. De mis is om 7:00. En aansluitend aan de Heilige Mis, voor degenen die willen, zal er nog eucharistische aanbidding zijn. En die duurt ongeveer tot 9:00. Dus 7:00 de Heilige Mis, tot 9:00 aanbidding. Goed, ik zal u zo dadelijk Gods zegen gaan schenken. Na de zegen zullen we nog zingen Regina Celi. En daarna wil ik u vragen om nog heel even te blijven zitten, want er zijn toch nog twee mededelingen. Waarvan er eentje ook een verrassing is voor mij overigens, maar dat ga ik zo meteen wel horen. Dus na de zegen zullen we zingen en dan daarna nog even twee mededelingen. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede. Broeders en zusters, we zullen zingen het Regina Celi. Ik ga voor het Mariabeeld staan en daarna zullen we samen met ons allemaal samen zullen we nog het Wees Gegroet bidden. Dat is een vraag vanuit Kinderen Bidden voor Kinderen. Dat is een initiatief. Hier in Nederland, waarbij we kinderen de rozenkrans en het Wees Gegroet willen leren bidden. En het is vandaag moederdag, dus proficiat ook aan alle moeders. Maar onze hemelse moeder heeft vandaag natuurlijk ook feest vanwege moederdag. Dus we zullen met z'n allen samen, dat gebeurt in heel Nederland, zullen we dadelijk nog het Wees Gegroet bidden.

Thank you.

0: Het duurt allemaal iets langer dan anders vandaag. Voordat ik zo dadelijk zelf nog iets ga zeggen, wil ik eerst even Zoe uitnodigen naar voren te komen. En dan heb ik daarna zelf ook nog iets te zeggen. Het is niet zo spannend als het klinkt overigens, zeg ik even bij.
1: Ze weet je ook niet of het niet spannend is.

0: weet je ook niet of het niet spannend is.
1: Nog even een extra mededeling van feestelijke aard. Beste mede-parochianen. Over 2 weken op zondag 24 mei willen we het heugelijke feit vieren dat onze pastoor dan 10 jaar priester is. U bent dan allemaal van harte uitgenodigd na de mis van 10 uur voor koffie of thee met wat lekkers erbij. En u bent dan ook in de gelegenheid om de pastoor met dit priesterdecennium te feliciteren. We hopen op mooi weer, dan kunnen we fijn in de pastorietuin zitten. Misschien wilt u dit ook doorgeven aan degenen die vandaag afwezig zijn. Volgende week zullen we deze mededeling vanaf deze plek nog een keer herhalen. Dank u wel.
2: Nou, heel mooi. Ik zal kijken of ik erbij kan zijn. Ja. Als we dan mededelingen van feestelijke aard gaan doen, wil ik ook nog een mededeling van feestelijke aard doen. Afgelopen vrijdag was onze paus precies 1 jaar paus, paus Leo. En ja, we hebben een paus Leo, maar we hebben ook een koster die Leo heet. En ik wil toch even vragen of Leo naar voren wil komen. Ik weet dat hij dat helemaal niet zo prettig vindt, maar Leo, als je toch even wat dichterbij wil komen. Kun je even naar voren komen? Ja? Leo, ja, toen vorig jaar onze paus werd gekozen, toen kreeg jij een telefoontje van je kleindochter volgens mij. En die zei, opa, is dat allemaal wel te combineren als u ook nog naar Rome toe moet? Toch, dat was het ongeveer, hè? Want Leo die was ineens tot paus gekozen. Ja, dan moesten wij Leo onze koster ineens gaan missen. Maar gelukkig zijn er meer Leo's in deze wereld. Leo, we hebben net tijdens de mis gebeden voor een 80-jarige, voor een bijzondere verjaardag. En dat ben jij natuurlijk. En ik wil jou namens heel de parochiegemeenschap ontzettend feliciteren daarmee. Maar ook heel erg bedanken voor al jouw ontzettend goede werk. Ze zeggen wel eens dat sommige mensen aan een half woord genoeg hebben. Nou, als ik Leo op maandag bel dat ik in de file sta, dan bel ik hem op. En dan gaat het telefoongesprekje ongeveer als volgt. Dag meneer Zimmerman, hoor ik dan. En dan zegt hij meteen, ik kom eraan. Dus dan weet hij al dat ik in de file sta, later ben en dat er gekosterd moet worden. En Leo, jij staat er dan, maar jij staat er eigenlijk al heel veel jaren altijd, zei je paraat. En dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dat is ontzettend iets ontzettend moois. En daarom hebben we besloten als parochie dat we jou de parochiepenning zullen uitreiken. Voor al jouw ontelbare diensten die je hebt verleend de afgelopen jaren, al vele jaren zelfs. En dat is allemaal werk achter de schermen vaak. Hè? Dus u ziet Leo wel hier aan de zijkant van de kerk altijd zitten. Maar door de week heb je er bijna een dagtaak aan om hier altijd alles mooi te houden, de kaarsen bij te snijden, te zorgen dat de kerk netjes blijft. En dat is veel meer werk dan mensen doorhebben. En daar wil ik jou ontzettend voor bedanken en ook van harte proficiat heten met jouw verjaardag.
3: Dankjewel.

0: Hipperepiep, hoera. Hipperepiep, hoera. Hipperepiep, hoera. Er is bij de penning ook een mooie oorkonde gemaakt en daar staat op al vele jaren als een rots in de branding, als koster en alleskunner in de parochie. Nou Leo, alsjeblieft.
1: Dankjewel. Nou, dat is inderdaad een mooie penning.
0: Franciscus en Clara.
1: Ja, geweldig.
0: Alsjeblieft.
1: Dankjewel. Ja. Even een kleine nuance. Ik ben niet vandaag jarig, maar morgen.
0: Goed, dan zullen we het morgen weer herhalen. Ja.
1: Nou. Allemaal bedankt.
0: Alvast hartelijk proficiat al bij Leo.

Franciscus en Clara uit Druten. Bedankt voor het meedoen. Ik wens u een hele fijne dag toe. Vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Heilige van de dag. Een keuze uit de heilige kalender van de Rooms-Katholieke Kerk.
1: Ja, een hele goede morgen. Misschien als u het nog niet gehoord heeft en de stem van monsieur van Kalster verwacht. Hij is onlangs overleden. Dat betekent dat ik dit programma even waarneem. En natuurlijk vertrouwen wij erop dat monsieur van Kalster de eeuwige vrede heeft gevonden. Vandaag staat op de kalender de heilige Damiaan, de Melaatse. Geboren Jozef de Veuster. Hij werd op 3 januari van het jaar 1840 geboren in het Belgische plaatsje Tremelo. Op dat moment heerste er hongersnood in Vlaanderen, omdat de oogsten mislukt waren. In het gezin was hij de 7e van 8 kinderen. Vanaf zijn 13e werkte hij mee op de boerderij. In die tijd trad zijn broer August in bij de paters van de Heilige Harten. Naar de straat, ook wel Picpus genoemd, naar de straat in Parijs waar het moederhuis staat. Hij kreeg als kloosternaam Pamphilius, meestal vertrouwelijk Pamphiel genoemd. 5 jaar later volgde Jozef zijn voorbeeld en kreeg de kloosternaam Damianus, kortweg Damiaan. Omdat hij geen Latijn en Grieks kende, diende hij als werkbroeder in Leuven. Maar in de vrije uurtjes gaf Pamphiel hem bijles, zodat hij na enige tijd toch toegelaten kon worden tot de priesteropleiding. Op 7 oktober 1860 legde hij in Parijs zijn kloostergelofte af. In 1863 besloot de congregatie de Hawaii-eilanden als missiegebied aan te nemen. Een van de 6 paters die met een aantal zusters zouden worden uitgezonden was Pamphiel. Op het beslissende moment werd deze echter ernstig ziek. Onmiddellijk bood Damiaan zich aan om zijn plaats in te nemen. Zo vertrok hij vanuit Bremerhaven voor een boottocht van 148 dagen naar Honolulu op Hawaii. Op 21 mei 1864 ontving hij de priesterwijding op een van de eilanden, Kohala. Nu werkte hij als missionaris op het platteland van Hawaii tussen arme boeren. Dat kende hij nog van thuis. Hoewel hij moeite had met de taal, aarde hij goed bij zijn mensen met zijn vierkante stugge boerenkarakter. Hier kwam hij voor het eerst in aanraking met de verwoestende ziekte melaatsheid, waarvoor geen geneesmiddel bestond. Die ziekte greep op Hawaii snel om zich heen. De regering besloot dan ook al die mensen bijeen te brengen en in quarantaine te plaatsen op het afgelegen eiland Molokai. Toen de bisschop vroeg of er paters waren die daar voor enige tijd wilden werken, boden zich er 4 aan. Damiaan werd aangewezen om er als eerste heen te gaan. Al wat hij meenam was zijn brevier. Vanaf 10 mei 1873 deelde hij het leven van de Melaatse. Onder uiterst moeilijke omstandigheden probeerde hij aan deze vergeten groep mensen de troost en hoop van het evangelie te brengen. Intussen had hij de aandacht van de wereldpers op zich gevestigd. Van overal stroomden giften toe. Na enige tijd liet hij de bisschop weten dat hij wilde blijven. Zijn plaats was onder de Melaatse. Daar wilde God hem hebben. Met zijn mensen die door de buitenwereld waren afgeschreven, probeerde hij een menswaardig bestaan op te bouwen. Naast het geestelijk dienstwerk van het toedienen van de sacramenten, godsdienstles geven, zieken bezoeken enzovoort, zorgde hij ook voor de organisatie van materiële en maatschappelijke voorzieningen. Zo legde hij een eerbiedig kerkhof aan, richtte een schamel ziekenhuisje in, droeg zorg voor scholing en onderwijs en stelde zelfs een heuse fanfare samen. Soms kwamen er medebroeders of zusters om hem te helpen. Daar was hij met zijn rechtlijnig karakter bepaald niet goed in. Ook met zijn kloosteroverste lag hij herhaaldelijk overhoop. 3 jaar voor zijn dood gaf hij aan waar hij zijn kracht vandaan haalde. Hij schreef: zonder de aanwezigheid van onze goddelijke meester in mijn kleine kapel zou ik nooit mijn lot aan dat van de Melaatse van Molokai voor altijd kunnen verbinden. In 1876 groeide bij hem het vermoeden dat hij zelf was aangetast door de ziekte. Gaandeweg openbaarde zich inderdaad melaatsheid ook bij hem en deed zijn verwoestende werk. Na een verblijf van bijna 16 jaar stierf hij te midden van zijn mensen op 15 april 1889, nog geen 50 jaar oud. De dag erop werd hij begraven op het door hem zelf aangelegde kerkhof. Pater Damiaan wordt vereerd als de apostel van de Melaatse. In 1936 werden zijn relieken naar de Picpuskerk in Leuven overgebracht. In die stad staat er zelfs een standbeeld van hem. In april 1969 kreeg hij ook een standbeeld in het Capitool in Washington in de Verenigde Staten. De 50ste Amerikaanse staat, Hawaii, had hem uitgekozen om de eilanden in de congreszaal te vertegenwoordigen. Op 4 juni 1995 werd hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard en op 11 oktober 2009 door paus Benedictus XVI heilig verklaard. Heilige Pater Damiaan, bid voor ons. Op de website heiligen.net kunt u ook een radioprogramma vinden, een korte impressie over Pater Damiaan, van het programma Bericht van Boven van KRO Radio 5 van zondag 11 oktober 2009. www.heiligen.net. En de tekst van dit programma is samengesteld door Pater Dries van den Akker. Dank u wel voor uw aandacht.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Het is de zesde zondag van Pasen en gaan wij weer heel graag samen bidden. Fijn dat u weer ingeschakeld heeft bij Radio Maria en dat we ook weer samen dat kunnen doen. En dan heeft u de bladzijde nodig. In het kleingetijdenboek kunt u de hymne niet vinden, maar wel de psalmen en die staan op bladzijde 164. We zijn de tweede week ingegaan. 164. En dan gaan we naar het grootgetijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 764. 764. Met daarbij ook de antifoon Alleluia, Alleluia, Alleluia. En dat bidden we dus voor en na de drie psalmen. De psalmen zelf, die vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 891. 891. En vanaf de korte schriftlezing, die vindt u op bladzijde 434. 434. En als u het slotgebed nog mee wilt bidden, dat staat op bladzijde 489. Mogen we samen weer een mooi gebedsmoment hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is, zoals zij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 764 in het Groot Getijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Komt allen dienaars van de Heer. En prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter, Jezus, werd berecht, ter dood veroordeeld, onze Heer. Zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Bladzijde 891 in het Grootgetijdenboek. Alleluia. Alleluia, alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed.
0: Mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam.
1: Al voert mijn weg door donkere kloven. Ik vrees geen onheil waar gij mij leidt.
0: Uw stok en uw herderstaf Geef mij moed en vertrouwen.
1: Gij nodigt mij aan uw tafel. Tot ergernis van mijn bestrijders.
0: Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol.
1: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven.
0: Het huis van mijn Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam.
0: Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf.
1: Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig.
0: Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen.
1: Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen. Machteloos liggen zij neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden.
0: Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren?
0: Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag.
1: Toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Tot heil de geringen in heel het land.
0: Het woede van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u.
1: Volbrengt voor de Heer uw geloften. En biedt de geduchte uw offers aan.
0: Die machtige vorsten de moed beneemt. En schrik verwekt bij de heersers der aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 434.
1: God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt. Hoewel wij dood waren door onze zonden, aan Zijn genade dankt Gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus Jezus.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
1: Bij het zien van de Heer. Alleluia.
0: Zijde 489. Laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren en in alles wat wij doen getuigen van wat wij nu gedenken, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de

0: uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons.

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Erende Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Toen het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan wij in deze catechesis de documenten bespreken, de kerk wilde beschrijven, was het in de eerste plaats bezorgd om haar oorsprong te verduidelijken. Daarom heeft het in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, goedgekeurd op 21 november 1964, het woord mysterie ontleend aan de brieven van de heilige Paulus. Met deze keuze wilde het niet zeggen dat de kerk iets duisters of onbegrijpelijks is, zoals men vaak denkt wanneer men het woord mysterie hoort. Het tegendeel is waar. Wanneer Paulus dit woord gebruikt, vooral in de brief aan de Efeziërs, duidt hij een werkelijkheid aan die vroeger verborgen was en nu is geopenbaard. Het gaat om Gods heilsplan, dat een duidelijk doel heeft: alle schepselen verenigen door de verzoenende daad van Jezus Christus, volbracht in zijn dood aan het kruis. Dat wordt in de eerste plaats ervaren in de samenkomst rond de liturgische viering. Daar worden verschillen in hun juiste verhouding geplaatst en staat het samenzijn centraal, omdat wij worden aangetrokken door de liefde van Christus, die de scheidingsmuur tussen mensen en sociale groepen heeft neergehaald. Voor Paulus is het mysterie de openbaring van wat God voor heel de mensheid heeft willen volbrengen. Het wordt zichtbaar in concrete, plaatselijke ervaringen die zich geleidelijk uitbreiden tot alle mensen en zelfs tot heel de kosmos. De mensheid verkeert in een toestand van verdeeldheid die zij uit eigen kracht niet kan herstellen, ook al leeft het verlangen naar eenheid in het hart van ieder mens. De werking van Jezus Christus treedt deze werkelijkheid binnen door de kracht van de Heilige Geest. Zij overwint de krachten van verdeeldheid en de verdeler zelf. Het samenkomen om te vieren, als antwoord van geloof op de verkondiging van het evangelie, wordt ervaren als een aantrekkingskracht die uitgaat van het kruis van Christus, de hoogste openbaring van Gods liefde. Het is het besef door God zelf te zijn samengeroepen. Daarom gebruikt men het woord ecclesia, dat betekent een vergadering van mensen die erkennen dat ze zijn bijeengeroepen. Zo valt dit mysterie samen met de kerk. De kerk is het mysterie dat zichtbaar en tastbaar wordt. Deze samenroeping, juist omdat zij door God tot stand wordt gebracht, kan zich niet beperken tot een bepaalde groep. Zij is bestemd om een ervaring te worden voor alle mensen. Daarom verklaart het Tweede Vaticaans Concilie aan het begin van Lumen Gentium: de kerk is in Christus als het ware het sacrament of het teken en instrument van een innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. Met het woord sacrament en de daarop volgende toelichting wil het concilie aangeven dat de kerk uitdrukking is van wat God in de geschiedenis van de mensheid wil volbrengen. Door naar de kerk te kijken, kunnen wij in zekere zin Gods heilsplan ontwaren. In die betekenis is de kerk een teken. Daar wordt het woord instrument aan toegevoegd om te onderstrepen dat de kerk een werkzaam teken is. Wanneer God in de geschiedenis handelt, betrekt hij mensen bij zijn werk. Door de kerk brengt God mensen tot zich en verenigt hij hen met elkaar. De vereniging met God weerspiegelt zich in de eenheid onder de mensen. dat is de ervaring van het heil. In hoofdstuk 7 van Lumen Gentium, over het eschatologische karakter van de pelgrimerende kerk, wordt opnieuw gesproken over de kerk als sacrament, met de nadere aanduiding van het heil. Christus heeft, eenmaal van de aarde verheven, alle tot zich getrokken. Opgestaan uit de doden, heeft hij zijn levensschenkende geest over zijn leerlingen uitgestort, en door hem zijn lichaam, dat de kerk is, als het universele sacrament van het heil ingesteld. Zittend aan de rechterhand van de Vader, is hij voortdurend werkzaam in de wereld om de mensen naar de kerk te leiden en door haar met zich te verenigen en hen deel te laten hebben aan zijn verheerlijk leven, door hen te voeden met zijn eigen lichaam en bloed. Deze passage helpt ons het verband te zien tussen de eenmakende werking van het paasmysterie van Jezus, zijn lijden, dood en verrijzenis, en de identiteit van de kerk. Zij wekt tegelijk dankbaarheid dat wij tot de kerk mogen behoren, het lichaam van de verrezen Christus en het ene pelgrimerende volk van God op weg door de geschiedenis. De kerk leeft als een heiligende aanwezigheid te midden van een nog verdeelde mensheid, als een werkzaam teken van eenheid en verzoening onder de volkeren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. De kreet van Jezus aan het kruis. Thérèse begreep dat de kreet van Jezus aan het kruis zoveel meer was dan die van een gewone stervende. Ook al kan het ons doen denken aan mensen die in hun laatste strijd geheel uitgedroogd zijn. Ze schreef: "Ik heb de genade ontvangen om beter dan ooit te begrijpen hoezeer Jezus bemind wil worden." En ook: "Hij heeft onze daden niet nodig, maar alleen onze liefde." Door zijn kreet heeft Jezus de geschriften vervuld en identificeert zich hij zich met de dorst naar de liefde van de lijdende dienaar, het lijden van de mensheid. "Doodmoe ben ik van het roepen. Zij deden vergif in mijn voedsel. Zij lesten mijn dorst met azijn." Jezus omarmde de kreet: "Ik heb dorst." En verenigde zichzelf met Jezus in zijn ontbering op het kruis. Zij brengt de rest van haar leven door met het beantwoorden van deze liefdeskreet van Jezus door anderen in het geloof op te voeden. Zij wil haar Jezus troosten die ellendig stierf nadat hij dorstig gemaakt was. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: "Het is volbracht." Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. En het is Pansini die de dorst van Jezus gaat lessen, min of meer zoals de goede moordenaar die naast Jezus aan het kruis stierf. Met Pansini begint Thérèse haar apostolaat als patrones van de missie.
1: Jezus sterft terwijl hij tot het uiterste bemint, overeenkomstig zijn verlangen. Jezus, die de zijnen in de wereld bemind had, beminde hen tot het uiterste toe. Zijn kinderlijke gehoorzaamheid aan de Vader werd zijn ware dorst, zoals het ook voor Thérèse gold. "Zal ik de beker die mijn Vader mij gegeven heeft niet drinken?" Op 26 december 1896 schrijft Thérèse aan Pater Bellière: "Het is een hele troost te bedenken dat Jezus, de sterke God, al onze zwakheden gekend heeft. Dat hij gesidderd heeft bij het zien van de bittere kelk. Die kelk die hij vroeger zo vurig verlangd had te drinken. De zending van Jezus om het evangelie te verkondigen van het Rijk en het opwekken van de liefde van de Vader werd zijn grote honger. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen." Hij sterft en geeft zijn leven aan de Vader terug. Hij keert terug naar hem. Jezus heeft zo totaal de wil van de Vader vervuld, dat deze zijn zending bekrachtigt door hem uit de doden te doen verrijzen. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. Verheven aan Gods rechterhand heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en deze uitgestort. De kerk, geboren uit het geopende hart van Jezus en de Heilige Geest, is niet langer alleen. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
0: De kleine weg. Therese was een vrouw die het verlangen had Jezus dorst te lessen. Haar ontmoeting met paus Leo XIII toonde haar ongewone vastberadenheid. Op 15-jarige leeftijd treedt ze in de Karmel van Lisieux in, voor Jezus en niet vanwege haar zussen. Ze ontmoet het religieuze leven zoals ze had verwacht, zonder illusies. Haar beklimmen van de Karmelberg ging behendig en ze ging gestaag vooruit, dankzij haar kleine weg van heiligheid, die zij ontdekte in de teksten van de Bijbel. Het is de weg par excellence die beantwoordt aan het ik heb dorst van Jezus, waar de armen van geest zijn dorst lessen en zich voor hem laten beminnen. Op deze kleine weg zijn onze beperkingen geen obstakel, maar juist het middel om de lift van de liefde te nemen, zoals Therese de armen van Jezus ervaarde, die ons optillen naar zijn hart. Ze vergeleek onze zwakheden en tekortkomingen met kinderen die zelf nog niet goed kunnen lopen en na een val opgetild moeten worden. Ze begreep de angst van zoveel en zij beveelt het tegenovergestelde aan, het vertrouwen. Haar God, die niets anders dan barmhartig is en die zich verre houdt van wraak. Mijn weg is er helemaal een van vertrouwen en van liefde. Ik begrijp de zielen niet die bang zijn van één zo'n tedere vriend.
1: Ook al viel ze vaak in slaap bij de gebedstijden, het vertrouwen had het laatste woord. Ik zou er bedroefd over moeten zijn dat ik, al 7 jaar lang, in slaap val tijdens mijn inwendig gebed en tijdens mijn dankzegging. Maar ja, dat ben ik niet. Ik denk dat ouders net zoveel ingenomen zijn met hun kleine kinderen wanneer die slapen als wanneer zij wakker zijn. Waar het om gaat, is de gesteldheid van het hart. Voor Therese was het belangrijk om Jezus te verwelkomen, deze bedelaar van liefde, die, zoals hij de Samaritaanse vroeg, ook ons vraagt: geef mij te drinken. Therese gaat steeds verder naar het centrale doel van haar kleine weg. Jezus heeft dorst naar onze liefde en de armen van geest kunnen deze lessen. Zij zijn de bevoorrechten van het koninkrijk, zij die aan de zaligsprekingen beantwoorden, die zijn zoals kinderen en zij die niet uit zichzelf kunnen zien, maar door de genade van de bekering in staat gesteld zijn te zien zoals Zacharias, de Samaritaanse, Maria Magdalena, de goede moordenaar. Zij offerde zichzelf ook aan de barmhartige liefde om de stromen van tedere liefde te ontvangen die in Gods hart zijn opgeslagen, omdat er te weinig zielen zijn die zich door God laten beminnen, zoals hij verlangt te beminnen.
0: Therese doet haar akte van overgave aan de barmhartige liefde op 11 juni 1895, samen met Céline, geknield voor het beeld van Maria met van de glimlach. De akte is als appendix 1 in dit boek bijgevoegd. Deze tekst getuigt van haar onmetelijk verlangen dat een brandend verlangen van elke gelovige zou moeten zijn, open te staan voor Gods barmhartigheid en zijn dorst naar onze liefde te lessen. Enkele maanden daarvoor schreef ze over de miskende liefde in een toneelstukje getiteld Les Anges à la Crèche. Engelen bij de kribben. O Jezus, hoe is het mogelijk dat een gevoel van miskende liefde dat leidde tot haar gebed van overgave tot de barmhartige liefde? In hetzelfde toneelstukje zegt ze tot Jezus: ik heb hen, de zielen, gemaakt voor mijzelf. Ik heb onbegrensde verlangens gemaakt. De allerkleinste ziel die van mij houdt, wordt voor mij het paradijs. God dringt zich niet op. Hij biedt zich vrij aan. Wij bezitten hem niet. Hij geeft zichzelf om niet. Degene die bij u bedelt, is het eeuwig woord. Therese plaatst zich voor God met lege handen en een open hart. Deze acte van overgave markeert een keerpunt in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Therese droeg de tekst van haar overgave en van het evangelie op haar hart.
1: De kleine weg van Therese, die de weg van het geestelijk kindschap wordt genoemd en die ook moeder Teresa erg inspireerde, zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk, is niet voorbehouden aan een elite of wie volmaakt is. Het is een pad dat we al aan het begin van onze geestelijke weg kunnen gaan, met de enige zekerheid dat de barmhartigheid zich zal uitstrekken naar alle zielen die zich aan de barmhartigheid wegschenken. Deze kleine, rechte weg leidt gestaag naar het hoogste punt van overgave en liefde en bereikt de uiterste top in het verlangen van Jezus om te beminnen en bemind te worden. De weg loopt omhoog in de maat van ons vertrouwen. Hoe meer we deze weg volgen, hoe meer we ons de overgave eigen maken. Hoe meer we tot overgave komen aan deze liefdeswetenschap. Hoe meer we gaan openstaan voor de goddelijke barmhartigheid die alles doordringt.
0: Even kijken, je hebt... We hebben het hier ook al.
1: Ja, ik pak hem hier nou en jij pakt deze nou, hè?
0: Ja. Deze kleine weg ontdekken betekent Christus ontmoeten. De weg is al voor ons uitgestippeld. Het is de weg van de overgave van een klein kind dat zonder angst in de armen van zijn vader insluimert. Het gebed vloeit voort uit de geest van een kind en het vertrouwen, de razen, geeft er een mooie definitie van. Voor mij is het gebed een opwelling van het hart, een eenvoudige blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde midden in een beproeving of bij vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks, dat mijn ziel verruimt en me verenigt met Jezus. Therese is een weg die naar Jezus voert. Een waarheid die leidt naar het evangelie van Jezus. Een leven dat getuigt van de verrijzenis van Christus. Zij verijdelt het sceptisme door vrijheid te ontketenen op de weg van het vertrouwen. Haar pad is een lichte weg, want ze aanvaardt met vreugde haar eindigheid, haar beperkingen in deze wereld waar ze ten prooi valt aan onze angsten en verdenkingen. Houdt zij niet op ons ertoe te bewegen ons gehele vertrouwen te stellen op haar, op anderen en op God. Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum. En het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. We gaan er vandaag een heel Mariafeest van maken. En dat doen wij rond een tweetal bekende gezangen, het Regina Caeli en het Magnificat. Veel vocaal werk dus, maar ja, de teksten zijn dan ook van groot belang. Toevallig was ik recent bezig met een boek van Brent Peiter, Jezus en de Joodse wortels van Maria, waarin hij een aantal aanduidingen en geloofselementen van Maria uitlegt met behulp van oude Joodse teksten, waaronder die van Koningin van de Hemel. Dat werd meteen mijn startpunt voor het Regina Caeli. Dat bovendien precies in de paastijd past. Immers, de tekst zegt, Koningin des hemels verheugt u, alleluia, omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Om het niet al te chaotisch te maken, ga ik me vandaag houden aan een chronologische volgorde van de componisten. Laten we daarom starten met Nicolaas Gombert, of Nicolaas Gombert, Francisco Guerrero, Jan Pieterszoon Zweelink en Gregor Eichinger, die in een wat ruime versie van de 16e eeuw fraaie kerkmuziek componeerden. Gombert wordt gezongen door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel, Guerrero door het Rias Kammerkoor onder leiding van Justin Doyle, Zweelink door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Philips en Eichinger door het Vienna Chamber Choir onder leiding van Michael Grohotowski.

Ons laatste Regina-Caeli blokje komt uit de 17e eeuw en beslaat het werk van Karl Rozier en Antonio Lotti. Niet bepaald de meest bekende, maar die hoort u toch wel genoeg. Geboren in Luik speelde het leven van Karl Rozier zich toch grotendeels af in Duitsland. Hij werd kapelmeester van de kathedraal van Keulen, wat hij na zijn huwelijk in 1664 ook in Bonn was. Vanaf circa 1680 leefde hij in Amsterdam. Van hem kennen we een aantal motetten. Antonio Lotti was afkomstig uit Venetië, waar hij in de San Marco zong en orgel speelde en ook kapelmeester was. Het motet van Rozier wordt ons gepresenteerd door Holland Baroque onder leiding van Alex Potter en Lotti komt tot ons door de Gruppo Vocale Ars Antica onder leiding van Marco Berrini.

Voor het Magnificat gaan we langzamerhand wat recenter in de tijd. Maar we beginnen nog vertrouwd met Henry Purcell en Carl-Philippe Emanuel Bach, hoewel deze circa een halve eeuw schelen. Purcell komt van het album Music for Westminster Abbey van de Cantores in Ecclesia en voor het Duitse werk krijgen we de bijdrage van het Dresdner Kammerkoor en La Stagione Frankfurt. Nog eens een dertigtal jaren later komen we terecht bij de Italiaan Domenico Cimarosa, voornamelijk werkzaam in Napels. Hij werd vooral bekend om zijn werk voor theater, maar in zijn jonge jaren schreef hij ook geestelijk werk. Hij werd zeer gewaardeerd, onder meer door Catharina de Grote, die hem aanstelde als hofcomponist. Zijn Magnificat wordt gezongen door de Schola Cantorum San Sisto.

We moeten nu echt wel naar het land waar het Magnificat als muziekstuk een grote rol speelt. En wel in de Choral Evensongs, de vesperdiensten van de Anglicaanse kerk, waarin het Magnificat, evenals het Nunc Dimittis, centraal staan. We gaan dus nu over naar de Engelse componisten, van wie Charles Villiers Stanford de oudste is. Zijn Magnificat komt tot ons door het Ely Cathedral Choir. Een geheel onbekende voor mij was Herbert Merrill, componist en organist die kort na de oorlog jong overleed. Zijn Magnificat wordt gezongen door het St. Paul's Cathedral Choir. Tot slot, de enige nog levende componist van het hele rijtje, John Rutter. Geboren in 1945 en nog immer actief met zijn eigen koor, de Cambridge Singers. Van hem horen we dan ook zijn prachtige Magnificat onder begeleiding van de City of London Symphonia. En dat zet een uitroepteken achter deze uitzending. Ik wens u nog een fijne zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de Almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Hartelijk welkom bij het gebedsuur van Biddende Moeders. Biddende Moeders, Mother's Prayers, is begonnen in Engeland in november 1995 en heeft zich snel verspreid over de wereld, met contacten in meer dan 100 landen, en heeft de goedkeuring, steun en zegen van christelijke leiders van alle religies. Er zijn nu duizenden groepen over de hele wereld. Hoe is het begonnen? Twee grootmoeders, Veronica en haar schoonzus Sandra, voelden zich aangesproken door de Heer om te beginnen met biddende moeders en op een bepaalde manier te bidden voor hun kinderen. Ze voelden dat ze alle pijn en verdriet en zorgen die ze hadden voor hun kinderen bij hem konden brengen en te vertrouwen op zijn woorden: vraag en gij zult ontvangen. Door deze belofte begrepen zij dat God alleen wacht om de pijn weg te nemen, om hen en hun kinderen te zegenen en te genezen als ze naar hem toekomen in vertrouwen. In de loop van de jaren zijn vele, vele wonderbaarlijke gebedsverhoringen geweest. Er zijn kinderen van de drugs afgekomen. Er zijn kinderen die weer thuis kwamen na vele jaren van afwezigheid. En in onze groep was een moeder die vond het heel erg dat haar dochter met de IVF zou beginnen. En net voordat ze begon met het traject raakte ze zwanger. Nou Heer, hoe kunt u zulke mooie dingen, zulke gebedsverhoringen laten doorgaan? De moeders zijn ook gezegend en hebben een grote vrede ervaren. Want het is niet altijd dat de situatie verandert, maar de moeder kan veranderen omdat ze in vertrouwen bidt. Een gebedsgroep kan al starten wanneer er twee moeders zijn die in vertrouwen samen gaan bidden. Ze bidden dan uit het boekje van Biddende Moeders. En de leden komen elke week of om de week bij elkaar en houden zich strikt aan de regel van vertrouwelijkheid en geen raad geven. Tijdens de samenkomsten kan de moeder haar zorgen delen zonder bang te zijn dat er over gesproken zal worden buiten de bijeenkomst. De andere moeders gaan samen met haar in gebed en ze zal zich gesteund voelen door duizenden moeders over de hele wereld die deel uitmaken van Mother's Prayers. Moeders ervaren die grote vrede als zij gezegend worden door dit wonderbaarlijk te samen bidden. Bij de bijeenkomsten gebruiken we onze speciale gebedenboekjes en gaan bij elkaar zitten rond een tafeltje waarop geplaatst is een kruis, om ons aan Jezus, onze verlosser, te herinneren. Een kaars. Jezus is het licht van de wereld. Een mandje, dat staat aan het voet van het kruis, om er de namen van de kinderen in te leggen. Eén voor één worden ze erin gelegd, ten teken dat we hen toevertrouwen aan de zorg van de Heer. En tenslotte is er ook een Bijbel, want Jezus is het levende woord. En het woord wat we vandaag voor hebben gekozen is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 7, vers 7 tot en met 12. Dus Matteüs 7, vers 7 tot en met 12. We volgen het gebedenboekje, maar nemen ook tijd voor spontaan gebed. De gebeden uit het boekje zijn eenvoudig en de woorden spreken direct van het hart tot de Heer. En ik wil u nu uitnodigen dat u alles klaarlegt wanneer u met ons wil samenbidden in de tijd dat het lied klinkt: Come Holy Spirit.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nodigen we de Geest uit door het lied te zingen: Geest van God, Adem van Leven.

0: Gebed tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, regeer over onze harten en gedachten. Leid elk deel van ons samen zijn. Kom in iedere gedachte en in ieder woord. Zuiver onze intenties en motieven. Bind ons samen in uw eenheid, in liefde en zorg voor elkaar. In de liefde van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: We gaan door met een gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
2: We vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? We geven ons helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons. Sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
1: Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
1: Amen. Amen.
2: En dan is het de tijd om de Heer te prijzen voor wie hij is. En dat we in verwondering de wereld kunnen zien die u heeft voortgebracht, Heer.

0: We bidden nu een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen. Amen.
1: Dan is het nu tijd om te luisteren naar het woord van God. Uit dat evangelie van Matteüs 7, vers 7 tot met 12. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Of is er wel iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij een brood vraagt? Of een slang wanneer hij vraagt om een vis? Als ge dus of schoon geslecht zijt goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is het goede geven en wie hem daarom vragen? Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat is wet en profeten.
2: Vader, geef ons het goede, vraag ik. Onze Vader geeft ons het goede. Dat moet ik weten en dat mag ik weten. Elders in het evangelie zegt Jezus: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve de Vader. Wat goed is, is voor ons... Sorry. Wat goed is, is voor ons mensen niet evident. Het vraagt veel om te blijven vertrouwen dat God het goede met je voor heeft. Ik zit zelf in een arbeidsconflict en voel me zo vernederd, zo oneerlijk behandeld als nooit tevoren. Is dat goed? Goed is misschien de weg die God ons laat zien. De weg waarvoor wij gemaakt zijn, waarvoor jij gemaakt bent als geen ander. Het is bijzonder om je voor te stellen hoe God ons hoedt met tederheid, met zorg, met achting. Al lijkt het o zo pijnlijk voor ons stervelingen die slecht zijn en die niet werkelijk kunnen zien wat goed is, rest Jezus, tip samenvatting van de wet en de profeten. Wat gij wilt dat mensen voor u doen, doe dat dan ook voor hem.
0: Toen ik dit evangelie hoorde en las, dacht ik bij mezelf, het gaat dus eigenlijk alleen maar om de kracht van het gebed. Hier komt duidelijk in naar voren. Wat is de kracht van het gebed? De kracht is natuurlijk ook het samen zijn, het samen bidden, zoals wij nu doen als biddende moeders. Er staat ook in, of schoon gij slecht zijt. Ouch, die kwam binnen. Maar ik dacht bij mezelf, ja, maar dat kan duiden gewoon op mijn zondigheid. Ik ben een zondig mens. Daarvoor is hij gestorven en vieren we nu ook nog steeds zijn verrijzenis. Dus dat is niet het ergste wat er is. Maar als wij bij onszelf blijven staan, dat is wat er misgaat. We zijn alle zondaars. En Jezus zegt toch, kom, vraag, zoek, klop. Ja, we moeten vragen. We moeten op zoek gaan en aankloppen bij hem. Als wij onze kinderen het goede willen geven. Maar ook met het besef dat God uiteindelijk beslist, want hij is de gever van alles en hij ziet het hele grote geheel. Dus dat betekent dat we niet alles altijd zullen krijgen wat we vragen. Of dat we vinden wat we zoeken. Of dat er soms ook niet wordt opengedaan. Maar het is een oproep aan het vaderhart, aan blijvend vertrouwen op hem. Zoals ook wij alles mogen doen voor de ander, voor het betere. En soms is dat ook soms een nee zeggen of een nee doen. En dat is ook wat naar voren komt in het gebed. Dat we soms ook ervaren, ja, maar waarom verhoort God mij niet? Ik zoek toch, ik vraag toch, ik klop. En soms is het nee dan iets beters. Omdat God, wat ik net al zei, het grote geheel ziet. Wij zien alleen het hier en het nu. Wij voelen ons alleen in het hier en het nu. Maar hij vraagt ons niet het ik heb het nodig. Maar hij zegt ons, we doen het samen. Dus probeer open te staan voor, we mogen vragen, we mogen zoeken, we mogen kloppen. Maar uiteindelijk is de grote gever, de goede gever, degene die beslist en het grote geheel zodanig gaat schenken aan ons dat het werkelijk goed is.
1: Ik moest denken aan het liedje van, volgens mij, Ellie en Rickert. Van als je klopt, zal hij je geven. Als je da-da-da-dam, verschillende mensen zullen het wel kennen. Dacht ik, ja, dat bidden. Ik denk dat ik ook heel veel jaren heb gedaan. Vroeger dat ik eigenlijk helemaal niet bad. En dat ik daarvan, ja, moet je eigenlijk wel bidden. God weet toch alles. Maar op een gegeven moment heb ik iemand dat ooit horen zeggen. Van, op de credenstafel, dus het kleine tafeltje op het priesterkoor, staat dan het kannetje met wijn. En de mistenaar loopt dan naar de priester toe en de priester schenkt dat wijn in de kelk. En vervolgens gaat dat halve kannetje met wijn weer terug naar die tafel. En op het moment dat de priester de woorden spreekt, verandert alleen maar die wijn in de kelk in het bloed van Jezus. En niet daarginder in het kannetje. Dacht ik, aha. Daarom is het belangrijk dat ik het met gebed aanbied wat ik zie in nood, in verdriet, maar ook in vreugde. Dat alleen dat kan veranderen. En want zolang we blijven bidden, blijven we ook de hoop vasthouden. En wetende dat, zoals u misschien in de nieuwsbrief heeft gelezen, onze Australische biddende moeder zeide, wat een prachtige gedachte. Als wij slapen, bidden ze over de rest van de wereld. En als de rest van de wereld, als ze in Nederland slapen, dan bidden wij in Australië. Wat een geruststellende gedachte. Dat gebed en dat verzoek en dat verlangen, dat doorgaat. Dank u wel, Heer, dat u ons zo sterkt in dat vertrouwen. En als het onszelf niet lukt, dan is het zo goed dat we weten dat de anderen ons meedragen om in vertrouwen te bidden en te blijven bidden.
2: Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
0: Amen. Amen. Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen, petekinderen en pleegkinderen, en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor de kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. En help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld en een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent, in alle vreugde en alle pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als wij verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de Almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. En daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
1: Dan is nu het moment dat we de rondjes in de handen van God mogen leggen. In volste vertrouwen uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schoonkinderen en de priesters waarvoor u bidt aan God's handen toevertrouwen.

0: bidden we nu ook voor de vaders van onze kinderen. En voor de intenties die we in ons hart meedragen. Hier in deze paasnacht, of daarvoor, zijn er een heleboel doopleerlingen geweest. Mensen, volwassen mensen die een stap hebben gezet om in de gemeenschap van de kerk hun plaats te willen vinden. Wilt u hen ook de genade en de gaven schenken van het gebed, dat ze steeds dieper naar u toe groeien en dat ze zo in de gemeenschap van de kerk hun plaats kunnen innemen. Dank u, Heer, voor al deze personen die gedoopt zijn.
1: Veel moeders zijn bekend met lijden, lang lijden, kort lijden, hevig lijden. Ik wil bidden voor hen dat zij het volhouden met u samen, met u voor ogen. En dat u hen nieuw leven zult schenken.
0: Ja, Heer, zo denk ik aan al die moeders in oorlogsgebieden. Die al misschien echtgenoten of kinderen zijn verloren. Dat zij niet in de bitterheid terechtkomen. Maar dat ze altijd weer een weg zoeken om bij u terecht te komen en getroost te worden door mensen om hem heen en hoop te houden op vrede in hun hart en vrede vooral in de hele wereld, Heer. We brengen al die brandhaarden bij u. Schenkt u uw vrede.
2: Vader, ik wil bij u brengen al die moeders die in verwachting zijn, die het ongeboren leven in zich dragen. Door het paasmysterie hebben we het leven gekregen. Ik vraag u heel bijzonder voor die moeders die het kind niet kunnen accepteren, en ook vaders, dat zij toch bereid zijn om hun hart open te stellen voor dit nieuwe leven, wetend dat u met dit kind ook gaat en dat u ook deze vader en moeder zult steunen. Ik bid u meteen tevens ook voor de artsen die abortus plegen, Heer. Laat het paasgeheim ook in hun hart neerdalen, dat zij zich bekeren en zien dat dit het uw leven is en dat zij daar geen uitspraak over mogen doen en zeker niet zodanig handelen om dit leven, dit nieuwe leven, te beëindigen. Vader, wij vragen om vergeving en dat zij werkelijk zich mogen bekeren. Dat het gebed wat wij hier nu samen ook hebben en ook met alle andere moeders die nu luisteren, dat ons gebed de hemel bestormt. Vader, verhoor ons gebed.
0: Ja, Heer, zo brengen we ook alle ernstige zieken, vooral zij die het niet meer zien zitten, dat ze toch genoeg steun om hun heen hebben, om het hele traject, om hun hele leven uit te leiden, zodat ze daarna natuurlijk kunnen overlijden. Heer, we bidden u dat er zoveel mensen dat weer gaan ontdekken en hulp krijgen op tijd, dat ze gewoon in moeite, met veel moeite natuurlijk, wel hun ziekte kunnen uitzieken. Heer, sterk hen. En daar waar mogelijk is, Heer, vragen we u om genezing. Dat wil ik zeker doen voor een jonge moeder. Heer, als het indien mogelijk is, schenkt u het wonder van genezing voor haar. En we brengen zo ook alle zieke kinderen, alle zieke jongeren en pubers. Dank u, Heer, voor uw verhoring. En Heer, zo brengen we u in het Onze Vader alles nog wat leeft in de harten van al onze luisteraars, al onze meebidders.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bidden we het gebed om vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie, een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
0: Amen. En zingen we nu nog samen uit in vertrouwen?

0: de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Enkele gedachten over volharding. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer iemand van u leest over gebedsverhoringen, u zich afvraagt, hoe staat het dan met mij? Wanneer wordt mijn gebed verhoord? Waarom verhoort God sommige gebeden zo snel en andere niet? Ik kan alleen antwoorden dat ik dat niet weet. We kunnen de gedachten van God niet lezen. Het enige dat ik met zekerheid kan zeggen is, alle gebeden worden verhoord op Gods tijd en op Gods wijze. Ook als wij wachten, doet God iets in ons leven. Hij leert ons geduld, hoewel dat moeilijk is te accepteren, vindt u ook niet? Wij willen allemaal dat alles nu gebeurt. In Jesaja 40 vers 31 lezen wij, maar zij die vertrouwen op de Heer, vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels als adelaars uit. Zo lopen zij en worden niet moe. Zo rennen zij en raken niet uitgeput. Dus als wij ons vasthouden aan die belofte, terwijl wij wachten en doorgaan met vertrouwen, komt er meer vrede in ons. Ik weet dat veel moeders hebben bevestigd dat, hoewel de problemen er nog steeds zijn, zij zelf veranderd zijn en nu meer innerlijke vrede hebben. Ik herinner mij een moeder die ik ken, die het gevoel had dat haar gebeden nooit zouden worden verhoord. Maar na lange tijd is haar zoon gestopt met drinken. Heeft hij een goede baan en hij is lid geworden van een gebedsgroep. Prijs de Heer! In Genesis 18 vers 27 tot 33 zien we de bereidheid van God om te luisteren naar de smeekbeden van zijn mensen. Hoe hij bereid was een hele stad te redden door de smeekbeden van één man, Abraham. En hoe bereid hij was om Sodom te sparen, zelfs al waren er daar maar 10 rechtschapen mensen. Het onderstreept de noodzaak voor ons dat wij volharden in gebed, te smeken ten behoeve van onze gezinnen en onze gemeenschappen en voor onszelf om rechtschapen te zijn. Door onze gebeden kunnen hele gemeenschappen worden gered. Wat een gedachte, wat een verantwoordelijkheid. Maakt iemand van u zich zorgen omdat er zo weinig mensen in uw groep zitten, hoewel u regelmatig samenkomt, zodat u zich toch afvraagt of u wel door moet gaan? Dan zult u zich bemoedigd voelen door deze passage uit een boek, geschreven over Mary Winslow, in de eerste helft van de 19e eeuw. In een plattelandsgemeenschap in Amerika beloofden een paar christelijke vrouwen om bij elkaar te komen om te bidden voor zegen over hun gezinnen. Maar na een tijdje nam het animo af, totdat er nog maar 2 vrouwen overbleven. Zullen wij er maar mee stoppen? Was de vraag. De vrouwen dachten aan Gods trouw en aan zijn beloften, aan zijn macht en goedheid, en besloten door te gaan. Ze kwamen telkens weer samen, alleen deze 2 vrouwen. Zij beriepen zich op de belofte en moedigden elkaar aan door hun gebed. Eindelijk kwam het antwoord. God had hun geloof op de proef gesteld. Sommige vrouwen die de groep hadden verlaten kwamen terug. Anderen volgden. De plaats van gebed was spoedig gevuld. God stortte zijn Heilige Geest over hen uit en zij baden in alle ernst totdat de zegen werd ontvangen. De kerk voelde de heilige invloed. Hun kinderen begonnen thuis te informeren naar wat zij moesten doen om gered te worden. De moeders wezen hen naar Jezus en baden verder. Hun echtgenoten en kinderen kwamen tot geloof en de hele kerk deelde in een opmerkelijke opleving. Dus houd moed. Lieve God, geef ons de gave van volharding om werkelijk te vertrouwen op uw liefde voor ons en onze kinderen. Een gebed van een moeder voor haar kinderen. Zoals u langs de velden van Galilea liep, o lieve verlosser, loopt gij namens mij met hen mee. Want sinds de jaren voorbij zijn gegaan en zij volwassen zijn geworden, kan ik hen niet meer vergezellen. Zij gaan nu alleen op weg. Als zondige zaken hen trachten te verleiden, spreekt gij tot hen. Steun hen bij alles wat ze moeten doorstaan. Houd met uw hand hun handen in mijn hand bij alle dingen waarin een moeder moet berusten. En zoals uw heilige moeder u begeleidde, o lieve Jezus, wijst u in mijn plaats, mijn zonen en mijn dochters de weg. Amen.
2: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de zesde zondag van Pasen, luidt de tekst van de introïtus, verkondigt het met blijdschap en maakt het bekend. Verkondigt het tot aan het uiteinde van de aarde. De Heer heeft zijn volk verlost. Alleluia. Tot aan het uiteinde der aarde. Dan kom je onderweg overal grenzen tegen. De ene grens naar de andere. En wanneer wij hier samenkomen, in de heilige Eucharistie, verluisteren naar het woord van God, iedere dag opnieuw, Radio Maria, dan zijn wij toch één grote familie. Ondanks alle grenzen en afscheidingen die er tussen ons leven. Wij vormen de familia Dei, de familie van God. De familie waarvan God de Vader is en waarvan alle mensen, hoe gescheiden en verdeeld ze ook zijn, broeders en zusters zijn van elkaar. Niet door de natuur, maar door de genade. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef. En ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben. En gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Dit is het woord van God. Aan het begin eerst aandacht voor mijn gesteltenis. Ben ik in de gesteltenis van het gebed? Dat is, in plaats van zelf zorgen en doen, me laten verzorgen. In dit evangelie spreekt Jezus een beetje moederlijk. Ik zal u niet verweest achterlaten. Blijkbaar ziet hij ons als kinderen die meer laten doen dan zelf doen. Om te kunnen bidden, om zijn liefde, zijn geest te kunnen ontvangen, moet ik eerst overschakelen op de golflengte van de passiviteit, de ontvankelijkheid. Moet ik mij instellen op ontvangen. En daarom eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet in de geest, die voor altijd bij me blijft. De eerbied voor die goddelijke aanwezigheid in mij laten groeien door een gebaar te maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik innerlijk bewogen word door bewegingen van liefde en genegenheid voor Jezus en zijn Vader. De uiterlijke houding dient ter versterking van die innerlijke houding van totale toewijding van heel mijn leven in dienst van God. En die toewijding kan ik vernieuwen door dit aan God als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. Jezus staat op het punt te vertrekken. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. De leerlingen krijgen de zin van dit vertrek uitgelegd. Het is voor Jezus een heengaan naar de Vader. Voor de leerlingen is het geen echt vertrek. Gij echter zult mij zien, want ik leef. Jezus gaat weg op de golflengte van de wereld,
maar hij blijft op de golflengte van de Heilige Geest. Precies zoals hij zegt, om voor altijd bij u te blijven, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Wat voor de wereld een nederlaag lijkt, is voor Jezus een overwinning. En dat is een mogelijkheid die er voor christenen altijd in zit, wanneer ze in een afscheidssituatie komen te verkeren, zoals Jezus hier beleeft. En daarom is het goed mij een afscheidssituatie te binnen te brengen in mijn eigen leven, zodat Jezus in het gebed deze situatie kan doordringen van zijn geest. En dan de plaats zien, de zaal van de voetwassing, de zaal van het laatste avondmaal, getekend dus door handelingen die eveneens de bedoeling hadden de ware betekenis van dit ogenschijnlijk zinloze gebeuren met goddelijk gezag te verklaren. Het is goed om ook de bijzondere genade te vragen die ik nu verlang, dat ik Jezus beter mag leren kennen naar de geest, zodat ik hem daadwerkelijk navolg door zijn geboden te onderhouden en hem meer van harte lief te hebben. Moeilijke taal spreekt Jezus hier. Levensvreemd, wereldsvreemd. Iemand gaat dood en voor zijn sterven zegt hij tot zijn vrienden: gij zou er blij om moeten zijn. Nu mag het allemaal wel een beetje wereldsvreemd lijken of te verheven voor gewone mensen met gewone menselijke gedachten en gevoelens. En toch is het iets wat we allemaal wel eens bij een sterven hebben meegemaakt. Een afscheid in geloof gevierd. Een dag dat het ons vervulde van een hogere vreugde. Niet omdat er iemand van zijn lijden zou verlost worden. Niet omdat we iemand van zijn aardse lasten bevrijd zien worden. Maar omdat we door hem of haar heen een inkijk krijgen in de hemel. Bij iemand die in overgave sterft, zien we de deur van de hemel als het ware op een kier openstaan. Je kijkt binnen in een geheim waarin je in het alledaagse leven gemakkelijk overheen leeft. Die woorden, gij zou er blij om moeten zijn, vormen dan ook het commentaar bij elke Eucharistieviering. Eucharistie is de viering van de dood, of beter gezegd van het sterfbed van Jezus, als een heugelijk feit. Als een feit waarover we ons verheugen. Waarover we intens blij mogen zijn, omdat in dat gebeuren de hemel wagenwijd is opengegaan. Hoe groot is God? Groter dan ons hart dat ons aanklaagt. Groter dan onze zonden. Groter dan alle zonden ter wereld die op de schouders van het Lam Gods worden opgestapeld. De grootheid van God, het doet ons zo weinig. Eigenlijk zou je ervan moeten leven. Zoals mensen op de dag van de bevrijding, op 5 mei 1945 was dat voor ons in Nederland. Ze leefden van die herwonnen vrijheid, waardoor opeens alles anders werd. Alles bleef zoals het altijd was geweest. De mensen die in een bezet land leefden, waren niet van de ene dag op de andere dag in een andere situatie terechtgekomen, maar ze beleefden alles anders. Jezus gaat heen. Jezus gaat naar de Vader. En daardoor wordt alles nieuw. Vrede laat ik u na. Mijn vrede geef ik u. Die grootheid van God, de Vader, gaat ons op bij de dood van Jezus. Dan zien we waaruit hij eigenlijk heeft geleefd. De wereld moet weten, zegt Jezus, dat ik de Vader lief heb. Daaruit leeft hij. En hij geeft ook ons te leven vanuit dat leven. Uit het leven van hem en zijn Vader. Hij is er niet alleen een voorbeeld van, zodat wij weten dat als wij zouden sterven, hij ons is voorgegaan en gezegd heeft hoe we moeten sterven. Hij is ons voorbeeld, maar hij is ook ons leven zelf. Hij is onze vrede.
Jezus zegt, mijn vrede. Zijn vrede is ook onze vrede. Ieder van u kan zeggen, hij is mijn vrede. Wat is dat voor een soort vrede? Ik geef u een voorbeeld om dit te verduidelijken. Dat is uit het leven van paus Johannes de 23e. Op 15 oktober 1962 had hij aan de methodistische bisschop Fred Kersen, de president van de Methodistische Wereldbond, een privé-audiëntie verleend. En deze dokter Kersen berichtte daarover aan zijn eigen klerus op de volgende manier. In die privé-audiëntie zei ik hem, paus Johannes de 23e, dat ik verrast was over zijn buitengewone vitaliteit en kracht en over zijn vermogen om bij iedere gelegenheid het gevoel uit te stralen van een diepe innerlijke vrede en vertrouwen. En wat hij nou antwoordde, wat de paus mij antwoordde, hij zei dat hij de bron van zijn voortdurende innerlijke vernieuwing had gevonden in de navolging van Christus van Thomas à Kempis. En wel heel speciaal in het 23e hoofdstuk van het derde boek, 3:23. En hij citeerde daaruit over vier dingen die grote vrede brengen. En dan komt het. Liever de wil van een ander dan van uzelf te doen. Kies altijd liever minder te hebben dan meer. Zoek steeds de laagste plaats en aan allen onderdanig te zijn. Wens en bid steeds dat Gods wil volkomen in u zal geschieden. Zie, zulk een mens treedt in het gebied binnen van vrede en rust. U zult wel denken, dat is toch wel heel bijzonder. Maar laat ik nu kort, nadat ik deze woorden van paus Johannes de 23e onder ogen kreeg, op een passage stoten in het gepubliceerde geestelijk dagboek van kardinaal Bea, de voorzitter van het secretariaat van de eenheid door paus Johannes de 23e in het leven geroepen. En daaruit blijkt dat kardinaal Bea zich door diezelfde gedachte heeft laten helpen, zoals te lezen is in die persoonlijke aantekeningen die hij als kardinaal maakte en die door zijn secretaris zijn uitgegeven in 1971. Hij betrapte zich, schrijft de kardinaal over zichzelf, op ongeduld, gevoeligheid, geldingsdrang, gebrek aan ingetogenheid in het gebed en in de geestelijke oefeningen, gebrek aan orde bij het werk. En kardinaal Bea voegt daaraan toe. Daaruit blijkt dat ik innerlijk niet vrij ben, zoals ik het zou moeten zijn. Ik moet dus ook nu nog op mijn hoge leeftijd, hij was toen 80 jaar, op deze neigingen letten en ze systematisch bestrijden. Eigenlijk is het, nou zegt hij letterlijk, het streven naar de vier dingen die grote vrede brengen aan de ziel. U zult misschien denken, hoe is dat dan mogelijk? Dat is toch geen leven, nooit je eigen wil willen doen. Een voorkeur hebben om minder te hebben boven meer. En niet alleen minder hebben, maar ook nog minder zijn, de laagste plaats willen hebben en onderdanig zijn aan anderen. Wat een dode boel. Je bent dan levend dood. Voor jezelf leef je gewoon niet meer. Je leeft inderdaad een leven dat niet van deze wereld is. Een vrede en een vertrouwen die als kracht van een andere wereld, van de wereld van God, onze wereld binnentreden als een bron van vreugde voor jezelf, maar ook voor anderen. Zoals paus Johannes dat inderdaad voor anderen was. Het is dé manier om God tegenwoordig te stellen. De Vader en de Zoon. En dat wordt ons verkondigd door een paus en een kardinaal. En zij op hun hoge plaats leren ons dus dat wij allen op een kleine plaats ontzetten, de laagste plaats innemen. Aan het eind van het gebed gesprekjes voeren met de grote drie.
met Jezus, want daarvoor is hij gekomen, opdat het gesprek weer op gang zou komen met hem en met de Vader. En dan met de Vader in de Heilige Geest, de Geest zelf, pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, Romeinen 8. En hij bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. En dat dan ook tot uitdrukking brengen in het langzaam en eerbiedig spreken van het Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen vandaag de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. in aanwezigheid van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft en dat is waarschijnlijk, misschien heeft u ook al de rozenkrans meegebeden, maar nu gaan we in ieder geval de vesters bidden. Gisteravond hebben we de eerste vesters gebeden en vanavond gaan we de tweede vesters bidden. Nou, dat zegt u natuurlijk niet zoveel. Als u de bladzijde maar krijgt, dan denk ik dat het goed is. En die ga ik u graag geven. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 35. Daar vindt u de hymne. Bladzijde 35. En daarna gaan we naar bladzijde 167. We zitten ondertussen in de tweede week. 167. En daar vindt u dus de antifoon waar een PT voor staat van de paastijd. En de psalmen. Vanaf de korte schriftlezing staat dat alleen dus in het groot getijdenboek, omdat het specifiek paastijd is. Dan gaan we naar het groot getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 748. En daar vindt u dus de hymne voor de avond. En dat doen we tot aan hemelvaart. Bladzijde 778, kunt u even een lintje bijleggen. Dan gaan we naar de antifoon en de psalmen. En voor de antifoon pakken we dus waar de PT staat van de paastijd. En die staan op bladzijde 894. Dat is de zondagavond in de tweede week. 894. U heeft wel ook een lintje bij leggen. En dan hebben we nog één bladzijde nodig en dat is voor in het boek. En dat is bladzijde 489. We zitten op de zesde zondag van Pasen. 489. Nou, tussendoor ga ik de bladzijde ook nog wel een keertje noemen. We beginnen dus nu in het kleingetijdenboek op bladzijde 35... En in het groot getijdenboek bladzijde 748. En mogen elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Ter maaltijd van het lam gereed, in witte klederen gekleed, de Rode Zee reeds doorgegaan, roepen wij koning Christus aan.
1: Wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis, wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God.
0: De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij. De tirannie heeft afgedaan, waarmee wij Farao wou slaan.
1: Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht. Hij die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedecemd brood.
0: O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft. Gevangenen uit diepe nacht, in het eeuwig licht heeft thuisgebracht.
1: Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert. En Satan bindt, hoe hij ook woedt, en het paradijs wijd open doet.
0: Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot.
1: U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immermeer.
0: Klein getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 167. In het groot getijdenboek 894. God heeft Christus opgewekt uit de doden en hem doen zedelen aan de rechterhand in de hemelen. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij, priester, als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft Christus opgewekt uit de doden en hem doen zetelen aan zijn rechterhand in de hemelen. Alleluia.
0: Gij hebt u van de afgoden bekeerd tot de levende God. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want gij zijt barmhartig en trouw.
1: Waarom moeten vreemde volkeren vragen? Waar is toch Israëls God?
0: De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest.
1: Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud. Door mensenhanden vervaardigd.
0: Zij hebben een mond, maar zij spreken niet. Zij hebben ogen en zien niet.
1: Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar ze ruiken niet.
0: Zij hebben handen en tasten niet. Zij hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel.
1: Al even onnozel is hij die ze maakt. En die nu vertrouwt op hun macht.
0: Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
0: Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: De Heer zal ons altijd indachtig zijn. Hij zal ons zijn zegen schenken.
0: Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam.
1: Hij zegent alle Godvrezenden. Geringen en mensen van aanzien.
0: De Heer zal uw aantal vermeerderen. Van u en uw nageslacht.
1: Gezegend zijt gij door de Heer onze God. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen.
1: Niet zij die gestorven zijn loven de Heer. Geen mens die het dodenrijk inging.
0: Maar wij die leven, wij zegenen hem. Vandaag en in eeuwigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij hebt u van de afgoden bekeerd tot de levende God. Alleluia.
0: Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia. Looft onze God, onze dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia. De Heer, onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Alleluia.
0: We gaan in het grote getuigenboek nu naar bladzijde 489 voor de korte schriftlezing.
1: Christus is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonde te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.

0: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia.
1: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia.
0: Hij is aan Simon verschenen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia, alleluia.
0: Wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Alleluia. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Alleluia.
0: Laat wij bidden tot God onze Vader, die Jezus ten leven heeft opgewekt en verheven aan zijn rechterhand.
1: Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk.
0: Rechtvaardige Vader, door zijn overwinning aan het kruis hebt gij Jezus verheven. Geef dat allen tot hem komen.
1: Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk.
0: Zend door uw verheerlijkte Zoon, de Heilige Geest, over de kerk. Maak haar voor alle mensen tot een werkdadig teken van eenheid.
1: Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk.
0: Door het water en de Heilige Geest hebt gij de pasgedoopte tot nieuw leven gebracht. Laat hen altijd trouw blijven aan hun doopsel.
1: Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk.
0: Schenk door uw verheerlijkte Zoon aan noodlijdende verlichting, aan gevangenen bevrijding, aan zieke genezing. Verblijd heel de mensheid met uw weldaden.
1: Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk.
0: Je hebt aan onze overleden broeders en zusters hier op aarde het lichaam en bloed van de verrezen Heer gegeven. Maak hen op de jongste dag aan zijn verrijzenis deelachtig.
1: Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren. En in alles wat wij doen, getuigen van wat wij nu gedenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen en bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de zesde zondag van Paas in het jaar A is het evangelie ontleend aan de evangelist Johannes, het 14e hoofdstuk, de verzen 15 tot en met 21. Ik lees ze u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als ge mij lief hebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten, ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult ge weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Tot zover. We zitten in het evangelie van Johannes en toch voor alle zekerheid nog eventjes. Johannes is een oud man en die heeft zo'n 70 jaar de tijd gehad om terug te zien op wat er nu allemaal is gebeurd toen hij als jongeman met Jezus samen optrok en welke invloed Jezus heeft gekregen op zijn leven en wat hij teweeg heeft gebracht in zijn leven en in het leven van de andere volgelingen van Jezus. En Jezus was in zijn tijd destijds zo anders dan de religieuze leiders van zijn dagen. Want die religieuze leiders die waren er eigenlijk alleen maar op uit om bij anderen te zien of ze wel goed genoeg waren, of ze wel rein genoeg waren om tot God te naderen en of ze niet onrein waren. En dat waren ze bijvoorbeeld als ze een ziekte hadden of als ze in narigheid in hun leven hadden opgelopen. Dat werd beschouwd als een straf van God en God strafte alleen maar als je daartoe redenen voor had. Dus er was in jouw leven ooit iets fout gegaan en daar moest je dus nu de straf voor ondergaan. Konden wij verder ook niks aan helpen. Dat moest God zelf maar doen, dat konden wij verder niet. En dat had ertoe geleid dat de religieuze leiders in de tijd van Jezus eigenlijk tot harteloze, onbarmhartige beoordelers en veroordelers waren uitgegroeid. Eigenlijk het tegendeel van wat de bedoeling was. En dat allemaal nog wel op Bijbelse gronden en met misschien ook wel de beste bedoelingen. En toen was daar in die tijd dat de mensen daar onder gebukt gingen, toen was daar ineens Jezus doorheen komen wandelen. En die zei iets heel anders en die deed ook iets heel anders. Die was begaan met het lot van mensen met wie het niet goed ging. En die had het niet over straf. Die had het over vergeven. Die had het over een nieuw begin maken. Die had het over genezen. Die zei: ik ben helemaal niet gekomen om te oordelen. Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. God is een God van redding, van nieuw begin, van leven, van genade, van liefde. Dat is, ja, hij noemde God steeds zijn Vader. Zo, en zo had dus Jezus een heel andere wind te doen waaien in die godsdienst van zijn dagen. Ze hebben hem niet gewild. En uiteindelijk is die door de religieuze leiders van zijn tijd ook weer uit de weg geruimd, juist op basis van het feit dat hij van de godsdienst iets heel anders maakte dan wat volgens hen de bedoeling was. Maar bij de leerlingen had hij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Wat Jezus in zich had, zo mijmerde Johannes alsmaar in zijn lange leven, ja, dat die liefde, die genade, die goedheid, die consequente barmhartigheid, niet lettend op wat er fout ging onder de mensen, maar hoe ze weer opnieuw op hun voeten konden worden gezet. Ja, dat was van een andere planeet. Dat kwam van een andere wereld. Dat was niet van de mensen. Dat vind je bij ons eigenlijk helemaal niet. En hij kwam dus tot de slotsom dat wat Jezus in zich had, ja, dat kwam van bij God vandaan. Want bij hem alleen vond je die genade en die liefde in zulke consequente mate. Het kon niet anders. En zo kwam Johannes tot een voor zijn dagen ongehoord concept. Dat die Jezus die hij als man had meegemaakt. Dat die Jezus eigenlijk van bij God afkomstig was geweest. Dat hij van God in de hemel de kunst van het liefhebben en genade doorgeven had afgekeken. En dat hij dat als mens in de wereld was komen brengen. En dat dus de ware herkomst van Jezus bij God lag. En dus dat wordt dan ook steeds de vraag die in het evangelie van Johannes gaat klinken. Van waar is hij? En in Johannes' overtuiging, hij was van bij God. Zo begint hij trouwens in de evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en dit was in het begin bij God. En dat woord, dat was Jezus in eigen persoon. Hij zegt, is vlees geworden. Het woord van God, dat mensen op hun voeten zet, dat uit niets iets kan maken, dat scheppingskracht heeft, dat genezingskracht heeft, dat genadekracht heeft. Dat woord van God, dat hebben wij Jezus in eigen persoon mogen ondervinden. En dan vertelt Johannes dus een aantal korte anekdotes, want er lagen al drie evangelies, Matthäus, Marcus en Lucas, die veronderstelde hij bekend, maar hij pikte daar telkens korte verhaaltjes uit, of hij voegde zelfs nog nieuwe toe, waarin je die inhoud van Jezus, van waar hij was en dat hij consequent iets van God was en dat onder de mensen kwam aantonen en laten zien, waaraan je dat kon aflezen uit zo'n gebeurtenis en daar voegde hij dan een lange beschouwing aan toe, zodat er geen twijfel over was hoe Johannes dacht. En vanuit dat gezichtspunt, als ons lezers dat ook duidelijk is geworden, ja, dit is iemand van een andere planeet, het is iemand die van God afkomstig, dan gaat Johannes het lijdensverhaal vertellen, maar dan vanuit dit perspectief, alsof Jezus de grote regisseur is op de achtergrond van het lijdensverhaal. Dat er niets gebeurt buiten zijn voorkennis om, niet dat hij de dingen had kunnen of willen veranderen, maar dat hij soeverein overeind bleef te midden van dat lijden. En vlak voor dat lijden gaat Johannes dan Jezus aan ons tonen zittend aan het avondmaal. En die Jezus aan het avondmaal vlak voor zijn lijden, die gaat ons uitleggen hoe de betrekking is tussen hem en zijn vader en tussen hem en ons zijn leerlingen. En daar horen wij dus vandaag een klein stukje van. We zitten dus aan het laatste avondmaal en Jezus houdt zijn zogeheten avondmaalsrede. Dat is een lang verhaal. Bij Johannes, dat is het van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. En terwijl Jezus dat avondmaal houdt en al die dingen zegt die wij onder andere vandaag en vorige week horen, is er tegelijkertijd iets heel dramatisch aan de hand. Want aan het begin van dit verhaal staat dat Judas de nacht ingaat en gaat doen wat hij moet doen. En dat blijkt dus te zijn dat Judas van plan was om Jezus over te leveren. Nou, en doe dat dan ook maar. En dus terwijl Judas onderweg is om Jezus over te leveren, en terwijl er dus buiten in het duister van de nacht de voorbereidingen worden getroffen voor zijn ondergang, horen we Jezus de dingen zeggen die hij vandaag tegen zijn leerlingen zegt. En dat geeft aan die woorden een extra dramatisch effect. Eigenlijk zou je op de achtergrond een heel licht geluid moeten aanbrengen van naderende vliegtuigen, naderende kanonnen of naderend onweer. Terwijl Jezus de prachtigste dingen zegt, is er een onweer dat op komst is dat niet alleen onheilspellend is, maar het onheil ook werkelijk in zich draagt. Buiten worden de voorbereidingen getroffen en binnen horen we Jezus zeggen, wie mij lief heeft en wie in mijn geboden blijft, hij is het die mij lief heeft en wie mij lief heeft zal door de Vader bemind worden en ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Het gaat over beminnen, terwijl het aan de buitenkant gaat over haat en dood en vernietiging en ondergang. Spreekt Jezus tegen diezelfde achtergrond over bemind worden door de Vader en dat het ware leven is. God kennen is, God kennen als genade en die ligt voor elk van jullie klaar en op de achtergrond het onheilspellende geluid van de naderende ondergang van Jezus. Hopelijk zijn we nu voldoende toegerust om de tekst tot ons te laten doordringen. Ik lees hem u voor en u weet, ik doe dat altijd met een eigen vertaling die zo dicht mogelijk bij de Griekse woorden blijft. Soms lijkt het Nederlands dan nergens op, maar ik verbeeld mij dat als ik de Griekse woorden in de gaten houd, dat ik dan nog meer van het geheim van de tekst kan achterhalen dan met een vertaling die eigenlijk meer op de Nederlandse verstaanbaarheid let. Vers 15. Indien jullie mij lief hebben, zullen jullie mijn inzettingen nakomen. Met deze woorden pakt Johannes de draad weer op van wat hij in het 13e hoofdstuk had gezegd. Daar sprak Jezus over het nieuwe gebod dat hij zijn leerlingen gaf, dat ze elkaar moesten lief hebben. Nu vervolgt en verdiept Jezus op een andere wijze die gedachtegang. Hij gaat uitleggen hoezeer de Vader, hij de Zoon en zij de leerlingen met elkaar verbonden zullen zijn. En het bindmiddel is de liefde. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Vader lief. Als de leerlingen de Zoon lief hebben, zullen zij opgenomen zijn in de kring van liefde. Hun liefde voor Jezus komt niet uit henzelf, maar is een geschenk van de Vader. De Vader heeft hen lief, zoals hij Jezus lief heeft. Daardoor zullen zij in staat zijn die liefde ook te uiten. Zoals Jezus in staat was die liefde te uiten, omdat hij bemind werd. Zo zullen zij opgenomen zijn in de grote kring van Gods liefde. En die liefde zal Jezus straks de trooster noemen, de Heilige Geest, de advocaat. Dat is de Latijnse vertaling van het Griekse woord, maar is wel een mooie vertaling. Parakleet staat er in het Grieks, van erbij roepen, advocaat ook, erbij roepen. Dat is degene die je erbij roept om je te helpen. Met een populair beeld zouden wij misschien kunnen zeggen van een beetje volks, mijn grote broer, als je niet oppast ga ik mijn grote broer erbij halen. Dat is de advocaat, die zal voor je ten beste spreken en die zal je helpen. En hoe kunnen de leerlingen laten zien dat ze Jezus lief hebben? Door te doen wat hij fijn vindt. Ja, soms horen wij in ons geloof, dus mag dat of mag dat niet? En dan lijkt het wel alsof ons geloof een aaneenschakeling is van geboden waar ik verder helemaal niks mee heb. Maar ja, ze schijnen te zeggen dat het niet mag. Nou, vooruit dan maar niet. Of God, dit vinden ze goed. Nou, oké, dan doe ik het. Alsof je hart er niets mee te maken zou hebben. Dus terwijl ons geloof is niet een kwestie van de geboden nakomen, alsof dat iets van, nou zeg maar welk gebod ik moet nakomen, dan doe ik dat wel. Nee, ons geloof is iets van bemind worden en beminnen. En als ik van iemand houd, dan weet ik waar ik diegene het meeste plezier mee doe. Dat is waar het over gaat. Het gaat er nog niet zozeer over de geboden van Jezus. Hij gebruikt eigenlijk hetzelfde woord als in het Oude Testament. Daar gebruiken we ook al 10 geboden, maar de Joden zijn veel consequenter. Die hebben het over levensaanwijzingen, adviezen voor het ware leven. Als je mijn adviezen opvolgt, ja, dan zul je de goede weg blijken te vinden. Niet zozeer geboden nakomen, hè, alsof er iemand staat met zijn vinger te wijzen. Dit moet je doen en dat moet je laten. Maar je weet, als je mij lief hebt, dan weet je wat ik het fijnste vind, wat je voor mij zou doen. En in liefde doe je dat dan ook. En je weet dat je de anderen plezier mee doet en dat doet ook jezelf weer goed. Dus hoe kunnen de leerlingen laten zien dat ze Jezus lief hebben? Door de dingen te laten zien, de dingen in praktijk te brengen waarvan ze weten dat ze daar Jezus een plezier mee doen. Juist zoals de 10 geboden eigenlijk de gevoelswaarde hebben van aanwijzingen om gelukkig te leven. Het is dus niet van buitenaf of opgelegd, maar het is van binnenuit. Bedoeld wordt dat de leerlingen van buitenuit van harte met Jezus instemmen. Dat de leerlingen van harte met Jezus instemmen. En daarom ook van harte zullen doen waarvan ze weten, daar doen we hem een plezier mee. En om in die houding geholpen en gesteund te worden, dat we weten waar we Jezus een plezier mee moeten doen, hoe we dat moeten doen en dat we ook de moed hebben en het doorzettingsvermogen om dat te doen, met name als het lastig is. Daarom vervolgt Jezus en ik zal de Vader vragen dat hij ook een andere helper zal geven aan jullie, omdat hij met jullie zij voor eeuwig. Voor eeuwig, ja. Want Jezus die zal straks, als de persoon die ze nu voor zich zien, die zal verdwenen zijn, gedood zijn. Maar dat betekent niet dat hij weg is of afwezig. Nee, hij is er, maar op een andere manier. En dat andere manier, dat noemt Jezus nu, ik zal een andere helper geven. Ik niet meer, maar een gegeven die voor eeuwig met jullie kan zijn. En dat is het verschil met de persoon van Jezus. Jezus gaat zichzelf omzetten in, ja, ik probeer ook maar woorden te vinden. Hè. Jezus gaat zichzelf omzetten in een middel, in een manier waardoor hij niet als mens naast, maar als gegeven in de leerlingen blijvend aanwezig zal kunnen zijn. En ik zal de Vader vragen dat hij ook een andere helper zal geven aan jullie, opdat hij met jullie zij voor eeuwig. En die helper, dat is dus, die hij zojuist noemde, de erbijgeroepene, de advocaat, de grote broer, zal ik maar zeggen. Wij zouden, hij bedoelt dus daarmee de Heilige Geest. De mentaliteit zoals die bij God in de hemel heerst. De mentaliteit die de hemel precies tot hemel maakt.

hemel precies tot hemel maakt. En die de wereld nog niet tot hemel maakt, dat komt omdat niet de hele wereld al vervuld is van die Heilige Geest, die alleen maar uit is op de naastenliefde, op het welzijn van de anderen en daar het geluk in vindt. De liefde die in de hemel tussen vader en zoon heen en weer golft, die liefde in eigen persoon, die zal aan elk van ons gegeven worden. En die liefde moet dus, om zo te zeggen, een vorm hebben die daarvoor geschikt is, die elke mens, u en mij en wie dan ook, van binnenuit kan bezielen en doortrekken.

0: ziet en niet kent. Jullie kennen hem, omdat hij bij jullie verblijft en in jullie is. En nu zegt Jezus in één zin eigenlijk alle woorden die Johannes zo dierbaar zijn geworden. Waarheid, liefhebben, geboden onderhouden, maar liever dus levensaanwijzingen opvolgen, zien, kennen, blijven. Al die woorden staan nu in één zin bij elkaar. De geest van de waarheid, laten we daar beginnen. En we weten, waarheid is dus iets anders in de Bijbel dan wat het bij ons doorgaans is. Als wij worden uitgenodigd de waarheid te spreken, dan moeten onze woorden in overeenstemming zijn met de feiten waarnaar ze verwijzen. En als dat niet klopt, dan is het dus, zijn onze woorden niet waar, want niet in overeenstemming met de realiteit, met de dingen die er gebeurd zijn. Maar in de Bijbel is waarheid iets anders. Daar is waarheid het fundament onder je leven, datgene wat je draagt, datgene waarop je je baseren kunt, waarop je veilig kunt voortbouwen, omdat het de vaste grond onder je voeten vormt, waaraan je kunt toevertrouwen. Dat is waarheid. En dus de geest van de waarheid, dat is dus de geest aan wie je kunt toevertrouwen, omdat die je zal dragen, omdat die je zal steunen, omdat die de vaste grond onder je voeten zal zijn. Dat is de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan aannemen, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Laten we nu even heel eenvoudig zijn. De geest van de waarheid, de Heilige Geest, laten we hem even de naaste liefde noemen in eigen persoon. Wel nu, zegt Jezus, of de barmhartigheid in eigen persoon. Wel nu, zegt Jezus, kijk naar de wereld, die kent de barmhartigheid en de naaste liefde niet. De wereld redeneert heel anders. De wereld redeneert volgens eigen belang. We maken er trouwens zelf ook deel van uit. De wereld redeneert heel vaak via het zogenaamde gezond verstand, maar dat is altijd op zelfhandhaving gericht. Bijna nooit op het welzijn van een ander. Ja, tenzij die ander tot mijn voordeel blijkt te werken, dan wel. De wereld kent de geest van de waarheid niet, want de geest van de waarheid is consequent niet op zichzelf, maar op anderen gericht, op het welzijn van een andere. En kan het zelfs aan dat dat ten koste gaat van hemzelf. Dat gaat straks Jezus laten zien aan zijn kruisdood. Nou, laten we eerlijk zijn, zo redeneert de wereld niet, degene die dus niet op Gods geest zijn afgestemd. En daarom accepteert ze hem ook niet. En bovendien, niet alleen dat ze hem niet ziet, ze heeft er geen oog voor, maar ze kent hem ook niet. En daar komt dat woord kennen weer. Dat kennen is met hart en ziel van doortrokken zijn. Jullie kennen hem. Hij stroomt als het ware door jullie bloedsomloop. Hij maakt deel uit van jullie genen. Hij maakt deel uit van jullie DNA. Dat is dat je hem kent. De geest is in jullie gaan wonen en hij verblijft in jullie. Dat heb je dat woord weer. Dat voor Johannes zo dierbaar is en alsmaar op een goddelijke kwaliteit attendeert. God blijft, God verblijft. En nu verblijft, zoals God verblijft, zo verblijft nu die geest in jullie. Die is consequent in jullie aanwezig. Die zal nooit meer van jullie loskomen. En er is geen kracht ter wereld die een scheiding kan aanbrengen tussen de geest van de waarheid waar jullie aan toevertrouwen, waar je aan bindt, en de liefde die hij je ingeeft, die alsmaar door jullie bloed zal stromen en die jullie persoon zal bepalen en karakteriseren, zoals dat bij mij het geval is. Jullie kennen hem. Hij zit in jullie, omdat hij bij jullie verblijft en in jullie is. En intussen ik mij maar afvragen, is dat zo? Ja, misschien voor die leerlingen, maar ben ik al een leerling van wie gezegd zou kunnen worden dat ik die liefde ken, dat die in mij verblijft en dat die in mij is en dat ik in de liefde verblijf? Dat zijn toch dingen om over na te denken. En dan niet om mij te beoordelen of het wel goed genoeg is, maar elke keer weer stil te staan bij het verbijsterende karakter van, en dat is God voor jou, een geschenk. Hij geeft het je gewoon. Je hoeft alleen maar ja te zeggen en er ja op te zeggen. Dan kan het best wel zijn dat je fout gaat, maar daar word je niet op beoordeeld als je koers maar blijft afgestemd op die liefde. En al deze prachtige, troostende woorden van diep theologisch of gelovig inzicht tegen die achtergrond van het feit dat ze nu bezig zijn om voor Jezus de voorbereidingen voor zijn ondergang te treffen. Zou hij daarom zeggen in vers 18, ik zal jullie niet achterlaten als wezen, ik kom naar jullie. Nog kort, en de wereld ziet mij niet meer, jullie zien mij omdat ik leef en jullie zullen leven. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom naar jullie. Dat is eigenlijk een grappige zin, want net had hij het over een andere helper, maar dat zal hij zelf blijken te zijn in een andere gedaante, in een andere verschijningsvorm, in een andere persoon. nu is hij nog een mens van vlees en bloed, daar zal een einde aan komen. Maar aan datgene wat deze mens van vlees en bloed belichaamt, daar komt geen einde aan. Dat zal zijn geest zijn, de grote broer zullen we maar zeggen, die een vorm zal aannemen waardoor die geschikt is om iedere mens, u en mij, te bezielen en te doortrekken. Ik kom naar jullie toe. Het kan natuurlijk slaan straks op de verschijningen die hij doet na zijn opstanding uit de doden. Maar ik denk toch meer dat hij zeg maar, zich zal vermengen met ons DNA. En dat de liefde, de geest van God, de barmhartigheid in eigen persoon, die zal in ons DNA gaan zitten. In die vorm zal ik naar jullie terugkomen. Ik kom naar jullie toe. En intussen op de achtergrond. Nog kort, en de wereld ziet mij niet meer. Jullie zien mij, omdat ik leef en jullie zullen leven. Ik leef en jullie zullen leven. Je moet het maar durven zeggen, terwijl ze op de achtergrond bezig zijn met de voorbereidingen voor de ondergang. Ik leef en jullie zullen leven. Ik blijf bij de Vader en jullie zullen dat als het ware ondervinden. Overal waar je genade en liefde zult ondervinden, daar zul je mij ontmoeten. Want ik ben de genade in eigen persoon. En omdat jullie mensen zijn die weet hebben van de genade kennen, omdat de genade in jullie verblijft, in jullie DNA zit, zullen jullie telkens Jezus weer zien en herkennen. Net zoals je hem nu ziet. Nu als mens, maar straks overal waar genade, liefde aanwezig is. Als liefdegeest. Waar genade aanwezig is. Zo komt Jezus tenslotte aan het licht. Misschien kennen we wel die regels uit dat lied Gij zijt voorbij gegaan. Uw licht is in mijn bloed. Mijn lichaam is uw dag. Daar staat op een poëtische manier wat Jezus hier aan zijn leerlingen probeert duidelijk te maken. Mijn licht zal in jullie bloed zijn. En mijn lichaam zal aan de dag treden, mijn persoon zal aan de dag treden in de vorm van jullie gedragswijze. Vers 20. Op die dag zullen jullie kennen dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Jullie zullen dat kennen. Daar is dat woord weer. Het zal in jullie bloedsomloop, in het merg, in je DNA, in de genen zijn opgenomen. Dat ik in de Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Dat is het grote visioen dat Johannes bij het schrijven van zijn evangelie al maar voor ogen heeft. De Vader, de Zoon en Jezus' leerlingen gedrenkt in één en dezelfde geest. De paradijselijke orde hersteld. Hemel en aarde onverbrekelijk met elkaar verbonden en als het ware omweven door de stratosfeer, door de sfeer van de liefde. Vervuld en omgeven door één en dezelfde geest, het mysterie van de drie-eenheid. Zingen wij niet op Witte Donderdag, ubi caritas et amor, ibi Deus est, waar vriendschap is en liefde, daar is God. In vers 21. Wie houdend is mijn inzettingen en zijn nakomend, die is mij liefhebbend. Wie mij liefhebbend is, zal liefgehad worden door mijn Vader, en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem verschijnen. Het gaat over een liefdesrelatie. Waar je schat is, daar is ook je hart. En God zal plaatsnemen in ons hart om ons ervan te overtuigen dat wij mensen van de liefde zijn. Wij worden bemind en op die manier worden we uitgenodigd om daarvan door te geven aan wie we maar tegenkomen. En zo zullen jullie mij, mijn geheim, het geheim dat in mij is, ook steeds beter leren kennen. Van binnenuit leren kennen. Wat je nu in mij bewondert, als de mens van vlees en bloed, daar zul je straks als het ware zelf in gedrenkt zijn, ervan doortrokken zijn. Zoals, als u mij tenminste een beetje een gek beeld toestaat, zoals de rook de worst doortrekt en er rookworst van maakt. En die twee zijn nooit meer van elkaar te onderscheiden. De rook en de worst juist smaak en smeuïgheid geeft. Of als u meer van paling houdt, zoals de rook de gerookte paling doortrekt en de paling op smaak brengt. En die twee, rook en paling, zijn nooit meer uit elkaar te halen. Maar die geven juist aan de paling daar de smaak aan. Zo zal de Heilige Geest ons doortrekken en zal ons tot Heilige Geest mensen maken. En die twee zullen nooit meer uit elkaar gehaald kunnen worden. Doordrenkt als ze zijn, als wij zijn, van Gods liefde. Wat een visioen. Wat een visioen. Geen wonder dat we straks, Als we eerst het feest vieren dat die geest aan ons wordt toevertrouwd en over ons is gekomen en ons als het ware zoals de rook doortrekt, een week later zullen we dan ook nog vieren het geheim waar we dan oog voor hebben, namelijk van de drie-eenheid. Dat vader en zoon elkaar over en weer lief hebben in een liefdesrelatie met de liefde in eigen persoon en dat wij daarin zullen zijn opgenomen. Het is toch niet te geloven. En op de achtergrond alsmaar het gerommel van de voorbereidingen van wat er straks gaat gebeuren. Wat ik erg mooi vind, dat zult u ook wel begrijpen uit mijn woorden, dat visioen van Johannes. Die constructie die hij moet maken, hij moet woorden geven aan wat hij voor zich ziet als het geheim, hoe God zich naar de mensen heeft toegebogen in de vorm van de persoon van Jezus. Dat die Jezus die hij heeft meegemaakt, was een hele concrete gebeurtenis. Dat heeft een jaar of drie, mogen we veronderstellen, met die Jezus opgetrokken. En moet je kijken wat dat heeft teweeggebracht en gaande heeft gemaakt. Niet alleen in zijn leven, maar in het leven van al degenen die in Jezus het grootste geschenk uit de hemel ondervinden. Jezus als geschenk uit de hemel. En hoezo? Omdat Jezus de liefde, de genade, de goedheid was in eigen persoon. Zo kenden we de godsdienstige mensen niet van zijn tijd. En het was zo anders. Hij was degene aan wie je echt zou willen toevertrouwen. En het visioen dat Johannes dus krijgt is, deze Jezus is van God afkomstig. En er is geen filosofie die al aanleiding gaf tot wat hij dan ziet. Deze Jezus, hij noemt dat het woord van God in eigen persoon, vlees geworden. De liefde van God in eigen persoon. De barmhartigheid van God in eigen persoon. Het kan gewoon niet anders. Die Jezus die wij hebben meegemaakt, met eigen ogen gezien, met eigen oren gehoord, met eigen handen hebben aangeraakt, met eigen ervaringen hebben gedeeld, dat was iets van God in ons leven. En ieder die dat daarin herkent, die heeft de ware toegang tot God gevonden. God is niet dreiging, God is niet straf, God is niet beoordeling, God is niet, ik zal je nog wel krijgen omdat je fouten hebt gemaakt. God is liefde, genade, nieuw begin, herschepping. Hij is de goedheid zelf. En je hoeft je alleen maar aan die goedheid toe te vertrouwen. Er ligt genade voor je klaar, je hoeft alleen maar je handen open te houden en ze in de ontvangst te nemen. En ieder die dat beseft, die heeft de ware wijsheid in handen, of zoals Johannes dat noemt, het eeuwig leven. En de waarheid, die heeft hij dan als het ware in handen gekregen. Dat is toch, daar raak je toch niet op uitgekeken, op dat visioen dat Johannes voor ogen heeft en dat hij aan zijn medegelovigen, dus ook aan u en mij, voorhoudt om te beschouwen, tot je door te laten dringen, ervan te genieten en ervan te leven. Straks, volgende week, zullen we Jezus zien bij het gebed dat hij aan het eind van die maaltijd tot zijn vader richt, volgens Johannes. En dan zal Jezus bidden, in het bijzijn van zijn leerlingen tot God, dat hij ervoor heeft gezorgd dat zij, mijn leerlingen, dat zij u, vader, dat zij u kennen. Het eeuwig leven is u kennen. En u kennen betekent weet hebben van de liefde. En die liefde is in hen gaan wonen en die net zoals de zon mijn huid bruint zonder dat ik er iets voor hoef te doen, zo bruint de liefde mij en bronst mij en geeft mij smeuïgheid en smaak en maakt mij tot een liefdemens. Althans, dat is het visioen, dat is het verlangen en als ik naar dat verlangen leef, dan zal ik daarin steeds bevestigd worden. Dat is wat mij vandaag wordt voorgehouden. We horen aan deze lezing, de geest, Pinksteren, werpt zijn schaduw vooruit. Het gaat al over de Heilige Geest en wat we ons daarbij mogen voorstellen. Volgende week, de zevende week van Pasen, de laatste week voordat het feest van Pinksteren wordt gevierd, zullen we Jezus aantreffen aan zijn maaltijd met zijn, zoals dat heet, het gebed tot de Vader, het hoge priesterlijk gebed. Volgende week kiezen we daaruit hoofdstuk 17... van Johannes, vers 1 tot en met 11a. En 11a betekent de eerste helft van vers 11. Johannes 17, 1 tot en met 11a volgende week. MUZIEK
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

En in vers 17 legt Jezus dus uit waarover hij het heeft. Hè? Aan jullie, opdat hij met jullie zij voor eeuwig, hoorden we in vers 16. Vers 17, de geest van de waarheid, welke de wereld niet kan aannemen omdat ze hem niet

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden. O volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastor Mennen hier aanwezig in de studio voor weer een sessie vragen en antwoorden.
1: Ja, de eerste vraag is eigenlijk gestuurd volgens mij vanuit de gedachte dat wij alles kunnen oplossen. Zelfs revalidatieplaatsen voor priesters kunnen organiseren. Want er is iemand die schrijft uit Eindhoven dan natuurlijk, want dat de kaplaan al 4 weken ernstig ziek is met een ruggenbergontsteking en die ergens geplaatst moet worden voor revalidatie. Dat is zo, dat weet ik. En dat, ja, net als iedereen moet hij wachten. En dat is heel vervelend, want het is belangrijk dat het zo vlug mogelijk is. En de vragensteller die zegt of wij daar niks van weten of we niks kunnen doen.
0: Ja, zijn er binnen het bisdom Sertogenbosch dan ergens meer plaatsen beschikbaar voor een kapelaan?
1: Ja, maar het gaat niet alleen over wonen.
0: Nee, verplegen ook.
1: Ja, en revalidatie. Dus een revalidatiecentrum is natuurlijk iets anders. Ja.
0: Maar het bisdom heeft wel een zorgplicht, hè, voor priesters. Maar niet dit soort.
1: Nee, ja, natuurlijk moet je maar. Ja.
0: Misschien kent iemand bij het bisdom, een arts of zo, die weet iemand, die kent iemand die.
1: Goed, maar wij hoeven dat hier niet te regelen. Ik vind de bezorgdheid van de parochiaan die hier.
0: Aandoenlijk.
1: Aandoenlijk en goed. Maar ja, wij kunnen dat niet regelen. Dan moet inderdaad, als er iemand bij moet springen, is het bisdom. Maar ik weet niet in hoeverre dat die hier al bij betrokken zijn. Ja. Maar meestal is dat wel zo. Als het langer duurt dan. Kunt u iets vertellen over een te hanteren dagelijkse regelmaat? Ik lees elke dag schriftlezingen via de app Evangelizo. En een paar keer per week luister ik via Radio Maria de Mis om 9 uur of 19 uur. Op zondag bezoeken wij de mis. Soms heb ik tijd voor de rozenkrans. Deze regelmaat geeft al veel inzicht en rust. 1 of 2 keer per week luister ik ook naar Pater Bots. Ja, regelmaat is in ieder geval belangrijk. Dan zijn mensen die zeggen, ja, maar dat is sleur, dat moeten we niet doen. Nou, heilige sleur is belangrijk. Dingen schieten erover als je er geen regelmaat van maakt. Dus ik denk dat het belangrijk is om, en iedereen kan het op zijn eigen manier doen, maar het is het beste om het dingen op een vastgestelde tijd te doen. Dat je denkt, 's morgens doe ik dat. Mijn ochtendgebed, enfin, die schriftlezingen. Je moet natuurlijk tijd hebben in verband met mensen die werken. Hebben natuurlijk niet een hele andere regelmaat dan mensen die met pensioen zijn. En de rozenkrans inpassen. Gewoon zeggen, na het eten, 's avonds of 's middags, voordat ik mijn dutje ga doen.
0: Trein of in de auto. Of
1: in de trein, in de auto. Maar dat is alleen als je in de trein in de auto zit. Dat doe ik ook. Ja. Maar ik heb wel mijn vaste tijd ongeveer waar ik op een rozenhoedje bid. Als ik niet met de trein ga.
0: Ja. Ja, dan doet u het nog steeds wel of niet?
1: Wat?
0: Als u niet met de trein gaat, als u de gewoonte
1: hebt. Ja, ik heb de gewoonte. De gewoonte is op een bepaald moment van de dag gewoon. Ja, ja. Dat is vrij gewoon, 's middags een keer. Ja. Maar als ik met de trein meega, dan doe ik het meestal daar. Ja. En een brevier doe ik ook op bepaalde momenten van de dag.
0: Ja. En als er iets gebeurt in uw schema dat het verandert.
1: Dan schiet het er soms over. Dingen die niet moeten.
0: Ja.
1: Zoals het rozenhoedje. Maar anders doe ik het op een andere tijd. Maar de hoe heet het? Het brevier, dat moet. Dus dat gebeurt. Als ik normaal doe ik 's avonds rond na het avondeten mijn vespers bidden. Maar als ik dus weg ben en ik kom als later, dan wordt er wel eens tegelijk.
0: Maar
1: met
0: u gaat niet naar bed zonder de vespers te hebben gebeden?
1: Nee. Dus ik denk, iedereen moet zijn eigen regelmaat vinden. Maar het is wel belangrijk dat er iedere dag een zekere regelmaat zit. En er kunnen nog binnen dingen bij komen. Maar regelmaat. Dat is net hetzelfde als, kijk, sommige mensen die gaan iedere dag douchen. Mm-hmm. Dat zijn hele zuivere en propere mensen. En meestal wat jonger. Want wij waren natuurlijk vroeger niet gewend om hier, het was 1 keer in de week in de Kuip, zal ik maar zeggen.
0: Dat is lastig.
1: En dat was op seminaries ook, op een klein seminarie, wat je 1 keer in de week een douchestudie, dan ging lijsten wanneer je dan kon douchen. Dus dat was 1 keer in de week. Nou, Nou ben ik al een beetje proberter geworden dan sinds die tijd. Maar ik doe het wel op vaste dagen. Ja, ja. Niet iedere dag, maar op vaste dagen. Dat is ook een regelmaat, anders dan schiet het erover. Mijn bed verschonen doe ik op een vaste... Hè? Ja, al die dingen, die zijn anders schieten ze erover.
0: Ja, ja. Nou, sommige mensen, je zei ook, sommige mensen zeggen... Ja, maar het moet van binnen komen.
1: Nou, van binnen komt er niet zoveel. Soms wel. Ja. Maar op basis van de sleur... Ja. Althans
0: ja, dat is denk ik de ervaring van iedereen uiteindelijk.
1: Ja.
0: Dat, ook de mensen die zeggen dat het, het is niet zo belangrijk.
1: Ik heb hier nog een andere vraag bij die wat bij past. Ja. Telkens als ik samen met anderen ga bidden, begin ik achter één stuk te gapen. En de andere meebidders ook. Zodra we met het gebed klaar zijn, stopt het gapen. Wat is dat toch, dat gestontige gaap tijdens gezamenlijk gebed? Heb jij daar enig idee van wat dat is?
0: Ja, dat betekent dat u geen psychopaat bent. Want blijkbaar, het is... besmettelijk gaan en hoesten. Dan zie je wel, als je in een kring van enkele mensen bent, als de ene hoest of gaat, dan gaat die andere. Precies. Dan voel je. Maar als je sociopaat bent of psychopaat bent, dan krijg je die neiging niet.
1: Oh,
0: dus dat is een goed teken.
1: Een goed teken, ja.
0: Ook dat je het gebed een beetje saai vindt.
1: Ja, dat is ook gebed. Gebed is natuurlijk ook, tenzij op bepaalde momenten, als het heel innig wordt en heel mooi. Ja. Maar heel vaak is het gewoon
0: is dat
1: saai.
0: Niet zo? Ja. Maar gewoon niet doen.
1: Nou, denk je, als een man 's morgens weggaat. Dat is een heel traditioneel beeld, dat kan niet. Als ze samen weggaan om te gaan werken.
0: Ja.
1: En dat ze dan even een kusje en een dag schat. Is het allemaal zo'n diepe beleving?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: Maar dat moet wel.
1: Het moet wel. Ja. Om die diepe beleving af en toe een keer mogelijk te maken.
0: Ja, ja.
1: Goed, dan komen we bij een andere vraag. In de Bijbel staat, en hoor ik ook in de Eucharistie het volgende, Handelingen 13:48. Toen de heidenen dit hoorden, en dan gaat de tekst verder, en allen die tot het eeuwig leven waren voorbestemd, namen het geloof aan. Waren voorbestemd, daar gaat de vraag over. Dat is het beroemde woord predestinatie. Ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar dat is een strijdpunt geweest in de reformatie. Luther en Calvin geloofden in de predestinatie, in de voorbestemming. Behalve Calvinisten is soms heel erg. Die geloven dat God iedereen heeft voorbestemd voor de hemel of voor de hel. En je kunt daar zelf niks aan veranderen. Dus als die strikte protestanten, die leven dan een heel leven lang met het idee, ik ben misschien wel verdoemd en ik kan er niks aan doen.
0: Of ik ben gered.
1: Maar dat is, hebben ze minder, dat idee. Ja. Dan moeten ze soms een innerlijke ervaring voor hebben om min te zeggen, ik ben gered. Nou, dat is op dit soort teksten gebaseerd in de Bijbel. In de Bijbel staat regelmatig iets over predestineren. Of voorbestemd zijn. De katholieke kerk heeft dat nooit zo gezien. Die zegt wel, we zijn voorbestemd. Maar we hebben daar zelf ook nog iets in te zeggen. Dan zeg ik steeds weer, protestanten of katholieken... die leven van schijnbare tegenstellingen. Van paradoxen. Ketterijen zijn eenduidige dingen. Wat protestanten zeggen, we zijn gepredestineerd. Dat is eenduidig, dat is duidelijk. Maar het is wel ketterij. Als je zegt, we zijn gepredestineerd. God heeft ons voorbestemd. Maar tegelijkertijd zijn wij in die voorbestemming opgenomen. Dat wil dus zeggen, wij spelen daar een rol in. Wij kunnen dus daar zelf iets aan doen. Dan ben je katholiek. En hoe dat het allemaal zit, weet ik niet. Maar in ieder geval... Het is niet zo dat je dom voorbestemd bent.
0: Ja. Maar is het niet vreemd om te geloven dat God mensen schept om ze naar de hel te sturen?
1: Ja, dat is heel raar, maar ja.
0: Hoe leggen ze dat uit?
1: Ja, nou, dat lezen ze in de Bijbel. En dus de Bijbel is het woord van
0: waarom
1: God.
0: Zou God
1: snappen
0: dat doen?
1: Wij niet. Dus
0: zodat de hel toch wel een bevolking heeft? Of waarom zou God dat doen?
1: Ja.
0: Dan misschien weten mensen wel hoe ze dat uitleggen.
1: Ik weet het ook niet, maar... De katholieke kerk gaat er ook altijd vanuit dat God redelijk is.
0: Ja, ja.
1: Dus we niet zeggen dat we alles van hem snappen. Nee. Maar dat het wel met reden en verstand te bedenken is. Als het onredelijk is, is het niet iets van God. Dat kan niet. kan boven de reden uitgaan.
0: Het kan een geheim zijn, dat wij niet helemaal, maar dat onzin is dat niet.
1: Ja, en dit lijkt onzin. Mensen die er totaal niks aan kunnen doen.
0: Ja.
1: Nou, dat komt eerder bij een islamitisch godsbeeld.
0: Ja. Niet eens, denk ik.
1: Jawel, God is totaal soeverein. Die kan vandaag dit vinden en morgen dat. Die kan doden afkeuren en doden goedkeuren.
0: Maar ja,
1: dat kan allemaal.
0: Ik denk dat de islamieten geloven wel dat ieder mens op aarde moslim moet worden en kan worden. En daardoor in de hemel komen. De Calvinisten zijn erger. Dus je kunt christen worden, maar je komt niet in de hemel. Want zo heeft God voor je geboorte al besloten.
1: Ja, dan moeten we wel zeggen, voordat we alle luisteraars om, dat niet alle Calvinisten dat nog denken.
0: Plus we weten niet zoveel van Calvinistische theologie. Of u wel?
1: Nou, we hebben wel dit, maar het is zo verschillend.
0: Ja.
1: Als je dus zegt wat Calvin vond en wat Calvinisten nu vinden, dan ligt soms een hele ding tussen. Waarom? Ze beroepen zich allebei op de Bijbel. Maar iedereen leest daar persoonlijk de Bijbel. En iedereen heeft persoonlijk de bijstand van de Heilige Geest. Dus de uitkomsten kunnen heel verschillend zijn.
0: Ja, iemand zegt, is dat niet zo? Als protestanten denken dat ze voorbestemd zijn of niet. Dan heeft evangeliseren toch geen zin?
1: Dat zou ik ook zeggen. Maar ja.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Misschien kunnen protestanten daarop antwoorden die luisteren. Want dat weet ik ook allemaal niet.
0: Nee.
1: Maar heel logisch klinkt het allemaal niet. Goed, dan 1 Petrus 2,8. Maar ook een steen waaraan zij zich stoten. Zij stoten zich omdat zij het woord weigerden te gehoorzamen. En daartoe waren ze ook voorbestemd. Dat is eigenlijk hetzelfde. En zo, dat komt regelmatig voor in de Bijbel. Maar het antwoord is hetzelfde. Het is allemaal in het raadsbesluit van God besloten, maar dat gaat niet buiten ons om. Het is niet zo dat wij willoos voorbestemd zijn. Ons viel op in de laude van hedenmorgen 5 mei, dat er staat bij de smeekgebeden, vol vreugde om de Heer die de afgebroken tempel van zijn lichaam door eigen kracht heeft doen herrijzen, willen wij hem vragen. En dan is de vraag, is Christus door eigen kracht herrezen of heeft God de Vader hem opgewekt uit de doden? Dank u voor het antwoord. Groet voor u en Christina.
0: Groeten terug.
1: Vanuit Alkmaar, ja. Goed, allebei de uitdrukkingen komen voor in de Bijbel. Dat Jezus opgestaan is en God hem heeft doen opstaan. Dus laten verrijzen en zelf verrijzen. Nou, Jezus is uit eigen kracht opgestaan. Maar tegelijkertijd is het uit kracht van de Vader. De Vader en ik zijn één. Dus het is een...
0: Jezus is God zelf.
1: Ja, ja, althans, het is de Zoon van God. En innig verbonden met de Vader. Dus het gaat door elkaar heen.
0: Je moet denken aan de verrijzenis van Lazarus. Dat is anders dan die van Jezus. Lazarus is niet uit eigen kracht verrezen. Maar uit de kracht van Jezus, van God.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Bovendien, laten ze op een andere manier verrezen. Ook niet.
0: Ja, niet, dus, niet te verheven zoals Jezus. Ja.
1: Nee. Dus je kunt het allebei zeggen. Dus Jezus is zelf verrezen. Of God heeft Jezus opgewekt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: In de Heilige Mis is exact gelijk aan het bloedige kruisoffer op Goede Vrijdag, maar dan onbloedig. Toen onze Lieve Heer op Witte Donderdag de Heilige Mis instelde, was dit de eerste onbloedige kruisoffer, terwijl het bloedige nog moest plaatsvinden. Dit is toch wel iets heel bijzonders en een meditatie waard. Wij mensen kunnen dit niet snappen. Ga naar uw reactie. En dan staat er nog achter zojuist de kruiswegoefening gebeden voor alle priesters die het moeilijk hebben. Dat vind ik wel mooi. Dat kan niet genoeg gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, volgens de katholieke opvatting is... heeft Jezus het sacrament van zijn offer. Hè, dus het is het onbloedige offer, maar het sacrament daarvan ook. Hè, het is namelijk ondertekenen. Ingesteld aldaags voor... Hij grijpt dan als het ware vooruit op het kruisoffer van Goede Vrijdag. Eigenlijk staan de apostelen op Witte Donderdag zonder dat ze eigen hebben al min of meer onder het kruis. Jezus grijpt vooruit op het kruisoffer en geeft dat ondertekenen aan zijn apostelen. Doe dit om mij te gedenken. Ik wil hier toch wel eens op wijzen dat het belangrijk is om dit te benadrukken. Dat de mis, het onbloedige kruisoffer van Christus is. Dat is na de liturgievernieuwing na Vaticaan II wel eens ondergesneeuwd geraakt in de beleving van mensen. En ook eigenlijk wel in de nieuwe tekst van de mis. Ik wil niet zeggen dat er nergens geen offer meer in staat, maar ja, dan is niet altijd duidelijk of het een offer van lof is of dat het onbloedige offer van Christus is. Het lijkt soms in de beleving ook van mensen dat de consecratie er eigenlijk alleen maar is om de communie te kunnen gaan. En dat is een protestantse opvatting. Dat had Luther ook. Dus Luther zei, de Eucharistie is geen eredienst aan God op de eerste plaats. Het is een sacrament van God. Dus hij deelt zijn heil aan de mensen mee middels de communie. En de aanwezigheid van Christus, waarin Luther geloofde, zei het niet met transsubstantiatie, maar wel op een andere manier, in het brood en in de wijn van de Eucharistie, is er juist om de gemeenschap van de gelovigen met Christus, dus met de communie. Dat is bij de Anglikanen ook. Daar heet het geen Eucharistie, maar communion service. Dus daar is eigenlijk de consecratie, de instantie, die zijn voor de communie.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een niet-katholieke opvatting. En toch hebben veel katholieken dat tegenwoordig. Dat is ook met het gemak waarop mensen woord en communie accepteren als gelijkwaardig aan de Eucharistie. He, want
0: de Anglikaanse of Protestantse communie, hetzelfde, ze denken dat hetzelfde is als wat wij hebben. Nee, wat bedoelt u dan?
1: Ik bedoel dat. Ik begrijp niet wat jij vraagt.
0: Oh nee, ik was even weg. Nou, gaat het goed.
1: Je zit er gewoon te gapen, dus eigenlijk.
0: Nee, het is hier 25 graden, mensen weten het niet, maar in de studio zijn 25 graden bijna.
1: Is het echt waar?
0: Ja, voor oude mensen die voelen
1: voor
0: niet
1: wij,
0: zo.
1: Ik voel dat niet, nee. Weet. Goed. Nou ben ik de draad kwijt.
0: U had het over dat de heilige mis is. Het idee dat de consecratie alleen voor de communie is. Zodat mensen de communie ontvangen is een protestants idee.
1: Ja, de protestants idee. En dus typisch katholiek is, en traditioneel katholiek, is dat de mis een offer is. En dat offer, dat vindt plaats bij de consecratie. Het onbloedige offer.
0: Mm-hmm.
1: Van brood en wijn, lichaam en bloed, geconsecreerd, is het tegelijkertijd het opdragen van het offer van Christus. En dat wordt het offer van de kerk. En dat doet de priester.
0: Mm-hmm.
1: He, alleen de priester is in staat dat offer te brengen. Kom je niet uitreiken, kan iedereen.
0: Ja.
1: He, niet dat dat altijd mag.
0: Liever
1: maar,
0: niet.
1: Liever niet, maar in feite ja. In tijd van nood. En tegenwoordig maken ze gauw tijd van nood. Kan dat iedereen. We weten al de heilige Tarsicius,
0: ja.
1: De communie naar de
0: zieken
1: bracht. Dus nee, dat wordt veel minder benadrukt. Ook in de Eucharistie, we zeggen gewoon Eucharistie. Wie zegt er nog mis over?
0: Het heilig mis over. Nou, hier en daar hoor je het wel. Hè?
1: Ja.
0: Het zijn van de mensen die.
1: Maar ook de gebeden die slaan op het mis over. Mensen, ja. Ik moet het oude missaal maar eens nalezen. Als je dus bij de offerande kijkt naar de gebeden die de priester bad, daar staat dan één stuk door offer. He? In heel de mis trouwens. Offer tot verzoening van de zonde en zo. Dat komt in de nieuwe mis veel minder voor. Dus ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat er wel een zekere verduistering is opgetreden, ook in het gevoel van de mensen.
0: Kun je zeggen dat als je in de mis bent bij de consecratie, is het net alsof je op de berg Calvary was
1: ja.
0: Toen?
1: Ja, ja.
0: Dus dat, je gaat gewoon op een of andere manier in de tijd terug naar dat moment.
1: Ja. Dus dat moment van het offer wordt door de tijd heen, in iedere eucharistie, wordt dat werkelijkheid. Ja,
0: dus als Jezus sterft.
1: En dat is het verschil met protestanten, want die denken alleen maar terug. En die denken trouwens bij de mis, of bij het avondmaal, alleen maar terug aan het laatste avondmaal.
0: Ja.
1: Terwijl wij niet het laatste avondmaal vieren.
0: Nee.
1: Wij vieren de,

0: bij het avondmaal alleen maar terug aan het laatste avondmaal.
1: Ja.
0: Terwijl wij niet het laatste avondmaal vieren.
1: Nee.
0: Wij vieren het offer van Golgotha.
1: Ja, ja.
0: En dus al die katholieken die het laatste avondmaal naspelen.
1: Ja.
0: Die zitten op het verkeerde.
1: Maar dat heeft wel iets ook te maken met de laatste avondmaal. He, want het lichaam van Jezus wordt verdeeld. Dat is, kun je niet uitsluiten totaal.
0: Nee, maar wanneer is het maal in de mis? Wanneer is het maal?
1: Bij de communie.
0: Bij de communie. Dat is op het eind dus.
1: Ja.
0: En niet iedereen hoeft de communie.
1: Nee,
0: moet zondags naar de mis. Bij het offer zijn. Maar je hoeft er niet aan. Als je niet geestelijk in staat bent. Dan ga je
1: dan,
0: niet.
1: De priester moet wel verplicht.
0: Priester moet, ja.
1: Ja.
0: Dus de maaltijd des Heren is alleen de communie. En nu praat men over de maaltijd des Heren, over de hele Eucharistie van de maaltijd des Heren. Dat is een verkeerde manier van praten.
1: Verkeerd, ja.
0: Huh? En bij de eerste communievoorbereiding, wordt daar ooit gepraat over het offer?
1: Denk van niet.
0: Nee.
1: Of bij de, misschien zijn er goede eerste communievoorbereidingen. Waar
0: ja, maar dus je ziet dat dus het belangrijkste punt van het katholieke geloof stelselmatig verduisterd is.
1: Ja.
0: En dat dus hele generaties opgegroeid zijn zonder dat besef.
1: Ja, dat is jammer. Ja.
0: En het is dus het gevoel van een soort gemeenschapsmaal. De nieuwe kerken zitten we rond het altaar. Hè? Net of het.
1: Ja.
0: Er zit helemaal niet het gevoel van een offer.
1: Ja.
0: De oude kerkvormen, zoals die altijd waren, van praktisch van het begin af aan, zijn in de lengterichting naar God toe.
1: Nou, ze denken dat bij de laatste avondmaal zaten de leerlingen ook om de tafel.
0: Dat is dus het protestantse idee dat wij het laatste avondmaal vieren. Maar dat is niet zo.
1: Nee.
0: Wij vieren iets wat tijdens het laatste avondmaal is ingesteld. En dat is het offer van Golgotha, het sacramentele offer van Golgotha. Dus we vieren Goede Vrijdag, niet op Witte
1: Donderdag. Je moet meer denken aan Golgotha.
0: Ja.
1: Dan hebben het kruis en de leerlingen, of de mensen die daar waren, die waren aan deze kant, aan de voor. Denk, niemand stond aan de achterkant van het kruis. Zoiets. Dus iedereen keek naar Jezus.
0: Ja, maar het is dus een foutief idee wat door de protestanten is ingebracht. En dan zie je dus dat de reformatie na zoveel eeuwen nog veel invloed heeft.
1: Ja.
0: Dat wij namelijk een laatste avondmaal zouden vieren. En dat doen we niet. Al heel gauw in het begin van de kerk is trouwens de vorm van de maaltijd verlaten.
1: Klopt, ja.
0: Men heeft al heel gauw gezien dat dat niet de manier moest zijn. Dus, goed, ik denk.
1: Zelfs van Paulus die zegt dat mensen moeten zich, als ze niet vrij zijn van zonde, moeten zich onthouden, want dan eet je straf.
0: Ja.
1: En zo, dus dat zelfs dan.
0: Ja, en die waarschuwing van Paulus, die hebben ze uit het nieuwe missaal weggelaten.
1: Dat weet ik, dat is schaamteloos.
0: Je ziet dus die hele vernieuwing van die liturgie. Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je erover leest, hoe schandaliger het is.
1: Dus hoe moeten mensen het weten als ze het nooit in de kerk horen?
0: Vroeger werd op Sacramentsdag dat stuk van Paulus voorgelezen. Met dat stukje erbij, wie onwaardig het lichaam en bloed, die eet zich een oordeel. Nou, hebben ze weggelaten, ook op Witte Donderdag weggelaten. Nou, dat is niet per ongeluk weggelaten, hè? Die mensen die daar missaal.
1: Misschien willen ze mensen niet schrikken.
0: Nee, natuurlijk. Daarom worden ook overal die gebeden waar zonde in staan en dingen. Dan moet je er ook zoveel mogelijk uit. Niet helemaal, want dat lukt niet, maar wel zo min mogelijk. En als het negatief gaat over deze wereld en zo, over de aardse lusten, ja, dan laat ze het ook meestal wel weg tegenwoordig. Terwijl er natuurlijk gebeden zijn die soms al 1000 jaar oud zijn. Dus die horen tot, nou ja, fijn, we kunnen erover aan de gang blijven. Ik denk dat wat Benedictus wilde, de hervorming van de hervorming, dus van de liturgiehervorming, dat die hard nodig is. Goed. In een uitzending op 4 mei kwam een man aan het woord die vertelde dat iemand direct na de bevrijding geconfronteerd werd met de verschrikkingen die zich hadden voorgedaan in een vernietigingskamp in Duitsland. Hij zei of dacht, waarom heeft God niet ingegrepen om dit te voorkomen? De man verloor zijn geloof. Hoe zou hij hierop reageren? Ja.

0: Je kunt onder het kruis je geloof verliezen, of je kunt het geloof vinden. He, want daar heb ik het niet over. Maar we zien dus dat de eerste der mensen, Jezus zelf, Zoon van God, mens met ons, verschrikkelijk geleden en onder lijden gebukt is gegaan en uiteindelijk aan het kruis is gestorven. Nou, hij roept zelfs op het kruis: God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Mm-hmm. Nou, degene die daarbij staat, die zou kunnen zeggen: ja, maar als dat zo moet, de beste, de eerste, dat die zo moet, dan kunnen we niet geloven. Nou, dat kan. Ja. Maar Jezus nodigt uit tot geloof. En hij zegt zelfs hangend op het kruis tegen de goede moordenaar: heden nog zult je met me zijn in het paradijs. He, en hij is op de derde dag verrezen. Daar gaat het om. En er is nooit gezegd dat God ons zou redden hier van een moeitevol bestaan op aarde. Helemaal niet. Daar zijn wij in onze verwende wereld wel een beetje aan gewend. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wij leven in een wereld die aangetast is door zonde en door menselijke schuld. En daar hebben wij allemaal onder te lijden. We hebben ziekten en we hebben pijn. En we hebben, als we getrouwd zijn, hebben we een man of een vrouw die er van tussen gaat. Omdat ontrouw wordt. En noem maar op, al die dingen. Moeten we daar God de schuld van geven? Doen we het toch gewoon zelf? En we doen het elkaar aan. En we kunnen alleen zien dat God ons uit die situatie verlost door de dood en de vrijheid van Christus. En daarom is de reden tot geloof. Niet omdat wij zelf het zo goed zouden doen. Of God zou onze vrijheid af moeten nemen. Al die gekkigheid die er op dit moment gebeurt in de wereld is dankzij de vrijheid van de mens. En zou het allemaal goed moeten lopen, dan was de mens een willoos poppetje.
1: Ja.
0: Want zo gauw als je een wil heeft, doet hij verkeerde dingen. Maar dan kan je ook niet lief hebben. Dus mensen verliezen hun geloof bij slechte dingen. Verloor Job.
1: Ja, dat is een beproeving. Huh?
0: Ja, dit is nou echt een beproeving.
1: Dat is een echte beproeving.
0: Ja.
1: Wil God zien, ga je ook in moeilijke omstandigheden je geloof bewaren of niet?
0: Juist. Dat is niet die beproeving uit onze vader, dat is een verkeerde beproeving.
1: Nee, precies.
0: Daar geloven wij niet in die beproeving. Nee. Dat is een bekoring.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is een beproeving.
0: Ja. Goed, paus Leo de 14e zou in zijn vroege jaren sterk beïnvloed zijn geweest door de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Dat blijkt uit oude toespraken als generaal overste van de Augustijnen van een kwart eeuw geleden en die nu in een boek zijn gepubliceerd. De bevrijdingstheologie is echter zeer omstreden en werd bekritiseerd, verboden door paus Johannes Paus II, het Vaticaan en paus Benedictus XVI vanwege marxistische invloeden. Hopelijk is paus Leo inmiddels wel tot betere inzichten gekomen. Nou, ik weet dat allemaal niet. Kijk, de kerk in Zuid-Amerika, maar dat is ook wel in andere delen van de wereld, heeft vaak de kant van de armen gekozen, die ook uitgebuit werden. Daar is niks mis mee.
1: Met het uitbuiten van mensen?
0: Nee. Nee,
1: dat is veel mis
0: met het
1: mee.
0: Kiezen. Met het kiezen van de kant van die mannen.
1: Ja, ja.
0: Zeker. Pierke Donders deed dat ook.
1: Ja, en veel andere heiligen.
0: En heel veel heiligen in het verleden allemaal gedaan hebben.
1: Ja.
0: Iets anders is als je daar een theologie op loslaat die marxistisch is. Dat je zegt van klassenstrijd en weet ik wat allemaal. Nou, dat is niet katholiek. Maar ik zeg niet dat Leo dat gedaan heeft.
1: Nee.
0: Dus dat weet ik niet.
1: En we hebben ook geen teken van dat van de bevrijdingstheologie nog gezien.
0: Nee. Die zijn er wel in Zuid-Amerika, waren er die veel.
1: Ja.
0: Maar met name dus bisschoppen met Duitse namen. Die Duitse inwerkelingen daar.
1: Het zou kunnen, kijk, ook paus Benedictus had bepaalde dingen gezegd in zijn relatieve jeugd. Hij is ook bekeerd op een gegeven moment. We weten
0: zeker,
1: niet.
0: Dat kan ook.
1: Het kan, mensen
0: kan
1: veranderen.
0: Ook die zaten in een bepaalde flow.
1: Ja, en toen is dat toch wel veranderd.
0: Dus, maar ik durf er niks van te zeggen, want ik weet niet. Dan zou ik aparte dingen moeten horen.
1: Ja.
0: Als hij dus zegt van het Rijk van God begint hier of is hier op aarde.
1: Dat zou me verbazen.
0: Dat zou me ook verbazen.
1: Dat heeft hij nog niet gezegd, nee.
0: Nee. Beste Radio 10 van de Club van Job. Stoormennen. Zou je eens wat kunnen vertellen over het werk van de over de hele wereld bekende hulpbisschop Athanasius Schneider? Ja, wat moet ik daarvan vinden? Van vertellen? Hulpbisschop Athanasius Schneider is een hulpbisschop van het bisdom Astana, geloof ik, in Kazachstan, zeg ik dat goed. Dus in het vroegere Sovjet-Unie was dat. Hij is van Duitse afkomst, althans zijn ouders zijn
1: daar verstuurd.
0: Daarheen gestuurd, ja. Door de Sovjet-Unie, weet je, die zijn gedeporteerd. Zoals er met veel met die Duitsers gebeurt, heel lang geleden al. Ik weet niet wanneer, in welke tijd. Hij is daar hulpbisschop van Astana geworden. En hij is al jaren, verkondigt hij via websites en via dingen over de wereld, gewoon het katholieke geloof. En het geluid tegen aanvallen op het katholieke geloof. Mm-hmm. Dus het is een van de weinige bisschoppen die duidelijk spreekt over de wereld. Je kunt hem vergelijken met kardinaal Sarah, maar hij doet het nog meer.
1: Ja, hij is nog feller, dan
0: ja.
1: Sarah.
0: Ja.
1: Er zijn bepaalde
0: of
1: dingen, Burg, die Schneider zegt, die Sarah zou niet zeggen.
0: Strickland.
1: Strickland, ja, zoiets.
0: Het zijn in ieder geval mensen die opkomen voor het katholieke geloof. Want een zeldzaamheid is in de kerk, zeker onder Franciscus. Want je moest dan ook vaak opkomen voor katholieke dingen waarvan Franciscus het tegenovergestelde zei. En dan moest je nog de eerbied voor de paus bewaren. Dat heeft hij altijd gedaan. Hè? Dus hij heeft nooit rechtstreeks de paus aangevallen. Je zit daar bedenkelijk.
1: Als je tussen de regels doorlaat.
0: Ja, maar je kunt ook niet anders. Hij zegt, ik zei gewoon rechtstreeks dat Franciscus een ketterse paus was. Maar
1: ja,
0: dat
1: zei
0: Schneider
1: niet.
0: Dat zei je niet. Nee,
1: nee, want je moet wel toch wel de imago bewaren. Dat je toch...
0: Dat je denkt van ja... Maar, ja,
1: maar als
0: zeker.
1: Je nog pastoor was, je bent nu gepensioneerd, maar als je nog pastoor was... Dat
0: zou me
1: niks vrij...
0: schelen.
1: Nee?
0: Nee.
1: En als
0: niks.
1: Je dan kreeg een benoeming in, ja, weet veel waar, waar niemand naartoe wil. Als straf.
0: Dan zeg ik, ik ga niet of zo. Want ik ben ongehoorzaamheid mag ook tegenwoordig. Want
1: nee.
0: Ik bedoel, ja, dat is modern. Ongehoorzaamheid is modern.
1: Is modern, maar van God mag het niet.
0: Ja, maar van de bisschop misschien wel. Ik weet het niet.
1: Denk van
0: enfin,
1: niet.
0: Nee, dingen die eruit komen, die mogen meestal. Goed. Wat zeg je nooit weer allemaal?
1: Ja, ja.
0: Ja, dus hij is voor veel mensen een identificatiepunt. Dus voor katholieken die in hun bisdom een bisschop hebben die met de moderne wind meewaait en een pastoor hebben die gekke dingen doet. Dat is in Nederland niet zoveel meer het geval. Maar in de buitenland, die zeggen, ja, die had een huis. Nee, dat is tenminste nog een bisschop waar je op kunt vertrouwen. Dus een identificatiepunt. Hij heeft ook een catechismus uitgebracht. Een heel gedetailleerde catechismus. Wat moet ik er meer van zeggen?
1: Gewoon op Google gaan.
0: Ja.
1: Athanasius Schneider schrijven. Op YouTube krijg je heel veel filmpjes met hem.
0: Dan bent u al eens op bedevaart geweest naar Pater Pio. En speelt Pater Pio een belangrijke rol in uw geestelijk leven? En kunt u daar wat over vertellen? Of zijn er ook andere heiligen waar hij een bijzondere verering voor heeft? Oh, en dan staat er nog onder, en moeder Maria. Alvast bedankt voor uw mooie woorden. Ja, dus denken dat hier mooie woorden komen. Maar als ik nou zeg dat ik nooit op bedevaart ben geweest naar Pater Pio, dat is wel altijd mijn wens geweest overigens.
1: Ja.
0: Maar dat is er nooit van gekomen en dat zal er wel niet meer van komen. Maar of je een belangrijke rol in het geestelijk leven speelt, dat weet ik niet. Ja. Andere heiligen waar ik bijzonder. Ik ben niet zo'n heilige. Ik ben wel een heilige vereerder, maar niet zo'n vurige, zal ik maar zeggen. Van die...
1: Maar wat vindt u bijvoorbeeld een heilige wat u bijzonder interessant vindt?
0: Ik heb pastoor van As heb ik altijd een belangrijke heilige gevonden. Voor me. Ja. Maar ik vond u ook altijd wel een beetje. Ja, ik denk niet om me mee te verenigen, zal ik maar zeggen. Die man die
1: die was anders dan u bent.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ascetisch en zo.
0: Ascetisch, ja. En dus bedorven aardappelen at en weet ik wat dan.
1: Ja.
0: Dat denk ik niet.
1: Maar ja, dus ik vermoed geen pastoor tegenwoordig.
0: Weet je waar ik ook wel een grote verering voor heb?
1: Ja.
0: De heilige Athanasius.
1: Ah, kijk eens.
0: De strijdbare heilige.
1: Ja, dat is wel een goeie.
0: Dus die is van het arianisme, heeft hij te vuur en te zwaard bestreden. En Athanasius, ja, die wordt nu ook weer aangehaald in verband met de voorgenomen bisschopswijdingen van
1: Priestin. Ja.
0: Waarom? In die tijd had je nog niet de pauselijke goedkeuring voor een wijding nodig. Want dat kennen ze in Rome, was nog niet zo belangrijk. Ja, ja. Maar het was wel, het concilie van Nicea had gezegd dat bisschoppen niet zomaar bisschoppen mochten wijden. Dat moest met instemming van de kerkprovincie.
1: Mm-hmm.
0: En op zich is het natuurlijk terecht. Want bisschoppen die moeten natuurlijk ingebed zijn in het hele van het episcopaat. Maar Athanasius, die denkt, dat doe ik niet. Want de meeste bisschoppen van mijn denk, die zijn allemaal Ariaans of semi-Ariaans. En als ik hun ga vragen om of ze het eens zijn met een hele katholieke kandidaat, die tegen, dan doen ze het niet.
1: Nee.
0: Dus wat deed Athanasius? Die heeft verschillende bisschoppen gewijd tegen de beslissingen van het concilie van Nicea in. Dus zonder te raadplegen. Dus. En daardoor liep je ook excommunicatie op. Dus de heilige Athanasius is ook nog wel een beetje geëxcommuniceerd geweest. Dus ja, is dat dus erg?
1: Zaak is. Ja, maar je kunt niet zeggen dat de bisschoppen van tegenwoordig Ariaans of semi-Ariaans zijn allemaal.
0: Nee, niet allemaal, wel veel.
1: Meeste niet, ik denk. Of je kunt zeggen dat de meeste bisschoppen tegenwoordig, de paus ook, eigenlijk ketters of semi-ketters zijn. Dat is een groot woord.
0: Nou, van de vorige paus en al
1: van
0: die bisschoppen die noemde.
1: Die is dood, die is al een jaar dood.
0: Die allemaal benoemd heeft. Die allemaal overal brave katholieken vervolgen.
1: Ik las vanochtend het verhaal van de heilige wat ze vandaag in Roermond vieren. Wiro, van gehoord?
0: Ja, wel eens van gehoord, maar die ken ik verder niet.
1: Die ging,
0: bisschop, geloof
1: ik. Dus het is besloten in zijn bisdom in Ierland dat hij bisschop van een van de bisschoppen in Ierland zou worden. Maar die is naar Rome gereisd om daar de toestemming van de paus te krijgen en ook gewijd te worden. En dat is in het jaar 700 en nog wat. 600 nog wat.
0: Men, dus ging, wel zo naar, oud is, dat men ging wel naar de paus, want dan had men een heel groot. Maar dat gebeurde niet altijd. Maar om een.
1: Ja, nou ja.
0: Een stevig ding. De paus was natuurlijk toen al wel belangrijk. Dus zeg niet dat de paus onbelangrijk is.
1: Ja, maar dan moeten we blijven met de tijd van nu en niet van de tijd van Athanasius.
0: Ik wil alleen maar zeggen dat er altijd mensen zijn geweest die tegen die dingen ingingen.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. En soms, dan neem je wel een risico.
0: Tegenwoordig gaat de Chinese regering gaat ook tegen de paus in.
1: Ja.
0: En de paus vindt het toch goed.
1: Dat weet ik niet, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Maar
0: die bisschoppen die door de Chinezen benoemd zijn, die worden gewoon door de paus erkend.
1: Ja. Maar misschien zijn ze wel goeie. Misschien zijn ze goeie.
0: Nee, die door de communistische partij zijn.
1: Ja.
0: Nee. Dus het is allemaal niet wit-zwart.
1: Nee. Maar ja, je neemt wel een risico.
0: Ik ben dus voor de heilige Athanasius.
1: Ja.
0: Die opkwam voor het geloof van de kerk. En voor de traditie van de kerk.
1: Ja.
0: En daar niet mee waaide met alle moderne winden die er waaiden. Want dat is, soms waren die bisschoppen, omdat de keizer of de keizervrouw of zo, die Ariaans waren, gingen ze daar maar een beetje in mee.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk het fijnste als bisschoppen leunen tegen het publiek.
1: Het is van alle tijden.
0: Van alle tijden. Dus kijk om je heen, het gebeurt hetzelfde.
1: Ja.
0: Er zijn maar weinig bisschoppen die staan voor waar ze moeten staan.
1: Ja.
0: Er zijn. Ik denk dat de meeste bisschoppen zijn wel katholiek. Maar als het niet opportun is om er heel hard voor uit te komen, zullen ze stil zijn.
1: Ja.
0: Goed. Moeder Maria is natuurlijk. Ja, dat is de eerste heilige die voor iedere katholiek van belang is. Ook bedoel, als je een rozenhoedje bidt iedere dag, dan heb je er altijd al mee te maken om eens iets
1: met
0: te
1: noemen. Maria. Ja, en de mis komt ze ook vaak voor, zo hier en daar.
0: Ja, en we zingen toch altijd het Regina Celi en Salve Regina.
1: En wat dan ook, ja.
0: Ja. Goed, daarmee ben ik aan het eind van
1: mijn... Er zijn nog vragen op uw telefoon binnengekomen.
0: Oh, die heb ik nog niet.
1: Mensen zijn bezig met vragen te sturen. Gevonden?
0: Ja. Waarom is er zoveel haat vanuit de Joden op de christenen? Ligt zoveel spanning op als je daar in het Heilig Land bent? Ook kijkende naar de zuster die deze week aangevallen werd.
1: Door een Jood.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Heeft u niet gezien? Ja, de beelden. Nou, die werd zomaar uit het niks aangevallen.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je in het algemeen kunt zeggen, als je in het Heilige Land komt, zeg niet hier, dat de Joden zich tamelijk superieur gedragen. Dat is me de eerste keer opgevallen toen ik in het Heilige Land kwam. Toen heb ik wel eens gezegd, nou, ik ben geen antisemiet, maar je zou het bijna worden als je hier... Het is gevaarlijk wat ik nou zeg, maar...
1: Ja, ja, ja,
0: maar ik vond de Arabieren aardiger, zal ik maar zeggen, hier tegen dan de Joden. Ja, maar dat heeft ook te maken natuurlijk waarschijnlijk met, aan de ene kant, dat ze een onderdrukt volk zijn, wat daar bij elkaar is gekomen uit noodzaak. Dat ze een trots volk zijn.
1: Ja.
0: Hè, want we moeten ons zien te handhaven.
1: Ja.
0: Dus het heeft allerlei oorzaken. Hebben ze haat tegenover de christenen? Ik weet niet of ze in het algemeen haat hebben.
1: Nou, ik weet van bijvoorbeeld orthodoxe priesters die gaan naar het Heilige Land en ze dragen vaak een borstkruis. Nou, dat borstkruis komt in een zak ergens, want wordt bespuugd dan door orthodoxe Joden. Om dat te voorkomen. Dus dat is wel degelijk
0: iets wat... Ja, die orthodoxe Joden, dat kan goed zijn.
1: Die het christus niet kunnen verdragen, nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Maar snap ik wel. Waarom niet? Want het is toch wel voor hun...
0: Voor hun een ketter, de grootste ketter,
1: de grootste
0: ketter
1: die daar is. En die noemt zich Messia, een zoon van God. Ja, dat kan helemaal niet. Maar er is ook tegen de christenen ook best veel...
0: En wij zijn, om daarom kunnen we het helemaal niet begrijpen... Wij zijn zo Irenisch en vredevol geworden.
1: Ja, wij denken,
0: erger dan...
1: Ja, wij denken van de Joden een soort halfbroers of zo.
0: Ja.
1: Een soort verwanten. Maar zij denken over ons niet zo.
0: Nee.
1: Nee.
0: En ook wij verloochenen onze...
1: Onze achtergrond en ons geloof.
0: En onze eigenheid.
1: Ja, ja.
0: Als je ziet dus hoeveel katholieken, traditionele katholieken er geërgerd zijn... aan die mevrouw Mullally of heet
1: Mullally,
0: ze?
1: Ja.
0: Uit die bisschop van die protestanten of die Anglikanen... die daar zegens geeft bij het graf van Sint-Peter... of die daar door de paus ontvangen wordt. Nou, vind ik die zegen erger dan door de paus ontvangen worden. Alhoewel... Ja,
1: maar kun je dan zeggen, u mag geen zegen geven?
0: Ja.
1: Mag wel, ja,
0: natuurlijk kun je dat zeggen. Zij kan toch in de Sint-Pieter, dat is katholieke dingen. Dat daar, kun je tegen een hindoe die er op bezoek komt, die zeggen, je mag hier geen offer opdragen aan een hindoe-god. Dat mag niet.
1: Nee,
0: we hebben zelf weinig zelfbewustzijn. Dat komt ook vanwege de zogenaamde ecumenen. Daarom zijn ze natuurlijk ook op Pius X erg kritisch op de ecumenen. Omdat we onszelf bijna tussen haakjes zetten. Dus vroeger was het totaal niks mee te maken hebben. Dat is al heel lang geweest. Niks, helemaal niks. Als je bij elkaar bij de protestanten in de kerk kwam, dan moest voor een uitvaart. Dan mocht je niet meedoen, niet meezingen. Niks.
1: Ja, dat herken ik van mijn jeugd. Hè?
0: Ja.
1: De orthodoxe kerk. Nog steeds, daar wordt helemaal niets gedaan. We bidden niet samen. En als je bij een uitvaart van protestanten, dan ga je niet meebidden.
0: Nee.
1: Zo, je bent er altijd, je bent er, maar liever niet. Maar ook met katholieken, is bijvoorbeeld, dus de patroonheilige van de stad is gevierd, groot, worden de katholieken niet uitgenodigd. Dan zie je niet dat de katholieke priester is daar ergens aanwezig. Nee, maar andersom ook niet. Het is een totale wereld, een gescheiden wereld. En ik denk dat is toch wel te...
0: Ja, dat, streng. Dat hoeft ook niet. Maar nu is het net of wij helemaal...
1: Nu is het, bij de katholieken nu is het te vrij geworden.
0: Ja. En of wij nou... Want je ziet dus op sommige plaatsen... Tegenwoordig is het misschien niet meer. Maar dat er gewoon eucharistievieringen samen met de dominee enzovoort. Nee, dat kan toch helemaal niet?
1: Nee, dat is...
0: Kan echt niet.
1: Nee.
0: Goed, dan hebben we hier een... Tussen Luther en Calvijn is een groot verschil, dat is zo. Calvijns theologie gaat uit van de predestinatie. Luther vanuit de rechtvaardiging, vanuit het geloof. De gewone PKN gelooft nauwelijks meer in de predestinatie. Dat moet ook wel, want ik bedoel, als ze Lutheranen en Calvinisten onder één dak hebben van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, in de Nieuwe Kerk, ja, dan kunnen ze daar geen punt van maken eigenlijk. Dat is hetzelfde als over het ambt.
1: Ja, maar zijn de Calvinisten in Nederland deel van PKN?
0: Natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat is het grootste
1: gedeelte. De gereformeerde...
0: Gereformeerde, dat is allemaal okay. Calvinisten.
1: Oké. Okay.
0: We hebben in Nederland een heel klein groepje Lutheranen.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat het geen andere land heeft zoiets als de PKN. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Duitsland een Duitse protestantse kerk hebben of zo.
0: Nee, maar die hebben wel overeenkomsten. Die hebben de Leuenberger Concordio's,
1: okay, okay.
0: Waarin ze elkaar allemaal herkennen. Dus okay. Elkaars ambten. Terwijl de ambten bij Luther en Calvin... Luther heeft maar één ambt. Predikambt.
1: Ja.
0: En de protestanten hebben het predikambt.
1: Maar dan hebben de bisschoppen ook. Of niet? Hebben ze geen Calvinisten?
0: Calvinisten hebben geen bisschoppen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké, okay, nou.
0: Calvinisten hebben alleen, dus predikanten, presbyters, ouderlingen en diakens. Die hebben drievoudig ambt.
1: Okay. Of we hebben de Lutheranen bisschop. Ja.
0: Die hebben wel bisschop, zoveel... maar dat is een super dominee, zal ik maar zeggen. Een super predikant.
1: Nou ja.
0: Super intendant. Nou, afijn. Het gewone PKN gelooft nauwelijks meer in de predestinatie. Lutheranen overigens maken deel uit van de PKN en staan veel dichter bij de RK-kerk. Consubstantiatie heet het bij de Lutheranen. Ja, dus geen transsubstantiatie.
1: Consubstantiatie
0: of impanatie. Dat betekent dus dat het lichaam van Christus tegelijk bestaat met het brood. In de katholieke kerk is het brood en wijn worden veranderd. In het lichaam en bloed van Christus. En daarom is er ook blijvende aanwezigheid. Bij Luther is dat niet. Er is alleen maar aanwezigheid bij de consecratie en bij de communie.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En aan de rand geef je het gewoon aan de vogeltjes, zal ik maar zeggen. Dus dat maakt niet uit.
1: Ja.
0: Veel heil en zegen voor Christina en Pastoor Menne. De protestanten zullen nu voorgaan in het Rijk der Hemelen. U zult verbaasd staan over het heil dat de wereld omspant.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi.
1: Ja. Dan zullen we wel verbaasd zijn van wie er niet is.
0: Dat kan goed zijn. Misschien ben ik er
1: dan
0: wel.
1: Dan vraag je, oh, is die... Kom je helemaal... Oh, is die Pastoor Menne hier ergens? Nou, hebben we niet gezien.
0: Het zou goed kunnen. Dus, maar daar gaat het niet over. We hebben het niet over wie gered wordt.
1: Nee,
0: we hebben het over de waarheid van het geloof.
1: Ja.
0: En je bent gehouden aan de waarheid van het geloof. En je oren niet laten kietelen door allerlei ketterijen. Dat zegt Paulus al. Dus je kunt je niet verschuilen achter het idee van dat sommige protestanten misschien hoger in de hemel komen. Dat kan zijn.
1: Ja.
0: Dat is dan ondanks hun protestantisme. En katholieken kunnen in de hel komen. Ondanks hun katholicisme.
1: Oh ja.
0: Nou. Mag ik een orthodoxe vrouw trouwen? Moet je dan kiezen? Nee, dat mag. Dus ten aanzien van orthodoxen hebben wij een speciaal band. De orthodoxen niet zozeer met ons, maar wij met de orthodoxen.
1: Het gaat net als de Joden. Hè?
0: Ja. Dus het is zo dat normaal katholieken, als er één katholiek bij is, dus als u met een orthodoxe vrouw trouwt, of als u met een protestantse vrouw trouwt, dan moet er minstens een katholiek priester bij zijn. Die moet dat huwelijk sluiten. Een geldige, enzovoort. Anders is het geen geldig huwelijk. Als je het dan voor de dominee doet, is het niet geldig. Bij een orthodoxe vrouw kun je in de orthodoxe kerk trouwen. Op de orthodoxe manier. En dan is het ook geldig voor de kerk.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Het is
0: mag wel.
1: Bijzonder, een verhaal uit Roemenië. Dat hij biedt soms gemengde huwelijk, een katholiek en een orthodox. En ze willen graag de familie van de orthodox wil een viering in hun eigen kerk, de katholieken ook. Nou, welke viering moet eerst?
0: Er mogen geen twee vieringen zijn van de katholieken. Mag
1: precies,
0: zijn.
1: Dus dan moet je eerst bij de katholieken trouwen en de orthodoxen vinden het niet erg.
0: Oh.
1: Want de katholieke pastoor zegt, ja nee, dat kan niet. Twee keer trouwen, dat mag niet. Maar de orthodoxe pastoor zegt, ja sowieso herkennen we die eerste misschien niet. Of weten we niet. Dus we vinden het niet erg.
0: Nee.
1: Zo gaat het. Ecumenisch.
0: Wij zijn veel te ecumenisch, daar ben ik voor. Ja. Waardoor je jezelf op een gegeven moment niet serieus meer neemt. Dat vind ik het erg.
1: Dat is erg, ja.
0: Dank u wel voor de mooie, zeer mooie uiteenzending over de diepere betekenis van de Heilige Mis in de Club van Job. U brengt onder woorden wat mijn hart me ingeeft wanneer ik de mis bijwoon. Knielbank of niet, stilaan krijg ik steeds meer de neiging om net als onze kinderen door de knieën te gaan wanneer ik de tonkenmenu ontvang. Merci encore.
1: Dat moet uit België komen.
0: Dat weet ik, dit is wel Frans.
1: Ja, daar gebruiken ze weer Frans uitdrukking.
0: Ja, volgens mij is het geen goed Frans, maar ja, merci encore. Volgens mij moet encore merci, zou ik, ik durf er geen uit.
1: Nee.
0: Nou, fijn. Dat is het laatste wat ik heb.
1: Nou, we gaan even een muziekje laten horen. Misschien is er nog een vraag, daar hebben we nog tijd voor. En het telefoonnummer waar je kunt bellen met je vraag is 073-687-2001. Een vraag voor Pastoor Menne bij de Club van Job.

0: En beste luisteraars, de laatste vraag van de Club van Joppe van vandaag.
1: Die gaat een half over uur het nieuwe lezingenboek, het lectionarium, dat ingevoerd is in de kerk. Ja. En wat tot veel ophef leidt onder de priesters. Ik heb nog geen priester gezien die het daarmee eens is. Het is verschrikkelijk.
0: Normaal gesproken, nou dan stuur je een kopie of een...
1: Hebben ze helemaal niet gedaan. Ze hebben nu gedaan, Ik heb van priesters gehoord, die hebben nu de tekst voor het volgend jaar gekregen. Oh, ja. Maar die moesten ze ongeveer in 2 weken tijd nakijken helemaal.
0: Volgend jaar B. Nou,
1: dat is helemaal hopeloos. Dat gaat helemaal niet. Ja. En ze zullen er trouwens niks mee doen, want het zijn exegeten.
0: Ja.
1: Die het gewoon, ik weet niet wie het gedaan heeft, maar exegeten. En exegeten zijn eigenwijze mensen die naar precieze teksten kijken en dan die precies gaan vertalen. Dat is ook het voorbeeld wat hier gegeven wordt. Want de vragensteller zegt, ik ben altijd voorwaar, ik zeg u, dat zijn we gewend.
0: Ja.
1: En nou is het amen, amen, amen, ik zeg u. Nou, dat staat er eigenlijk ook wel, amen, amen, dicofobisch. Amen, amen, ik zeg u. Maar dat is in het Nederlands altijd vertaald met voorwaar.
0: Ja.
1: Maar dan willen ze het heel letterlijk gaan vertalen.
0: Ja.
1: Er staan onbegrijpelijke aanduidingen van munten. De ene kan ik niet eens meer noemen. Ik wist, je hebt er nog nooit van gehoord zelfs van die munt. Een klein muntje.
0: Okay.
1: Wat altijd vertaald is met cent of weet ik wat, pen, weet ik. Maar iedereen verstaat en dan staat er ineens kwarts of zoiets. Ik zeg nou maar iets, want ik weet niet meer hoe het heet.
0: Ja, ja.
1: Nou, en zo gaat het dan 1 stuk door. Ja. Het is hopeloos. De teksten lopen niet. De teksten zijn geen verbetering. Ik ben er alleen maar van overtuigd dat de vertaling die we hadden, namelijk de Willibrordsvertaling, enigszins aangepast, dat het een geweldige vertaling was. Ja. Want die is in alle opzichten beter
0: dan dit.
1: Dit is echt heel erg.
0: Ja. Nou, je zei op je site, het is een vertaling te veel.
1: En ik heb ook gezegd op mijn site, van als ik pastoor was, zou ik hem niet gebruiken. En ik zou iedereen aanraden hem niet te gebruiken. Alleen zit je eraan vast, als je die boekjes van Heeswijk hebt, weet van die boekjes in de kerk.
0: Ja, ja.
1: Want die hebben die tekst en dan klopt het niet. Maar als je zelf eigen boekjes maakt of eigen lezingen, dan zou ik zeggen, ga door met...
0: Stelt u voor, over 100 jaar zullen de mensen van over 100 jaar te waarderen deze soort vertaling? Dan wordt het een nieuwe manier van...
1: Het is gewoon onzin. Sommige dingen kun je zelfs niet lezen. Die zinnen zijn zo ingewikkeld dat je niet kunt lezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Bovendien, als je zegt dat er geen... Hoe heet het nou ook weer? Geen plaats was, niet in de herberg, maar in het gastenverblijf. Dan zeg ik, geen plaats in de herberg is een staande uitdrukking. Herberg is hetzelfde woord. Of dan, waarom moet je dat
0: klinkt
1: veranderen?
0: Klinkt meer als een bed and breakfast.
1: Ja, zoiets. Nou, en zo staat het vol mee.
0: Ja, ja. Ach ja. We zullen het wel zien. Misschien gaan ze voor jaar B toch wel verbeteren.
1: Nou, ik geloof het niet.
0: Nou, we gaan kijken. Het is tijd om te stoppen.
1: Ja.
0: Nou, tot de volgende keer, beste luisteraars. U hebt geluisterd naar de Club van Joppe met Pastor Menne.
2: Dit was de Club van Joppe. Wekelijks beantwoordt Pastor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Geachte luisteraars, hier zijn we weer in de studio van Radio Maria voor het programma Gewoon Katholiek. Het is een mooie avond en wie zit hier met mij, pastoor Schilder, in de studio? Heren, stel u voor.
2: Nou, oké, goeiedag. Ik ben Niels van Zon.
3: Mijn naam is Remo.
4: Alexander.
5: Bart.
6: En mijn naam is Mario Jacobs.
1: Heel mooi dat we hier weer samen kunnen zijn om open te spreken over ons mooie katholieke geloof en alles wat daarmee samenhangt. Het ligt een beetje voor de hand om even nog terug te blikken op Pasen. Pasen is niet één dag. Het is zelfs meer dan het paasoctaaf, 8 dagen. De paastijd duurt tot Pinksteren aan toe. En we hebben hier in de studio ook een pasgedoopte. Mario, met Pasen.
6: Dat klopt, ja.
1: Straks ook eventjes over Bart, die in december vorig jaar gedoopt is. Heel bijzonder in deze tijd. Volwassenen die zelf kiezen voor God, voor Christus en de katholieke kerk. Mario, ik wil graag met jou beginnen. Hoe heb jij Pasen, en in het bijzonder ook je doop, beleefd?
3: We vergeten nu wel te bidden van tevoren.
1: Heel goed, Remo. Oh. Ik lijk veel bisschop wel. Sorry.
3: Mag niet,
2: zou worden niet zalig, nee.
3: Dat is niet erg.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria,
3: bid voor ons.
1: Amen.
3: Amen.
1: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dankjewel, amen. Remo. Nu kan het niet meer misgaan. Mario, graag jou.
4: Ja, Pasen. Ja, ik noem het de mooiste dag van mijn leven. Toen ben ik gered. Letterlijk.
3: Hoe ben je tot de dag?
4: Ik had het nodig.
2: Ja. Wij allemaal.
4: Ja, klopt.
3: Vertel eens, hoe was jouw ervaring en hoe ben je tot de dag zelf gekomen? Hoe was je voorbereiding? We willen alles weten.
4: Nou, mijn voorbereiding was niet zonder slag of stoot. In september zat ik bij pastoor Van der Maas in Gelderop voor een kennismakingsgesprek. Om te kijken of het katholieke geloof wat voor mij was. Ik was wel al aan het bidden en aan het proberen. En mijn eerste gebed, ik denk dat onze lieve Heer boven bijzonder hard gelachen heeft.
3: Waarom dan?
4: Nou, mijn eerste gebed was, hoi Mario hier, ik weet niet of je me hoort, maar...
2: Alsof je aan de telefoon hangt, dat is wel mooi eigenlijk. Ja.
4: Heel goed. Echt zo'n Skype gesprek, weet je wel, van hallo, hoor je mij? En toen heb ik hem eigenlijk om een klein wonder gevraagd en die heeft hij mij uiteindelijk ook gegeven. Ja, binnen 3-4 dagen werd mijn gebed zo ontzettend hard verhoord. Dat er voor mij gewoon geen enkele twijfel meer bestond. Dat het de weg van Christus mijn weg was.
1: Oh, ja. En sommigen die oriënteren zich dan ook nog op één van de christelijke kerken. Was het voor jou meteen helder?
4: Maar
1: niet vanwege je gezins... geschiedenis waarschijnlijk, of
4: nee,
1: toch?
4: Nee. Ik ben de enige katholiek in mijn gezin. Vader en moeder zijn atheïstisch, mijn zusjes, alle drie. Ik ben de vreemde eend in de bijt geworden.
1: Ook geen opa of oma toevallig?
4: Nou, ik ben er toevallig achtergekomen dat mijn opa van mijn moeders kant wel in een heel ver verleden gedoopt is. En ik begreep dat hij ook niet wist wat zijn doopnaam was. Dus dat was een mysterie. Zelfs mijn moeder wist het niet over haar eigen vader. Dus dat was wel heel bijzonder.
1: Zo. Maar er zit er toch iets in de familiegeschiedenis van katholicisme. Onderschat de oma's niet?
4: Nee, zeker niet. Alleen, ik heb natuurlijk een hele goede vriend genaamd Remo. En die heeft mij...
2: man,
5: de man die iedereen samenbrengt.
4: Ah. Ja, de man die iedereen samenbrengt.
3: Ja, dat is Christus maar vooruit. Ik dank je wel voor het compliment. Ga verder.
4: Maar die had mij dus al ver van tevoren, maanden van tevoren, hebben wij al heel veel discussies gehad. Door die discussies zijn mij bepaalde dingetjes, ben ik qua mening veranderd. En waarin ik in een heel duistere overtuigingen zat, had ik Christus wel nodig om mij weer op het rechte pad te kunnen krijgen.
1: Je hoort het vaker, hè? Een individuele indringende ervaring, maar dan ook de steun van wat andere leeftijdgenoten, in jouw geval ook Remo, om je ook letterlijk wat handvaten te geven, zodat je verder kunt.
4: Ja, dat klopt.
1: Ja.
4: En toen heb ik eigenlijk al meteen besloten dat ik de catechese lessen wilde gaan volgen. Die heb ik er ook een aantal gevolgd. En toen ben ik via een omweg bij pastoor Schilder.
1: Wie?
4: Ja, de enige echte.
5: De man die,
4: de man die iedereen wil dopen.
1: Ja. De hulpbisschop zegt wel eens, ik doop alles wat beweegt. En ik begraaf alles wat niet meer beweegt.
5: Nou, Limburgers zijn al wel een uitzondering, hoor.
1: Limburgers? Och jee. Maar die zijn strenger?
5: Mosse Mutsaerts is niet bepaald een groot fan van de Limburgse aanhangsel van Nederland.
3: We hebben ook Limburgse kijkers, dit meent hij.
1: Ja, dit knippen we eruit. Dat is meer in de PSV-sfeer, zou ik maar zeggen.
3: Ja, precies. Dit is op die manier. We houden van jullie Limburg op
1: en van,
3: een broedelijke
1: en van
3: manier.
1: PSV. Ja.
3: En van PSV, van absoluut.
1: Ja,
3: goed. Na voetbal, ga verder, Mario.
4: Nou ja, en toen ben ik eigenlijk bij pastoor Schilder in Bladel gekomen. En naar mijn overtuiging nog steeds een van de mooiste kerken en de meest unieke kerken waar ik tot nu toe binnen ben gelopen, qua gebouw in ieder geval.
1: En daar was ook een jongen die gedoopt zou gaan worden.
4: Jazeker.
1: Dat vond ik voor jullie wel heel fijn, dat je niet alleen bent.
4: Ja.
1: Ik weet niet, straks kan Bart misschien ook iets vertellen of hij alleen was of meerdere. Het kan ook alleen gedoopt worden, maar met anderen is fijner. Ja. En het is ook zo, Mario, dat als je op volwassen leeftijd gedoopt wordt, dat je dan ook meteen het heilig vormsel ontvangt, het sacrament van de Heilige Geest. En voor de eerste keer de Heilige Communie mag ontvangen, het lichaam van Christus. Dat is heel veel in één viering.
4: Precies.
1: Hoe heb je dat kunnen verdragen?
4: Ik weet niet of ik zomaar zijn naam kan noemen, maar ik denk dat met alleen de voornaam komen mensen toch niet ver.
3: Ja, hij is vaker genoemd hier, hoor. Ja? Dus je kan Michael gewoon benoemen. Hallo, nou, Michael.
4: Hoi, Michael.
2: Hey, Michael. Weer Michael.
4: Ja. Nou, Michael, die, dat vond ik fantastisch, weet je. Want het is een hele bijzondere reis. Want ik denk dat Michael dat ook kan beamen. En ik denk jij dadelijk ook. Het moment dat jij gedoopt wil gaan worden en je maakt deze keuze bewust, dan gebeuren er op een of andere manier, en ik noem het de duivel die probeert hem tegen te houden aan alle kanten, probeert allerlei obstakels op je route te leggen om te kijken of je überhaupt wel doorgaat. Nou ja, gelukkig heb ik ze over kunnen overwinnen, maar ook met hulp van Michael. Want het moment dat je alleen naar een doopsel toe, dat is toch wel tamelijk eenzaam.
1: Ja.
4: En zeker de laatste twee weken daar naartoe, toen het echt werd, ja, toen werd het ook ontzettend spannend. En de zenuwen die kwamen naar boven, noem maar op. Ja, en toen en dan begin je ook opeens aan jezelf te twijfelen. Dus dat ook weer de duivel tegen je praat.
3: Je moet je microfoon iets dichter bij je
4: mond houden. Oh, sorry.
3: Ja, goed.
4: En ja, dan is het heel fijn als je een medecategemeen hebt waar je mee kan optrekken, die dezelfde weg gaat, die ook aangeeft van, hey, ik heb het op dit moment ook lastig. Ja, waar ik gebleven was bij Michael. Het is fantastisch om iemand te hebben met wie je kan sparren. Die dezelfde weg als jij meemaakt. Mm-hmm. Zodat je er ook, op die manier trek je ook echt daadwerkelijk samen op. En het is heel fijn als je daar staat en je wordt gedoopt. En je staat er met je doopkaars en je staat met je doopkleed, sta je om. Ja, weet je, dan is het gewoon heel fijn als je daar met z'n tweeën staat. Want je hebt toch al het gevoel dat alle ogen van iedereen in de kerk al op jullie gevestigd is, zeg maar.
2: Dat is wel
4: en dan wordt het, het opeens verdeeld, zeg maar. Dat is, dat is wel fijn.
2: Ja.
4: Maar toen mocht ik gedoopt worden. En mochten al mijn zondes vergeven worden die ik allemaal begaan heb in het verleden. En daarna, dat is de mooiste dag van mijn leven. Nu moet alles beter. En het enige wat ik nog wel een beetje aan moet gaan wennen is de biecht. Mm-hmm. Want je pastoor vertellen met de dingen waar je de fout in bent gegaan.
2: Yeah.
4: Ja, dat is toch wel confronterend. En zeker als je voor de tweede keer, moet ik trouwens nog een keer een afspraak maken, dat moet gaan biechten. Want, en dan weer moet toegeven dat je dezelfde fout begaan hebt.
2: Yeah.
4: Ja, maar daar komen we wel uit.
1: Even voor de luisteraars. We geloven als katholieken inderdaad dat al onze zonden vergeven worden. Hè, de erfzonde plus persoonlijke zonde. Maar na doopsel kan iemand ook nog zondigen. En daarvoor is dan het sacrament van verzoening. Ook wel genoemd de biecht. En vroeger heette de biecht al in de kerk het tweede doopsel.
4: Ja.
1: Of het derde of het vierde. Dus de reinheid die je ontvangt door het doopsel, die wordt je opnieuw gegeven in dat sacrament. Dat ook door Christus is ingesteld, rechtstreeks aan de apostelen toevertrouwd. En die hebben het doorgegeven aan hun opvolgers en medewerkers. Mm-hmm. Om er eventjes een beetje bijbelse duiding te geven, heren.
4: Ja. Dank je wel, Vanessa.
1: Hoe was dat, Bart, bij jou? Was jij de enige dopeling of was jij ook met een ander of anderen? En zo ja, heeft dat jou ook gesterkt?
7: Nee, we waren inderdaad ook wel met een redelijk groepje. We waren met 12 personen in totaal. Niet 12 dopelingen. Ik geloof dat er een stuk of 4 à 5 dopelingen waren. De rest was voor het vormsel. Maar nee, het was wel heel fijn om zo'n groep te hebben. We hebben dan wel een halfjaartje redelijk catechese hebben gehad. Veel gediscussieerd met elkaar. En ook op het moment zelf, en dat wat Mario aanhaalde, als je daar dan staat. En je hebt al mensen om je heen die daarvoor met je staan. Want ik was in de Sint-Jan, werd ik dan gedoopt. Grote kerk natuurlijk, heel veel mensen die naar je kijken. Dus dat sterkt je wel, ja.
1: Mooi. En voor jullie beiden, dan ben je eenmaal gedoopt, zal ik maar zeggen. Je hebt er sterk naartoe geleefd. Ik kan me voorstellen dat je daarna ook weer een beetje moet afkicken. Of misschien zelfs dat er ook wel eens een dipje kan zijn. Of dat het toch anders is dan je had verwacht. Maar voor Mario is het nog heel vers. Maar voor jou, Bart, de periode kort na je doopsel, was dat een onverdeeld fijne tijd? Of misschien niet helemaal?
7: Wat betreft bezig zijn met geloof is dat eigenlijk het moment geweest dat ik juist er wat dieper in wou duiken. Ik had daarvoor al wel wat theologische werken gelezen, maar dat ben ik daarna eigenlijk juist nog meer gaan doen. Dat ik zoiets had van, hey, ik ben nu echt onderdeel van de groep, om het zo maar even simpel te zeggen.
3: Ja, maar Peter, voor mij is het altijd, nou ben ik onderdeel van de firma, zegt hij altijd.
7: Ja. Maar letterlijk, je hebt toch het gevoel van, hey, nu hoor ik erbij, om het zo maar even te zeggen. En gewoon dan ga je inlezen, wil je er meer van weten om er ook echt actiever aan deel te kunnen nemen. Ergens voelde het ook wel misschien een beetje gek als een soort van last of zo. Omdat ik dan inderdaad nu de doop had gehad, wat Mario aanhaalde van, hey, afspraak maken voor een biecht en zo. Gewoon vanaf dat moment, ik had een beetje het gevoel van, er wordt er nog meer op je gelet. Natuurlijk weet je, God kijkt altijd mee. Ja. Maar
1: je bent minder anoniem, minder vrij.
7: Ja, je weet van voor de doop weet je nog van, oh, daar gaat iets aankomen. Er komt een moment, dan ben ik vergeven en dan kan ik opnieuw beginnen. En dan ben je opnieuw begonnen en dan maak je nog steeds fout. Dan denk je toch even, ja shit, en
1: ja,
7: nu?
1: Ja.
2: Dat kan ik beamen.
3: Ja. Ik weet nog dat, dat vond ik echt heel mooi om te horen. En Mario, als je niet wilt dat ik dit zeg, moet je gewoon inbreken wanneer je wil.
2: Gewoon doen.
3: Maar op een gegeven moment, toen zat ik dus de week na Pasen weer braaf bij de biecht als de zondaar die ik ben. En toen kwam Mario naast me zitten en die zei, ik baal zo erg. Ik baal zo erg. Ik vind het zo erg. Hij heeft al mijn zonden vorige week vergeven. En ik als de domme hond die ik ben, gooi het gewoon weer uit het raam. Ik haat mezelf. En toen zei ik, ja, maar God heeft meer vergeving dan dat jij zonde hebt. En dat was ook wel...
2: gelukkig wel.
3: Dat is ook gewoon waar. Amen.
2: Amen. Dus, Amen.
3: Ik moet zeggen, wat betreft de biecht, ik snap jullie heel goed. Ik heb zelf meer zoiets... Het begin, de eerste keer, dat weet... Pastoor Schilder is ook mijn biechtvader. De eerste keer, dan ga je er echt met lood in je schoenen naartoe. Maar sindsdien is het zo, dan ja, je hebt altijd nog wel even een moment dat de moed in je schoenen zinkt, vlak voordat je naar binnen stapt. Maar ik kijk er wel iedere keer met vreugde naar uit. En dat was vooral toen pater Benny op een gegeven moment een beetje de twijfel wegnam. Want ik heb ook zoiets van, ja, je komt altijd met dezelfde zonde daaraan en je baalt. Toen zei hij heel mooi in de pastorietuin in Bladel, ja, maar ik zou me pas zorgen gaan maken als je iedere week mij verrast. Dus
1: dat je iedere keer een andere zonde doet.
3: Ik was benieuwd naar... Ja, kijk, jullie hoeven allemaal niet je biechten op tafel te gooien. Maar ik was benieuwd hoe dat jullie tegen de biecht aan kijken. Vinden jullie het moeilijk? Dan heb ik vooral Alex en Niels kijken even aan. Die zijn nu niet heel veel aan het. Niels heeft vooral foto's gemaakt.
2: Ja, ik moest een steentje geven aan mijn moeder waar ik ben.
3: Heel goed, heel goed. Maar hoe was het voor jullie twee? Want, vooral voor de pastoor, hoe was uw eerste biecht... Hoe was dat?
2: Dat is een interessante vraag.
5: Dat is een hele interessante vraag.
2: En de storen gaan ook biechten. En dan hoef ik ook geen antwoord te geven.
1: Voordat ik hier mij blootgeef. Eerst nog iets over pater Benny.
3: Ja.
1: Pater Benny is deze dagen 25 jaar priester.
3: Gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd, pater Benny.
1: Ja, uit de Abdij van Postel.
3: Heel goed.
1: Mensen die daar nog niet geweest zijn, die missen echt iets in hun leven. 12e eeuwse abdijkerk. Mooie, bescheiden communiteit. En pater Benny is de gastenpater in Postel.
3: Norbertijn.
1: Ja. Komende week van allemaal Norbertus.
2: Nog even aan.
1: En mijn eerste biecht, toen was ik denk ik 15. En de priester bij wie ik ging biechten, die was al dik in de 80.
2: Dat voelde wel heel awkward. Die zal uw biecht niet meer verklappen, denk ik.
1: Pardon?
2: Die zal uw biecht niet meer verklappen, denk ik.
1: Nou, er is sowieso biecht geheim, Niels. Ja. Ja, dus de priester die wordt ontslagen als hij uit de school klapt.
2: Kijk.
1: Ten aanzien van de biecht. Dat is echt heel sterk. Mijn eerste biecht, dat was ook heel spannend van tevoren. Maar tegelijk ook heel bevrijdend. Mm-hmm. En ik heb gemerkt... dingen die wij super erg vinden... zijn ethisch gezien vaak wat minder erg. En omgekeerd ook. Dingen waar wij gauw overheen gaan, die vindt God misschien wel serieuzer. Dus die draai, die heb ik gaandeweg leren maken. Niet alleen van wat verwijt ik mijzelf. Dat is nooit genoeg. Want wie alleen in de spiegel kijkt, die ziet zichzelf niet. Je hebt ook anderen nodig om van te leren. Dus je moet ook als het ware een biechtcarrière opbouwen. Jawel mensen. Je moet steeds beter leren biechten. En ik weet ook, bij mijn eerste biecht was datgene waarover ik mij het meest schaamde. Helemaal op het einde. Maar inmiddels begin ik daarmee. Ja, de goede tip van anderen. Dat is het beste ook voor luisteraars die een keer gaan biechten. Misschien lukt het misschien niet de eerste keer, maar dan de tweede of de derde. Gewoon beginnen met datgene waar je het meest voor schaamt, waar je spijt voor hebt. En dan gaat de rest ook weer veel makkelijker. Het is ook een sacrament dat je jou nederiger maakt en dankbaarder. Ja. En ja, een prachtig sacrament. En daarna voel je je gewoon bevrijd van een last. Dat is niet de kern van het sacrament, psychisch. Het is echt wel verlossend, wezenlijk. Maar het is toch wel fijn dat je je ook bevrijd voelt daarna. En weer één met Christus. Is dat genoeg, heren? Voor
3: ja, zeker. Zeker aan vast. Ik weet nog een tijdje terug, want we zitten natuurlijk in het biechthok vanwege een beetje de anonimiteit ook. Dus ja. Ik vond het heel grappig. Ik denk dat hij het niet erg vindt als ik het zeg. Maar ik ging laatst naar Oosterwijk toe om Monsieur Mutsarts het een en ander te vragen. En er was biechtgelegenheid. Dus ik denk, ik kan maar naar binnen toe. En toen ging ik zitten. En ik denk, de monsieur die weet 100% zeker niet dat ik hier nu ben. En ik ging zitten en ik hoor ineens aan de andere kant, Remo. Ik denk, ja. Ja, daar ga je.
8: Dus, daar is hij weer.
3: Nee, het was de eerste keer bij hem. Dus dat was wel heel mooi. Hij gaf ook meteen dat hij zei, en kom vooral, blijf terugkomen. Het is pas te laat als je niet meer komt. Dus
2: Dat is wel heel mooi.
1: En een biechtstoel heeft inderdaad de voorkeur van de kerk. Ja. Vanwege de anonimiteit, de discretie. Maar er zijn ook mensen die daar echt wel moeite mee hebben. Mm-hmm. Daar kun je ook mee gewoon in de kerk gaan zitten. Je kunt zelfs in de natuur, zal ik maar zeggen, een goede biecht afleggen buiten. Dus dat kan overal. Maar de voorkeur kent de kerk wel voor de biechtstoel. Ik ben nieuwsgierig, Alexander. Jouw ervaringen met het sacrament van de verzoening. Is er iets waarvan jij zegt, ja, dat valt mij vooral op? Dat doet het met mij.
3: Tamelijk brave knul. Dus,
5: dat valt ook nog mee, hoor. Dat valt ook nog mee. Nou, qua ervaring ermee, heeft er nooit ingezeten bij ons. Als familie niet, als de randgelovigen niet. En toen kwam er ineens een jonge kapelaan bij het Vormsel en die zegt, ja, voordat jullie Vormsel gaan krijgen, moeten jullie biechten. Wat is dat nou weer? Daar heb ik nog nooit van gehad. Daar hebben onze pastorale werksters het nooit over gehad. Toen daar werd je naar een hokje geroepen. Nou, wat moet je daar nou weer zeggen? Geen idee. Nou, en dan jaren later reflecteer je erop van, oh, maar dat was de biecht. Oh, nu herinner ik het me weer. Nou, toen ik daar wat meer in verdiept ben, weer terug ben gekomen naar het heilig geloof, ben ik beland in een mooie, hele mooie kerk in Den Bosch. Bij een beruchte, oftewel hele bekende en fijne pater met een zeer Zweeds accent.
3: Pater en daar,
8: wie?
5: Nee, dit is Deens. Die zit ook niet in Den Bosch.
3: Ja.
5: Nee, met een Zweeds accent.
3: Okay.
5: Waar ik nogal versteld van stond. En daar mijn eerste biecht in jaren afgelegd. En wanneer
8: was dat woord dan ook genoeg een levensbiecht?
5: Ja, enigszins wel. Want voor die tijd, ik heb het één keer gedaan, maar nooit erg in gehad dat nou eigenlijk echt een biecht was.
4: En is dat een, wat voor mijn beeld, voor mij, ik heb dat natuurlijk nog nooit gehad, een levensbiecht. Ik hoop die ook nooit te hoeven doen. Hoe is de levensbiecht anders dan de biecht die ik bijvoorbeeld bij Pastoor Schilder heb gehad?
5: Ja, nou, het lijstje in plaats van 5 minuten is het een half uur.
4: Goeiedag.
5: Denk ik. Hè? Ligt eraan hoe groot de zondaar je bent, maar dat zijn we natuurlijk allemaal.
4: Amen.
5: Dus je kunt ook naar binnen gaan en zeggen van, joh, ik ben van ongeveer alles schuldig. Of je kunt zeggen van, ik kijk toch eens wat dieper naar waar ik nou echt van schuldig ben. Ja,
2: ik vind het eigenlijk wel heel interessant, want jij bent net gedoopt, Mario.
4: Ja.
2: En ik ben teruggekomen bij de kerk, dus voor mij was een levensbiecht wel van belang. Maar je bent gedoopt.
4: Ja.
2: En jij biecht. Dus
1: ja. Ja, nee, dat is waar. Sommige geestelijke auteurs die raden het toch aan om eens per jaar bijvoorbeeld een generieke biecht te doen. Dat is het woord. Dus ook al zijn de zonden al vergeven, je hoeft dingen niet twee keer te biechten. Sterker nog, dan moet je maar beter niet doen. Maar je kunt wel meer in zijn algemeenheid je levensloop nagaan en de dieptepunten in je relatie met God of je medemens verwoorden en dat je daar nog spijt van hebt. Dat raden ze dan aan. En de vrucht daarvan is nog meer dankbaarheid, nederigheid, kracht. Dus het moet niet. Dat is echt, de katholieke geloof moet vrij weinig. Maar er kan heel veel. En de levensbiecht is daar een onderdeel van. Dat kan, dat wordt aangeraden. Maar het moet niet. De kerk vraagt maar van haar gelovigen om één keer per jaar te biechten. En één keer per jaar minimaal ter communie te gaan in de paastijd.
3: En zondag naar de kerk.
1: Ja, zeker. Maar ten aanzien van de biecht is dat vrij beperkt.
3: Ja, zelfs veel mensen dat al niet.
1: Formeel kun je nog zeggen, als je geen doodzonde hebt gedaan, dan hoef je ook die ene keer per jaar niet te biechten. Ja, dat klopt. Eventjes formeel. Ja. We moeten ook niet roomser zijn dan de paus. De kerk vraagt het één keer per jaar. En wat vraagt ze? Nou, door doodzonde beleden worden. Als er geen doodzonde zijn, dus ernstige verstoringen in relatie met God.
3: Ja.
1: Drie criteria zijn daarvoor. Het moet om iets ernstigs gaan. Je moet weten dat het ernstig was. En je moet het gewild hebben. Dan is er een dodelijke breuk in relatie tot God. Alleen die moet je biechten. Dagelijkse zonde, dus kleinere fouten, mag je biechten. Wordt wel aangeraden. Maar dat is dus een beetje de kern, is dat. Je moet het proces van

0: aangeraden. Maar dat is dus een beetje de kern, is dat. Je moet het proces van bekering op gang houden. En daarvoor is minimaal 1 keer per jaar die biecht. Maar je kunt het ook vaker natuurlijk doen. En dat is zelfs heel vruchtbaar. En wie van ons kan nou een maand lang zonder zonde blijven? Ik niet.
1: Ja, maar ik was vier dagen gedoopt, toen ging ik al de fout in.
2: Ja. Een vriend van mij zou het een keer... Die kwam de biechtstoel uit en zegt... Me on the steps of church. Dus die wandelt de kerk uit en die zei al dat hij in zonde weer beging. Dus dat vond ik wel extreem als een grapje van hem natuurlijk.
0: Wat wel mooi is, is wij kunnen er wel om lachen.
2: Ja, zeker.
0: Wat absoluut. Onze protestante broeders en zusters misschien ook wel missen, is die blijven natuurlijk met die molensteen wel zitten, want ze hebben in de reformatie het sacrament van de biecht losgelaten.
2: Ja.
0: Ik regel mijn verzoening met God rechtstreeks.
2: Ja.
0: Dat is niet onwaar, maar het is ook niet compleet.
2: Nee.
0: De bemiddeling van de kerk. Ja, misschien dat wij de katholieken daarom ook wel toch een beetje meer ontspanning kunnen opbrengen en vertrouwen. En dankzij dat sacrament zou dat niet in verband staan met elkaar.
2: Ik denk het wel.
1: Ik denk het ook.
2: Ik heb pastoor Mende nog ooit heel mooi horen zeggen. Die luistert het niet terug, heb ik laatst van hem gehoord. Maar die vindt hij ook wel leuk als hij het een keer terug luistert. Maar ik zat een keer bij hem thuis koffie te drinken. En toen belde er een andere pastoor op. En die zei, ik heb nu net gebiecht bij een andere collega pastoor. Maar die gaf de absolutie niet correct. Geldt de biecht nu wel? En toen was zijn antwoord... Ja, als je nou echt doodzonde begaan hebt... dan moet je het voor de zekerheid 2 keer doen. Maar ik weet niet of dat hier ook op slaat... maar ik vond het erg grappig dat hij dit zei. Dus,
0: ja, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Bijzonder frustrerend. Je breidt een biecht goed voor. Je hebt berouw en je wilt dat netjes. En de priester in kwestie, die zou het maar wat.
2: Ja.
0: Dat bestaat.
2: Ja.
0: Dat is niet fijn.
2: Nee.
0: Want hij moet op dat moment gewoon doen wat de kerk van hem vraagt. Niet meer en niet minder.
2: Ja.
0: En als hij dan gewoon een eigen absolutie bedenkt, ja, dan is dat niet geldig.
2: Nee.
0: Maar wel vruchtbaar kan het zijn voor de biechteling die toch die act van berouw stelt. Maar inderdaad, ik ben daarna, ben ik bij die deficiënte biecht, ben ik daarna nog een keer gaan biechten. Ja, niet kort daarna geloof ik, maar ik vond het wel frustrerend.
2: Zijn je zonden dan wel gewoon vergeven?
0: Het spreekwoord is supplet mater ecclesia. De kerk vult aan wat haar dienaars tekort geven.
2: Ja.
0: Maar ja, het is net zo'n rare vraag als met de consecratieformule. Als daarmee gehannest wordt, is de eucharistie dan nog geldig?
2: Ja.
0: Nou ja, nee. Maar dat is een heel moeilijke lineaaltje langs te leggen als individuele gelovige.
2: Ja.
0: En als de priester zegt, ik ontsla u van uw zonde, is dat de kern?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus die was er denk ik wel.
2: Ja. Je wordt aan het begin meegemaakt dat ik in de biechtstoel ging zitten. En er werd een kruisteken geslagen. En toen zei de geestelijke in kwestie, nou kom maar op.
1: We hebben het nu over geldigheid van het sacrament. Maar ik vind de geldigheid van een doop vind ik ook wel een interessant onderwerp.
2: Ja.
1: En ik had laatst dat ik een verhaal. Wat gebeurt er als je doopt in de staat van doodzonde?
0: Oh, als de doop...
1: Als je dan
0: degene die doopt in staat van doodzonde.
1: Als je gedoopt wordt en je bent in staat van doodzonde.
0: Ja, daar word je indirect meteen van bevrijd. Uiteraard. Bedoel je dat je de doop faked? Dus je wilt je niet bekeren, maar hoe bedoel je het?
1: Dus je laat je dopen. En je bent nog in... Ja, met die doodzonde zeg maar bezig. En dan niet heel bewust, maar het gaat hier bijvoorbeeld over samenwonen.
0: Na de doop samenwonen.
1: Je komt dan toch thuis en dan is dan iemand.
0: De geldigheid van de doop die is vrij fors. Zodra er water wordt gebruikt en de namen van de 3 goddelijke personen aangeroepen, ik doop u in de naam van de Vader, et cetera, dan is zo'n doop geldig. Maar van de dopeling wordt ook wel een houding van blijvende levensbekering verwacht. Je kunt terugvallen dan in inderdaad een zondige staat. Dat maakt de doop niet ongeldig.
1: Okay.
0: Maar dat doet jou tekortschieten in wat er vanuit de doopsel van je gevraagd wordt.
1: Ja, dus het beperkt eigenlijk de genade, maar niet het sacrament. Als ik het dan zo samenvat.
0: Het sacrament is de genade. Maar de doorwerking en de vruchtbaarheid daarvan, die wordt dan beperkt.
1: Ja.
2: Aan de hand van Niels van Voorbeeld zijn er nou in de huizenmarkt zat al zo op slot ineens heel veel mensen die gaan verhuizen.
1: Nee, jongens.
3: De huizenmarkt staat nu nog meer onder spanning.
0: We hebben in de studio ook twee mannen die gaan trouwen.
2: Oh,
0: is dat voor

0: Volgende keer, of doen we dat nou nog even?
1: We zitten nu op 26 minuten. Waar zouden het ongeveer tot 40 minuten? Dus we hebben nog een kwartiertje.
2: Ik vind het wel een mooie.
3: Ja. Ik heb er zin in.
0: Verliefde mensen, paardjes, koppeltjes. Het is toch veel vrijer en fijner om gewoon samen te wonen. Ik bedoel, je moet elkaar nog leren kennen. En... ja, een huwelijk is ook maar zo voor altijd. En je weet ook niet of het wel de ware is. Is het eigenlijk niet wat vrijer en wat voor de hand liggender in deze tijd om niet meteen te trouwen voor de kerk of voor de wet? Ja, kies maar een richting. Bart en Remo, jullie gaan trouwen dit jaar.
3: Dat klopt.
0: Waarom? Wat zijn daar de voordelen van?
3: Ja, waarom? Nee. Ik had niks te doen.
2: Kinderen.
3: Nee.
2: Papa
3: worden. Het is toch een tamelijk bewuste keuze die je maakt. En ook met de huizenmarkt die zojuist op slot is. Ja, dan maar nog maar meer gebed naar Sint-Joseph toe. Maar mijn verloofde en ik, Sam, die toch weer braaf luistert als het goed is. Hallo schatje. En de afgelopen afleveringen is ze ook al een paar keer voorbij gekomen. Dus de luisteraars die weten het ook al, denk ik. Maar nogmaals mensen, jullie zijn welkom. Op de ceremonie in elk geval, bij de mis. Maar
0: dan moet je wel zeggen wanneer het is.
3: 12 september.
0: 12 september?
3: Ja, de locatie krijgt u nog te horen. Maar in elk geval...
0: Hij moet eerst aan Sam vragen.
3: Die weet ik wel. We moeten hem nog eventjes vastzetten. Maar dat is nog los daarvan.
0: Leg eens in je eigen woorden uit. Ten aanzien van leeftijdgenoten. Wat het surplus is van het sacrament van het huwelijk.
3: Nou, ik moet het nog ontvangen, maar het is...
0: Maar je wilt het?
3: Ik wil het zeker, ja. Het is, ik ben toch wel tamelijk zeker van mijn... Dan ga ik een gevaarlijk woord noemen, want iedere keer dat dit woord genoemd wordt, dan raakt de aflevering corrupt. Maar mijn roeping, tot het huwelijk. Dus daar ben ik toch wel tamelijk zeker van. En ik denk dat ik nu niet de tijd heb in deze aflevering nog om dat te bespreken, maar dat komt vast nog wel een keertje. Maar ik ben er toch wel zeker van. En wij hebben ook besloten om niet samen te wonen voordat we getrouwd zijn en niet los van elkaar te wonen nadat we getrouwd zijn. En dat gaat een hele opgave worden, maar we gaan het wel gewoon doen. Maar waarom kies je ervoor? Ja, op een gegeven moment ben je er toch echt heel erg zeker van dat onze lieve Heer, en dat weet je gewoon als je het ziet. Dat is een heel droog antwoord voor iedereen die nu zit te luisteren en bij zichzelf denkt, ja, maar ik weet niet, wanneer weet ik het nou? Wat is nou mijn teken? Je weet het echt wel wanneer het zo is. Dan kom je iemand tegen die waarvan je echt tot de diepste in je kern weet, deze persoon heeft God voor mij gemaakt. En dat is lastig. Ik moet zeggen, ik heb een beetje een droog mond nou, maar het is heel moeilijk. Ik heb er last van. Sterker nog, het kan zelfs zo zijn, en voordat ik dadelijk weer een boze verloofde thuis op zit, dit was in mijn geval niet zo, maar dat je in eerste instantie niet verliefd bent op degene waarmee je denkt van dit moet het wel zijn. En nogmaals schatje, ik hou heel veel van je en ik was direct verliefd op je. Maar je kan je niet
4: genoeg indexen. Je staat achter hem.
3: Nee, ik hoef niet te biechten. Ik spreek hier 100% de waarheid. Maar dat weet je gewoon. En zodoende zijn we in die tijd uit gaan zoeken van waar staan onze gedeelde waarden? Wat willen we van de toekomst van elkaar? Je test elkaar een beetje uit. Onbedoeld. Je hebt af en toe een keer heel flink ruzie. En dan groei je dichter naar elkaar toe. En uiteindelijk, als je op een gegeven moment gewoon zeker weet van dit is het gewoon, dan ga je gewoon de vraag stellen. En zodoende heb ik dat vrij over de top aangepakt, waar ik nu ook helaas niet de tijd voor heb. Ach, jammer luisteraars, dat komt nog wel een keertje.
2: Heeft ja gezegd.
3: Ze heeft in elk geval ja gezegd, ja, dat zeker wel. Dus,
1: daar heb je hem al zo mee, hè?
3: Ja, zeker.
0: Dus jij zegt eigenlijk, neem de tijd om die zekerheid te ontwikkelen.
3: Absoluut.
0: En dan is het natuurlijk ook een prachtige bekroning.
3: Ja.
0: Bart? Jouw huwelijk komt ook dichterbij. Prachtig. En jouw ouders waren getrouwd? Neem ik aan. In die tijd was dat nog.
4: Ja, burgerlijk zijn ze getrouwd.
0: Burgerlijk getrouwd, niet voor de kerk. Nu wel. Mm-hmm. Wat vinden ze daarvan?
4: Dat klinkt zo saai, maar ze vinden het wel prima. Ze hebben er eigenlijk, ook met de doop om breder te trekken, ze hebben er eigenlijk niks mee. Net zoals Mario komt gewoon uit een gezin, ook opa en oma, die er eigenlijk helemaal niks mee hebben. Maar ze vinden het mooi dat ik daar mijn eigen weg in heb gevonden. Ze hebben eigenlijk vanaf mijn geboorte altijd gewoon gezegd van welke kant je op wil met geloof, wat je ook wil, dat moet je allemaal zelf weten. Wij steunen het. En zo ook met het kerkelijk huwelijk. Ze vinden het heel romantisch dat Eder straks in een mooie witte jurk natuurlijk richting het altaar loopt. Daar kijken ze vooral heel naar uit voor de esthetiek. Maar verder zijn ze ook heel blij dat ik er heel blij van word.
5: Ja. Goed. En jouw toekomstige vrouw is ook katholiek. Is dat ook de reden waarom wat bij jou het aangewakt heeft om gedoopt te willen worden? Misschien een hele brutale vraag, maar...
4: Nee, geen brutale vraag. Nee, zeker niet. Nee, het is eigenlijk een beetje gek gelopen. Ze was zeker katholiek. Ze is gedoopt. Alleen ook haar familie doet er eigenlijk niks mee. Mm-hmm. Alleen het is meer ook weer Remo. Hij wordt heel veel vernoemd. Ja. Maar ben ik vooral door hem geïnspireerd. En ben ik daardoor juist het pad van het geloof opgegaan. En zij is meer met me mee gaan lopen.
5: Wow.
4: Het was mijn idee van ik wil me laten dopen. En ik wil dan ook graag voor de kerk trouwen. Want als je A zegt, moet je ook B zeggen. Mm-hmm. En zij steunt me erin. En dat is heel fijn. En zij is ook juist weer wat meer dat geloof gaan herontdekken. Ja. Ze heeft nog plannen om te gaan biechten. Want zij heeft dan inderdaad zo'n levensbiecht. Dat moet ze nog wel doen. Maar dat vindt ze allemaal nog een beetje eng. Wat ik ook wel snap.
6: Is
4: maar,
6: het ook.
3: Ja. Ze wil ze op retraite. Ze wil ze op retraite, heb ik vernomen.
4: Ja. Ze is ook een keer met haar opleiding inderdaad op retraite geweest. Inderdaad, en zo. En we hebben ook samen plannen om dat te doen. Dus zij is het eigenlijk juist een beetje aan het herontdekken.
5: En wanneer ga jij trouwen? Is dat ook gewoon dit jaar genoeg? Of
6: zijn de luisteraars welkom bij jou?
3: Ik gooi hem wel op, want dat is heel grappig. Ik ga de 12e trouwen. En dan ga ik een weekje braaf op huwelijksreis. En dan moet ik voor de 19e de week erop terug zijn. Want een week later gaat Bart namelijk trouwen.
5: Ah,
3: en
5: leuk.
3: We zijn elkaars getuigen ook. Dus dat
5: dat is leuk.
3: Ja, zeker wel. Dus een grote klik. Ik denk dat wij het moeten gaan afronden. Als ik het zo naar de. Als
0: dan zal ik niet vergeten nog een zegen te geven.
6: Ja, kijk.
3: Heel goed.
0: Alexander die gebaart al.
3: Ja, heel snel tussendoor. Mochten de kijkers de grote liefdesverhalen willen horen, meld het. En ten tweede moet ik van Radio Maria zeggen. Schroom je niet om ook een donatie over te maken, beste mensen. Want we zitten hier alleen grotendeels vrijwilligers. Daar is de radio gewoon wel van afhankelijk. En dat vragen ze. Naar mijn mening als toch brave luisteraar en net nieuw iemand die enkel hier een showtje op komt nemen, toch net te weinig voor het goede werk dat ze doen. Dus maak een keer iets over. Word donateur. Je wordt er geen kwaaie mens van. Het telt ook als aalmoes, geloof ik. Dus dat, maar goed, dan geef ik het woord aan u, eerwaarde.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
0: Heer, wij danken u voor ons gesprek. Mogen wij er alle van leren met onze luisteraars. En dat het bijdraagt tot de glorie van uw naam en het welzijn van ons allen. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
5: Amen.
0: Amen.
5: Amen.
0: Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jesus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de zesde week van Pasen, uit de tekst van de Introïtus, Christus is uit de doden opgestaan, hij kan niet meer sterven, de dood heeft geen macht meer over hem. Als Christus uit de doden is opgestaan en niet meer kan sterven, dan moet hij op een andere wijze zijn opgestaan dan Lazarus, want die zou opnieuw sterven. Jezus kan niet meer sterven, omdat het leven dat hij is binnengegaan niets meer met zonde en dood te maken heeft, zoals wel het geval was met het leven van Lazarus. Het leven dat Jezus leeft, heeft alleen met God van doen, zegt Sint Paulus. En dat leven is ook het leven dat wij, gedoopten, nu al hebben. Het is, zoals Jezus graag zegt, het eeuwig leven. Het eeuwig leven dat we nu al hebben en dat gevolgd wordt, na de dood, door het eeuwige leven. Een leven zonder einde. En dat eeuwig leven wordt in de Eucharistie gevoed met het woord van God en met zijn zelfgave. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u dood zal menen een daad van godsverering te stellen. Ze zullen dat doen, omdat zij nog de Vader, nog mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd, opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat ik het u gezegd heb. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen wat hij te geven heeft, vrede, liefde, we ook willen laten beminnen. Mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Geloven in zijn liefde, dat wil zeggen, geen bijzondere tekenen van zijn liefde verlangen, zoals bijvoorbeeld zijn liefde willen ervaren of voelen. Staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te blijven. Zoals ik nu ben, zo zou ik eigenlijk mijn hele leven moeten zijn. Het is een niet geringe steun voor het komende gebed, wanneer ik dat uitdrukkelijk als een genade vraag, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen van het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. In dit van betekenis zwangere moment legt Jezus de betekenis van dat gebeuren uit en laat de leerlingen delen in zijn eigen visie op de binnenkant van die harde, duistere en afstotende feiten. En de plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Het is de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de Eucharistie. Zijn er zulke plaatsen of situaties van pijnlijk afscheid en onbegrip, ook in mijn of in ons leven? Zulke situaties wachten op een duidend, verlossend woord van Jezus. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Jezus zegt, wanneer de helper komt, zal hij over mij getuigenis afleggen.
De Heilige Geest getuigt dus, legt getuigenis af. Waarvan? Van Jezus en van God. Want Hij is de helper die ik u, zegt Jezus, van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Hij legt getuigenis over mij af. Hij legt er getuigenis van af dat God bestaat, dat Hij er is. En dat Hij iets van zich doet horen. En dat Hij ingrijpt in de menselijke verhoudingen. Dat Hij zich meldt. Ook zijn er mensen die getuigenis afleggen van God. Jezus zegt het ook, de leerlingen moeten getuigenis afleggen van Hem. En soms hoort u ook wel eens een medegelovige iets zeggen waaruit de kracht van God tot u spreekt. Of iemand maakt een stichtende opmerking. Of geeft een stichtend voorbeeld. Maar u bent nooit op dat soort menselijke getuigenissen helemaal aangewezen. Het is namelijk ook in uzelf dat de Heilige Geest getuigenis aflegt. En hoe doet hij dat dan? Jezus zegt het in het evangelie. U hebt dit evangelie al dikwijls gehoord, maar weet u ook wat dat nu voor ons gewone mensen betekent? Kort gezegd, er zijn drie goddelijke personen. Onze Vader die in de hemel is, Jezus, over wie u hier hoort spreken en die u gegeven wordt in het woord en in zijn zelfgave, en de Heilige Geest die in uw hart is uitgestort. De Geest is de goddelijke persoon die, zoals in het credo staat, voortkomt van de Zoon en de Vader. De Geest is er als je de Zoon over de Vader hoort spreken. En als je dat niet alleen maar hoort, maar u hoort ervan op. Het spreekt u aan. Je wordt erdoor aangesproken als door God zelf. Bijvoorbeeld, u hoort zeggen dat bij God de kleinen er altijd bij horen. De tollenaars, de zondaars, de kinderen, allen die gering zijn, hoe gering ook, de zieken. Als je hem hoort zeggen dat ze er altijd bij blijven, ook mensen die er bij de mensen helemaal uit liggen en niet bij horen, als je hoort zeggen dat God barmhartig is, dat God over zijn goede hart strijkt, als je dat hoort van de Zoon, en als je bij zo'n woord van de Zoon denkt, ja, dat is goed, zo is het goed, zo'n Vader hebben we hard nodig, als je je voelt aangetrokken bij zo'n woord tot zo'n Vader, als je je door dit woord met God verbonden voelt, dan heb je het getuigenis beluisterd van de Heilige Geest. Niet gehoord, maar in je hart ervaren. Wanneer u in een of andere uitzichtloze situatie verkeert, wanneer u merkt dat mensen om u heen hun harten stevig vergrendelen, zoals in de handelingen van de apostelen wordt gezegd, en als u dan zelf toch open blijft, te midden van hoge golven, voor Jezus' woord open blijft, vrees niet. Wanneer u te midden van zorgen, zijn woord, wees niet bezorgd. Inderdaad, de zorgen van u kunt laten afvallen. Als er in onvrede, luisterend naar zijn woord, vrede aan u, vrede over u komt, dan hebt u het getuigenis van de Heilige Geest. Dat hoort bij een leven in vertrouwen. Doordat je met God op vertrouwelijke voet leeft, familiair, ongedwongen, vrijmoedig, gij zult eerbiedig, maar ook vrijmoedig nader treden tot de troon van de genade. Want de Heilige Geest getuigt in het menselijk hart. Dat is het inwendige getuigenis. Daardoor worden de woorden van God woorden voor mij. Er ontstaat een vertrouwelijkheid met God door de Heilige Geest. Er komt in ons een inwendige ruimte waar ik met God alleen ben. Aan het eind getrouw aan het diepere, meer contemplatieve ritme van het gebed, daarbij aansluitend gesprekjes voeren met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens mij door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat Hij van je houdt. Zoals Paulus zegt, God die mij heeft lief gehad,
en zich voor mij heeft overgeleverd. Daar zit meteen al de dood in. Liefhebben tot de dood toe. En dan laat ik Jezus voor mij bemiddelen bij zijn Vader. Ik spreek mij uit bij de Vader en bedanken voor de overgrote liefde in Jezus dat hij mij zijn eigen zoon heeft weggegeven. En onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Toen het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan wij in deze catechese de documenten bespreken, de kerk wilde beschrijven, was het in de eerste plaats bezorgd om haar oorsprong te verduidelijken. Daarom heeft het in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, goedgekeurd op 21 november 1964, het woord mysterie ontleend aan de brieven van de heilige Paulus. Met deze keuze wilde het niet zeggen dat de kerk iets duisters of onbegrijpelijks is, zoals men vaak denkt wanneer men het woord mysterie hoort. Het tegendeel is waar. Wanneer Paulus dit woord gebruikt, vooral in de brief aan de Efeziërs, duidt hij een werkelijkheid aan die vroeger verborgen was en nu is geopenbaard. Het gaat om Gods heilsplan, dat een duidelijk doel heeft: alle schepselen verenigen door de verzoenende daad van Jezus Christus, volbracht in zijn dood aan het kruis. Dat wordt in de eerste plaats ervaren in de samenkomst rond de liturgische viering. Daar worden verschillen in hun juiste verhouding geplaatst en staat het samenzijn centraal, omdat wij worden aangetrokken door de liefde van Christus, die de scheidingsmuur tussen mensen en sociale groepen heeft neergehaald. Voor Paulus is het mysterie de openbaring van wat God voor heel de mensheid heeft willen volbrengen. Het wordt zichtbaar in concrete, plaatselijke ervaringen die zich geleidelijk uitbreiden tot alle mensen en zelfs tot heel de kosmos. De mensheid verkeert in een toestand van verdeeldheid die zij uit eigen kracht niet kan herstellen, ook al leeft het verlangen naar eenheid in het hart van ieder mens. De werking van Jezus Christus treedt deze werkelijkheid binnen door de kracht van de Heilige Geest. Zij overwint de krachten van verdeeldheid en de verdeler zelf. Het samenkomen om te vieren, als antwoord van geloof op de verkondiging van het evangelie, wordt ervaren als een aantrekkingskracht die uitgaat van het kruis van Christus, de hoogste openbaring van Gods liefde. Het is het besef door God zelf te zijn samengeroepen. Daarom gebruikt men het woord ecclesia, dat betekent een vergadering van mensen die erkennen dat ze zijn bijeengeroepen. Zo valt dit mysterie samen met de kerk. De kerk is het mysterie dat zichtbaar en tastbaar wordt. Deze samenroeping, juist omdat zij door God tot stand wordt gebracht, kan zich niet beperken tot een bepaalde groep. Zij is bestemd om een ervaring te worden voor alle mensen. Daarom verklaart het Tweede Vaticaans Concilie aan het begin van Lumen Gentium: de kerk is in Christus als het ware het sacrament of het teken en instrument van een innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. Met het woord sacrament en de daaropvolgende toelichting, wil het concilie aangeven dat de kerk uitdrukking is van wat God in de geschiedenis van de mensheid wil volbrengen. Door naar de kerk te kijken, kunnen wij in zekere zin Gods heilsplan ontwaren. In die betekenis is de kerk een teken. Daar wordt het woord instrument aan toegevoegd om te onderstrepen dat de kerk een werkzaam teken is. Wanneer God in de geschiedenis handelt, betrekt Hij mensen bij zijn werk. Door de kerk brengt God mensen tot zich en verenigt Hij hen met elkaar. De vereniging met God weerspiegelt zich in de eenheid onder de mensen. Dat is de ervaring van het heil. In hoofdstuk 7 van Lumen Gentium, over het eschatologische karakter van de pelgrimerende kerk, wordt opnieuw gesproken over de kerk als sacrament, met de nadere aanduiding van het heil. Christus heeft, eenmaal van de aarde verheven, alle tot zich getrokken. Opgestaan uit de doden, heeft hij zijn levensschenkende geest over zijn leerlingen uitgestort, en door hem zijn lichaam, dat de kerk is, als het universele sacrament van het heil ingesteld. Zittend aan de rechterhand van de Vader, is hij voortdurend werkzaam in de wereld om de mensen naar de kerk te leiden en door haar met zich te verenigen en hen deel te laten hebben aan zijn verheerlijk leven, door hen te voeden met zijn eigen lichaam en bloed. Deze passage helpt ons het verband te zien tussen de eenmakende werking van het paasmysterie van Jezus, zijn lijden, dood en verrijzenis, en de identiteit van de kerk. Zij wekt tegelijk dankbaarheid dat wij tot de kerk mogen behoren, het lichaam van de verrezen Christus en het ene pelgrimerende volk van God op weg door de geschiedenis. De kerk leeft als een heiligende aanwezigheid te midden van een nog verdeelde mensheid, als een werkzaam teken van eenheid en verzoening onder de volkeren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
1: Goedemiddag, luisteraars. We gaan er vandaag een heel Mariafeest van maken. En dat doen wij rond een tweetal bekende gezangen, het Regina Caeli en het Magnificat. Veel vocaal werk dus, maar ja, de teksten zijn dan ook van groot belang. Toevallig was ik recent bezig met een boek van Brent Peiter, Jezus en de Joodse wortels van Maria, waarin hij een aantal aanduidingen en geloofselementen van Maria uitlegt met behulp van oude Joodse teksten, waaronder die van Koningin van de Hemel. Dat werd meteen mijn startpunt voor het Regina Caeli, dat bovendien precies in de paastijd past. Immers, de tekst zegt, Koningin des Hemels verheugt u, alleluia, omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Om het niet al te chaotisch te maken, ga ik me vandaag houden aan een chronologische volgorde van de componisten. Laten we daarom starten met Nicolas Gombert, of Nicolas Gombert, Francisco Guerrero, Jan Pieterszoon Zweelink en Gregor Aichinger, die in een wat ruime versie van de 16e eeuw fraaie kerkmuziek componeerden. Gombert wordt gezongen door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel, Guerrero door het Rias Kammerkoor onder leiding van Justin Doyle, Zweelink door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Philips en Aichinger door het Vienna Chamber Choir onder leiding van Michael Grohotowski.

Ons laatste Regina-Caeli blokje komt uit de 17e eeuw en beslaat het werk van Karl Rozier en Antonio Lotti. Niet bepaald de meest bekende, maar die hoort u toch wel genoeg. Geboren in Luik speelde het leven van Karl Rozier zich toch grotendeels af in Duitsland. Hij werd kapelmeester van de kathedraal van Keulen, wat hij na zijn huwelijk in 1664 ook in Bonn was. Vanaf circa 1680 leefde hij in Amsterdam. Van hem kennen we een aantal motetten. Antonio Lotti was afkomstig uit Venetië, waar hij in de San Marco zong en orgel speelde en ook kapelmeester was. Het motet van Rozier wordt ons gepresenteerd door Holland Baroque onder leiding van Alex Potter en Lotti komt tot ons door de Gruppo Vocale Ars Antica onder leiding van Marco Berrini.

Voor het Magnificat gaan we langzamerhand wat recenter in de tijd. Maar we beginnen nog vertrouwd met Henry Purcell en Carl Philipp Emanuel Bach, hoewel deze circa een halve eeuw schelen. Purcell komt van het album Music for Westminster Abbey van de Cantores in Ecclesia en voor het Duitse werk krijgen we de bijdrage van het Dresdner Kammerkoor en La Stagione Frankfurt. Nog eens een dertigtal jaren later komen we terecht bij de Italiaan Domenico Cimarosa, voornamelijk werkzaam in Napels. Hij werd vooral bekend om zijn werk voor theater, maar in zijn jonge jaren schreef hij ook geestelijk werk. Hij werd zeer gewaardeerd, onder meer door Catharina de Grote, die hem aanstelde als hofcomponist. Zijn Magnificat wordt gezongen door de Schola Cantorum San Sisto.

We moeten nu echt wel naar het land waar het Magnificat als muziekstuk een grote rol speelt. En wel in de Choral Evensongs, de vesperdiensten van de Anglicaanse kerk, waarin het Magnificat, evenals het Nunc Dimittis, centraal staan. We gaan dus nu over naar de Engelse componisten, van wie Charles Villiers Stanford de oudste is. Zijn Magnificat komt tot ons door het Ely Cathedral Choir. Een geheel onbekende voor mij was Herbert Merrill, componist en organist die kort na de oorlog jong overleed. Zijn Magnificat wordt gezongen door het St. Paul's Cathedral Choir. Tot slot, de enige nog levende componist van het hele rijtje, John Rutter. Geboren in 1945 en nog immer actief met zijn eigen koor, de Cambridge Singers. Van hem horen we dan ook zijn prachtige Magnificat onder begeleiding van de City of London Symphonia. En dat zet een uitroepteken achter deze uitzending. Ik wens u nog een fijne zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. De kreet van Jezus aan het kruis. Therese begreep dat de kreet van Jezus aan het kruis zoveel meer was dan die van een gewone stervende. Ook al kan het ons doen denken aan mensen die in hun laatste strijd geheel uitgedroogd zijn. Ze schreef: "Ik heb de genade ontvangen om beter dan ooit te begrijpen hoezeer Jezus bemind wil worden. En ook, hij heeft onze daden niet nodig, maar alleen onze liefde." Door zijn kreet heeft Jezus de geschriften vervuld en identificeert zich hij zich met de dorst naar de liefde van de lijdende dienaar, het lijden van de mensheid. "Doodmoe ben ik van het roepen. Zij deden vergif in mijn voedsel. Zij lesten mijn dorst met azijn." Jezus omarmde de kreet: "Ik heb dorst." En verenigde zichzelf met Jezus in zijn ontbering op het kruis. Zij brengt de rest van haar leven door met het beantwoorden van deze liefdeskreet van Jezus door anderen in het geloof op te voeden. Zij wil haar Jezus troosten die ellendig stierf nadat hij dorstig gemaakt was. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: "Het is volbracht." Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. En het is Prancini die de dorst van Jezus gaat lessen, min of meer zoals de goede moordenaar die naast Jezus aan het kruis stierf. Met Prancini begint Therese haar apostolaat als patrones van de missie.
1: Jezus sterft terwijl hij tot het uiterste bemint, overeenkomstig zijn verlangen. Jezus, die de zijnen in de wereld bemind had, beminde hen tot het uiterste toe. Zijn kinderlijke gehoorzaamheid aan de Vader werd zijn ware dorst, zoals het ook voor Therese gold. "Zal ik de beker die mijn Vader mij gegeven heeft niet drinken?" Op 26 december 1896 schrijft Therese aan Pater Bellière: "Het is een hele troost te bedenken dat Jezus, de sterke God, al onze zwakheden gekend heeft. Dat hij gesidderd heeft bij het zien van de bittere kelk. Die kelk die hij vroeger zo vurig verlangd had te drinken. De zending van Jezus om het evangelie te verkondigen van het Rijk en het opwekken van de liefde van de Vader werd zijn grote honger. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen." Hij sterft en geeft zijn leven aan de Vader terug. Hij keert terug naar hem. Jezus heeft zo totaal de wil van de Vader vervuld dat deze zijn zending bekrachtigt door hem uit de doden te doen verrijzen. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. Verheven aan Gods rechterhand heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en deze uitgestort. De kerk, geboren uit het geopende hart van Jezus en de Heilige Geest, is niet langer alleen. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
0: De kleine weg. Therese was een vrouw die het verlangen had Jezus dorst te lessen. Haar ontmoeting met paus Leo XIII toonde haar ongewone vastberadenheid. Op 15-jarige leeftijd treedt ze in de Karmel van Lisieux in, voor Jezus en niet vanwege haar zussen. Ze ontmoet het religieuze leven zoals ze had verwacht, zonder illusies. Haar beklimmen van de Karmelberg ging behendig en ze ging gestaag vooruit, dankzij haar kleine weg van heiligheid, die zij ontdekte in de teksten van de Bijbel. Het is de weg, par excellence, die beantwoordt aan het ik heb dorst van Jezus, waar de armen van geest zijn dorst lessen en zich voor hem laten beminnen. Op deze kleine weg zijn onze beperkingen geen obstakel, maar juist het middel om de lift van de liefde te nemen, zoals Therese de armen van Jezus ervaarde, die ons optillen naar zijn hart. Ze vergeleek onze zwakheden en tekortkomingen met kinderen die zelf nog niet goed kunnen lopen en na een val opgetild moeten worden. Ze begreep de angst van zoveel en zij beveel het tegenovergestelde aan, het vertrouwen. Haar God, die niets anders dan barmhartig is en die zich verre houdt van wraak. Mijn weg is er helemaal een van vertrouwen en van liefde. Ik begrijp de zielen niet die bang zijn van één zo'n tedere vriend.
1: Ook al viel ze vaak in slaap bij de gebedstijden, het vertrouwen had het laatste woord. Ik zou er bedroefd over moeten zijn dat ik, al 7 jaar lang, in slaap val tijdens mijn inwendig gebed en tijdens mijn dankzegging. Maar ja, dat ben ik niet. Ik denk dat ouders net zoveel ingenomen zijn met hun kleine kinderen wanneer die slapen als wanneer zij wakker zijn. Waar het om gaat, is de gesteldheid van het hart. Voor Therese was het belangrijk om Jezus te verwelkomen, deze bedelaar van liefde, die, zoals hij de Samaritaanse vroeg, ook ons vraagt: geef mij te drinken. Therese gaat steeds verder naar het centrale doel van haar kleine weg. Jezus heeft dorst naar onze liefde en de armen van de geest kunnen deze lessen. Ze zijn de bevoorrechten van het koninkrijk, zij die aan de zaligsprekingen beantwoorden, die zijn zoals kinderen en zij die niet uit zichzelf kunnen zien, maar door de genade van de bekering in staat gesteld zijn te zien zoals Zacharias, de Samaritaanse, Maria Magdalena, de goede moordenaar. Zij offerde zichzelf ook aan de barmhartige liefde om de stromen van tedere liefde te ontvangen die in Gods hart zijn opgeslagen, omdat er te weinig zielen zijn die zich door God laten beminnen, zoals hij verlangt te beminnen.
0: Therese doet haar akte van overgave aan de barmhartige liefde op 11 juni 1895, samen met Céline, geknield voor het beeld van Maria met van de glimlach. De akte is als appendix 1 in dit boek bijgevoegd. Deze tekst getuigt van haar onmetelijk verlangen, dat een brandend verlangen van elke gelovige zou moeten zijn: open te staan voor Gods barmhartigheid en zijn dorst naar onze liefde te lessen. Enkele maanden daarvoor schreef ze over de miskende liefde in een toneelstukje getiteld Les Anges à la crèche. Engelen bij de kribbe. O Jezus, hoe is het mogelijk dat een gevoel van miskende liefde dat leidde tot haar gebed van overgave tot de barmhartige liefde? In hetzelfde toneelstukje zegt ze tot Jezus: ik heb hen, de zielen, gemaakt voor mijzelf. Ik heb onbegrensde verlangens gemaakt. De allerkleinste ziel die van mij houdt, wordt voor mij het paradijs. God dringt zich niet op. Hij biedt zich vrij aan. Wij bezitten hem niet. Hij geeft zichzelf om niet. Degene die bij u bedelt, is het eeuwig woord. Therese plaatst zich voor God met lege handen en een open hart. Deze acte van overgave markeert een keerpunt in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit. Therese droeg de tekst van haar overgave en van het evangelie op haar hart.
1: De kleine weg van Therese, die de weg van het geestelijk kindschap wordt genoemd en die ook moeder Teresa erg inspireerde, zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk, is niet voorbehouden aan een elite of wie volmaakt is. Het is een pad dat we al aan het begin van onze geestelijke weg kunnen gaan, met de enige zekerheid dat de barmhartigheid zich zal uitstrekken naar alle zielen die zich aan de barmhartigheid wegschenken. Deze kleine, rechte weg leidt gestaag naar het hoogste punt van overgave en liefde en bereikt de uiterste top in het verlangen van Jezus om te beminnen en bemind te worden. De weg loopt omhoog in de maat van ons vertrouwen. Hoe meer we deze weg volgen, hoe meer we ons de overgave eigen maken. Hoe meer we tot overgave komen aan deze liefdeswetenschap. Hoe meer we gaan openstaan voor de goddelijke barmhartigheid die alles doordringt.
0: Even kijken, je hebt het hier ook al.
1: Ja, ik pak hem hier nou en jij pakt deze nou, hè?
0: Ja. Deze kleine weg ontdekken betekent Christus ontmoeten. De weg is al voor ons uitgestippeld. Het is de weg van de overgave van een klein kind dat zonder angst in de armen van zijn vader insluimert. Het gebed vloeit voort uit de geest van een kind en het vertrouwen, Therese, geeft er een mooie definitie van. Voor mij is het gebed een opwelling van het hart, een eenvoudige blik naar de hemel, een kreet van dankbaarheid en liefde midden in een beproeving of bij vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks, dat mijn ziel verruimt en me verenigt met Jezus. Therese is een weg die naar Jezus voert, een waarheid die leidt naar het evangelie van Jezus, een leven dat getuigt van de verrijzenis van Christus. Zij verijdelt het sceptisme door vrijheid te ontketenen op de weg van het vertrouwen. Haar pad is een lichte weg, want ze aanvaardt met vreugde haar eindigheid, haar beperkingen in deze wereld waar ze ten prooi valt aan onze angsten en verdenkingen. Houdt zij niet op ons ertoe te bewegen ons gehele vertrouwen te stellen op haar, op anderen en op God. Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum. En het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Beste luisteraars, welkom bij het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. Welkom in de uitzending, Dennis.
1: Dankjewel.
0: Bij, moet zeggen, het oudste programma die wij hebben.
1: Oh, wauw.
0: Ja, wist je niet?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Echt waar. Het is nee. Op een gegeven moment hebben wij naar gekeken. Nou, we hebben een aantal programma's, maar Kerk in Nood is een van de allereerste.
1: Oh, wauw.
0: Dus dat is 2008, 2009, zoiets.
1: Ja, ja.
0: En nou, iedere keer
1: dat is dan dankbaar.
0: Ja, dat is respectabel.
1: Ja.
0: Ja, zo 18 jaar.
1: Ja, en het betekent toch dat de luisteraars ook al zo lang gewoon met ons meeleven en meebidden.
0: Dus ja, maar dat betekent ook dat er altijd nieuwe onderwerpen zijn, helaas.
1: Ja, terugkerende ook wel vaak.
0: Ja, vaak is het de slechteriken die blijven.
1: Ja. Ja.
0: En zo gaat het. Maar ja, vandaag, we gaan door met onze verhalen over christenen en een gevaar. En vandaag zijn er een paar groepen waar je iets over wil vertellen.
1: Ja, ja. Ik wou beginnen met Mozambique.
0: Mozambique, Afrika.
1: Dat is dus ook al wel vaker in het nieuws geweest. Ik moet zeggen, de afgelopen maanden wat minder. Voor degenen die dat nog zich herinneren. Het noorden van Mozambique, Cabo Delgado is dat het bisdom. Daar is al zo'n 5 jaar geleden is daar een hele jihadistische opleving geweest. Die echt hele grote gebieden in handen kregen. En dat is nog steeds het geval. Maar dat was redelijk stabiel. En nu kregen we helaas weer een bericht van de bisschop daar. Die zei van ja, we hebben weer een missieplaats in dat gebied. Wat merendeels moslimgebied is, maar waar ook wat christenen wonen. Waarvan we heel slecht nieuws hadden ontvangen. En dat was met name gelukkig alleen maar de infrastructuur. Maar een hele oude kerk, voor die begrippen dan, 1947. Met school, alles erop en eraan, helemaal platgebrand. En ik heb de foto's gezien. Ja, het is zo zinloos en zo jammer. Het goede nieuws was wel dat de missionarissen die daar zijn op dat moment niet ter plaatse waren.
0: Oh ja, en dan zijn ze bespaard, ja.
1: Ja, dat had waarschijnlijk was dat niet goed afgelopen geweest. Maar het is het zoveelste keer dat er iets gebeurt, een aanval heel gericht tegen de christenen in het land. En dat stemt gewoon droevig.
0: Hoeveel christenen zijn er daar?
1: In het hele land heel veel. Ja, de aantallen weet ik niet in absolute zin.
0: Ja.
1: Ik weet dat vanuit het noorden, dat is dan met name dit bisdom, in totaal 100.000 vluchtelingen zijn.
0: Oh. Wat is vluchteling?
1: Zeg het verkeerd, 50.000 recente en 1 miljoen in totaal al. Dus dat om hele grote aantallen gaat. Daarvan is ook een deel gematigd moslim, moet ik zeggen. Die vluchten natuurlijk weer voor de extremisten. Maar het is natuurlijk voor een heel groot deel. De meerderheid van het land is katholiek, is christen. En het noorden is wat meer islamitisch. En de problemen zijn de jihadisten die zijn gekomen vanuit het noorden, vanuit andere landen ook. Hè? Dus vanuit Soedan bijvoorbeeld, met wapens, die steeds verder zijn opgerukt. Nou, dat is dus stabiel op het ogenblik. Maar toch af en toe heb je van dit soort dingen zoals wat er nu is gebeurd helaas.
0: Ja. Gebeurt dat vaak?
1: In de loop der jaren heel veel. Okay. Ja, echt missieposten die onder de voet zijn gelopen. We hebben bij de avond van de martelaren hebben we een zuster herdacht die bij haar mensen bleef. Die niet konden vluchten in het ziekenhuis. En die toen vermoord is ook door jihadisten. Dat is nog maar 2 jaar geleden geweest.
0: Oh.
1: De scholen die kapot gemaakt worden. Mensen die dus uit hun dorpen moeten vluchten. De christelijke dorpen.
0: Dus ze willen in de bush komen. Ze willen het onmogelijk maken voor die mensen. Zodat ze of weggaan of zich bekeren. Ja. Of gewoon veel pesten.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, en vandaar erger. Dus het aantal vluchtelingen ook. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus 1 miljoen in totaal is natuurlijk gigantisch veel. We hebben het ook over Oekraïners die komen uit verschillende landen. Daar hebben we het over. Maar we hebben het echt amper over mensen uit Mozambique die binnen eigen land gevlucht zijn. Waarom? Omdat ze in hun eigen land blijven en niet naar Nederland komen.
0: Ja, er zijn dan geen vluchtelingen voor ons.
1: Ik ken geen vluchtelingen uit Mozambique hier in Nederland. Nee.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, terwijl de aantallen heel groot zijn. Hetzelfde met Colombia trouwens.
0: Ja, maar dat is ook lastig.
1: In Latijns-Amerika.
0: Als je denkt waar Mozambique op de kaart is, ja, dat is lastig om naar Europa te komen.
1: Ja.
0: Dan moet je een zee
1: heel en dan in Afrika.
0: Afrika en pas daarna en dan nog een zee. En dan ga je dat niet doen, ja.
1: Plus het is Portugees sprekend, dus in Portugal zul je wat meer mensen zien uit Mozambique ook.
0: Maar het is ook lastig, Portugal is helemaal aan de andere kant van Europa. Was het een Portugese kolonie?
1: Ja.
0: Ik dacht Frans, Mozambique klinkt Frans.
1: Ja, dat zou je zeggen met hoe het laatste stukje van het woord is en de bieken.
0: Okay.
1: Maar nee, nee.
0: Ja. Nou,
1: Portugees.
0: Dat is Mozambique.
1: Ja, ja, en het Heilig Land wou ik mee vervolgen. Ik denk dat heel veel mensen bij het journaal of op een andere plek misschien hebben gehoord over de zuster die vorige week is aangevallen in Israël, in Jeruzalem. Een Franse religieuze zuster die daar... Ja, heb je de beelden zelf gezien?
0: Ja, die liep gewoon op straat. En toen werd ze aangevallen uit het niks.
1: Ja.
0: Zomaar.
1: Ja.
0: Door een Jood.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus een orthodoxe Jood waarschijnlijk. Ja. He, van die kwastjes aan zijn kleding en een keppeltje op zijn hoofd.
0: Nou, ik moet zeggen, mij verbaast me niet heel erg. Ja, het is tegenwoordig moet je dat niet zeggen. Maar ja, ik ken van orthodoxe priesters, die dragen vaak een borstkruis. En als ze in het Heilige Land zijn, in Jeruzalem, zo, die doen hun borstkruis in een borstzak. Maar dat niet omdat ze schamen voor het kruis, maar omdat het kruis wordt bespuugd.
1: Ja.
0: Door Joden.
1: Ja.
0: Dus om dat te bezwaren, ja, dan doen ze dat. Maar het verbaast me niet. Wij kijken wel naar de Joden als een soort verwanten. Maar zij naar ons niet echt.
1: Nee, nee,
0: we zijn idolaat. Ja, we zijn afgoderij bezig. En we zijn...
1: Het is iets wat veel mensen niet weten. Ook in christelijk Nederland niet.
0: Nee, nee, nee.
1: Vaak hebben we het idee van wij zijn degene die aan hun kant staan. Ook sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we natuurlijk ook veel gedaan om hen te helpen. Laten we dat ook zeggen. Maar andersom is ook uit onderzoek. We hebben een centrum wat wij heel lang hebben gesteund. En nog steeds steunen. Het Rossing Centrum voor dialoog tussen Joden, moslims en christenen. En die doen ook onderzoek. En die zeiden op een gegeven moment ook... de beeldvorming van Joodse mensen richting christenen... is negatiever dan richting moslims zelfs.
0: Ja, ik denk dat
1: zouden we niet verwachten. Maar
0: nee, dat is was voor mij toen ik dat realiseerde. Daar vond ik het inderdaad. Maar goed, dat bijvoorbeeld ik hoorde... een Jood zou nooit in een christelijke kerk bidden... Want wij vereren de heilige drie-eenheid. En voor hun drie-eenheid is al slecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar wel in een moskee, want ze hebben maar één God.
1: Ja. Ja.
0: Dus van die dingen, als je dat nou denkt. Maar ik denk dat net als bij christenen en bij moslims, daar zijn gradaties en dat soort...
1: Klopt. Nou ja, wat we dus hebben gezien nu is dit. Hè. Discriminatie komt al jaren voor. We hebben ook in ons rapport over godsdienstvrijheid daarover geschreven. Het in brand steken van sommige plaatsen die heel belangrijk voor ons zijn. De plaats waar de broodvermenigvuldiging was bijvoorbeeld. Die kerk is in brand gesticht een paar jaar geleden. En dit bespugen en het soms slaan. Slaan komt iets minder voor, maar met name beledigen of het bespugen van mensen. Dat komt echt heel regelmatig voor. Dat is dus niks heel vreemds. Tegelijkertijd hebben we nu een artikel op de website staan... wat ik een paar dagen eerder al had ontvangen voor dit incident. Een interview met een toch wel een belangrijk persoon... verantwoordelijk voor meerdere van dit soort heilige plaatsen. En die zei, de voornaamste reden... dat nu op het ogenblik toch meer christenen weer het land verlaten... is economisch.
0: Ja.
1: Er komen bijna geen bedevaartgangers meer, geen toeristen meer.
0: Dus. En al heel jaren, want denk je corona, dus 6 jaar geleden corona, oorlog, weet ik veel. En inderdaad.
1: Ja, je zegt 6 jaar, 2019 was het laatste goede jaar, zegt hij zelf.
0: Ja, 2020 was al slecht, heel slecht.
1: Ja, dus en dat maakt het gewoon met name voor gezinnen. En voor jongeren maakt dat heel lastig om te blijven. Want wat voor perspectief heb je? Je hebt moeite om te overleven alleen al.
0: Zeker.
1: Dus de discriminatie is één ding. Maar dit aspect is echt wel heel erg typerend. Ja, heel lastig. En je weet ook niet hoe lang die oorlogen en die conflicten nog gaan duren. Hè? Dus welke bedevaartganger gaat nu naar het Heilig Land? Dat zijn er maar weinig.
0: Mijn moeder is vorig jaar naar het Heilig Land geweest. Iedereen dacht...
1: Gek nog vanuit Azië ook veel, begreep ik.
0: Ja, ja. En Roemenië, ze zeiden... Ja, er is op dit moment geen oorlog, zeiden ze. Nou, en die is... Dus mijn moeder is een week naar het Heilig Land geweest... voor de eerste keer in haar leven. Ze wilde het graag. En ik zei, je moet het gaan doen. Want de kans is groot dat het de komende 10 jaar niet meer kan.
1: Mm-hmm.
0: Dus gewoon als het nu even kan...
1: Ja.
0: Is geweest. Prachtig, inderdaad. Ze zei wel ook dat er waren niet zoveel toeristen, pelgrims. Ze heeft eigenlijk geen last van, toen was het Gaza-conflict. Zelf geen last van. Alleen één nacht hoorden ze allemaal schottengeluid en zo. Ik dacht, de oorlog is er. Nee, het was een bruiloft. Maar, ja. Waar ze aan het vieren waren met
1: geweerschoten in de lucht. Ja, dat gebeurt daar ook wel eens. Ja. Nee, dat klopt.
0: Maar ja, nu is het echt niet meer mogelijk. Nee.
1: Nee, nou ja, het kan wel. Het kan, maar het kan, je neemt een risico, dat is eigenlijk het probleem.
0: Ja,
1: de meeste mensen die kunnen wachten, die wachten natuurlijk. Hè. Dus,
0: ja.
1: Wat ik wel heel typerend vond, was deze priester, deze rector, die zegt van het Heilig Land dreigt een christelijk Disneyland te worden.
0: Ja, dat is een catchy vrees.
1: Ja, maar ik snap wel wat hij bedoelt. Van dat je gebouwen krijgt, hè, zoals de kastelen in Disneyland, die van de buitenkant iets heel moois symboliseren.
0: Ja.
1: Maar waarbinnenin eigenlijk niks meer echt is. Hè? Dus het is een fabeltje, een sprookje. Ja. En ja, hij zegt van ja, als al die families wegtrekken, oké, de priesters, hè, de monniken blijven wel, wij blijven wel, de kerk trouw en bedienen. Maar ja, als er geen christelijke gemeenschap is, wat is het dan nog? Dan is het een soort van leeg decor.
0: Ja, dat klopt. En sowieso, ja, wie zijn de monniken? Die zijn mensen die uit de christelijke gemeenschappen komen.
1: Ja.
0: Ja, sommigen komen van het buitenland, dat wel. Maar als er geen bodem is, dan zal het wel een plek worden waar mensen komen dingen zien. Die voor je geloof belangrijk zijn. Maar het is wel een soort Disneyland. Leuke dingen zien.
1: Nou ja, hij heeft het over de verschillende mensen die dan ook, de verschillende groepen christenen die er zijn, los van de denominaties. Dat hij ook zegt van ja, er is wel een Hebreeuws sprekende christelijke gemeenschap op het ogenblik. Hè? Dus gemengde huwelijken bijvoorbeeld ook.
0: Ja.
1: Of kinderen van bijvoorbeeld de Filipijnse arbeiders die al best wel lang nu in het Heilige Land zijn. Die gewoon vloeiend Hebreeuws spreken,
0: ja,
1: maar die wel katholiek zijn of christen zijn. Dus die zie je nu wel, maar hun aantal is niet zo heel groot. En hij zegt dus wel, ja, het is waarschijnlijk nu nog maar 2% van de bevolking.
0: Ja, maar spreken de christelijke gemeenschappen daar Arabisch of Hebreeuws? Of dat is een van de problemen, dat ze Hebreeuws niet kunnen. En dan kun je moeilijk zich integreren.
1: Ja, het ligt eraan waar je bent. Kijk, net als dat in de Palestijnse gebieden, Bethlehem bijvoorbeeld, ligt in de Palestijnse zone, daar spreken de mensen Arabisch.
0: Ja. Maar dan kun je geen baan krijgen.
1: In het Israëlische gedeelte. Moeilijker. Ja. Al spreken velen ook wel Hebreeuws.
0: Ja.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld lang bedevaarten georganiseerd als kerk in nood, ook naar het Heilig Land. En dan hadden we een gids die beide talen vloeiend sprak.
0: Ja,
1: sprak Hebreeuws, Arabisch, die sprak Engels.
0: Ja. Maar dat is denk ik niet voor iedereen. Voor de gewoon. Kijk, je moet wel slim zijn, kunnen die talen leren, een bepaalde school natuurlijk gaan. Als je een eenvoudig iemand bent.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan tweetalig zijn. Dat is wel
1: en dan is het lastig overleven. Dus daardoor zie je nu dat inderdaad veel mensen het land verlaten ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat is het daaraan te doen?
1: Gebed, daar begint alles mee. Bidden voor vrede. Mm-hmm. Want het hele punt is, als de conflicten stoppen. Hè, COVID, corona is er niet meer. Dus dat is niet meer een reden om niet naar het Heilig Land te gaan. Het is puur alleen de spanningen. Waardoor mensen niet meer durven te komen op het ogenblik. Dus als we bidden voor vrede en als er daadwerkelijk weer vrede komt in het Midden-Oosten. Ja, durf ik te wedden dat er weer heel veel christenen die kant uit gaan.
0: Ja.
1: Want het blijft natuurlijk wel trekken. Ik ben er geweest. Ja, het is bijzonder om de plaatsen te zien waar Jezus zelf heeft gelopen.
0: Ja, dat is mijn moeder vertelde. Dan verandert alles.
1: Ja, de plek waar Jezus huilde over Jeruzalem, Dominus Levit.
0: Ja, denk ik.
1: Weet je, dat soort plaatsen, dat is natuurlijk...
0: Ik ben er nog niet geweest, dus dan voel je wel... ik zou het wel ooit willen.
1: Ja. Dus ik ben ervan overtuigd, als we bidden voor vrede en als de vrede komt, en dat zal er een keer komen. Ik kan niet profiteren wanneer dat zal zijn. Maar het zal een keer gebeuren, zeker weten. Dan weet ik zeker dat mensen wel weer die kant uit willen gaan.
0: Ja, zeker. Zeker, ja, vanuit Nederland denk ik zijn er heel lang geen bedevaarten meer geweest. Hebben jullie nog wat georganiseerd de laatste jaren?
1: Nee, wij zelf niet, maar dat was niet vanwege deze spanningen. Maar ik weet niet of er nog officiële bedevaarten zijn geweest.
0: Volgens mij niet. Dan moet je via, ik keek gisteren, vorig jaar, toen mijn moeder is geweest, daar zou ik ook, dan moet je wel via of Duitsland of Frans in Duitsland en in België organiseerden ze wel bisdomen of zo reizen daar naartoe. Maar ja, dus niet vanuit Nederland. Nee.
1: Ja.
0: Nou ja, zullen wij eindigen met gebed?
1: Ja, dat kan ook.
0: Of wil je nog iets vertellen?
1: Ja, ik had nog één ander item, dat was Cuba. We hebben een speciale item voor lopen. Ik weet niet of jij weet wat de situatie is van de kerk op Cuba, in Cuba.
0: Ik weet, ja, ze zijn Spaanstalig, dus ze zijn katholiek. Mm-hmm. Even kijken, de Paus Franciscus is daar geweest een aantal jaar geleden. Maar veel meer dan dat weet ik niet.
1: Ja. Het is wel een lastig land voor katholieken.
0: Ja?
1: Ja, het is
0: vanwege
1: katholiek.
0: De communisten?
1: Ja, dus sinds de revolutie die er is geweest, wordt het de kerk best wel lastig gemaakt om heel veel sociale dingen te doen. Dus ja. Kerk zijn kan nog wel, de sacramenten zijn er gelukkig nog. Maar bijvoorbeeld missionarissen zijn allemaal het land uitgezet destijds.
0: Ja, ja.
1: Mogen nog steeds niet formeel terugkomen. Ja, even op bezoek misschien, maar niet daar om te werken en te missioneren en te evangeliseren.
0: Nee.
1: En alles wat vroeger in handen was van de katholieke kerk, de ziekenhuizen, de scholen, noem maar op, dat is allemaal afgepakt, afgenomen. Waardoor de kerk eigenlijk nog een best wel klein bestaansrecht heeft.
0: Klopt.
1: En toch zien we dat er wel heel veel verlangen is naar de kerk, naar de boodschap van het evangelie, naar de hoop. Ook omdat het land echt straatarm is. Er zijn nu blokkades natuurlijk vanuit Amerika al enige tijd en sancties. Waardoor op het ogenblik, als jij naar een dokter zou gaan in Cuba, dan zegt hij, je hebt iets nodig. Nou, ga maar eerst even zelf op zoek naar een pijnstiller en een injectienaald en wat je dan nodig hebt.
0: Ja, dat ken ik wel, hè, vanuit Roemenië. Ja. Dat hadden we wel, ooit.
1: Ja, maar dat had Cuba lang niet, want ze hadden heel veel artsen en ook best wel dit soort dingen goed voor elkaar. En nu is het eigenlijk armer dan dat het in jaren geweest is.
0: Zo, ja.
1: Ja, wij proberen dus via de kerk nu de mensen daar ook te helpen. En dat is waar we nu een campagne voor hebben. Zoals mensen op onze website kijken of kerkenoud.nl/Cuba. We helpen de paar congregaties die er nog zijn, zusters onder andere die daar werken, om bij de mensen thuis op bezoek te gaan. Juist omdat de nood nu zo hoog is. Hoger dan dat die in jaren geweest is.
0: Ja, en hoe doen jullie dat?
1: Nou, de zusters zelf gaan op huisbezoek bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die hebben ook hun manieren waarop ze dingen binnenkrijgen. Dat kan ik niet helemaal vertellen.
0: Okay.
1: Maar wij kunnen ervoor zorgen dat zij dus wel wat eten en medicijnen en dat soort zaken kunnen uitdelen. En dat gebeurt dus nu op het ogenblik. Maar het belangrijkste wat ze eigenlijk geven is gewoon hoop.
0: Ja.
1: En dat is nodig in een land waar heel veel dingen er niet meer zijn.
0: Ja. Nou, dan wel gebed.
1: Ja. God, onze goede Vader, op het kruishout van Golgotha bracht uw getrouwe dienaar Jezus Christus het enige offer dat ons de opstanding en het ware leven schenkt. Wij danken u op deze vrijdag in de paastijd voor de moedige mensen in Mozambique, het Heilig Land en Cuba, die de blijde boodschap verkondigen aan hun landgenoten. Versterk hun hoop op een veilige toekomst en religieuze vrijheid. Schenk hun steeds weer moed, kracht, prudentie, wijsheid, hoop, geloof en liefde. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Henri Vergès, religieuze broeder en martelaar, vermoord door islamitische strijders in Algerije, door Christus onze Heer.
0: Amen. En beste luisteraars, je hebt geluisterd naar Dennis Peter van Kerk en Nood. Tot de volgende keer.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. De reis naar Jeruzalem, de voorzegging van Agabus, de raad van Jacobus en de oudsten. Nadat wij van Efeze waren weggevaren, koersten we rechtstreeks naar Kos, de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. Nadat we hier een schip gevonden hadden dat zou oversteken naar Fenicië, gingen we van aan boord en kozen zee. We kregen Cyprus in zicht, maar lieten het links liggen, voeren door naar Syrië en liepen de haven van Tyrus binnen, want daar moest het schip zijn lading lossen. We zochten de leerlingen op en bleven daar 7 dagen. Door de geest gedreven waarschuwden zij Paulus niet naar Jeruzalem scheep te gaan. Maar toen onze dagen verstreken waren, reisden wij verder, terwijl allen met vrouwen en kinderen ons wegbrachten tot buiten de stad. Op het strand knielden wij neer, baden en namen afscheid van elkaar. Toen we aan boord gegaan waren, keerden zij naar huis terug. Na Tyrus legden wij het laatste stuk van onze zeereis af en liepen Ptolemais binnen. We gingen daar de broeders begroeten en bleven 1 dag bij hen. Sanderendaags verlieten we de stad en kwamen te Caesarea aan. Hier gingen we naar het huis van de evangelist Filippus, 1 van de 7, en namen bij hem onze intrek. Hij had 4 ongehuwde dochters die de gave van profetie bezaten. Tijdens ons verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, kwam er een profeet uit Judea, een zekere Agabus. Hij trad op ons toe, pakte de gordel van Paulus, bond zich daarmee handen en voeten en sprak: "Dit zegt de Heilige Geest. Zo zullen de Joden in Jeruzalem de man aan wie deze gordel toebehoort binden en overleveren in de handen der heidenen." Toen we dit hoorden, verzochten wij en ook de gelovigen die daar woonden hem dringend niet naar Jeruzalem te gaan. Daarop antwoordde Paulus: "Waarom tracht ge met uw tranen mijn hart te vermurwen? Ik ben immers bereid mij te Jeruzalem niet alleen te laten boeien, maar er zelfs te sterven voor de naam van de Heer Jezus." Daar hij zich niet liet overreden, berusten we erin en zeiden: "De wil des Heren geschiede." Toen de dagen van ons verblijf verstreken waren, maakten we ons reisvaardig en gingen naar Jeruzalem. Ook enkele leerlingen van Caesarea trokken met ons mee en brachten ons bij een zekere Mnason uit Cyprus, een leerling uit de eerste tijd, bij wie wij te gast zouden zijn. Toen we in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met vreugde. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie ook alle oudsten samengekomen waren. Hij begroette hen en verhaalde in bijzonderheden wat God door zijn dienstwerk onder de heidenen had tot stand gebracht. Toen zij dat vernamen, verheerlijkten ze God, maar ook zeiden ze tot hem: "Gij ziet, broeders, hoe geweldig groot het getal is van de Joden die gelovig zijn geworden, en allen zijn ijveraars voor de wet. Nu heeft men over u horen zeggen dat ge aan alle Joden die onder de heidenen leven afval van Mozes leert door te verklaren dat ze hun kinderen niet moeten besnijden en niet moeten leven volgens de gebruiken. Wat nu te doen? In ieder geval zal men horen dat ge hier aangekomen zijt. Doe daarom wat wij u zeggen. Wij hebben hier 4 mannen die onder gelofte staan, Neem deze mee. Laat u met hen reinigen en betaal voor hen de kosten om zich het hoofd te laten scheren. Dan zullen allen inzien dat er niets waar is van wat u over ze hebt horen vertellen, maar dat ge ook zelf trouw de wet blijft onderhouden. Wat echter de gelovig geworden heidenen aangaat, hen hebben wij schriftelijk van onze beslissing op de hoogte gebracht, dat ze zich moeten onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Toen nam Paulus de volgende dag de mannen met zich mee, liet zich met hen reinigen, ging de tempel binnen en kondigde het tijdstip aan waarop de reinigingstijd voltooid zou zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het offer gebracht zou worden. Tweede lezing. Uit de verhandeling van Didymus van Alexandrië over de drie-eenheid. De Heilige Geest vernieuwt ons door het doopsel. In het doopsel maakt de Heilige Geest ons tot nieuwe mensen. Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De Heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zo met zijn genade dat we geen enkele liefdeloosheid meer kunnen bevatten. De Geest bevrijdt ons van zonde en dood. Uit aardse wezens, dat wil zeggen, uit stof en as, maakt hij goddelijke wezens. Zo laat de Geest ons delen in de goddelijke heerlijkheid en maakt ons tot kinderen en erfgenamen van God en van de Vader. Hij maakte ons gelijkvormig met het beeld van de Zoon, tot zijn mede-erfgenamen en broeders of zusters, bestemd om samen met hem verheerlijkt te worden en met hem te heersen. In plaats van de aarde geeft de Geest ons weer de hemel. Edelmoedig schonk hij ons het paradijs. Hoger dan aan de engelen reiken zijn eerbewijzen aan ons. En met de goddelijke waterstromen die uit de doop vloeien, blust de Heilige Geest dat vreselijke onblusbare vuur van de hel. De mens wordt twee keer ontvangen. De ene keer uit een menselijk lichaam, de andere keer vanuit de Heilige Geest. Over beide hebben gewijde schrijvers goede dingen geschreven. Johannes zegt: aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Ze zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Hij zegt dus dat allen die in Christus geloven, het vermogen krijgen kinderen van God, dat wil zeggen, kinderen van de Heilige Geest, en verwanten van God te worden. Om aan te tonen dat de God die tot leven wekt de Heilige Geest is, haalt hij Christus' woorden aan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Op zichtbare wijze immers brengt de doopvont ons zichtbaar lichaam ter wereld door de bediening van de priesters. Op geestelijke wijze echter worden met behulp van de engelen lichaam en ziel door Gods geest, die onzichtbaar is voor alle verstandelijke vermogens, in hemzelf gedoopt en herboren. In overeenstemming met de uitspraak uit water en geest, zegt immers ook Johannes de Doper in zijn prediking over Christus: Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Aangezien het lichaam een aardepot is, moet het eerst gezuiverd worden door water. Vervolgens moet het lichaam door een geestelijk vuur gehard en afgewerkt worden, want God is een verslindend vuur. Het lichaam heeft dus behoefte aan de Heilige Geest, die de voltooiing schenkt en vernieuwt. Want het geestelijk vuur kan ons ook bevochtigen.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de zesde week van Pasen, uit de tekst van de introïtus, Christus is uit de doden opgestaan, hij kan niet meer sterven, de dood heeft geen macht meer over hem. Als Christus uit de doden is opgestaan en niet meer kan sterven, dan moet hij op een andere wijze zijn opgestaan dan Lazarus, want die zou opnieuw sterven. Jezus kan niet meer sterven, omdat het leven dat hij is binnengegaan niets meer met zonde en dood te maken heeft, zoals wel het geval was met het leven van Lazarus. Het leven dat Jezus leeft, heeft alleen met God van doen, zegt Sint Paulus. En dat leven is ook het leven dat wij, gedoopten, nu al hebben. Het is, zoals Jezus graag zegt, het eeuwig leven. Het eeuwig leven dat we nu al hebben en dat gevolgd wordt, na de dood, door het eeuwige leven. Een leven zonder einde. En dat eeuwig leven wordt in de Eucharistie gevoed met het woord van God en met zijn zelfgave. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, wanneer de helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. Dit heb ik u gezegd, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge bannen. Ja, er komt een tijd dat ieder die u dood zal menen een daad van godsverering te stellen. Ze zullen dat doen, omdat zij nog de Vader, nog mij erkend hebben. Dit heb ik u gezegd, opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt, gij u zoudt herinneren dat ik het u gezegd heb. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een bereidheid om van hem te ontvangen wat hij te geven heeft. Vrede, liefde. We ook willen laten beminnen. Mijn hart openstellen om van hem liefde te ontvangen. Geloven in zijn liefde, dat wil zeggen geen bijzondere tekenen van zijn liefde verlangen. Zoals bijvoorbeeld zijn liefde willen ervaren of voelen. Staande een paar passen voor de plaats van het gebed, breng ik me zijn tegenwoordigheid te binnen. Ik zie hoe hij mij ziet met een blik van genegenheid. Een liefde die trouw is tot in de dood. Voor zoveel onverdiende liefde maak ik een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt om in zijn liefdevolle tegenwoordigheid te blijven. Zoals ik nu ben, zo zou ik eigenlijk mijn hele leven moeten zijn. Het is een niet geringe steun voor het komende gebed wanneer ik dat uitdrukkelijk als een genade vraag. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen van het geheim van Gods grootste zelfopenbaring en zelfmededeling in Jezus. Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en dood. In dit van betekenis zwanger moment legt Jezus de betekenis van dat gebeuren uit. En laat de leerlingen delen in zijn eigen visie op de binnenkant van die harde, duistere en afstotende feiten. En de plaats is van belang om zich in het geheim te kunnen inleven. Het is de zaal van het laatste avondmaal, getekend door de betekenisvolle handelingen van de voetwassing en de instelling van de Eucharistie. Zijn er zulke plaatsen of situaties van pijnlijk afscheid en onbegrip ook in mijn of in ons leven? Zulke situaties wachten op een duidend, verlossend woord van Jezus. Alleen Jezus kan mij die duiding geven in de Heilige Geest. Om die gave, die innerlijke kennis te kunnen ontvangen, is ontvankelijkheid nodig. En die ontvankelijkheid kan ik laten groeien door erom te vragen als een bijzondere genade. Jezus zegt, wanneer de helper komt, zal hij over mij getuigenis afleggen.
De Heilige Geest getuigt dus, legt getuigenis af. Waarvan? Van Jezus en van God. Want Hij is de helper die ik u, zegt Jezus, van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Hij legt getuigenis over mij af. Hij legt er getuigenis van af dat God bestaat, dat Hij er is. En dat Hij iets van zich doet horen. En dat Hij ingrijpt in de menselijke verhoudingen, dat Hij zich meldt. Ook zijn er mensen die getuigenis afleggen van God. Jezus zegt het ook de leerlingen moeten getuigenis afleggen van Hem. En soms hoort u ook wel eens een medegelovige iets zeggen waaruit de kracht van God tot u spreekt. Of iemand maakt een stichtende opmerking, of geeft een stichtend voorbeeld. Maar u bent nooit op dat soort menselijke getuigenissen helemaal aangewezen. Het is namelijk ook in uzelf dat de Heilige Geest getuigenis aflegt. En hoe doet hij dat dan? Jezus zegt het in het evangelie. U hebt dit evangelie al dikwijls gehoord, maar weet u ook wat dat nu voor ons gewone mensen betekent? Kort gezegd, er zijn drie goddelijke personen. Onze Vader die in de hemel is, Jezus, over wie u hier hoort spreken en die u gegeven wordt in het woord en in zijn zelfgave, en de Heilige Geest die in uw hart is uitgestort. De Geest is de goddelijke persoon die, zoals in het credo staat, voortkomt van de Zoon en de Vader. De Geest is er als je de Zoon over de Vader hoort spreken. En als je dat niet alleen maar hoort, maar u hoort ervan op. Het spreekt u aan. Je wordt erdoor aangesproken als door God zelf. Bijvoorbeeld, u hoort zeggen dat bij God de kleinen er altijd bij horen. De tollenaars, de zondaars, de kinderen, allen die gering zijn, hoe gering ook, de zieken. Als je hem hoort zeggen dat ze er altijd bij blijven, ook mensen die er bij de mensen helemaal uit liggen en niet bij horen, als je hoort zeggen dat God barmhartig is, dat God over zijn goede hart strijkt, als je dat hoort van de Zoon, en als je bij zo'n woord van de Zoon denkt, ja, dat is goed, zo is het goed, zo'n Vader hebben we hard nodig. Als je je voelt aangetrokken bij zo'n woord tot zo'n Vader, als je je door dit woord met God verbonden voelt, dan heb je het getuigenis beluisterd van de Heilige Geest. Niet gehoord, maar in je hart ervaren. Wanneer u in een of andere uitzichtloze situatie verkeert, wanneer u merkt dat mensen om u heen hun harten stevig vergrendelen, zoals in de handelingen van de apostelen wordt gezegd, en als u dan zelf toch open blijft, te midden van hoge golven, voor Jezus' woord open blijft, vrees niet. Wanneer u te midden van zorgen, zijn woord, wees niet bezorgd, inderdaad de zorgen van u kunt laten afvallen. Als er in onvrede, luisterend naar zijn woord, vrede aan u, vrede over u komt, dan hebt u het getuigenis van de Heilige Geest. Dat hoort bij een leven in vertrouwen. Doordat je met God op vertrouwelijke voet leeft, familiair, ongedwongen, vrijmoedig, gij zult eerbiedig, maar ook vrijmoedig nader treden tot de troon van de genade. Want de Heilige Geest getuigt in het menselijk hart. Dat is het inwendige getuigenis. Daardoor worden de woorden van God woorden voor mij. Er ontstaat een vertrouwelijkheid met God door de Heilige Geest. Er komt in ons een inwendige ruimte waar ik met God alleen ben. Aan het eind getrouw aan het diepere, meer contemplatieve ritme van het gebed, daarbij aansluitend gesprekjes voeren met Jezus, zoals iemand met een vriend spreekt. Nog eens mij door Jezus persoonlijk laten zeggen of laten merken dat Hij van je houdt. Zoals Paulus zegt, God die mij heeft lief gehad
en zich voor mij heeft overgeleverd, daar zit meteen al de dood in. Liefhebben tot de dood toe. En dan laat ik Jezus voor mij bemiddelen bij zijn Vader. Ik spreek mij uit bij de Vader en bedanken voor de overgrote liefde in Jezus dat hij mij zijn eigen zoon heeft weggegeven. En onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Brief van de abdij Saint-Joseph de Clerval. 14 januari 2026. Dierbare vrienden, als de inwoners van Caracas, Venezuela, op 29 juni 1919 van het dodelijk ongeval van dokter José Gregorio Hernández Cisneros vernemen, roepen ze diep getroffen uit: een heilige is gestorven. De begrafenis van deze dokter wordt een triomftocht. Het nieuws staat op de voorpagina van de kranten en trekt burgerlijke, wetenschappelijke en religieuze autoriteiten aan, maar ook duizenden andere mensen. Vooruitlopend op een uitspraak van de kerk, bidt de menigte om gunsten op zijn voorspraak. Zijn graf wordt een bedevaartsoord en door vele getuigenissen over wonderen blijft zijn faam van heiligheid toenemen. De volksdevotie komt op gang met de verering van zijn beeltenis en met novenen, en leeft zelfs buiten de katholieke kerk. Door de omvang van deze verering brengen de autoriteiten van de katholieke kerk in 1949 een kerkelijk proces op gang voor een eventuele heiligverklaring. Dit brengt mee dat de heilige paus Johannes Paulus II, dokter Hernández Cisneros, op 16 januari 1986 eerbiedwaardig zal verklaren. In 2018 gaat een kerkelijk onderzoek van start naar een genezing die aan de eerbiedwaardige wordt toegeschreven. Een tienjarig meisje uit Venezuela, Yaxuri Solorzano, werd door een kogelregen aan het hoofd getroffen, toen er in maart 2017 werd ingebroken in het huis van haar vader. Ze werd met een verwonding aan haar schedel naar de spoedafdeling van het ziekenhuis van San Fernando de Apure gebracht. Daar onderging ze een neurochirurgische ingreep, waarbij een deel van het parietale schedelbeen werd weggenomen. Haar leven wordt gered, maar volgens de dokters zullen de neurologische gevolgen catastrofaal zijn. Tijdens de ingreep roept de moeder van het kind vurig de voorspraak in van dokter José Gregorio Hernández. Onmiddellijk voelt ze zijn aanwezigheid en een hand op haar schouder en ze hoort een stem: wees gerust, alles zal goed gaan. Enkele dagen na de operatie herstelt het meisje tegen alle verwachtingen in, op verbazingwekkende wijze, zonder enige nasleep en in het bezit van al haar neurologische vermogens. Op 9 januari 2020 erkende de medische commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen deze genezing als wetenschappelijk onverklaarbaar. Paus Franciscus heeft het wonder authentiek verklaard en tekende op 19 juni 2020 het decreet voor de zaligverklaring van José Gregorio Hernández Cisneros. José Gregorio Hernández Cisneros werd geboren op 26 oktober 1864 in Isnotu, een plaatsje in de staat Trujillo in Venezuela. Hij is de oudste van zes broers en zussen. Van moeders